0: Een hele goede avond, dames en heren, voetballiefhebbers, liefhebbers van de Champions League. U komt op het moment dat het stadion in lichterlaaien staat. Het stadion dat is Villa Park en dat is in Birmingham in Engeland voor de wedstrijd tussen Aston Villa en Fenerbahce. U ziet het, de Villans zijn er klaar voor. Tenminste, de fans voor deze thuiswedstrijd in de Champions League. Vorige wedstrijd op speeldag 1 hebben ze gewonnen bij Club Brugge met 2-3. En de tegenstander van vanavond is Fenerbahce met Romelu Lukaku. Maar die begint op de bank. En als hij zou starten, zou het zijn 50ste Champions League wedstrijd zijn. Fenerbahce heeft op zijn beurt 1-1 gelijk gespeeld tegen AS Roma op de openingsspeeldag. En is op zoek naar meer punten. Een heel geladen wedstrijd wordt het met heel veel spelers die terugkeren naar Engeland. U ziet al Nathan Ake, u ziet al Ederson. Maar er zijn er nog met Mason Greenwood die op een derde positie daar staat. Voor het eerst sinds 22 komt hij terug in Engeland voetballen. En we kijken uit naar hoe de fans daarop zullen reageren. Maar een interessante wedstrijd moet het zeker worden hier in Villa Park op deze tweede wedstrijddag van speeldag 2. We zien u zo dadelijk terug.
1: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Hyundai. Officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Voilà, u zag misschien nog een stukje van de catacombe van Villa Park. U ziet nu wel heel duidelijk het vuurwerk. Alles is er op gericht om hier een feestelijke avond van te maken. En hopen dat de Villans, de spelers zelf, het feestelijk kunnen doen. Die tifo gaan we toch nog eens meepakken. Dat is altijd interessant en leuk, maar de regie heeft er iets anders op bedacht. Ah, oké. Okay. We believe, we geloven erin. Het grote boek van de Europese geschiedenis van deze club wordt nog eens opengedaan. En daar zien ze ongetwijfeld in dat ze in 1982 deze beker met de grote oren toen nog Europa Cup 1 hebben gewonnen. Dat was toen tegen Bayern München. Het grote Bayern München van Klaus Augenthaler, van Rummenigge, van Breitner. Dus dat was een fenomenale winst eigenlijk. Een historische winst voor Aston Villa. Die hebben ze eigenlijk ook gehaald afgelopen seizoen in de Europa League. Maar in de competitie gaat het een heel stuk minder. Ze worstelen met de nieuwe ploeg. Want dat moet je wel zeggen. Heel veel spelers weggegaan. Heel veel nieuwe spelers aangetrokken. En ze staan maar op een 16e plaats. Dat is onder het niveau met 1 overwinning, 2 nederlagen, 3 nederlagen en 2 gelijke spelen. Dus na 6 speeldagen een 16e plaats, dat is veel te weinig voor Aston Villa. De eerste thuisoverwinning moet ook nog geboekt worden. En u ziet daar misschien de North Stand aan de andere kant. Daar zijn ze aan het verbouwen. Ze willen dit stadion tot meer dan 50.000 toeschouwers optrekken. Maar voorlopig kunnen er 7.000 minder in dan normaal. Door de verbouwingen aan die stand, die North Stand. En sommige mensen denken dat dat misschien wel een van de redenen is waarom Villa zo worstelt. Maar het ligt natuurlijk misschien ook wel aan de vorm. En aan het feit dat ze nieuwe spelers moeten inpassen. Want wie zijn er allemaal weg? Malen, Watkins, Tielemans, Rogers, Kansa, Martinez, Digne enzovoort. Daarvoor zijn wel Manzabi, Jackson, Bai, Suzuki en Ruggeri in de plaats gekomen. Maar voor vanavond is er wel een dik probleem voor Aston Villa. Met Cissé die geblesseerd is. Maatse, Onana, Goretzka zit wel weer op de bank. Maar komt eigenlijk terug uit blessure. En Ruggeri is er ook niet bij. Op de linksachterpositie hebben ze een probleem, Aston Villa. Fenerbahce heeft u al gezien. Die zijn al even door beeld geschoven. En bij hen is er ook wel wat blessureleed met Oosterwolde, Mulder, Lukaku zit op de bank. Kanté zit op de bank, maar die hadden allemaal kleine pijntjes. En Asensio, die is er niet bij. Dat is toch wel een aderlating in principe met het 78 Champions League wedstrijden op zijn naam. heeft een knieblessure opgelopen. We gaan kijken naar de elf van Aston Villa. Vier wissels ten opzichte van de wedstrijd tegen Club Brugge en de wedstrijd tegen Brentford afgelopen weekend. Wan-Bissaka, Lindelöf, Pau en Cash. Wan-Bissaka zou dus op linksachter spelen. En dan denken we dat dit dan toch eerder een bezetting zal zijn met Manzambi achter deze Jackson in plaats van vijf op een rij. En Bai krijgt een eerste basisplaats buiten de Carabao Cup. Dus de eerste keer dat we de de 18-jarige Senegalees zullen zien flitsen op de rechterkant Ibrahim Mbaye. Scheidsrechter komt uit Slowakije. Dat is de heer Ivan Kružljak. Kan misschien met Skriniar, dat is ook een Slovaak, communiceren. Maar hij gaat het ongetwijfeld in het Engels doen. Internationaal natuurlijk. McGinn is er ook bij. De aanvoerder van Aston Villa, John McGinn. One thing wilde hij nog zeggen, maar ik heb het niet kunnen volgen dan. Ederson terug naar Engeland in doel. Dan Semedo, Skriniar, Ake en Archie Brown. Bekend ook van A-agent natuurlijk. En dan een middenveld met Juksek, Kavechi en Guendouzi. En voorin hebben ze Aydin Muriki in de spits en Greenwood op de flank. Mason Greenwood. Dus geen Arthur Coglu, geen Lukaku. En ook geen Kante, nog Asensio. John McGinn. Oude getrouwe Schot. Die altijd goed is voor loopacties, voor duels. En Archie Brown, de man die op fantastische wijze het doelpunt maakte tegen AS Roma. Met een stifter. Zoals de beste aanvallers het zouden doen. Daar zagen we de coach van Fenerbahce. Dat is nog altijd Ismail Kartal. En dat is toch een verrassing. Want Kartal die zei na de wedstrijd tegen AS Roma: ik stap op om hier nooit meer terug te keren. Drie dagen later, Kartal weer op het trainingsveld. Voilà, we zijn eraan begonnen met Fenerbahce. Dat op zoek gaat naar een eerste aanval. Hard en snel zal het ongetwijfeld zijn. En waar staat Cash op de rechtsachter? Op de eerste fiches die we doorkregen van de Champions League van de UEFA stond hij op linksachter. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Matty Cash. Maar voor Wan-Bissaka en rechtsachter is het toch ook wennen op die linksachterpositie. Daar hebben ze dus een probleem, Aston Villa. Geen Maatsen, geen Ruggeri. Skriniar. En de opbouw van Fenerbahce. Oh, het gaat heel snel, maar balverlies. Overname van Villa. Met

McGinn vraagt die bal in de diepte. Maar makkelijk is dat niet voor de schot. Unai Emery heeft niet graag dat men zegt dat er 4 wissels zijn. Hij zegt, ja kijk, iedereen moet spelen. We hebben onze bank ook nodig. Dat is de gebruikelijke manier van spreken, zou ik zeggen. Maar hij wil een baie in de ploeg voor meer snelheid. Ingeleverd, McGinn. Ja, een half zacht plaatsballetje. Balverlies daar in het midden. En dan McGinn probeert die bal te plaatsen. Maar goed, Ederson die was ter plaatse. Dat was geen probleem geweest. Mason Greenwood wordt uitgejouwd. Voor het eerst sinds de zaak in Manchester United. Maar hij werd opgepakt voor vermeend misbruik. Keert hij terug naar Engeland. De klachten zijn allemaal teruggetrokken. En werd dus geen zaak, gestart zelfs. Maar Greenwood verkoos toch om Engeland te verlaten. En dit is hem dus, de flegmatieke en impulsieve Ismaël Kartal, die voor opschudding zorgde. Maar het was de voorzitter, Aziz Yildirim, die afgelopen juli terug verkozen werd tot voorzitter, die gezegd heeft, no way, jij gaat niet weg. Diepe bal. Een baai van op die linkerkant. Ex-PSG voor 50 miljoen daar weggehaald. En dit is een eerste corner. Goed werk van Manzambi. En dus Lindelöf en Pau Torres mee naar voren. Voor de hoekschop van Ibrahim Baye kort genomen. En dan een hele lange, hele hoge, moeilijk terug ingebracht. Dat was allemaal te moeilijk om Fenerbahce te belagen. Maar goed, we noteren toch 2 pogingen van Aston Villa. Een halfzacht schotje van McGinn. En een kopslag die net overgaat. Dat was van Barkley, als ik het goed heb. McGinn. Draait 2 keer weg van Guendouzi. Camara. Moeilijke bal voor Cash. Archie Brown. Ja, je hoort de Turkse fans heel goed. Ook voor de wedstrijd. Een flinke botsing daar. Cavecci ging er stevig in bij Barkley. Of met z'n tweeën. Wat ik wilde zeggen, net voor de wedstrijd zagen we die fans van Fenerbahce tekeer gaan. Werkelijk tekeer gaan. Het zijn hevige fans. Oké, August. Brown is mee. Brown is mee. En Brown gaat neer, maar de scheidsrechter ziet er niets in. Hij heeft ook niet duidelijk aangegeven dat er geen fout was. Dus dat wordt misschien nog even afwachten op de VAR. Maar de bal is weer voor Fenerbahce. Met Cavecci. En de voorzet. Muriqi niet bereikt. Overname Manzambi. En Mbaye op de linkerkant met snelheid.
Voorin Jackson aan het wachten. Manzambi loopt wat verloren.

kopt wat het gat dicht. En dan toch maar een schot. Drie pogingen in de eerste 7 minuten. De camera's gericht op de scheidsrechter. En hier gaan we dat zien. Cash. Nee, dat denk ik niet. Daar was niks aan. Maar Fenerbahçe probeerde voor het eerst in deze wedstrijd te komen. Goeie flankwissel. 19 jaar is een bij. Deze jongen. Hele jonge snaak. Met een beetje geluk komt die bal tot bij Cash. Weggezet aan de tweede paal. Of in de tweede zone. Zijn ze daar weer met z'n tweeën om iets te proberen. Maar ze houden de druk hoog. De villains. En laten Fenerbahçe niet uitbreken. Maar tegenstoten is de kans, of de grote kracht moet ik zeggen, van Fenerbahçe. Dus daar moeten ze toch voor opletten, Aston Villa. Nu toch al een kans of 4. Niet allemaal even groot natuurlijk. Eigenlijk nog geen supergrote kansen. Maar Fenerbahçe moet nog in het ritme komen. De fans die zitten wel al in het ritme. Ja, daar een foutje van Ake. Cavecci goed teruggekeerd. Guendouzi. Leek me geen hens te zijn, toch wel gegeven. Lijnrechter geeft het signaal aan de scheidsrechter. Ja, inderdaad. Nathan Ake. 41ste Champions League wedstrijd. Voor Ederson is het zijn 90ste Champions League wedstrijd. De meeste natuurlijk met Manchester City. Maar ook met Benfica heeft hij er een aantal op de teller. En ik heb hem in 2013 mogen ontdekken bij Rio Ave. Kleine ploeg in Portugal. Maar van daaruit maakte hij de sprong naar Benfica. Ook al met die smiley achter zijn oor. Die tattoo van die smiley. Cavecci, Guendouzi. De man die op zijn 18e in de basis gedropt werd bij Arsenal door ene Unai Emery. Eerste 10 minuten voorbij en voor het eerst heeft Fenerbahçe wat balbezit. Na elkaar. Wat passes na elkaar. Buitenspel leek me dat, maar goed opgevangen. Door Wan-Bissaka. De Congolees. Pau Torres. Ross Barkley. Goed steekballetje. Jackson net niet, maar wel een corner. Villa dicteert het spel. Maar de eerste echte grote mogelijkheid moet er nog komen. Misschien nu. Een baai met de hoekschop. Daarnet ging hij kort. Wat wordt het deze keer? Lijkt me een verre te gaan worden. Ja, flinke hengst daar. Van Semedo denk ik dat het was. Nelson Semedo, de rechtsachter. Die heel dicht ging staan, maar het mocht. McGinn. Guendouzi. Manzambi. Goal. Afgeweken bal. Maar daar is de goal van de Zwitser. Voor 60 miljoen gehaald bij Freiburg. De tegenstander van Aston Villa in de Europa League. En ook Prince William is aanwezig
als grootste fan van Aston Villa, de prins van Engeland. En hij ziet deze jonge man Zambi de openingsgoal maken. Vijf kansen en dan toch eens prijs met McGinn. Die voorzet afgeslagen en dan Manzambi tussen een pak spelen zijn afgeweken bal. Dan caprioleert hij ongelukkig voor Fenerbahce over de keeper via Skriniar. En Villa voor wat ze in de competitie niet kunnen winnen, kunnen ze misschien in de Champions League wel. Unai Emery weet dat dit belangrijk is. Zeer belangrijk om de moraal terug in de troepen te krijgen. Het is ook voor het eerst, denk ik, dat ze voor die Noordtribune daar scoren. Nee, tegen Brentford was het voor het eerst. Dus tweede goal. Voor de bouwef. Dit is even Fenerbahce dat probeert uit te breken. Overtreding, zegt de Slovaakse scheidsrechter. McGinn was kwaad op zijn medespelers, had ik de indruk. Greenwood. Dat zal zo een hele wedstrijd blijven, vrees ik. Goed balletje van Ake. Maar goed verdedigd. En dan weggegeven. Opletten nu voor de tegenstoot van Fenerbahce. Daar zijn ze goed in. Met Greenwood. Overstapjes achteruit leggen. Dat is niet de best. Cavacci moet ik zeggen. Ogus. Die maakt ruimte voor een schot. Ook daar een afgeweken bal. Maar het loopt goed af voor Aston Villa. Via de kruin van Lindelöf gaat die bal in hoekschop. De eerste voor Fenner. De nieuwe man bij Fenerbahce ten opzichte van de basisploeg van vorige week. Van vorig weekend tegen Rizespor. Daar 3-0 gewonnen. Guendouzi bij Suzuki. Skriniar. Greenwood. Tweede paal, daar zijn ze met z'n tweeën. En het loopt goed af voor Aston Villa. Dit was een goede kopkans van Muriqi. 1,93 meter en werd er helemaal alleen gelaten. Goed naar de grond gekopt en dan bijna terug in eigen doel geduwd. Een beetje geluk wel voor Aston Villa. Maar het was het antwoord van de Turken. Na 18 jaar terug in de Champions League. En die laatste campagne was heel goed. Dit was ook een goede voorzet. Maar wel prima verdedigd door Skriniar. Ook hij natuurlijk heel veel ervaring. 49ste Champions League wedstrijd. Milan Skriniar. Het was nodig op die voorzet van Matty Cash. Amai. Het boegroep gaat over supporters van de Turken. Die daar tussen andere supporters zitten van Aston Villa. Amai met balverlies. Ogus, linkerkant. Dat doet hij niet, maar wel goed door het midden. En een flinke botsing na de poging van Muriqi. Nog altijd Fenerbahce met Guendouzi. Geen hands. Goed de handen achter het lichaam gehouden. McGinn met de tegenstoot. Het gaat heel snel over en weer. En Ederson geeft er een flinke hengst tegen. Het vuur zit in deze wedstrijd. Muriqi met een grote kans. Greenwood. Dat wordt een hele lastige avond voor hem.
Maar doet dit wel goed. Guendouzi. En bij. Manzambi. Ah, de ruimte gevonden bij Mbai. Handen op elkaar. Jackson wilde die bal in de diepte. Maar moet wachten. Ja, aangenaam openingskwartier toch? Met 5 kansen en een doelpunt voor Aston Villa. 2 grote kansen voor Fenerbahce. We worden verwend. Lindelöf. Jackson. Bal kwijt. Muriqi. Weer op de linkerkant ruimte. En opnieuw Aydin Oguz. Geboren in Den Haag. En vindt de ruimte. Een schotje van Greenwood. We kregen het bij de kansen natuurlijk. Maar dit was Muriqi iets eerder. En dan een flinke tik in de onderbuik van Zion Suzuki. Maar de Japanner gaf geen krimp. Voor 30 miljoen gehaald. Nadat Emiliano Martinez vertrok. Lindelöf. Te moeilijk voor McGinn. Overname Fenerbahce. Muriqi. Oké, Guendouzi. En Archie Brown die is altijd opgeschoven. Dat is in principe de linksachter op papier. Eerste in de Champions League voor de 21-jarige Zwitser. Brown. 87 wedstrijden voor Agent gespeeld. En hier op het hoogste toneel. Camara moet doorlopen, maar dacht ook wel dat hij buitenspel stond. En dat die bal niet snel genoeg kwam. Vandaar niet helemaal even inhouden. En dan staat hij toch nog offside. Juksek, die levert zomaar in. En ook aan de andere kant gebeurt dat. Een beetje afval in het spel. Camara. McGinn. Cash komt mee. Maddy Cash. Achteruit leggen. Daar was niemand. Voorin was Jackson. Nou, er is al heel veel energie verbruikt in de eerste 20 minuten. Vijfvoudig winnaar van de Europa League. Met Sevilla, Villarreal en dus dit Aston Villa. Wat hij eigenlijk moet reanimeren. Veel gedoe op de tribunes. Ze zitten er dicht op. McGinn probeert die corner te forceren en die krijgt hij ook. Het zijn de Turken die hier aan deze cornervlag zitten en die boel roepen. Barkley mee voorin. Lindelöf
En Pau Torres. En weer heel dicht afgezet door Semedo. En de kopbal van Pau Torres. Nieuwe kans, Aston Villa. Ah, kan die bal net niet laag houden.

Goeie poging van Mbai, maar de tegenstoot van Fenner met Cavecci meegeven, zou ik zeggen. Natuurlijk wel in de loop. Ah, deze voorzet lijkt nergens naar. Semedo. Al die ervaring. 32 intussen. Dit zijn ze dus, de meegereisde Turken. Jackson onderuit gehaald. Niks gebeurd, vindt de scheidsrechter. Kruzliak. Jackson gaat dan toch ook maar gewoon weer staan. Daar is een bij weer. Snelle jongen, maar dit was technisch niet de best. Semedo, Greenwood. Ja, bij Marseille vorig seizoen toch redelijk wat goals gemaakt. 26 in totaal in alle competities. En nu al 4 goals en 2 assists voor Fenerbahçe. Staat op een vierde plaats. Met 3 punten minder dan Galatasaray. Dat aan de kop gaat in de Super League. Ah, Brown laat zich niet doen. En wacht tot Cash de fout maakt. 4 keer, zegt hij. 4 keer aangetrapt. Brown is een Brummy. Maar we kijken eerst naar Ogoes. En een afgeblokt shot. Wan-Bissaka gooit zich ervoor. En zo komt Fenerbahçe toch weer aan de overkant. Maar prima tackle, hoor. Ifran Cavecci. Maar gehaald Barkley. Ja, goed geanticipeerd. Hij zag Ogoes kijken naar de linkerkant waar deze Cavecci stond na de hoekschop. En waar hij nog aan het opereren is in het duel met Cash, die inlevert. Ogoes. Geen ruimte voor een schot. Te veel villains die hem het pad blokkeren. Ja, goed gedaan, hè. 4 mensen in de wind. Brown dan maar. Met de voorzet. Goeie bal. Muriki net niet gevonden. En ook de afvallende bal is niet voor de Kosovaar. Jackson wat onoordeelkundig gesprongen. Juksek. En gaan ze dat nu echt de hele wedstrijd volhouden? Nou ja. Guendouzi. Oké. Wan-Bissaka ertussen. Barkley, Camara. Pau Torres. Pau Torres die mocht tegen Club Brugge gewoon rechtdoor lopen. Bij dat eerste doelpunt van Aston Villa. Van McKin. Dat zal hier nu niet waar zijn. Turken staan heel goed georganiseerd. Heb er wel al eentje binnen liggen.

van Zambi. Goeie bal naar Mbaye aan de linkerkant. Ze heeft weer wat last met de controle. Dan de overstappen. Maar de ervaring van de Slovaak Skriniar. Die wint het van de pogingen van de jonge Mbaye. Goed gedraaid van Manzambi. Camara. Cash. McGinn. Niemand die komt. Dus McGinn moet zoeken achteruit bij Camara. Opnieuw McGinn. Komt die bal nu voor. Moeilijk. Veel te moeilijk. Wel opgeraapt aan de buitenkant. Van Bissaka. Ja, draaien naar die linker en dan toch de paas geven met rechts. Van Zambi probeerde de 1-2 met de Mbaye. Een beetje handbalstelling nu. Aston Villa speelt het rond. Camara. Komen ze eruit. Jackson. Ja, dan toch nog een gevaarlijk schot. Had Guendouzi half mee. En Ederson moest ik dan toch strekken. Ja, trapt door de benen van Guendouzi. En dan is dat toch gevaarlijk voor een doelman. Maar Ederson ligt goed op de bal. Unai Emery staat aan de kant. Flink van leer te trekken.

Yüksek. Kort, te kort van Muriqi. Kamara. Jackson. Jackson en de goal. Op het half uur. Nicholas Jackson met de tweede voor Aston Villa. En het typische gebaar van het mes over de keel. En Fenerbahçe staat er al 2-0 achter. En Prince William is natuurlijk in alle staten. Heel gelukkig dat zijn team het goed doet. 2-0 tegen Fenerbahçe. Ja, het begint hier met balverlies van Kavecci. En Muriqi vooral. Geen goede bal. En dan Kamara vindt Jackson. Jackson vindt het gaatje. En Fenerbahçe. Nog voor rust. Uitgeteld. En super efficiënt Aston Villa. Dus wat ze in de competitie dus niet kunnen, dat kunnen ze in de Champions League maar al te goed. Ontgoocheling druipt eraf bij de Turken. Ze zullen Lukaku van stal moeten halen, van de bank moeten halen in de tweede helft. Maar die is nog een kwartier veraf. Ook tegen club scoorde hij. Joep. Goed van August. Guendouzi. Brown. De voorzetten komen niet tot bij Muriqi. Een poging van op een standaard situatie misschien. Kort genomen. Met Brown. August. Keeper ernaast. Half naast. Zion Suzuki. Ja, het was er volledig naast. Lindelöf. Geen communicatie tussen doelman en verdediger. En een nieuwe corner voor Fenerbahçe. Ismail Kartal. Oh, geen corner. Buitenspel gefloten ervoor misschien. Thuisfans laten zich horen. Archie Brown. Ik zei dus, het is een Brummie. Geboren in Birmingham, maar speelde bij West Brom. En niet bij Villa. Home ground, kun je het niet noemen. Een goede tik. Greenwood is van flank gewisseld. Juksek. Skriniar. En Guendouzi staat nu even aan de rechterkant. Diepe bal. Die komt goed tot bij August. Oef. Via keeper en deklat gaat hij buiten aan de zijlijn. Daar zat de keeper tussen, wel zeker. Prima bal, geen buitenspel. Kijk eens, wat een bal, wat een paas. August via de handen toch van Suzuki. En de lat, of zat de Japanner er niet tussen? Ik dacht in eerste instantie toch wel. Maar ook dat bekijken ze anders. Dat gebeurt een beetje te veel voor Fenerbahçe. Die ballen weggeven. Diepe bal aan de andere kant nu met Jackson. Kan hem niet goed meenemen. Guendouzi opgejaagd en in de fout. Controle bij Aston Villa dat de swagger style weer heeft. Met Jackson.
en een flinke knal. Greenwood. Brown. August Brown in de rug van McGinn. En de overtreding van de Schot. Nee, ook dat niet. Niks van aan. Vindt Slovaak. Ja, dit is wel degelijk een fout. Eerst duwen, waardoor hij uit balans geraakt. En dan nog eens aantikken ook. De kans van Jackson. Met zijn linker binnenkant voet. En flink wat snelheid en wat kracht in dat schot. Twee goals in twee matchen. Zoals gezegd, tegen Club en tegen Fener. McGinn. Jackson blijft in balbezit. En kan hem nu achteruit leggen misschien. Maar te veel volk. Oké. Semedo. Aydin Oguz. Maar McGinn. Dat is een rots. Dat zou een fout geweest zijn, mocht Jackson niet weer zijn opgestaan. Aanval van Fenerbahçe. Greenwood. Greenwood opnieuw en krijgt de vrije trap mee. Camara vindt van niets. Jazeker. Op de binnenkant van de voet aangetrapt. En dan gaat Cavecci die geven. Of Greenwood zelf. August meldt zich ook. Mason Greenwood. Lijkt het te gaan worden. 4 goals, 2 assists in de competitie. 38e minuut. Het zou een verhaal zijn. Nee, het wordt Cavecci met zijn linker. Maar gaat er hoog over. Nee, hoofdschuddende fans. Met zonnebril, al is het hier donker. Oké, wachten wel lang. En balverlies bij Fenerbahçe opnieuw. Juksek. Jackson. Barkley. Jackson opnieuw. Jackson opnieuw. En opnieuw de goal. Nicholas Jackson is on a roll. Zijn tweede van de avond. Zijn derde in de Champions League. En dan gaat hij nog even naar de fans. Naar beneden. Mes over de keel. En nu is het wel degelijk boeken toe toch voor Fenerbahçe. Hoe gaan ze dat oplossen in de tweede helft? Dat is ook de vraag die Ederson zich stelt. Nicholas Jackson blijft de goals maken voor Villa. Balverlies opnieuw bij Fenerbahçe. Dan begint hij zelf met het opzetten van de aanval. En dan klinisch afgewerkt. Ja. Ederson zat daar toch ook niet geweldig goed bij. Tussen de benen van Ake. Misschien heeft het zicht belemmerd van Ederson dan net te laat gereageerd. Maar die bal gaat prachtig binnen in het zijnet. En Skriniar, de aanvoerder van Fenerbahçe, die ziet dat het een bijzonder moeilijke tweede helft zal worden.
3-0. Greenwood opnieuw aangetikt. Wan-Bissaka, ja inderdaad. Heel duidelijk, al twee keer. 10 pogingen van Aston Villa tegenover 7 van Fenerbahce. We kunnen niet klagen in deze eerste helft. Misschien een eerste voor Fenerbahce van op de standaard situatie snel gegeven, maar niet goed gegeven. En Suzuki kan makkelijk klemmen, kan hij de aanval weer opzetten. Nicholas Jackson. Ook in de competitie al 2 goals gemaakt. Voor 55 miljoen overgekomen van Chelsea. En zit nu aan 3 goals in de Champions League in 2 wedstrijden. Hopla, weer balverlies. Guendouzi herstelt. Juksek. En misschien dat Kante in de tweede helft op het veld komt. Maar was licht geblesseerd ook. Aan de knie geraakt. Lukaku aan de kuit geraakt. In de weinige speelminuten die hij kreeg tegen Rizespor. Er wel nog een halve assist uitgepuurd. Nou, dit is zwak van mijn Guendouzi. Maar dit is mooi van Manzabi. Dit is geel. Ja, het is de frustratie die stilaan de overhand neemt. Matteo Guendouzi. Prachtig van Manzambi hoe hij wegdraait. En dan is dit, ja, onfair. Torres en Lindeleuf in de voorste gelederen. Amai. Manzambi. Oef, doet hij weer goed. Die kleine bewegingen. McGinn zit voor. En dan via via tot bij Cash. Maar Ederson heeft hem nu wel. Brown zegt, ja, ga niet lopen, man. Hogus, buitenspel. Camara.

Bal naar een bij. En gaan ze voor de vierde. Net voor de rust. Een bij. Hoekschop. Skriniar. Bij met de corner in de laatste minuut van de eerste helft. Kort genomen met McGinn. Bissaka. Cash. Opnieuw een bij. Zelf maar eens trappen. Jackson. Cash. Ze gaan het proberen uitspelen, die eerste helft. Manzambi. Met Lindelöf die daar nog was. Cash gaat nog eens de voorzet geven. Eén minuut erbij. Muriki heeft een grote kans gehad. Twee zelfs. Een kopbal en een poging die strandde op Suzuki. Maar kijk hoe Aston Villa hen ophoudt. Fenerbahce. Manzambi loopt bijna altijd als tweede aanvaller. Bij Jackson gaat nu mee verdedigen. Einde van de eerste helft. 3-0 Aston Villa. Het is een beetje een Jekyll and Hyde verhaal. In de competitie hebben ze de eerste drie wedstrijden geen enkel doelpunt kunnen maken. En ze hebben nog maar één keer gewonnen in de Premier League. Maar hier loopt alles super vlot van een leiend dakje. Nadat iedereen toch dacht, ja, ze gaan problemen hebben met de opstelling. Omdat er wat geblesseerden zijn. Maar kijk, deze Jackson die heeft de trekker twee keer overgehaald. En Aston Villa staat 3-0 voor tegen Fenerbahce. Openingsgoal werd gescoord door de Zwitser Manzambi. Misschien zien we Lukaku in de tweede helft om tegen te stoten. Wie weet, tot straks.

Welkom terug in Villa Park voor het tweede deel van Aston Villa tegen Fenerbahce. Halfweg staat het toch enigszins verrassend 3-0. Aston Villa dat in zijn eerste drie Premier League wedstrijden geen doelpunt kon scoren en zelfs maar één schot op doel kon laten noteren, heeft hier al een tiental kansen weten te forceren. En daaruit drie goals met Manzambi en twee keer Jackson. En de vraag is wat Fenerbahce daar kan tegenoverstellen in de tweede helft. We dachten al, ja, Lukaku moet van de bank gehaald worden. Zien of dat bewaarheid wordt. Hij kan zijn 50ste Champions League goal maken, in principe. En het zou ook zijn 50ste wedstrijd in de Champions League zijn. En ook Kanté verwachten we toch, omdat Juksek in het middenveld niet echt geweldig goed bezig is. Wat balverlies. Deze Muriqi, die hier voorover gebogen staat, de Kosovaar van Fenerbahce. Ja, doet het wel goed, maar kon niet scoren. Maar voorlopig hebben we dezelfde 22 spelers, als ik het goed heb. Ja. Of wordt daar... Nee, dat is Archie Brown die voorover gebogen staat. De Engelsman in deze Engelse reunie, kan je wel zeggen. Want met al die spelers, Nathan Ake, Ederson, Lukaku misschien ook wel straks. En nog een handvol spelers die in Engeland hebben gespeeld, keren nu terug. Jackson gaat toch achteruit spelen. Niet op zijn Frans, niet op zijn PSG's. Maar Nicholas Jackson van Chelsea overgekomen, ja, die is goed in vorm. En de persconferentie van deze man, van Ismaël Kartal, die zouden we dan ook wel graag zien na deze wedstrijd. Zijn zogenaamde ontslag had niks te maken met het spel zelf, maar alles met het feit dat er een fles naar hem werd gegooid vanuit de tribunes. Degene die dat deed, die is daar ook voor gestraft. Heeft een stadionverbod gekregen. Maar om te zeggen, ik kom nooit meer terug en drie dagen later weer op het trainingsveld te staan, dat was wel hilarisch. Foutje van Barkley. Of op Barkley, moet ik zeggen. McGinn. Barkley. Camara. McGinn, Manzambi. Altijd uitkijken wat die jonge Zwitser uit zijn sloffen schudt. En uit zijn heupen krijgt, want is bijzonder bewegelijk. Ja, dit is ook mooi van Camara. Een open doekje van de fans. En bij. Nog altijd op die linkerkant. Jackson niet bereikt. Semedo. Greenwood krijgt nog altijd de wind van voren. Van het Engelse publiek. Cavetti. Ah, dat duurt allemaal te lang. Wisselspelers van Fenerbahce aan de overkant gemeld. Misschien eerst nog even aankijken wat er in de eerste 5 minuten van de wedstrijd gebeurt. Of Fenerbahce een nieuw elan vindt. Maar het is opnieuw Aston Villa dat dicteert en domineert.
Wan-Bissaka. Pau Torres. Rechts is ruimte, maar de lange bal komt er niet uit. Camara nu. Nog altijd die ruimte aan die rechterkant. Barkley. Cavetti ertussen. Muriqi centraal. Ogus aan de linkerkant. Maar heel weinig volk van Fenerbahçe voorin. Te weinig toch als ze willen beginnen met achtervolging. Brown.

Het antwoord van de fans van Villa op dat gejuich en dat gejoel van Fenerbahçe. Sinds 2014 geen kampioen meer geweest. Dat steekt wel een beetje bij de fans van de tweede grootste club van het land. Dat is een goede bal. Ogus. Niet voorbij Cash. Inwerpen voor Fenerbahçe. Terwijl Auguste het eigenlijk al opgegeven had. Die dacht, ja oké, ik ben de bal hier kwijt. Ik heb hem over de zijlijn geduwd, maar het is een vrije trap. Vandaar. Of niet? Jawel. Cavecci gaat hem geven. Gehaald bij Kasimpasa. Nee, uitgeleend aan Kasimpasa vorig seizoen. Muriqi met zijn 1,94 meter. Probeert te verlengen in de eerste zone. Dat was niet Muriqi, maar wel Skriniar. Ja, daar is toch iets gebeurd waar de scheidsrechter wil naar kijken. Hier met name is het gewoon een botsing of een opzettelijke fout. Nee, we spelen gewoon. Elf tegen acht, dat zit alweer min of meer in evenwicht. Maar u moet daar linksboven kijken natuurlijk. 3-0. Dat is wat telt. Semedo in de problemen. Goed van een bij. Goeie stiel. En dan zijn ze met velen bij Aston Villa. En McGinn kan niet besluiten. Poging nummer 12 van de Villains. Een beetje te zacht afgewerkt. Er waren andere opties, maar goed ja. Als er een kans uit voortkomt, waarom niet? Ogus. Guendouzi. Skriniar. Semedo. Greenwood. Juksek. Nee, het is Cavecci. Archie Brown. Dat wordt link. En ze gooien zich daar toch wel voor die bal met alles wat ze in zich hebben. Lindelöf. Die dacht, oh, dat was even de fout. Ik ga dat herstellen. Met risico op mijn eigen leven. Maar de Zweed is een krijger van vele oorlogen. En dan toch geen lange inworp of verre inworp. Voorzet is niet goed. Juksek kijkt niet naar de bal. Jackson. Oh, de fout. In het nadeel van Jackson werd zelf aan het shirt getrokken. Dacht ik te zeggen. Fenerbahçe intussen snel weer op de been. Greenwood. Ogus. Opnieuw Greenwood zou ik zeggen. Dat duurt wat lang. En Greenwood is ook niet de man die er durft in te gaan. Vandaag toch. Juksek. Muriqi niet bereikt. Nelson Semedo wist niet waar hij naartoe kopte. Guendouzi. Blijft druk zetten. Cash. En Jackson. Aanvalslinie op zichzelf. Kijk eens. Nicholas Jackson. Hand op elkaar van het thuispubliek. Die kraaien weer van de pret. Net zoals vorig seizoen. In die fantastische reeks. Richting titel in de Europa League.
Met onder meer Tielemans natuurlijk. Die een fantastisch doelpunt maakte in Istanbul. Waar deze Turken vandaan komen. En bij. Vrije doorgang. En Ederson met save. Voet ertussen. Ah, blijft een aangename wedstrijd. Korte hoek gekozen. En de reflex van de Braziliaan. Altijd weer Ibrahim Mbaye, de 18-jarige Senegalees. We zouden het hem niet aangeven, 18. Lijkt al zo ervaren te zijn.

Die staat te dicht, zegt McGinn. Dan toch maar weer lang. Weggehaald Muriqi. Cash. Er zaten twee voeten tussen. En dan trilde de netten. Maar de bal ging er aan de verkeerde kant tegen. Maar toch weer opwinding in het stadion. Nu ja. Brown die zijn arm terugtrekt. En daar de bal nog bij raakt. Corner. Opnieuw. McGinn. De captain zelf. Weggehaald Ake. Wan-Bissaka. Inwerpen voor Villa. We naderen het uur. Tijd voor wissels bij Fenerbahçe. Die staan ginderen aan de kant. Lukaku is er ook bij aan het opwarmen. Pau Torres, beetje te veel hooi op de vork genomen, maar hij stelt dat omdat ja, Fenerbahçe gewoon niet goed genoeg is. Archie Brown met een fenomenale sprint. Nou, dit schot van August is een beetje opportunistisch. Zij blijven fel achter een ploeg staan, fel zingen.

Goede organisatie bij Aston Villa. Goed die lijn uitgezet door Lindelöf en Pau Torres. Wan-Bissaka moest even ter orde geroepen worden. Of tot de orde geroepen worden. En ze trekken zich massaal terug. Liggen daar kansen voor Fenerbahce. Archie Brown. Ja, doeltrap. Goed verdedigd van Camara. Ze willen niets weggeven. Ze willen de nul houden. Dat is nog maar één keer gebeurd dit seizoen. Eén clean sheet voor Aston Villa. Geen McPhee meer op die bank. De setpiece coach, enigmatische setpiece coach, is naar Chelsea vertrokken.

flankwissel bij Fenerbahce. Dat moeilijk voor doel van Suzuki komt. Maar nu dan toch de corner weggeeft via een bye.

Het is wachten op een grote kans van Fenerbahçe. Eén doelpunt en de vlam slaat weer in de pan bij de Turken. Travecci, niet goed gegeven, krijgt wel hulp van Wan-Bissaka. En Jackson, die ook verdedigend instructies geeft. Kartal, die staat daar heel onwennig aan de zijkant, vind ik. Niet daadkrachtig, heb ik de indruk. Maar goed, dat kan een foute indruk zijn. En de derde hoekschop op rij. Altijd weer die bal naar de eerste paal. Jackson die wat gaat provoceren. Muriki die vraagt, geef hem nu toch eens naar in de tweede zone. Oh, VAR heeft het anders gezien. Deze corner gaat niet door. En zo eindigt deze fase op een sof. Het was Skriniar die er als laatste aankwam, dus geen corner. Begin laat lopen. Er beweegt wat op de bank bij Fenerbahçe. En ik meen de brede kas te zien van Romelu Lukaku. Jawel. Greenwood. Het was inderdaad Dirk Kuyt die de instructie.

instructies gaf. Aan de staf toegevoegd bij Fenner. Brown verlengt Muriqi. Cavecci. Brown kom. Cavecci probeert nogmaals. Greenwood en de overtreding. De derde keer dat Greenwood een overtreding weet te forceren. En altijd wel op interessante plaatsen, maar ze hebben daar nog niks mee gedaan. En het is altijd correct, die beslissingen. Drie keer onderuit gehaald. Ross Barkley is de dader. Greenwood, Cavecci. Driemansmuur. Of worden het er vier met Manzambi? Mason Greenwood maakt zich op, maar het lijkt me voor Cavecci te gaan zijn. Met zijn linker. Of gaat Greenwood hem rechts over de muur proberen te pleuren? In de muur. Niet goed gedaan. En bij met de tegenstoot met Jackson. Jackson is mee. Jackson kan de bal krijgen en twee mannen aan de rechterflank. Jackson geeft mee met een bye. Een bye. Geen vierde goal. Goed van Ederson. Goed balletje van Jackson. En ze staan klaar voor een dubbele wissel bij Fenerbahçe. Semedo. Greenwood, is hij een van de mannen die zal moeten wijken. Eerst nog eens een schot, maar dan buitenspel. Van Muriqi. Want als Lukaku erin komt, dan moeten ze wel iemand hebben die de bal naar het centrum spelen. Het centrum van de aanval. Goeie balverovering van Manzambi. En dan Mbai opnieuw gelanceerd. Manzambi. Barkley. Buitenkant weer met Mbai. Loopt lekker en een penalty. Ze krijgen hem. Manzambi gehaakt. En de kans op de 4-0 is een feit. Ismail Yüksek haakt de Zwitser. Weet dat hij in de fout is gegaan. De twee jonkies van Aston Villa ontmantelen de defensie van de Turken. Kop in kas, Ismail Yüksek. En ja, Lukaku er nu in bij 0-4. Dat is een onmogelijke opgave. Ross Barkley gaat hij voor de vierde van Aston Villa. Nog eens zeggen. Jekyll and Hyde scenario. Aston Villa in de competitie. 16e. En hier draait het als een tierlier. Barkley met de concentratie tegenover Ederson. En zit hem in de goede hoek. En 4-0 4 tegen 0 natuurlijk. Want ze spelen thuis en ze gaan voor het eerst dit seizoen thuis ook winnen. In het eigen Villa Park. Daar is nu geen twijfel meer over. Dat was het eigenlijk al niet bij de 3-0. Maar die vierde, die onderstreept nog eens dat Aston Villa meer dan een mate sterk is voor Fenerbahçe. Smiley mag naar beneden. Achter het oor van Ederson.
toch een onderbroken aanloop. En dan denk je, ja, dat kan wel eens gevaarlijk worden voor een misser. Maar Ederson ging de verkeerde kant uit. Ross Barkley. Good old Ross Barkley. Het hoofd naar beneden bij Ederson. Mason Greenwood, zoals gedacht, naar de kant. En de vraag is of Lukaku er ook is opgekomen. Elmas, ja, inderdaad. Lukaku is er ook opgekomen. En dan even kijken, Muriqi eruit. En Juksek, de onfortuinlijke Juksek van daarnet. En Nene komt er ook in. Elmas, Dorgelis, Nene. En Lukaku, die zijn 50ste Champions League wedstrijd speelt. Het is geen aangename manier om in te vallen. Maar daar is al een eerste keer een voorzet richting Lukaku. Maar McGinn, sterk. Jackson, ook sterk. Nicholas Jackson. Gaat hij het nog eens doen? Gaat hij voor een derde? Even wachten. Hij is zo sterk. Een aanvalslinie op zichzelf. En daarachter deze Manzambi. En deze Mai. En dan de stevige jongens met McGinn en Barkley. Unai Emery heeft misschien wel zijn type ploeg gevonden. Alleen hier links Wan-Bissaka. Dat is een rechtsvoetige. Ruggeri. Die is daar geblesseerd. En ook Maatsen. En Mai nog een keer. Zambi, kijk, ook daar doet hij zijn werk. Balletje ophalen. En dan achter de spitsen ook nog gevaarlijk zijn. En dan opduiken. Oh. Het is een gala-wedstrijd voor de Zwitsers. En voor heel Aston Villa. Manzambi. Een bye. Jackson meldt zich voorin. En Bai houdt die bal binnen. Achteruit leggen. Barkley. Ja. Daar is de vijf. Handje vol voor Aston Villa. Fenerbahce vernederd. In Villa Park in Birmingham. 18 seizoenen geleden dat ze in de Champions League stonden. En toen in de kwartfinale eruit tegen Chelsea. Maar nu krijgen ze een flink pak slaag van Aston Villa. En Barkley maakt zijn tweede van de avond. Opnieuw Manzambi en Bai als aanvoerders. Jackson gaat diep. En dan goed het overzicht van Bai. Kijk eens. En het is natuurlijk ook pech voor Fenerbahce. Dit zal dan misschien wel in de boeken gaan als een ongoal. Van Bartók. Bartók Elmas. En pech. Twee keer toch in deze wedstrijd pech. Twee keer dat die bal cambrioleert en toch binnenvalt. Maar goed. 5-0 voor vijfcijfers. En Ross Barkley. Tandjes bloot lachen. Manzambi gaat er inmiddels uit. Camara gaat eruit. Alisson en João Gomes komen erin. Dat is tijdens de herhaling gebeurd. João Gomes van Wolverhampton.
En Alisson, de jonge Braziliaan. Twintig jaar is hij. Vijf keer ingevallen en al één keer gescoord ook. Douglas Nene, de invaller. Buitenspel. 23-jarige Malinees liet zich even zien. Twee jaar geleden overkomen van Salzburg. Ook nog bij Westerlo gespeeld.

En zo blijft de Champions League wel garant staan voor veel doelpunten. Dat is nu toch al een paar jaar zo.

A grand night out voor de fans van Aston Villa. A grand night out. Titel van een film van Wallace & Gromit. De animatiefiguurtjes in klei. Eigenlijk een grand day out is het. Maar dit is een grand night out voor de mannen van Emery. Voor de wedstrijd zei hij, ja, we've improved. Maar het is nog niet goed genoeg. En dit gaat dan toch heel hard in de stijgende lijn. Zit er nog een eerredder in? Voor Fenerbahce. Met Ogus en de vrije trap. Ja, daar gaan ze toch door. Jackson. We spelen voort. En gaat de scheidsrechter erop terugkeren. Twee man wijst hij aan. Die gaan een gele kaart krijgen. En krampen. Maar daarvoor gaan ze het spel niet stilleggen. Guendouzi. Nee. Flankwissel. Brown. En met z'n tweeën gaan ze rond Lukaku staan. Met vier als je het anders bekijkt. Nu komen ze hem insluiten. Brown. Archie Brown. Ah ja, goed van Pau. Dat is iets minder. En een bye die ligt nog altijd neer. Dan gaan ze nu toch even het spel stilleggen. Voor de blessure of de krampen bij Ibrahim Bay. En dat is ook tijd voor de gele kaarten. Guendouzi, die had er al een. En is hij de man die er ook eentje moet krijgen? Kom eens hier. Zegt Kruzliak. Kom eens hier. Bij mij. Voor wie is het? Ogus. Ja, hier. Het trekken. En het shirt. En daar zien we trekkenbeen in zijn bij neergaan. Gaat naar de kant. En Jackson, die mag meegaan. Ja, matchwinnaar sowieso. Met zijn twee doelpunten. Hier had Ederson misschien iets eerder moeten reageren. Maar hoe dan ook, goed afgewerkt. Tammy Abraham en Garnacho erin. Alejandro, de 22-jarige Argentijn. Geleend bij Chelsea. Elmas, die ziet een flinke muur, een dubbele muur, een driedubbele zelfs, want het is Tammy Abraham die mee is komen verdedigen. Nee, voorbij zijn man. Niet venijnig genoeg. En vooral Lukaku niet bereikt, die staat er echt op een eiland. Ah, ook dat is niet best van Cavecci. Die is moe natuurlijk. Maar ze krijgen wel nog een corner van Fenerbahce. Ogus Aydin. Deze man wordt gezocht natuurlijk. En ook Skriniar.
Cavecci. Maar zijn hoekschoppen zijn niet goed. Ja, Manzambi en Mbai. Ik denk dat het in het Frans zal zijn. De Zwitser zal ook wel een mondje Frans spreken. Oké. De ploeg met de drie Champions League winnaars in de rangen gaat hier met 5-0 de poot in. Tegen een ploeg met heel weinig Champions League ervaring.

aan de overtreding van Barkley. Guendouzi excuseert zich snel bij het aantikken van McGinn. En Barkley geblesseerd en moet gewisseld worden, zo geeft hij aan. Voelt onmiddellijk aan de buitenkant van de dij. De heup. Nou ja, ja, onmiddellijk de wissel. Alisson met een goede tackle. Waar is Barkley naartoe? Leon Goretzka staat klaar voor zijn eerste minuten bij Aston Villa. Stormachtig applaus in eerste instantie voor Ross Barkley. Die niet sneller naar de kant kan gaan dan hij probeert. Heeft een blessure opgelopen, zo geeft hij aan. Scheidsrechter laat me nu toch niet rennen. Ook een heel groot aandeel in deze overwinning van Aston Villa. En Leon Goretzka, ex-Bayern München, die komt er ook in. En daar verwachten ze toch heel veel van. De heupbuiger misschien wel. Een probleem waar de jonge Kilian Overmeijer in de tijd in Lokeren mee worstelde. Met een flink schot. Alisson niet bereikt. Charlie Brown. Lukaku. Bartoeg. Guendouzi. August. Lukaku, dat was typisch iets voor Lukaku vanuit de scrimmage. Daar toch nog zijn voet tegen zetten. Stond te veel volk rond Romelu Lukaku. Gaat wel weer post vatten voorheen. Kijk, met zijn vieren zijn ze daarbij. En Lindelöf, die is niet vies om zijn bal weg te trappen. Maar dit is hoog en niet ver. Oké. Brown. Nou, heel hard geloven ze er dus ook niet meer in bij Fenerbahce. Deze Nene wil nog wel eens wat laten zien aan zijn coach. August. Ja, zelf trappen. Geen kwaad schot. Een redding van Suzuki. Er zat veel effect op. Je ziet die bal fladderen. En geen risico, denkt de Japanner. Komt er eens een goede voorzet? Nee, die komt er zelfs niet. Bal achteruit. Cavecci. Ah, dit is allemaal veel te zwak van die Ifran Cavecci. Lukaku heeft tegen 107 clubs gespeeld. Maar tegen Villa scoort hij het meest. 11 keer gespeeld tegen Villa. 9 goals en 2 assists. Bijzondere statistiek. Maar ik denk dat het naar 12 wedstrijden zal gaan. Met hetzelfde aantal goals en assists. Want... hij wordt niet aangespeeld.
En het kalf is hier al lang verdronken. Villa moet tegen Newcastle volgend weekend. En kan wat inspiratie opdoen aan deze wedstrijd. Lukaku. Een soort van referentiematch misschien wel. Guendouzi. Lukaku. Oei. Aangetrapt. Gaat zitten. Geen Lukaku voorin. Maar goed, zijn voorzet kwam er toch niet. Toch eens kijken hoe het gesteld is met Lukaku. Daar gaat niks van uit van deze trainer.

0: fans van de Turken die blijven wel zingen tot het laatste fluitsignaal. Goretzka. Die bal is te moeilijk. Voor Garnacho. Guendouzi, helmbos wuivend. Maar niet zoals de grote Hector in de strijd om Troje. Goretzka. Toen zijn naam werd aangekondigd voor de wedstrijd, werden de fans al lyrisch. Man met zo'n staat van verdiensten. Bij Villa. Garnacho. Wan-Bissaka. En uitspelen. Tegen een compleet suf geslagen Fenerbahçe. Een goede actie en de goal. Buitenspel of niet? Nee. Abraham met de 6 voor Aston Villa. De ultieme afstraffing voor Fenerbahçe. Dat compleet suf over het veld slofte. Dat kan ook niet anders. Bij de 4-0 werd het erg 5-0. Dat was de ultieme vernedering. Maar er komt er nog eentje bij. Met een goede versnelling aan de rechterkant. En geen buitenspel van Tammy Abraham. En die heeft gewoon zijn voet er maar tegen te zetten. Goed werk van Alisson, de andere invaller. En Fenerbahçe vernedert in Villa Park. En maar 1 minuutje extra tijd. En dan is het snel naar de kleedkamers voor de spelers van Fenerbahçe. En voor Aston Villa wordt dit een referentiewedstrijd. Reken maar. Zijn ze vertrokken? In ieder geval 6-6 om deze Champions League campagne mee te beginnen. Abraham gaat Jackson nog eens groeten. En wat gaat de trainer van Fenerbahçe vanavond zeggen? Ik was er beter toch mee gestopt. Misschien. Een complete afgang voor Fenerbahçe van Ismail Kartal. En een overwinning die klinkt als een bel voor Unai Emery. Die eindelijk een thuiswedstrijd kan winnen dit seizoen. En misschien zijn ze vertrokken, de Villains. Hele moeilijke start gehad, maar nu compleet los tegen Fenerbahçe. 6-0 met Manzambi, Jackson 2 keer, Barkley 2 keer en dan Tammy Abraham helemaal op het eind om de vernedering compleet te maken. Een onwaarschijnlijke wedstrijd waar ook Fenerbahçe toch in de eerste helft toch nog redelijk wat kansen heeft gehad, maar het niet kon verzilveren. De komst van Lukaku diep in de tweede helft kon niets veranderen. Het kalf was toen al verdronken. We gaan nog een paar statistieken geven zo dadelijk.
1: Deze wedstrijd werd u aangeboden door Pepsi. Officiële partner van de UEFA Champions League.
0: 19 pogingen van Aston Villa. 15 van Fenerbahçe. 32 aanvallen van de thuisploeg tegenover 21 van de bezoekers. Nou ja, dat zegt het allemaal wel een beetje. Balbezit was in evenwicht, maar niet de efficiëntie. Die was er wel bij Aston Villa. Na de overwinning tegen Club Brugge, met heel veel geblesseerden en met redelijk wat wissels begonnen aan deze wedstrijd. En dan toch zo'n prestatie neerzetten. Ja, heel knap van Aston Villa. Dat natuurlijk in de Premier League ook nog wel wat moet bewijzen. Want daar staan ze nog op een 16e plaats. Suzuki naar de kant. Niet al te veel werk gehad. Wel een paar goede reddingen gedaan. En Abraham geeft dit kleine meisje wat zij wil. Een hele goede avond, dames en heren. Met deze beelden sluiten wij af vanuit Villa Park.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Heel goede avond, beste voetballiefhebbers. Gisteren was weer best zo'n memorabele Champions League avond zoals we de laatste jaren toch al vaker hebben mogen meemaken. Misschien is dat vanavond opnieuw het geval, alleszins. We gaan er vanavond in Oostenrijk aan beginnen met deze LASK tegen Liverpool, waar de thuisaanhang zich warm aan het zingen is, zich warm aan het draaien is voor deze, ja, toch wel interessante pot voetbal. Hopelijk, waarbij beide ploegen de nodige problemen hebben om aan deze wedstrijd te beginnen. Eigenlijk Liverpool bijvoorbeeld, ja, redelijk gehavend uit de interlandperiode gekomen. Moet drie absolute sterkhouders missen met Isak, Szoboszlai en Cody Gakpo. De jongens die tot dusver 9 van de 12 goals van de Reds dit seizoen hebben kunnen scoren. En het afgelopen weekend een reality check gekregen van Manchester City dat met 0-3 is gaan winnen op Anfield. Weliswaar na een rode kaart voor Gravenberg en een ontketende Jeremy Doku. Zij nemen het dus op tegen LASK dat het in de competitie moeilijk heeft met een 1-9. Dat zich moet zien te herpakken. En dat gaat het doen hier zo meteen in de eigen Raiffeisen Arena. Met de steun van hun aanhang, van hun fans. En die zijn in bloedvorm. Dat kan ik u vertellen.
1: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Hyundai. Officiële partner van de UEFA Champions League.
0: En zo zijn we al meteen in de catacombe beland van de Raiffeisen Arena met voorop bij Liverpool voor het allereerst Kostas Tsimikas als captain. Dan weet u ook dat Virgil van Dijk niet aan de aftrap verschijnt. Tsimikas natuurlijk al een hele lange tijd bij Liverpool, los van zijn uitleenbeurt aan AS Roma. Maar dus de eerste keer dat hij kapitein is, de Griek, dat zal toch heel veel betekenen. Hij droeg de band al eens in de voorbereiding tegen Sunderland in een oefenmatch in Nashville. Maar dit is het echte werk, dit is de Champions League. Dus mag je dit als een allereerste beschouwen. Liverpool is best wel oké aan het voetballen op dit moment. Maar er staat wel wat druk op door de omstandigheden daarnet geschetst en het feit dat ze hier vanavond geen steek mogen laten vallen om ook de wagon aan te haken bij de top van het klassement. Om met een 6-6 de Champions League te starten, dat is Liverpool ook wel een beetje aan zijn stand verplicht. Want de voorbije twee seizoenen in de league phase eerste en derde geworden. Daar bij die top 8 willen ze dit seizoen uiteraard ook eindigen. Maar dus een zesvoudig winnaar van Europa Cup 1 op bezoek hier in Linz in Ober-Oostenrijk. Waar de thuisploeg vooral, ja, met knikkende knieën aan die match zal beginnen. Niet in het minst omdat Liverpool een best ronkende naam is. Een grootse naam. Maar dus zoals ik zei, het zit ook in een dip. Nochtans perfect aan het seizoen begonnen. Leider in Oostenrijk. Gigantisch gestunt in de voorronden van de Champions League door Celtic. Na een 3-0 nederlaag in de heenmatch toch nog uit deze league phase te houden. Maar na de nederlaag op speeldag 1 tegen AEK Athene is de boel een beetje in elkaar gestuikt. Zijn er ook veel blessures. Zoals ik al aankondigde, 1-9 in de competitie. Afgelopen weekend ook de topper tegen Rapid Wien verloren. Zonder een bal tussen de palen te kunnen plaatsen. Dus ze laten wel wat van hun pluimen. En dan heb je twee keuzes in dit soort matchen. Ofwel leg je je neer bij de situatie en laat je van het kastje naar de muur tikken. Of je probeert om je voet ernaast te zetten en ziet wel waar het schip strandt. Dat laatste scenario is natuurlijk ook de grote hoop van de vele supporters hier in Oostenrijk. Dat hun ploeg daartoe in staat is, maar evident wordt dat uiteraard niet. Al kunnen ze zich bijvoorbeeld wel optrekken aan de prestatie van bijvoorbeeld Viking gisteren, dat tegen het grote Bayern een 3-3 uit de brand heeft kunnen slepen. En we gaan eens kijken met welke elf Dietmar Kubauer eraan gaat beginnen, met een vijfmansdefensie. Met Dibango en Jorgensen als wingbacks. Mbuyamba, Alemao en Andrade staan dan centraal. Op het middenveld Bogarde, Danik en Schöpf. En voorin staan dan de topschutter met Christophe Lang, sinds kort ook Oostenrijkse international. En de Amerikaan, de kwelduivel van Celtic, Samuel Adeniran. Hij hoopt die stunt nog eens te herhalen. Maar dus geen Horvat, geen Lubicic, geen Bello. Het zijn allemaal basispionnen van Dietmar Kubauer. Die wat dat betreft een beetje in de rat zit. Wel een Belg op de bank met Manuel Vragen. Die heeft een verleden bij RWDM. En ook een aantal caps verzameld voor de U19 van België. Maar ondertussen speelt hij bij de U23 van Congo. De ref komt uit Duitsland. Dat is een gevestigde waarde met Tobias Stieler. Dan weet je in principe dat het wel goed zal komen. Een kleine knipoog nog voor het thuisfront. En dan nemen we ook de helft van Andoni Iraola erbij met in doel Alisson Becker. Hij blijft wel staan. Frimpong, Araujo, Jacquet en Tsimikas liever. Op het middenveld komt Trainioni in de basisploeg. Met naast hem Gravenberg die rood pakte tegen City. Daarvoor op de teampositie Florian Wirtz. Hij wordt geflankeerd door Ruio Ngumoa en Bradley Barcola. Diep in de punt nog altijd, net als afgelopen zondag, Louis Koumas, de Welshman. Die in afwezigheid van de gevestigde waarden van Isaac van Ekitike. Liverpool dus moet gaan leiden. Het is Alisson Becker die de troepen toespreekt. Hij is dus geen kapitein. Iraola kiest voor een veldspeler, omdat dat toch net iets makkelijker werken is. Maar dus opvallend, Trainioni in de basisploeg. De jongeman uit Leicester heet voluit Trey Maurice. Opgeleid eigenlijk bij Leicester. En na een aantal invalbeurten al dit seizoen in de competitie ook. Mag hij nu starten in zijn vijfde Champions League wedstrijd. Eerste keer basis. En zo zijn we eraan begonnen. Aan deze vroege wedstrijd. Op woensdag 14 oktober. Een eerste bal in de tribunes getrapt door Lucas Jungwirt. Zoals zijn naam doet vermoeden. Nog altijd jong. Maar 22. Een tweede seizoen in de basis. Opvolger eigenlijk van Tobias Laval. Volgers van de Jupiler Pro League zullen hem wel kennen. De doelman van Racing Genk. Die er dus vorig jaar naar het einde toe werd uitgespeeld door Brugmans. Beide ploegen. Liverpool dus verloren tegen City. LASK verloren tegen Rapid Wien. Hebben er een pittig en vervelend weekend op zitten. Die gaan allebei misschien wel op zoek naar een vorm van eerherstel. Maar ja, ook elk op een ander niveau. Liverpool is het wel gewoon om dit soort matchen te spelen. We hebben 19 van de laatste 22 groepsfase matchen in de Champions League weten winnen. Daarnet zei ik het al. Eerste en derde geworden de voorbije twee jaren. In de league phase. Maar voor LASK is dat net iets anders. Het is voor het eerst in 61 jaar dat ze nog eens actief zijn op dit niveau in Europa. In 1965 bij de voorlaatste titel. Werden ze er in de eerste ronde al uitgeknikkerd door Górnik Zabrze. De Poolse kampioen van toen. En vandaag gaan ze dus op zoek naar de eerste punten. Naar het eerste doelpunt ook in de Champions League. Dat is toch een bepaalde stap die nog genomen moet worden voor de debutant. Gravenberg even aangetikt door Christophe Danek. Een van de wissels in de basisploeg van Kubauer. Hij heeft vier keer gewisseld aan Andoni Iraola. Dit is niet Dietmar Kubauer, voor alle duidelijkheid. De regie is even niet mee. Maar Van Dijk, Kerkes, McAllister en Munoz zijn op de bank gebleven. Vervangen dus door Frimpong, Tsimikas, Nioni en Ngumoa. Wirtz, van hem wordt natuurlijk veel verwacht samen met Barcola. Die twee topaankopen van de laatste twee seizoenen. De ene 117 miljoen pond, de andere 123 miljoen pond samen geteld. 240 miljoen. daar moet je iets mee kunnen aanvangen hier in Linz. Maar het is niet dat die jongens al blinken in hun vel. Ondertussen hebben ze bij UEFA de juiste SVO gevonden voor Andoni Iraola. De Basque.

voorzet van de flank is zeker niet onaardig. Daar kwam Danik. Ging een goede duel aan met Tsimikas. Die laatste zat er blijkbaar als laatste nog aan die bal. Hoge bal van Ivan Dibango. En dan lang via Tsimikas in corner. Eerste wapenfeit in deze wedstrijd. Deze fraaie arena. Kleine 20.000 mensen kunnen erin. Corner wordt gevarieerd. Bogarde dropt hem in de box. Op zoek naar de grote mensen. En onder meer Kasper Jurgensen die er het dichtst bij kwam. Molask speelde hier dus een wereldmatch tegen Celtic. Een paar maanden terug. Eind augustus. 3-0 verloren in Celtic Park, maar dat was een vertekend beeld. Toen ook al heel veel kansen gehad. Terwijl hier Kumas erdoor is. Jung viert glansrijk ernaast, maar dan was die hoek ja, niet alleen scherp, maar gewoon onmogelijk. Om hem vandaar nog tussen de palen te krijgen. Goeie diepe bal van Frimpong. En dan de snelheid van Kumas. Verkeerd ingeschat door Jungviert. Moet hij toch mee uitkijken met dat soort zaken. We zagen het gisteren Josep Martinez doen. Voor Inter tegen Club Brugge. Dat viel dan uitstekend natuurlijk voor de Belgische landskampioen. De inleiding van de 1-2. Naar in San Siro. Corner voor Liverpool nu ook. Met Tsimikas en Jungviert. Dat is wel degelijk goed gepakt. Ja, Alisson. Even het traject van die bal inschatten. Was niet evident. Moest toch snel en sneller dan gedacht tussen beiden komen. Maar dus Celtic hier in die terugmatch van de mat geveegd. En dan moet je weten dat ze nog 0-1 achterkwamen. Dat het 1-1 was bij rust en dat ze na rust ontketend waren. Dat ze het verschil konden maken dat het 4-1 werd en na verlengingen dus 5-1. Hier gevaarlijk, want Danek die de achterlijn kan halen. Bij Liverpool hopen ze op een vlagsignaal, krijgen ze dat niet. Dan was hij toch ontgoocheld over het feit dat hij geen ploegmaat gevonden had. Maar hij is in actie. Voorlopig de meest opvallende naam bij de Oostenrijkers. Christoph Danek, tweede seizoen hier. Niet de man van de grote cijfers. Alemao moet opposten tegen Frimpong. Een paar koppen groter. En hier valt die bal goed. Althans bijna. In de nabeurt. Nog een poging. Van Schöpf. Hier het boksen van Becker. Lang die niet kan trappen. En uiteindelijk wel. Niet Schöpf, wel deze Jurgensen. Die zet hem toch redelijk hoog over. Ze hebben hem gevonden, Dietmar Kubauer. Oostenrijkse legende. Zeker bij Rapid Wien. Staat daar in de ploeg van de eeuw. Een goede middenvelder. Rapid, dat in 1996 de finale van de beker voor bekerwinnaars wist te halen. Op de Heijsel tegen PSG. Wel verloren. Actie op de rechterkant. Is niet onaardig van een Gumoa. Marcola, och. De eerste keer dat hij de bal raakt. Heerlijke controle. Terugleggen tot bij Nioni. En dan steekt hij hem veel te hard. Hij had die bal over de achterlijn. Maar hij heeft zijn goede schoenen aan. Bradley Barcola. En dat is hopen voor Liverpool. Dat dat ook iets gaat opleveren. Het is een zesde match voor de Reds. Vandaag in het wit. Nog geen vorm van betekenis.

kunnen spelen. Een beetje zoals Florian Wirtz. Die ook al zijn deel van de kritiek heeft gekregen. Het zijn en blijven mensen. Het is niet omdat de Zot er meer dan 100 miljoen voor betaalt, dat het dan ook meteen moet renderen of kan renderen. Maar goed, hij zit ondertussen aan, even kijken, wedstrijd nummer 57. Hij heeft daarin 7 goals en 11 assists. Vooral in de nevencompetities. In de Premier League, in de Champions League. Hij zit toch al bij al te matig. Hier is Barcola liever. Overname Gravenberg. Die heel aanvallend ingesteld was tegen City. Tot zijn rode kaart. Tot hij Doku pakte. Dropt hem in de box. Verlengd uiteindelijk door Andrade en een hoekschop. Voor de Liverpoolians. Andres Andrade liever. Hij de vervanger van Sascha Horvat als captain bij LASK. Panama is international. Ook op het WK gezien. Tsimikas. Die heeft blijkbaar niet zo fris geslapen. Komt wel met een goede hoekschop. Araujo laat. Voor Wirtz. Mag dan toch trappen. Krijgt een herkansing. Nog altijd Ronald Araujo. Wirtz stond er al even op te wachten. Probeert de actie te maken. Geweldig tussendoor. En dan zijn schot dat even afwijkt. En blijft hangen tussen de armen en de benen van Lucas Jungveert. Eerste keer de flits van Wirtz. Dat was een goede poging hoor. Zeker de dribbel. En dan kwam hij nog Andrade tegen. En heeft Jungveert er de nodige moeite mee. Ging hij erop zitten. Maar dat is ook een manier om een bal te stoppen natuurlijk. Door hem op die manier te klemmen. Gravenberg, dit viel even mee. Tweede instantie sterker dan Eden Heeren. En zo weer die recuperatie kunnen verzorgen. Liverpool probeert tempo te ontwikkelen. Dat is goed, dat is leuk voor de match. En Gumoa. Hij mag ook wel nog eens flitsen. En Rio en Gumoa. En dat probeert hij hier te doen. Haalt de achterlijn. Overname Barcola. Zoeken naar ruimte om te trappen. Maar hij dribbelt zich vast. Alleen slaagt Lask er niet in om lang die bal vast te houden. Zo is het Frimpong en Wirtz die weer gaan zoeken. Diepgang bij de Nederlander. Overname Ngumoa. Ja, Andoni Iraolo had het aangekondigd dat hij wel zou wisselen in zijn basiself, omdat hij de hele boel scherp wil houden en iedereen fris wil hebben. Er is wel wat jongens die nog niet al te veel gespeeld hebben vandaag in de basis, zoals deze Kostas Tsimikas. Maar ook jeugd dat een kans krijgt met een Gumoa en deze Nioni. Wirtz, goede kaats, Kumas. Wirtz er doorheen en dan wordt hij weer afgeblokt. Tweede keer. Dat schot niet tot het volle recht komt. De wedstrijd is prima vertrokken. Dat heeft veel met Liverpool te maken. Maar dat is ook de wetmatigheid die we verwacht hadden. Liverpool speelt komend weekend ook een belangrijke match in de Premier League tegen het nog ongeslagen Brentford. Een van de verrassingen tot dusver dit seizoen. En op verplaatsing naar het G-Tech Community Stadium. Voor niks of niemand evident om iets te gaan rapen. Match die u zeker in de gaten moet houden. Nioni. Een vraag in het Tsimikas, maar het gaat over rechts, over een Gumoa. Het
Dat is de diepe spits. Samen met Adeniran, Christophe Lang, die daarmee de bressen moet gaan dichten. Want de dijken zijn aan het scheuren. Liverpool al een paar keer er tussendoor kunnen voetballen. Tsimikas en Barcola. Veel gevaar van op de kanten natuurlijk. Ze proberen elkaar te zoeken. Ze proberen elkaar te versterken. Het duo van dus 240 miljoen pond. Maar eigenlijk mogen we daar niet bij stilstaan. Met die transfersommen. Kijken hoe ze het vandaag gaan doen gewoon. Goeie stiel daar op de linkerkant. Lang. Lanceert die Bango. Meteen de cross trappen. Dat is te diep. Te ver. En gewoon onvoldoende. Van deze Ivan Dibango. Een nieuweling bij LASK. Overgekomen van het Oekraïense Krivbas. Ik kan me voorstellen dat het niet evident is om daar te voetballen. Dat is trouwens de thuishaven van de Oekraïense president Zelensky. Wel al wat watertjes doorzwommen, de Kameroener. Daarvoor zat hij in Estland. Met FCI Levadia. En zijn Europese carrière begon hij bij Islog Minsk in Wit-Rusland. Wat blijkbaar een makkelijke competitie is voor West-Afrikanen. Om een visum voor te krijgen. Dat fungeert dan ook vaak als een soort van etalage. Maar dus 4 jaar in Krivbas gespeeld. En die Dibango stond deze zomer ook op de radar van Mark Wilmots en Standaard. Om toch de keuze voor LASK kunnen maken. Mogen maken. Dat is een foute inspeelpaas van Jacques. Die vandaag dus Araujo naast zich heeft gekregen in principe. Liverpool met veel volk mee naar voren. Dat is een goede bal tussendoor van Tsimikas, Barcola. De versnelling. Maar dan wordt hij er net van gelopen van die bal. Van zijn voorzet. Dan wordt het wel nog een hoekschop voor Liverpool. Dat heeft hij dus. Daarin is hij een van de allerbeste die versnelling, maar eerst ook dat inhouden. Lust voor het oog, vaak. Een flyer over een veld. Bradley Barcola. Corner van Tsimikas, faalt op het hoofd van Araujo. Maar die kreeg er geen richting meer op. Al viel Doto op zijn hoofd. En ging zo naast de kooi van Jongvirt. Hier aan het duelleren met Jorgensen. En dan misschien net te vroeg gesprongen. Moest nog even blijven hangen in de lucht. Dan wordt het moeilijk om daar nog iets van subtiliteit in te leggen. Zakje. Ja, de Niran is erbij weg. Maar dan tikt hij de bal te ver voor zich uit. Probeert hij wel nog te recupereren. En trapt hij dan gewoon Tsimikas omver. Die er een voet had tussen gestoken. Dat is een stormram. Deze Amerikaan, Samuel Adeniran. En hij stond ook buitenspel. Dat had de man wel mogen vlaggen. Hij liet de actie doorgaan. Wits komt even luisteren bij Iraola. Opgehouden door Danek. Ingooi. Voor Tsimikas. En Neoni. Benieuwd ook naar zijn match. Dat is een goede bal tussendoor. En nu probeert Wits hetzelfde te doen met Barcola. Hier komt de 0-1. Dacht ik te zeggen. Maar telkens weer kunnen ze er nog een teen, voet of been tussen steken. Wat je ook wil.
Marco Laan blijkbaar ook afgevlacht voor buitenspel. Ja. Yeah. Als we lijnen trekken, gaat het toch dipt zijn. Het was alleen Mao die er nog tussen zat. De centrale verdediger uit Brazilië. Liverpool heeft stil aan de manier gevonden om echt gevaarlijk te worden. Met snelle passing. Balletjes tussendoor. Gravenberg, dat is knap. En dan opgehouden door Bogarde. De Surinamer uit Rotterdam. Die zal wel een mondje Nederlands kunnen spreken. Met Gravenberg. De neef van Winston, de broer van Lamar Bogarde. De breker op het Oostenrijkse middenveld, daar met het nummer 6. Melairo Bogarde. Voor de volledigheid. Nioni. Nou, blijft toch telkens kijken. Vond in deze Kumas. Die zich ook eens nuttig kon maken op die manier. Want vaak op een eiland staande. Probeert zich onzichtbaar te maken. Probeert tussen de linies zich aanspeelbaar te krijgen. Maar dat is niet evident. Dan moet je met veel dingen bezig zijn. Het is niet dat hij de reputatie heeft van een absolute topschutter. Al vaker uitgeleend in zijn carrière. Is er 21 ondertussen. Luis Comas. Vorig seizoen uitgeleend aan Hull en Birmingham. Maar zijn doelpunten op één hand te tellen. Ook bij Stoke City. Twee seizoenen terug. Niet echt de grote potten kunnen breken. Maar het is wel iemand die druk zet. En dat is belangrijk in het systeem van Iraola liever. Hij moet de press gaan leiden. Corner van Tsimikas. Verlengd door Alemão. En die torent daar boven alles en iedereen uit. Met zijn bijna dubbele meter. Officieel heet hij João Tornig. Maar zijn voetbalnaam, ik zei het al, is een Braziliaan. Hij is dus Alemão, wat de vertaling is voor Duitser. Tsimikas. Ja, dat is een goede bal. En Araujo, nu wel. Nu kopt je hem wel tussen de palen. En voorbij, Lucas Jungvirt. Verdiende voorsprong voor Liverpool. Het hing al een tijdje in de lucht. Was de enige ploeg die kon aanvallen, die wou aanvallen. De enige ploeg die al echt grote kansen heeft bij elkaar gevoetbald. En Ronald Araujo opent op deze manier zijn rekening voor de Reds. Tsimikas met de perfecte corner wegdraaiend. En dan Araujo. Goede duel gewonnen van Jurgensen. Te makkelijk eigenlijk. En zo heeft Liverpool, waar het al even naar op zoek was en wat het dus ook verdient, die voorsprong. De nekslag van de Uruguayaan. Dit valt mee. Een diepe bal van Alisson Becker. Kumas. Dat moet hij dus doen. Druk zetten, lopen, in de hoeken duiken. Mensen meetrekken. Ruimtes maken. En misschien ook wel nog eens een bal binnen tikken. Het is niet veel gevraagd. En Gumoa, goede dribbel, geen penalty. Andrade dacht over te nemen, maar daar is die Dekselse Kumas. En zo staat het 2-0. Ook voor Bradley Barcola, zijn allereerste voor Liverpool. En het betekent toch iets, hoor. Zo breed glimlachen hebben we hem nog niet al te vaak zien doen. Maar hij stond op de juiste plaats. Mag daarvoor een Gumoa en Kumas bedanken. En zo Liverpool vast van plan om er echt korte metten mee te maken.
In 2 minuten tijd. 2 doelpunten voor de Reds. Grote, grote zorgen voor Dietmar Kubauer. Hier nog eens kijken. Ngumoa, hardnekkig. En ook doortastend. Actie inzetten, geen penalty. Andrade krijgt hem niet weg. Kumas even vasthouden. En dan het overzicht bewaren. Prima gedaan hoor. Door de jonge spits. Neem hier bij Andrade ontfutseld. En dan de assist aflevert. Bij de klaarstaande Bradley Barcola. Het is jammer voor de match, maar die lijkt al gespeeld.

Wat moet je nu? Lask Linz zijnde. Zoeken naar dat eerste Champions League doelpunt misschien. Blijven proberen. Half met de moed der wanhoop. Want Liverpool heeft wel een paar stevige tikken uitgedeeld nu. De laatste minuten. Op een zeer fraaie manier hoor.

En voorlopig alleen maar plusjes bij Liverpool. Jongens die hun eerste doelpunt voor de club kunnen scoren met Araujo en Barcola. Die daardoor misschien op een heel hoger niveau kunnen gaan acteren. Hier komt Tsimikas opnieuw. Dat was ook een verraderlijke voorzet, bijna Kumas. Maar net op tijd nog weggeknikt. En nu Danek, die probeert uit te breken, maar die mal niet kan meegrissen. Nou, enthousiast zijn ze wel bij Lask. Je zou verminderd is. Een grote match tegen een grote, grote tegenstander. Toch zeker qua naam. Liverpool echt wel met een goede mentaliteit het veld opgekomen hoor. Meteen druk zetten in de filosofie van Iraola. Als een bal verloren wordt, snel proberen recupereren. Als dat niet lukt, inzakken in een medium blok. Maar dat medium blok hebben ze vandaag nog niet echt nodig gehad. Ze blijven duwen, ze blijven zoeken. Doelsaldo, dat weet u, kan ook zeer bepalend worden in de eindafrekening. Liverpool won op de eerste speeldag met 2-1 van Atletico Madrid. Een zeer goede uitslag. Maar nu kunnen er wat doelpunten gemaakt worden. We spelen nog thuis tegen Villarreal. We moeten nog naar Fenerbahce, naar Club Brugge. Zeer interessant om dat te gaan volgen. Thuis Porto, naar Inter. En thuis tegen Lens. Niet het allermoeilijkste programma. Dan zou Liverpool er wel 6 van de 8 van moeten kunnen winnen. Wat in principe voldoende is om weer bij die top 8 te komen. Met 5 zal het ook wel lukken. Laten we hopen dat Club Brugge daar opnieuw tegen kan stunten bijvoorbeeld. In een heruitgave van de Europa Cup 1 finale van 1978. Tsimikas en Kumas, daar gaat hij weer. De duikelaar. De man die achter alles aanloopt. Dat deed hij ook tegen City. Maar was hij wel na een half uur stik kapot. Maar in die tweede helft was hij wel opnieuw gerecupereerd. Hij is nog jong natuurlijk. Een groot recuperatievermogen. En gewoon een jongen die er echt keihard voor wil gaan. En die dus ook past in het systeem van Iraola. Ook dat is belangrijk. Heerlijke actie trouwens daarnet weer van Barcola. Toch even benoemen. Want dat verdient het wel. Voorzet van Frimpong. Wirtz nu vaker op de rechterkant aan het voetballen. En nu is de werken van Barcola. Met zijn stekkenbenen. Beetje zoals Olise. Maar die zijn misschien nog net iets dunner. Toch een bepaalde vorm van spier. En die kuiten van Barcola. Half uur onderweg. Liverpool heeft er echt wel al een mooi kijkstuk van gemaakt. En ze blijven echt wel gaan. Hier komt Kumas voor 0-3. Jawel! Maar de vlag. De assistent is de spelbreker voor Lewis Kumas. Hij had bijna zijn allereerste in de Champions League te pakken. We gaan toch nog even verifiëren. Ja, hier staat hij er net voorbij. Als hij heel even niet aan het opletten wat hij al een hele match aan het doen is. Kijken waar hij staat. Kijken waar hij de bal kan krijgen. En Iraola weet dat het wel ook voor zijn spits belangrijk had kunnen zijn. Hij is woedend hoor, Kubauer. Ziet in niks zijn eigen filosofie terug. Misverstand tussen Jacquet en Alisson Becker. Zo kan je als tegenstander terug in de match komen natuurlijk. Jorgensen met de voorzet zoeken naar Wadeniren.
Maar voorlopig zijn die spitsen niet aanspeelbaar. Marcola, daar gaat hij weer. Elke bal die hij aanraakt. Dan had hij toch ook even via de zool passeren. De goal van Araujo. Tweede goal in de Champions League. Eerste voor Liverpool. En hier het doelpunt van Barcola die daar al klaar staat om de bal te krijgen. Jung viert er nog heel even aan, maar het was de juiste zuiver van de Fransman. En dit is wat Iraola nodig had. Jongens die hun rekening openen. Een snelle dubbele voorsprong. Waardoor hij straks misschien nog kan gaan doorwisselen. Want veel jonge jongens in de selectie. Virts. Blijft knap in balbezit. Barcola, het gaat te snel voor Laske. Gravenberg. Oh, binnenkant paal. Nog niet afgelopen. Virts dan maar. Ja, dit is absoluut de juiste manier om dit soort matchen te spelen. Je zou kunnen denken, Liverpool zijn zeker na die topper tegen City. En met Brentford op het programma. We gaan het gewoon rustig aan doen. Niks van dat alles. Gewoon lekker voetballen. Dat zijn ze aan het doen. En dat kunnen ze ook, briljant. Daar gaan ze weer. Een Gumoa. Voorzet overgekopt door Jacquet dit keer. Het is echt wel een statement hoor, van Liverpool. Het is natuurlijk ook een match in de Champions League, dus de belangen zijn groot. Maar een heel drukke week. Een heel drukke tiendaagse met 4 matchen daarin gepropt. Had je ook makkelijk kunnen zeggen, we gaan het op 50% aanpakken. En dan loop je het gevaar om de tegenstander te onderschatten. Niks van dat allemaal. Voorlopig perfect eerste half uur voor de Reds. Nioni. Ook meer en meer in de match hoor. Liverpool momenteel 77% balbezit. Tien schoten, 3 tussen de palen. Een corner of 5. Dat is een perfect eerste half uur. Gravenberg, nog maar eens proberen. Daarnet de paal. Nu het hoofd van Alemão. Corner nummer 6 die eraan komt. Tuk op een doelpunt, Ryan Gravenberg. Zeker in de wetenschap dat hij komend weekend mag gaan rusten. Of mag rusten, moet rusten zelfs. Omwille van die schorsing. En Gumoa. Ook hij. Goed bezig. Barcola. Oh, de grote brug. En dan de plaatsbal. Via het been van Andrade gaat hij opnieuw in de hoekschop. En ze doen wat ze willen. Dat is pijnlijk voor Lask. Maar ook wel mooi om naar te kijken. Ja, De Niren. Die kan niet inkaderen. Ik ben ooit gepoord door Bradley Barcola. Tsimikas, nieuwe hoekschop. Hij heeft er al een paar goede getrapt. Deze net te scherp en te diep. In de handen van Lucas Jungvirt. Ja, Lask beleefde vorig seizoen een wonderjaar. Dat zelfs de Oostenrijkse dubbel heeft opgeleverd. Redelijk uniek. Maar wel pas toen Dietmar Kubauer had overgenomen. De eerste 8 matchen verliepen slecht. Stroef onder João Sacramento, ex-assistent van José Mourinho. Die kreeg de boel helemaal niet aan de praat. Maar onder Kubauer hebben ze niet meer achterom gekeken. Terwijl we hier toch even noteren. Schot van Christophe Lang. Maar dat gaat redelijk ruim voor langs het doel van Alisson Becker. Poging van de topschutter. En de Oostenrijkse international.
Maar sinds Kubauer overnam, ergens halfweg oktober, eind oktober, amper twee keer verloren in totaliteit, ook in de play-offs. Goede prestaties neergezet. En dankzij een geweldige remonte, want ze moesten fel achtervolgen, uiteindelijk nog iedereen te stekken gekregen. Dan zijn dit de cadeaus die daaraan verbonden zijn natuurlijk. Want de Champions League matchen mag spelen. Alleen, ik denk niet dat het voor Lask voorlopig voelt als een cadeau. Geen hands van Tsimikas. Barcola. Nog heel even de hiel van Mbuyamba. Weerts. Barcola voor 0-3. Ja. Kijk eens aan. In het begin van de match, de eerste 10 minuten, waren ze al naar elkaar aan het zoeken. Weerts en Barcola. En of ze elkaar gevonden hebben. Twee geweldenaars, twee jongens die veel centen gekost hebben. Maar Barcola is aan het opleveren. Tweede van de avond, 0 tegen 3. We zijn 38 minuten aan het voetballen. Iraola beseft dat hij straks tijdens de rust misschien al wat kan gaan doorwisselen. Aangeschoten bal wat mij betreft voor Tsimikas. Dat moeten ze niet herbekijken. Dan weer. Het gaat ook te makkelijk natuurlijk. Simpel tussendoor. Tussen 3-4 mensen. Barcola kan aannemen. En wegleggen met zijn linker. Zonder dat er iemand van last nog op de foto staat. Dus echt scherp zijn ze niet momenteel. De Oostenrijkers. Kubauer die zal nog meer onderuit zakken in zijn dugout. Hij heeft er nu al flink de pest in. Maar het is echt een groot verschil hoor, qua niveau. Je kan dat verwachten. Als je op papier kijkt naar de ploegen. Maar goed, Liverpool zit ook niet in de beste periode. Alleen hebben zij natuurlijk heel wat kwaliteit lopen. Onder meer deze man dus. Maar kan hij het dus ook in de Premier League? Die stap moet hij nog gaan zetten. Vrije trap voor de thuisploeg. Voor de Oostenrijkers. Die hopen om voorin iets voor elkaar te krijgen. Lang duwt hem richting Jurgensen, maar die wordt afgedroefd door Gravenberg. Bogarde kaatst. Alemão. Nou, is goed rustig gebleven. Eden Heeren. Met Jacquet in de nek. Klevert een hoekschop op. En ook hier en daar wat applaus. Van de Raiffeisen Arena. Voor Barcola was het zijn 10e Champions League doelpunt. Kleine mijlpaal. Corner van Danek. Voorbij de tweede zone, gekopt ook wel. Door Jurgensen, maar ongevaarlijk.

Zeer mature prestatie. Liverpool voorlopig op geen enkele fout te betrappen. En met veel schwung voorin. Veel jongens met goesting. Goeie teamtak van Andoni Iraola. De juiste snaren kunnen raken. Goed op weg naar 6 op 6 in de league phase. Jacquet. Ook dat mag wel eens. Moet niet altijd fraai en mooi zijn. Mag ook wel eens een bal buiten gejast worden. Aden Iren. Trainingsbal voor Alisson Becker. Voorlopig zijn er drie ploegen met het maximum van de punten. Barcelona, Sporting Lissabon, Sporting Club de Portugal moet ik eigenlijk officieel zeggen. En ook Arsenal. Liverpool. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid daar ook bij straks. Virtueel tweede. Met een doelsaldo van plus 4 op dit moment. Jurgensen, lang komt in de bal. Wou hem heel graag krijgen. Schöpf, die doet ook mee. Amper aan de bal gezien. Een van de ervaren mannen, deze Alessandro Schöpf. Oké, nog international. Was er nog bij op het WK. Maar in een minieme rol. En zo wordt Lask zonder enige moeite terug achteruit geduwd. Zet Liverpool overal goed druk. Dan is dit misschien een beetje makkelijk gefloten door Stieler. Leek me niet het stevigste duel van Eden Heeren. Zij aan het overleggen. Hoe gaan we dit nog aanpakken in de tweede helft? Barcola, eerste keer dat hij balverlies leidt. En waar leidt dat dan naartoe? Naar een tegenaanval met Lang. Die zoekt naar Eden Heeren. Die stond verkeerd ingedraaid. En kijk, ze zijn ook kwaad op elkaar. Niet echt bevorderlijk voor de groepsfeer. Dat is voorlopig geen teambuilding. Bij Lask wel voor Liverpool natuurlijk. Dat hier banden aan het smeden is. Die ze doorheen het seizoen, als het even wat moeilijker wordt, kunnen oprakelen. Veert, goede kaats. Gravenberg met de versnelling. Bal aan de voet. Gravenberg wil trappen, maar kiest dan toch voor de paas op een Gumoa. Ook omdat Wits een beetje in de weg kwam lopen. Een Gumoa buitenom, binnenkant, dan Frimpong met de voorzet. Goede voorzet. Ja, Wits, dat is geen kopper. Dat was eraan te zien. Hoofd tussen zijn schouders, zowat. Barcola. Of Gravenberg liever. Hier is Wits. Plaatsen. Jong Wits kan ook keren. Zag hem goed komen. Maar de druk houdt aan. Met rust in zicht. Liverpool wil nog eens duwen. Frimpong. Dat is te makkelijk. Maar ook weer dat makkelijke balverlies. Eden Heeren. Ja, even de buik erin. Stieler zegt. Dit laat ik even toe. Dit laat ik even gaan. Zo is het 4 tegen 4. 4 tegen 5. En dan duurt het ook weer te lang. Dibango. Lang. Dan gaat die voorzet getrapt moeten worden. Maar toch niet op deze manier. Nu lopen ze wel het risico natuurlijk. Veerts was op zoek naar Barcola. Jong Veerts had dat in de gaten. En zat er prima tussen.
1 minuut toegevoegde tijd. Dat is niet veel. We zien toch 3 doelpunten. Maar wat de rest betreft heeft de match amper stilgelegen. Weinig fouten, weinig gedoe. En dat is ook leuk om eens te zien. Dit was er wel eentje van Andrade. De haakfout bij Gumoa. Die ook bij momenten redelijk ongrijpbaar is hoor. Dus nog 1 bal in de box van Jungviert. Nog 1 keer Liverpool in deze fijne eerste helft toch vanuit het Liverpool. Of vanuit Liverpool optiek. Tsimikas. En dan Nioni. Ja, waarom ook niet? Er staat 0-3 voor. Laatste bal van de eerste helft. Ga maar eens je kans. Want rusten gaan we op dit moment doen. Stieler heeft een einde gemaakt aan deze eerste helft. En daar zal vooral Lask zeer blij mee zijn. Zij staan al 0-3 in het krijt. Liever Liverpool had meer dan 70% balbezit. 17 doelpogingen, 4 ballen tussen de palen. Waarvan dus 3 in een doelpunt zijn veranderd. Barcola 2. En de debatten die werden geopend door Ronald Araujo. De jongens die je net nog even in beeld zag. Fijne avond voorlopig voor Liverpool hier in Oostenrijk. Net iets minder voor de Oostenrijkers zelf. Straks de tweede helft.

Welkom terug, dames en heren, in de Raiffeisen Arena, waar we bij Liverpool toch vooral lachende gezichten zien. Zij staan riant op voorsprong na een absoluut dominante eerste helft hier in Linz in de groepsfase in de league phase van de Champions League speeldag nummertje 2. 0 tegen 3. Korte metten ermee gemaakt in die eerste helft. En het had misschien al meer mogen zijn, meer kunnen zijn. Wat betreft de score. Maar goed, om die 0-3 zullen ze zeker en vast niet mopperen. Niemand bij Liverpool. 19 doelpogingen in de eerste helft. Dat is een Champions League record trouwens. De meeste doelpogingen van een uitploeg in een eerste helft. Ook daar worden statistieken van bijgehouden. En nu heeft Liverpool dus het record te pakken. Benieuwd of ze aan 38 gaan geraken in totaliteit. Of ze die prestatie in de eerste helft kunnen doortrekken naar het tweede bedrijf. Ik ga er toch vanuit dat Iraola snel ook gaat wisselen. En dat hij snel voor extra rust zal kiezen. Bij Linz verdwijnt Kasper Jorgensen. En krijgen we Florian Vlekna. Die de ondankbare taak krijgt om er hier nog iets van te maken. Vlekker heeft wel een verleden tegen Liverpool. Want in 2023 gescoord tegen de Reds. Toen was dat in de groepsfase van de Europa League. Een groep die ze deelde met onder meer Toulouse en Union. Liverpool won die twee confrontaties riant met 1-3 hier en 4-0 op Anfield. Vlekker dus de man die al heeft kunnen scoren tegen Liverpool. En dat vanavond opnieuw hoopt te herhalen. Nog even de stand en de doelpuntenmakers in uw beeld. Met Araujo en Barcola. En kijken wie Iraola straks, dat zal dan rond minuut 60 zijn, van zijn bank haalt. We zagen onder meer Joe Gomez tijdens de rust stevig opwarmen. Er zijn ook een aantal jonge gasten die zijn mee afgereisd. Onder meer Luke Chambers, James McConnell, Jaden Dance, Josh Sonny Lambie en Wellity Lucky. Dat zijn vooralsnog geen ronkende namen. Maar die kunnen straks misschien wel een impact hebben. Barcola, die heeft al impact gehad. Tsimikas ook, heeft al een assist. Opnieuw Barcola. Weer zoeken naar die achterlijn. Tsimikas kwam daar even in de weg staan. En stond ook buitenspel. Dat heb je dan. Zij wel op de afspraak. En toch op hun manier aan het genieten van die eerste Champions League thuismatch. Benieuwd waar we bij de eindafrekening LASK zullen terugvinden. Op welke positie. We spelen volgende week in Lissabon tegen ook co-leider Sporting. Daarna thuis tegen Slovan Bratislava. Daar zouden kansen moeten liggen. Naar Bodo Glimt. Dat wordt niet evident. Thuis Fenerbahce. Naar Real. En thuis Porto. Dus hier en daar wel een kans om punten te pakken. Maar ook tegen AEK op speeldag 1 lukte het niet. Dus benieuwd of LASK er zal inslagen om punten te pakken, om doelpunten te maken. Je gunt het ze wel. Zeker door de manier waarop ze tegen Celtic hebben gevoetbald. Dat was echt wel indrukwekkend.
Bogarde. Schöpf laat zich even in het spel betrekken. Mbuyamba brengt de bal tot bij Adeniram, maar die is de diepste man. En moet vandaar met Jacquet voor zich zijn actie zien te maken. Daar is hij al voorbij, voorbij de jonge Fransman. De voorzet nog net geraakt door Nioni. Opgeraapt door Dibango. De voorzet is goed hoor. Tussen doelman en defensie. En dan Lang die kan trappen. Maar net niet kadreren. Beste kans in de match. Voor de Oostenrijkers. Via de topschutter. Via Christophe Lang. Die is echt wel aan een goed seizoen bezig. Met 11 goals in 14 matchen. En Lang niet altijd basisspeler. Zoals al verteld ook al gescoord voor Oostenrijk. Tegen Kosovo. In de Nations League. Maar gezien zijn vormpeil had hij dat dan wel beter mogen doen. Het gevaar voor Liverpool zit er ook wel in dat ze eventueel op een bepaalde manier arrogant en slordig gaan worden. Zoals we nu net twee voorbeelden zagen van Eerts Wirtz en dan ook Alisson. Dat is des mensen natuurlijk. Nioni. En Frimpong. Voorlopig op geen enkel moment defensief in de problemen gebracht in deze match. Wat toch zijn Achilleshiel is. Ook al is hij een flankverdediger. Toch vooral zeer aanvallend ingesteld. Kumas. Met de kaats. En Barcola. Overname Tsimikas. Daar is Frimpong. En daar is 0-4. Jeremy Frimpong. Goeie kopbal hoor. Na een lange uitgesponnen aanval vanwege Liverpool. Dan wordt er gevierd bij die meegereisde supporters. Zijn derde goal voor de Reds. En zoals ik daarnet zei, is aanvallend ingesteld. Dat laat hij even zien. Jeremy Frimpong krijgt de accolades van de man van de assist, Kostas Tsimikas. Zijn tweede in deze match. Goed voor zijn man gekomen. Voor Dibango. En dan proper afgemaakt. Prima in de hoek. Via de paal. En zo 0-4 voor Liverpool. Om de machtsverhoudingen nog wat extra kracht bij te zetten. Andrade, slordig. Al een hele match. Veel balverliezen.

Lang. Drijft met de bal. En dan moet hij even stil gaan staan. Van de Liverpoolse afweergordel. Araujo. Wekker wil de corner vermijden. Maar die ook ingeslaagd is. Nioni. Gravenberg met ogen op de rug. Knap doorgedraaid. De rust zelf. Ryan Gravenberg alsof hij in zijn tuin staat te voetballen. Kumas nog maar eens diep gestuurd. Levert in. Nee, Barcola. Grootste zegen van Liverpool in de Champions League. Een 8-0 in 2007. Zijn we daar naar op weg. 0-5. Oh, Kumas opnieuw. Zijn tweede goal. Dat hij door de neus ziet geboord worden. Omwille van buitenspel. En ook in deze is het correct hoor. Dan zal hij binnensmonds toch even Wels vloeken. Lewis Kumas. Op jacht. Naar een doelpunt in de Champions League. Maar dus een 8-0 tegen Besiktas in 2007. Al hebben ze in Europa Cup 1 nog wel eens rianter gewonnen. 10-1. Tegen een Finse ploeg. Ja, de Niran zet zich goed door. Die wil wel nog hoor. Ook drie keer 7-0 gewonnen. Liverpool. In 2017 twee keer. En ook in 1981. Misschien ook vandaag weer zo'n eclatante uitslag. Ze doen wat ze willen. Lask is een speelbal die niet echt tegensputtert.

1-2. Barcola bijna er doorheen. In combinatie met Tsimikas. Liverpool even gestart. Lang komt ophalen in de middencirkel. Araujo altijd weer in zijn buurt. En dan loopt het toch vaak fout hoor. In die passing. Nervositeit aan de bal. De harde kern, die gaan allemaal zonder stem straks naar huis. Die zijn zich aan het amuseren. Weerts. Het zijn weer de schoenen. Net als tegen City. Had hij ook een probleem met zijn schoeisel. En op nu moet hij toch even puzzelen om er een strik in te krijgen. Echt vast zitten die voeten niet. Een paar gaten overgeslagen. Virgil van Dijk legt zijn haar in de plooi. Zo doet hij dat dus, want we zien hem niet vaak van de bank komen. Het lijkt er toch op dat hij er gaat inkomen straks. De Nederlander. Naar de Nieren. De bedoeling om wat spanning op de benen te houden. Om nog wat extra wedstrijdritme op te doen. Koemas. Goed ertussen weer. Barcola. Verlies. En nu is nog eens Lask. Dat is wel iets wat opvalt. Liverpool net iets slordiger in de passing. Het klein tikje nonchalance dat er is ingeslopen. En Gumowa. Die zal ook wel tuk zijn op een doelpunt in de Champions League. Dat heeft hij nog niet op zijn cv staan. Dribbelen wel. Dat kan niet als de beste. Daar gaat hij. Was op zoek naar een paaslijn voor Koemas. Vond hij net niet. De nog altijd maar 18-jarige toptalent.

zijn scoort ook Engels International. Vlak voor het WK zijn debuut gemaakt tegen Nieuw-Zeeland. En in de Nations League 2 keer ingevallen tegen de Tsjechen. Dat is niet verkeerd om op je 18e al 3 caps op je konto te hebben. Nou, Koemans die blijft gas geven hoor. Ook al heeft hij dan vandaag nog niet kunnen scoren, je hebt er wel iets mee. En je snapt wel waarom Iraola hem zet. Zeker ook vanuit defensief opzicht. Om die druk te gaan ontwikkelen. Adin Iran. Een goede bal. En dit moet de inredder worden, dacht ik te zeggen. Florian Flekker. Vrije kopkans. Maar Adin Iran stond buitenspel in de opbouw. Flekker werd ook zeer slecht af

tussen de benen van Jacquet de ruimte gevonden. Maar Becker, ga je op deze manier niet verrassen. Net iets te centraal, te weinig hoek en te weinig kracht. En ze beginnen er wel meer en meer in te geloven. Liverpool kiest voor de omschakeling in deze fase van de wedstrijd. En daar liggen ook kansen met Barcola die zich mag doorzetten. Kijk naar de gretigheid bij vele jongens. Het is vooral Koemas die gretig was om die bal binnen te rammen. Maar dan nog was er weer een Oostenrijker die ertussen zat. Hij voorlopig de pechvogel. Van Dijk gaat erop komen voor Jacquet. En ook Joe Gomez voor Araujo. Centrale duo achterin wordt afgelost door twee zeer ervaren mannen. Gomez net terug van een spierblessure. Viel ook al in tegen City. En ook bij Lask wordt er gewisseld. Krijgen we Robert Ljubicic, een van de betere voetballers. En het was ook zo in die match tegen Celtic, waarin hij ook wist te scoren. En misschien kan hij deze wedstrijd nog een ander gelaat geven. Lang. Loopt Lang met de bal. Dibango, Ljubicic, daar is hij meteen. Oh, kijk. Staat er 10 seconden op. Robert Ljubicic. Dat heet dan invallen met een impact. De eerste Champions League doelpunt. In de clubhistorie voor Lask. En Dietmar Kubauer blijft er redelijk onbewogen bij. Zij vieren wel. Zij mogen vieren. Want de nul is van de tabellen toch wat het aantal doelpunten betreft. Vrij eenvoudig. Een driehoek gemaakt. Dibango vindt Ljubicic aannemen en scoren. Dat is natuurlijk niet zo fijn voor dat nieuwe centrale duo. Van Dijk en Gomez staan er net op. En moeten dan meteen incasseren. Maar dat heeft natuurlijk ook met Ljubicic te maken. En nu is Liverpool opnieuw wakker. Van Dijk te laat bij Danek. Voorzet was strak. Maar ook vanuit buitenspel.

Nou, dan komen ze toch opnieuw. Dan loopt er toch veel verkeer bij Liverpool. Ook een Numoa die niet echt vlotjes meer terug aan het sprutten is. Want ze in de eerste helft wel allemaal vakkundig deden. Alleen Mao komt er zich mee moeien, vraagt de bal. Krijgt hij ook van Andrade, opent. Althans, niet tot bij lang. Via Dibango toch de spits aan de bal gekregen. Opnieuw Dibango. Ja, een tik kreeg van Gumoa. Voetballen maar. Schöpf doet dat ook. Zoekt Flekker. En die kwam niet bij die bal.

tegen zijn oor, tegen zijn achterhoofd. Joe Gomez. 278ste match voor Liverpool. 0 doelpunt. Misschien is dit wel een gelegenheid om daar iets aan te veranderen. En Gumoa. Ah, knappe bal tussendoor. Frimpong. En daar. 1-5. Voilà. Liverpool is weer wakker. En Bradley Barcola heeft een hat-trick te pakken. Zijn derde van de avond. Hele fraaie aanval weer. Begon over rechts. En eindigde voor de rechter van Barcola. Om nog maar eens te onderstrepen. Als ze even versnellen. Dat ze er echt wel snel komaf mee kunnen maken. Trezol die gisteren in San Siro. Barcola vandaag in de Raffaïsche Arena. Op aangeven van Jeremy Frimpong. Hattrick completed. En Iraola content. Zijn eerste hattrick in de Champions League. Fijne avond. Voor de man van 123 miljoen pond. Dat zal de Liverpool supporter echt wel hoop geven. Voor het vervolg van de competitie. Voor de komende maanden. Met 0 goals aan de match begonnen. Zit nu aan 3-6.

wildcard-match te gaan. Als Liverpool nog zo'n paar momenten heeft, dan kunnen er nog wat rijpe appels uit de boom vallen. Goed geopend door Wirtz en Gumoa. Ja, wil nu eens zelf vol zijn kans gaan. Stevig schot, maar ook stevig blok. Van deze Andres Andrade. Vleugels in de nek. Maar niet op het veld. Nioni. Zuivere match hoor. Is een basisdebuut in de Champions League. Vaak betrokken. Vlak voor de defensie. De boel aan het aansturen. Maar gaat Barcola opnieuw. De wipper is niet hard genoeg. Wordt in corner gewerkt door Alemão. Tsimikas, goede bal hoor. Krijgt hij zijn voet er wel onder, maar zat er onvoldoende kracht achter. Alleen maar ook hij stop. Liverpool mag een corner trappen. De negende van de match. Misschien wel een Joe Gomez moment. Daar gaat hij er naartoe. Nioni terug in het pak brengen. Tekort wel. Dus moet hij dit zien op te lossen. Onder druk van Danek tikt hij de bal over de zijlijn. Maar het is wel voor Liverpool de inworp. Nog wat wissels bij Kubauer. Met Sasa Kalajdzic onder meer. De 2 meter lange spits. Hij komt voor Samuel Adeniran. Ook Schopf eruit. Voor Daniel El Fadli. Een verleden in de Premier League. Dan heeft hij daar nooit echt brokken kunnen maken. Omwille van zware knieblessures. Sasa Kalajdzic.

Frimpong. Even dansen en dan de versnelling. Nou, toch aangetikt door Lang, dacht ik, Ljubicic. Joni weer ertussen, maar overgenomen door Dibango. Alemao. Nou, die Kumas, daar heb je werk mee, hoor. Ook al is hij niet de grootste, niet de sterkste. Het is een hardnekkig type. Net als Frimpong, die kan kijken, die wil naar Kumas. En nu, Luis Kumas, jawel. Derde keer, goede keer, is hij nu wel onside gebleven. Nu kijkt hij zelfs niet naar de assistent. En nu gaat hij gewoon vol vieren. Met zijn Liverpool supporters, Luis Kumas. Schrijft voor zichzelf een beetje historie. Zijn allereerste goal in de Champions League. Dit is zijn tweede voor Liverpool. In 8 matchen. Maar ook eentje met een grote strik om. Zeker geen buitenspel. En in 1 tijd afwerken tussen de benen van Jongvirt. Niet gekeken. Gewoon voelen. Een spits voelt dat. En dan krijgt hij hem er ook tussen. De reactie van de jonge doelman net te laat. En zo 1 tegen 6. Luis Kumas op het scorebord. En dan ziet u wat het betekent. Dan gaat hij foto's van inkaderen. Dan kan je van op aan. Wissel bij Liverpool. Met Victor Muñoz die erin komt voor Barcola. Die is uitgespeeld met zijn hat-trick. Het is aan de Spanjaard. Om ook nog wat te betekenen. Hij heeft ook al een goede indruk nagelaten. Ex-speler van Osasuna. En wereldkampioen. Daar gaat hij.

wel niet gespeeld op het WK. Terwijl we hier kijken naar die Bango. En de tweede goal voor Lask. Het is opnieuw Florian Flekker. Net als 3 jaar geleden scoort hij tegen Liverpool. Het is de favoriete ploeg om tegen te scoren. Een snoekduik om nog bij die bal te komen. Geen buitenspel op de paas van Kalajdzic. Goed van die Bango en aan Flekker. Knap hoor. Dit is dan wat je noemt een eerredder. Maar een mooie. En zo 2-6. Het zijn vooroorlogse uitslagen die we zien in de Champions League. Maar dat is al een aantal jaren een trend. Denk maar aan de 5-4 van vorig jaar tussen Bayern en PSG. Maar ook gisteren, Club Brugge, 3-4. Dat zie je niet vaak. Maar blijkbaar wel in de Champions League. Maar toch met... veel meer gevoelde aanvalstrom... wordt geleid.

Muñoz. Zoeken. Kop naar beneden. Inleveren bij Kumas. Van Dijk terug tot bij Alisson Becker. Nioni Gomez. Ja, ik denk niet dat Van Dijk tevreden zal zijn met die twee tegengoals. Staat er nog geen kwartier op. Jacquet en Araujo die hebben wel de nul kunnen houden. Het duo Gomez-Van Dijk. Toch twee in de kas.

En Gumowa. Buitenspel. Of was de bal over de achterlijn, over de zijlijn liever? Nee, wel degelijk offside. Dat zal Iraola toch ook niet echt fijn vinden. Die twee tegengoals, terwijl Koemans daar nog even zijn driftige zelf was. Veel van dat soort inspanningen hoor. Veel high intensity runs. Dat zou ik wel eens willen zien na de match van Luis Koemans. Die Bango heeft vertrouwen getankt met zijn assist daarnet. En nu een tweede assist. Ha! Florian Flekker. Doet het gewoon opnieuw. Zelfde combinatie als daarnet. Maar nu net iets moeilijker. En misschien daarom nog mooier. Goeie actie van die Bango. En dan die bal droppen tussen doelman en defensie. Ja, dat duo van Dijk Gomez. Die gaan slecht slapen. Derde keer geklopt. En Van Dijk zijn reactie. Hij heeft nog nergens kunnen tussen zitten. Het is ook zijn fout niet natuurlijk. En ze vliegen nu langs alle kanten binnen. Florian Flekker was al een cultheld. Want veel spelen doet hij niet al te vaak meer. Is ook einde contract. Maar in Europa heeft hij twee doelpunten in de Champions League te pakken. En die gaat niemand hem nog afpakken. Match met 9 doelpunten. Dat heb je ook niet alle dag. Of alle dagen. Munoz opgehouden. Nioni Tsimikas. Gravenberg. Koemans even weg uit zijn diepe spitspositie. Gumowa. Tuk op een actie. En Fadli probeert hem op te vangen. Daar gaat hij weer. Rio Gumowa. Oef. Fout van El Fadli. En geel voor de invaller. Even de snelheid van Gumowa verkeerd ingeschat. Die zoeft er voorbij. Hier. Of dan deed hij toch nog een poging om zijn zaak te bepleiten, maar ja, dat was redelijk duidelijk. Ook voor Tobias Stieler. Met nog een minuut of 10 op de klok. 3-6 op het scorebord. Vrije trap voor Liverpool. Tsimikas verlengt in de eerste zone door Munoz. En dan Andrade. Die naar de boel kon ontmantelen. Nieuwe corner voor de Reds. Toch ook nog even kijken naar de statistieken. En Gumowa. Sterk hoor. Veert, een beetje uit de match verdwenen. Een hele goede eerste helft. Gravenberg. Tsimikas ineens. En zoeken naar Van Dijk die zich daar makkelijk vrij maakt. En uiteindelijk hoog overkopt. Maar ons blijven hangen naar die hoekschop.
the Liverpool captain. 25e doelpoging vanwege Liverpool in deze match. Daarvan dus 19 in de eerste helft. Dibango, nou toch nog maar eens smijten, denk ik. Heeft u die connectie opgebouwd met Florian Flecker? Terwijl er nog eens gewisseld wordt. Niall Keane komt erin. Een Canadees komt voor Christophe Lang. Dat is een goede naam al in het voetbal. Keane, het is niet Harry. Wel Niall. Een jongeman van 20 uit Ottawa, Ontario. Die normaal gezien bij de B-ploeg speelt. Maar af en toe wel eens mag invallen van Kubauer. Zoals ook vandaag, ook voor hem. Moet dit een soort van mijlpaal zijn. In zijn nog jonge carrière. Invallen tegen Liverpool in de Champions League. Momenten om ook te koesteren natuurlijk.

Leuke bal voor die Bango. Maar kijk, ze maken er nog iets van. Andrade. Verraderlijke voorzet, maar net te diep. En geen reactie bij de jongens voorin. Om daar nog op in te lopen. Iedereen verrast.

toch 3 doelpunten kunnen maken. Daar zal hij wel tevreden mee zijn, Dietmar Kubauer. De manier waarop ze de tegengoals slikten. Dat zal hem dan veel minder plezier in natuurlijk. Zo gaat dat met trainers. Andrade. Zoeken naar Flekker. En die was daar niet te vinden. Tsimikas kruist op, Muñoz versnelt. En waar naartoe? Opgevangen door Mbuyamba. Knap, sterk. De laatste wissels van Iraola dringen zich op. Nu gaat Alexis McAllister brengen. En ook Luke Chambers dacht ik te zien. Ondertussen krampen bij Ngumoa, die al wat gedronken had daarnet. Wat Suikers had kunnen nemen. Hij wordt vervangen door Chambers. Dat is in principe niet zijn positie, want hij is een linksachter. En ook Nioni naar de kant. Goede match gespeeld. Bij de jongsters 18 en 19. Naar de kant. Alexis en Luke voor het slotakkoord in deze match.

Nou, Chambers gaat toch links voorspelen gewoon. Staat in de boeken als een linksachter. Dan kan ze gaan vallend wat uitleven.

Kane. Tussendoor. Frimpong vangt op samen met Gomez. Het thuispubliek wil uiteraard een penalty, maar Stieler niet de type dat cadeaus uitdeelt. Dibango. Die staat een paar plaatsen hoger in de pickorde om ballen voor te zetten. Dat zijn twee assists daarnet. Dan ik terug naar Alemão.

Kuyamba. Alimao. Het is voor de vorm. Maar dat is al even zo. Met rust waren we eigenlijk al klaar.

De man van twee goals, Florian Flekker. We zitten hier aan drie stuks in totaal tegen Liverpool. Mocht hij 18 zijn, zou we een transfer opleveren na de Premier League. Dibango, nog maar eens smijten. Kophal was niet makkelijk. Hij ging net erover. Kophal van Alemão. Beland op het dak van het doel van Alisson Becker. Goeie tussenkomst van Frimpong. Munoz zet nog eens aan. Hij heeft steun aan Wirtz. Aan Chambers. Koemans in de tweede zone. Chambers wil de actie maken. Wil de voorzet trappen. Krijgt hem net niet bij de Welshman. Andrade ertussen.

Kijk, Chambers mag nu de corner trappen. Met zijn linkerbeen. Tsimikas maakt zich uit de voeten. Van Dijk wil er hier nog iets van maken. Komt er nog een zevende doelpunt voor Liverpool. Net te diep. Net te dicht bij Jongwirt. Die snel naar voren wil. Naar Niall Kane. En die weet ook knap binnen te houden. Met zijn lange benen. De voorzet is dan weer onder de maat. Mbuyamba pikt op. Dibango. McAllister houdt hem op. Wirt. Prima in de loop van Munoz. Maar daar is Alemão. Goeie tackle hoor van de Braziliaan. Mooi beeld. En zo gaan we kijken naar het bord van Matthias Jullenbeck. De vierde man. Die zo meteen aangeeft hoeveel minuten we er nog gaan bijduwen. Maar het is al even duidelijk dat de drie punten al in de tas zitten van Liverpool. Dat die straks meegenomen mogen worden naar Anfield. 3 minuten dus.

0: Chambers probeert een foute paas recht te zetten, maar maakt de fout bij Mbuyamba. Is er toch al 22, de Engelsman. Zijn vijfde match voor Liverpool. Jongwirt. Alleen maar. Nou, ze gaan Koemas nog wat laten lopen. Ik denk dat hij al zijn kilometers verzameld heeft. En zeker aan een hoge intensiteit. You Never Walk Alone weer klinkt vanuit een hoek in het stadion hier. De eerste keer dat we het opmerken. Misschien dat het al eerder is gebeurd en gepasseerd. Dat heeft er ook mee te maken dat die thuisaanhang wat minder decibels aan het produceren is. Zij zijn ook uitgezongen, net als hun spelers. Die er toch nog iets van hebben kunnen maken in die tweede helft. De tweede helft die eindigt op 3-3. Drie goals voor de Liverpoolians. Via Frimpong, Barcola en Koemas. Maar ook drie voor de Oostenrijkers. Twee keer Flekker. En de eerste was van Robert Lubicic. Net na zijn invalbeurt. Kijk, voor niemand is het nog nodig dat er gevoetbald wordt. Iedereen houdt de gele man in de gaten. Tobias Stieler. Die heeft daar net al eens op zijn klok gekeken. Je ziet dat daar nog een twintigtal seconden op staan. En zou hem dat dan echt slechte punten opleveren als hij nu vroegtijdig er een einde aan maakt? Wat maakt er nog uit? Beide ploegen hebben met de witte vlag gezwaaid. En dan gaat hij er nu een einde aan maken. Voilà. Zijn klok staat juist. Tobias Stieler trekt de streep onder deze wedstrijd. Liverpool heeft drie punten te pakken na een doelpuntenfestival toch ook weer in deze Champions League. 3-6 is het uiteindelijk geworden. Een dominant Liverpool in de eerste helft. Linz kwam er niet aan te pas. En in de tweede helft was er hier en daar wat nonchalance. Maar er zijn er wel een paar persoonlijke successen. Onder meer voor deze Luis Koemas die zijn allereerste Champions League doelpunt heeft kunnen scoren. Iraola groet Kubauer. Dat zullen ze straks op de persconferentie ongetwijfeld ook wel nog eens gaan doen.
1: De beste muziek komt voortaan uit je PC. Gronezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden en al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige perioden bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het aantal files neemt snel af. Files komen vooral nog voor in het midden en zuiden van het land. Er is nog 145 kilometer over van de ochtendspits. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam beland je in de file tussen Stroe en Hoevelaken. 11 kilometer met een kwartier op onthaald. Ook op de A16 Breda-Rotterdam is het druk. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander betekent dat 10 minuten extra reistijd. Op de A58 Breda richting Eindhoven sta je 20 minuten in de file bij Oorschot. De A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. 10 minuten extra reistijd tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen. En dan de nasleep van een ongeluk op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Het ongeluk gebeurde op de A9 en dat merkte dus op de aansluiting met de A9. 3 kilometer met 20 minuten vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden. En al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In het staartje van de ochtendspits loop je op enkele trajecten nog vertraging op. Op de A1 is dat in de richting van Amsterdam vanuit Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Dan nog de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Dat is de combinatie van een ongeluk, de nasleep daarvan en wegwerkzaamheden. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem doe je er een kwartier langer over.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Een uitvaartverzekering van Dela geeft rust voor de mensen van wie je houdt. En voor een klein bedrag per maand ben je al goed verzekerd. Als coöperatie zorgen we er samen voor dat alles goed geregeld is. Zorg goed voor je dierbaren. Verzeker je uitvaart op Dela.nl. Dela, voor elkaar.
1: Ah, dat is lekker warm thuiskomen. Geen koude voeten, geen radiator aan de muur en slim omgaan met mijn energieverbruik. Dat is de groene vloerverwarming van Warp Systems. Voor iedere ondervloer, dunne systemen, snel comfort. Ga daarom naar warp-systems.com. Warp met W-A-R-P.

0: welkom bij alweer een uitzending van Vandaag in Feit. Met een bijzondere samenstelling vanavond. Johan Derksen, Wierd Duk, Job Kroester en Raymond Mens. Ja. Onlangs zat je nog daar volgens mij, toch?
1: Ja, ik ben gedegradeerd.
0: Ja, gaat snel bij jou, hè?
1: Ja, Job zei, ik zit alleen maar aan tafel. Ik zei, ja, okay. Maar ik zit hier prima, Wilfred, zoals
0: je weet. Ja, zit het goed?
1: Jawel.
0: Klink je wat nasaal, een beetje verkouden?
1: Ja, ik ben heel erg verkouden geweest de afgelopen dagen. Nu gaat het beter, maar mijn stem is nog steeds niet 100, nee.
0: Maar ben je nou ook weer naar een pretpark geweest, klopt dat?
1: Ja, ik heb mijn neefjes meegenomen naar Disneyland. En toen ziek teruggekomen. Die koters hebben natuurlijk allemaal ziektes. Maar was... Ja, was wel heel gezellig.
0: Ja? Ja. Het blijft flauw dit, hè? Ja. Het is heel flauw. Ja. Nou, Johan, het grote moment is daar. Spannend natuurlijk. Lisette zit thuis voor de buis te wachten natuurlijk. Borrelnootjes in de hand. Colaatje bij de hand waarschijnlijk. En ga je eraf serveren of niet? Wat ga je doen?
2: Ik ga het te huwelijk vragen.
0: Met die losse haren van haar?
2: Met de losse haren. Ja? Nee, ik vind dat ze het voortreffelijk gedaan heeft. Kijk, ik wilde haar graag erbij, omdat ze dus 9 jaar een actualiteitsprogramma heeft gepresenteerd. Ja. Dus dan ga ik ervan uit dat ze over ieder onderwerp mee kan doen. Ze is wel bespraakt, ze had totaal geen nervositeit. Ze zat vrij uit te praten. En voor de eerste keer vond ik dat ze goed meedeed al. En als die er 3 keer zit, dan is ze one of the guys.
0: Oké.
2: Okay. Goede uitstraling, goede kop.
0: Absoluut, goede kop. Hè? Goede kop. Goed haar.
1: Ik kan er eigenlijk niks aan toevoegen. Ik zat te kijken, maar ik ben het helemaal met Johan eens. Je moet meedoen, en dat deed ze. En ze was niet bang. Dus, en dat voor de eerste keer. Maar goed, ik herhaal precies wat hij zegt. Ik ben het eens.
0: Ja, maar zo ben jij. Nee, we kennen jou. Je gaat gelijk tot de elleboog.
1: Over Amerika zijn we het heel vaak niet eens.
2: Maar dan zie je wel, vind ik, aan haar gedrag dat tv-ervaring wel belangrijk is.
1: Ja.
0: Ja, maar er zijn genoeg mensen hier met tv-ervaring geweest die daar toch een beetje minder uitkwamen op dat moment. Wat vond jij ervan?
3: Een goede uitstraling vond ik ook. Maar als kijker had ik wel... Ze wilde heel graag, had ik het idee. En ik vond ook dat ze meer op jouw stoel zat dan als tafelgast. Ze stelde vooral heel veel vragen.
2: Maar ja, ze heeft ook 9 jaar gepresenteerd, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ja, ze komt voor de mening, dat is wat jij bedoelt. Ja,
3: ja zeker. Ja. Dus, maar goed, ik ben benieuwd hoe ze het doet als een paar keer. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, het is ook een beetje flauw om de eerste keer iemand af te serveren. Hoewel wij er wel heel goed in zijn.
3: Ja.
0: Dat is onze specialiteit.
2: Ja, maar ik was wel gelukkig dat René vandaag geen podcast had. Hè?
0: Nee, dat scheelt allemaal
1: stuk. Ja. En als ze er moeder mee genomen, of niet?
2: Ja. Nee, ze had niet de moeder, wel een vriendin.
1: Oh.
2: En de moeder van die vriendin, die vindt mij zo leuk. Dus ik vind die vriendin ook alweer leuk. Die heb ik even mee aangepakt.
0: Ja.
2: En die moeder schijnt verleden week zelfs hier geweest te zijn. Deze ben ik mee op de foto gegaan. Maar ik kon me niet meer herinneren, maar ze komt nu een keer met haar moeder.
0: Maar je hebt toen wel gedragen en zo. Niet je handen op verkeerde plaatsen en zo, dat soort dingen.
2: Oh, ik doe wel een speels een vinger in de bibs.
3: jongen.
0: Nou, wie het, jij nog even, dan zijn we er weer doorheen.
4: Nou ja, ik ken er nog van Goedemorgen Nederland, waar ik vroeger wel aanschoof. En daar vond ik, ze een goede presentatrice, maar altijd een beetje linksig.
0: Ja, dat wil jij niet, hè?
4: Erg met Black Lives
2: Matter. Als ik dat geweten had, had ik het nooit binnengehaald.
4: Ja, ik wilde het niet aan jou vertellen, Johan, maar ik zeg het nu maar gewoon even. En maar weet je, ik vind het wel jammer dat er zo weinig vrouwen zijn die hier willen aanschuiven. Want ik ken best een aantal vrouwen die dat zouden kunnen.
2: Nou, er zijn er wel die willen, maar er zijn er ook een hoop afgevallen.
4: Ja, maar er zijn toch ook wel vrouwen met een mening die hier vrij stevig aan tafel
2: Ja, maar die stevige meningen van die vrouwen stellen we even niet
4: zo. Oh, daar zit je op te wachten.
2: Nee, maar ze moeten... Kijk, ik begrijp best dat als je tussen René en mij zit, dat intimiderend is. Want we overschreeuwen je en we ontnemen je het woord. Dus dan zit je hier, als je weinig ervaring hebt, niet lekker relaxed.
4: Nee.
2: Maar ik vind het wel belangrijk dat wij altijd een vrouw in ons midden hebben.
3: Ik vind het niet zozeer intimiderend. Ik denk dat het meer is, je moet gewoon, denk ik, hier zitten als je zelf voelt. En dan is het, als het past het en anders niet.
0: We zitten gewoon over ons eigen programma te praten.
3: Ja, maar
0: dat kan ook alleen in dit programma.
3: Het is totaal het is niet intimiderend. Dat is het helemaal niet.
0: Maar Angela de Jong, is dat weer een optie? Of zeg je nou, dat moeten we niet meer willen?
2: Nou ja, kijk, ik had niets tegen Angela de Jong. Maar als ik Tina en Angela de Jong vergelijk, dan vind ik Tina 10 keer leuker en beter.
3: Ja, ze zijn anders.
2: Tina die kan inhoudelijk over tv praten. Die heeft dat allemaal aan de lijve ondervonden. En is de vrolijkheid zelf.
3: Ja,
2: Angela die zit op haar beurt te wachten en gaat even aan zijn zeiken.
3: Nee, maar als Angela hier zit, zij kan wel met jou botsen. Dat is wel leuk om te zien soms.
4: Ze heeft wel een mening. Dat is wel leuk.
2: Absolute mening. Ja. Absolute mening. Ja. En toen ze over tv schreef, vond ik ook als columnist, dat vond ik er heel boeiend. Ja. Wat ze nu doet, dat hoeft voor mij niet.
0: Maar die bondgenoten laat ze niet meer los. Hè? Dat zit er hoog.
2: Dan krijgen wij dan weer de schuld van.
0: Ja, dat is onze schuld dan ook. Alles is onze schuld.
2: Ik blijf het vinden, het is het failliet van de tv. Maar dat komt omdat Radio 538 en vandaag vandaag Inside. Die hebben reclame gemaakt dezelfde avond. En daardoor heeft Bondgenoten gewonnen. Mm. En dan zegt ze erbij, dan geeft ze al onze kijkers nog even een draai om de oren. Want als die gasten dat aan tafel drie keer zeggen, dan die mensen die kijken, die doen alles blindelings. Die, die stemmen dan. Ja. Zo van, dat zijn slaafse onbenullen.
3: Nee, het is een totale onzekerheid. Dus vinden heel veel jonge mensen, denk ik, tenminste, die vinden dat leuk, dat programma. En het is toch een, je moet toch stemmen? Ja. Nou, als je heel veel stemmers hebt en je roept ze op te gaan, dan win je die prijs.
0: Wij hebben heel veel stemmers. Ja, nou, dat bedoelt ze eigenlijk. En wij hebben dat een beetje misbruikt om jongens van het team een beetje mee te helpen.
3: Ja, dan moet je geen publieksprijs doen. Dan moet je
4: maar zij bedoelt te zeggen, al die
0: volgend
4: kijkers...
0: Volgend jaar wordt Nieuws van de Dag winnen. Let maar op, dat doen wij ook. Gaan we ze ook voor zorgen.
4: Ja, dat zou wel de heel
0: televisie hier, 2027, Nieuws van de Dag. En dan zie je Thomas weer zo aankomen rennen. Zo.
2: Nou, we hebben nog even overwogen om dat bus te promoten, hè?
0: Ja, die zijn gestopt bijna. 23 oktober.
2: Maar dat hoeft niet meer, hè?
0: Nee, is klaar nu.
2: Weet je, ik heb nooit begrepen dat Talpa, waar mensen zitten met hun normale verstandelijke vermogens, dit programma neerzetten.
0: Zitten die er allemaal wel, denk je?
2: Ik heb meteen toen al gezegd, dat moet je als zender niet willen. Een roddelprogramma, een juiceprogramma. Nee. Dat moet je niet willen.
3: Nee, je zit al op de rand met RTL Boulevard en Shownieuws natuurlijk.
2: Ja. Nou ja, Shownieuws is zelfs natuurlijk een concurrent binnen hetzelfde bedrijf. Ja. Maar het was een poging om jonge publiek te trekken. Maar als je dus een roddelprogramma, ja, dan moet je chockerende dingen roepen.
3: Aan de andere kant is het ook wel goed om iets nieuws te proberen, toch? Dat hebben ze gedaan, maar het is mislukt.
2: Jawel, nou, als je iets nieuws probeert en je weet van tevoren al, dit wordt niks, ze hoeven mij maar even te bellen, dan had ik ze dat kunnen vertellen.
3: Ja, nee, maar achteraf is het ook makkelijk praten.
4: Maar ja, moet je sowieso tv maken voor jonge mensen? Ik bedoel, die jonge mensen kijken op geen tv meer.
0: We klaar mee. Online gaat het er nog een beetje door, begrijp ik. Maar dat werkt dan tenminste nog een beetje. Maar
4: TV dit programma volgens mij ook, hè, dat online best wel goed deed eigenlijk.
0: Ja, dat begreep ik ook, ja.
3: Maar Bondgenoot is ook voor jonge mensen, toch?
4: Ja. Is het zo?
3: Ja, wie anders?
4: Ik denk met de ouders.
3: Nee, maar...
2: Er zitten ook

0: Moet ik eigenlijk wel doen, ja. Maar ik stel het steeds voor me uit. Omdat ik
1: Het voor je uit of je stelt het uit?
0: Ik stel het uit, ik schuif het voor me uit. Omdat het best wel, je bent die dag er heel druk mee. Want dan gaan ze eerst allemaal van die haarzakjes eruit halen. Die moeten dan volgens het ingezet worden. Je bent de hele dag bezig en daarna moet het herstellen. Dus het is niet zo'n heel fijn traject.
1: En als hypochonder is het nog enger waarschijnlijk.
0: Ja, ik ben er geen fan van. Maar het resultaat is wel mooi. Dus ik moet het nog een keer doen, maar ik stel het uit.
2: Waar dan, Raymond, precies op je hoofd?
0: Nou, hierachter.
2: Ik zie het niet.
3: Ik vind dat zoiets moet geen obsessie worden. Hè?
0: Ja, maar het is geen als het een obsessie was, had ik het al gedaan. Het is leuk om dat, om dat te doen en om het ook een beetje er mooi uit te laten zien. Maar ik stel het dus uit. Dus een obsessie is het niet. Maar...
4: Dit is wel goed de inhoudelijke avond, hè, die woensdag.
1: Ja, maar die woensdag is altijd voor de inhoud. Dat weet jij niet zo vaak.
3: Ja, maar dat is heel moeilijk met jou te krijgen om een inhoudelijke avond te doen. Hè?
1: Maar we komen er eigenlijk op omdat Gordon gaat nu ook weer een transplantatie. Die heeft binnenkort een paardenstaart, heb ik begrepen zelf. Toch, Gordon?
0: Ja, maar wat Johan bijvoorbeeld zegt, van het moet geen obsessie worden. Dat wordt wel altijd gezegd door mensen die heel veel haar hebben. Dus jij hebt een enorme bos haar. Je hebt makkelijk praten, ja. Als het wat dunner wordt, dan wil je daar wat aan doen.
1: Maar je weet toch dat het een Playmobil-kapsel is, dat je het zo af kan halen?
3: Ja, ik kreeg een serieuze brief van een meneer die vroeg waar ik mijn haarstukje had laten maken.
4: Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, als je naar die kapper van je bent geweest, dan lijkt het ook zo'n Playmobil.
3: Nee. Mijn vrouw zegt altijd, je komt terug als een homoseksuele slagerzanger. Ja.
1: Maar gelukkig, Job, zit het bij jou hartstikke lekker, dus ja, in dat opzicht. Ja. En je bent boos, begreep ik, op Conradi. Waarom ben je zo boos dan?
3: Daar ben ik mee eens.
4: Ja? Nou, dat vind ik echt. Ik was heel positief over haar.
1: Ja, wij allemaal hier.
4: Maar gisteren bij Nieuws van de Dag zat ze eerst te zeggen dat.
1: Zullen we kijken wat ze gezegd heeft?
4: Eerst maar even kijken.
1: Maar daar zit Wiel er ook weer bij?
2: Nee, ik zat daar niet bij, maar ik ben het wel met haar eens.
1: Maar het is wel jouw schuld dus. Daar komt-ie.
2: Ongetwijfeld, ja.
5: Maar het wordt ook misschien weer een beetje tijd dat we de rechtspraak een beetje gaan sturen. Ik heb enige tijd geleden heb ik vragen gesteld aan de minister. Hoe zit het eigenlijk met uitspraken die de rechter doet op hele zware delicten? En dan heb ik het nog niet eens over ondermijning, maar echt over poging doodslag, moord en verkrachting. Ja. En als je dan ziet dat wij als parlement elke keer de straffen aan het verhogen zijn de afgelopen jaren, en terecht, hè, want dat is ook wat de samenleving wil. Maar als je dat dan afzet tegen wat de rechtspraak aan uitspraken doet, nou, dat is schrikbarend. Om even een voorbeeld te geven, voor moord, doodslag wordt er nu gemiddeld 4 tot 5 jaar wordt er gegeven aan uitspraak. En ik vind dat we echt af moeten van het allergiegevoel wat de rechter blijkbaar heeft voor vergelding. Gewoon, je hebt iets gedaan, mag niet, en daar hoort gewoon een straf bij.
4: Ja. Ja, mag ik eerst even spuien? Dit is stomzinnig, spuitaardig en misselijkmakend.
1: Spuien, zeg jij?
4: Ja, het is. Kijk, op het begin ze zeggen moet de rechtspraak sturen. Nou, dan begrijp je niet wat de democratie is, want dan wil je dus de scheiding van de machten.
1: Politica. Ja,
4: precies.
1: Ja, scheiding van de machten.
4: Ja, dat is heel belangrijk om dat in balans te houden. En zij wil als politica dus de rechtspraak gaan sturen. En dan zegt ze dat voor moord en doodslag 4 tot 5 jaar gemiddeld wordt opgelegd. Nou, ik kan je vertellen. Het is voor doodslag 8 tot 13 jaar. Dat is een beetje de balans. Soms een uitschieter naar beneden, soms een uitschieter naar boven. Voor moord is het nog veel hoger. Maar die cijfers die ze noemt, daar zaten medeplichtigheden bij. Daar zaten bij pogingen. Daar zaten niet bij de levenslange gestraften. Daar zaten jeugdstraffen bij. Die kunnen maximaal 2 jaar zijn. Dus neem eens mee het gemiddelde. Straffen die lager worden, omdat TBS erbij zit, die zitten er wel weer bij. Hmm. Dus die hele statistiek die zij daar tentoonspreidt, en dan zegt ze dus, die rechtspraak is straks.
1: En er zit ook niemand bij Nieuws van de Dag die daar wat
4: niemand
1: zegt.
4: Ik vind het echt voorbijsterend.
3: Nou, dat had ik van die politieagent wel verwacht, dat die erbij zit.
4: Ja, maar die vindt ook dat het te soft gestraft wordt. Dus wacht even, hier. Hoe streng straffen wij in verhouding tot de rest van Europa, denk je? Netto straffen.
2: Er wordt altijd gezegd.
1: De vraag is, hoeveel strenger straffen wij ten opzichte van andere straffen in Europa?
2: Top 3 hoor je dan altijd. Ja. En er wordt ook altijd gezegd, ja, maar in Nederland, de strafmaat is veel hoger dan elders in Europa. Maar als je al gaat kijken, even dat lijstje opgevraagd van Conradi. Niet alleen moord en doodslag, maar ook andere strafbare feiten. Hoe er dan gestraft wordt, dan denk ik, ja, dat is echt nogal laag. Gezien ook de maximale straf die op dit soort delicten staat.
4: Geef eens een voorbeeld, waar heb je het over?
2: Nou, verkrachting, ontvoer, hoe heet het, vrijheidsberoving.
4: Nou, verkrachting er even uithalen. Ja. Wat is je probleem daarmee?
2: Wat, met verkrachting? Met de straf.
4: Met de straf,
2: dan moet ik op dat lijstje kijken, maar dan staat er bijvoorbeeld maximale straf. maximaal straf 8 tot 9 jaar of zo. Dat blijkt de gemiddelde straf 1,5 jaar,
4: nee,
2: 2 jaar.
4: Dat is totale onzin.
2: Dat heeft ze me aangeleverd.
4: Kijk, verkrachting, je hebt verschillende soorten verkrachtingen natuurlijk. Je hebt een verkrachting waar heel veel fors geweld wordt gebruikt, fysiek geweld wordt gebruikt, en dat is echt geen 2 jaar. Dan krijg je jarenlange gevangenisstraf. Maar de fysiotherapeut die zijn vinger bij iemand naar binnen laat glijden, is totaal verkeerd, totaal fout, maar

0: heel wat anders. Iemand die mes op de keel zet, iemand verkracht.
1: Dus zij zegt, je kunt het niet zo categoriseren als zij doet?
0: Nee, zeker niet. En dat weet zij ook, want zij is staatssecretaris van Justitie geweest.
1: Toch zegt ze het en
2: ze lult.
0: Ja, zij lult.
1: Nou, dat geloof ik niet. En wat zij zeker een punt heeft, dat is dat bij heel veel burgers het gevoel van vergelding niet doorkomt.
0: Weet je hoe dat komt? Nou. Door dit soort politici, door dit soort dingen zeggen.
1: Nou, je kunt ook zeggen omdat er gewoon in het algemeen te licht gestraft wordt. Gezien de strafmaat die ergens
0: op staat. Als je de feiten benoemd viert, en dat zou je ook meer moeten doen, dan krijg je een ander verhaal.
1: De feiten in dit geval, of bedoel je het algemeen dat meer de feiten
0: moet doen? Nee,
1: het algemeen.
2: Ja, dat voel ik eigenlijk een beetje.
1: Interessant, ja.
0: Laten we het bij dit verhaal houden, want daar weet ik van alles van. Dan moet je niet met onzin aankomen. En dat doet zij wel, en het is schadelijk, want er hebben meer dan 400.000 mensen gisteren gekeken.
1: Nou, gezien dat staatje wat ze mij heeft aangeleverd en de gemiddelde straffen die staan op voor delicten, terwijl de strafmaat die gegeven kan worden door die rechters veel en veel hoger is. Als ik dat zie, dan denk ik ook van wow, dit zijn wel hele lage straffen.
0: Ja, maar als je gaat uitzoomen, gaat inzoomen, zoals ik dan met al die voorbeelden doe, dan kom je echt met andere feiten.
1: Nou, misschien.
0: En je mag zeggen, we willen hoger straffen. Daar ben ik het trouwens niet helemaal mee eens, maar dat mag je vinden. Maar dan moet je wel de juiste feiten benoemen. Dat doet zij niet.
3: Dat wordt hoofdzakelijk geroepen door politici, hè, dat hoger straffen. Ik vind het ook te gek voor woorden dat een welbespraakte mevrouw van een of ander partijtje zich wil bemoeien met de rechtspraak. Ik vind dat niet kunnen.
1: Nee, maar
3: Zij moet ook in de Tweede Kamer op hun vingers getikt worden. Dat doe je niet.
0: Nee, maar dat doet de Kamer dus ook niet. Dat is het ergerlijke. Dat niemand schrikt hiervan.
2: Ik denk maar dat ze nu zo gaat reageren. Het zou me niks verbazen. Want meestal reageert ze van zitten.
1: Nee, maar luister, Job, jij moet nu even zeggen, de wetgever Tweede Kamer bepaalt dit ook gewoon. Ik bedoel, dit is geen. Hier zit ze niet te interveneren in de trias politica.
3: Maar de rechtspraak die hanteert de wet.
1: Ja, maar de wet, waar wordt die gemaakt?
3: Uiteraard wordt die in de Tweede Kamer of in de Eerste Kamer gemaakt.
0: Maar dan ga je niet zeggen, wij gaan die rechtspraak even sturen. Dat is het eerste wat ze zegt hier.
1: Dat was natuurlijk een foute opmerking vanuit dat te zeggen, ik ga dat sturen. Dat heeft ze waarschijnlijk ook helemaal niet zo bedoeld.
0: Dat heeft ze wel bedoeld, want daarna gaat ze.
2: Onderbuikgevoel, dat spreek je wel aan, wat er uitgesproken werd.
1: Ik snap wel dat mensen hier problemen mee hebben. Eén voorbeeld bijvoorbeeld. Jaren geleden al zat ik bij die zaak tegen de blokkeervriezen. Dat weten we allemaal, wat voor types dat waren. Het dédain waarmee die mensen werden benaderd. Door de rechtbank. Door het OM. Alsof ze zware delicten. Jij zou zeggen, was ook een zwaar delict. Alsof ze echt zware delicten hadden gepleegd. De straf.
0: Wat heb je het over?
1: Dat blokkeervries doen ze de A7.
0: Wat denk je dat daar voor gevangenisstraf op staat?
1: Wat zeg je?
0: Wat denk je dat daar voor gevangenisstraf op staat?
1: Vertel maar.
2: Job, hoeveel?
0: Jarenlange gevangenisstraf.
1: Ze kregen zware taken, of in hoger beroep is over minder geworden. Maar de manier waarop die mensen werden bejegend, dan kan ik me voorstellen dat je denkt van, weet je, wie zit er
3: tegenover? Ja, met fluwelen handschoenen bedoel jij?
1: Nou, niet met fluwelen handschoenen, maar gewoon met nee.
0: Als er jarenlange gevangenisstraf op dat delict staat en je komt weg met een taakstraf.
1: Die hebben zware taakstraf gekregen. Ja. Pas in hoger beroep zijn die verminderd.
2: Dus in hoger beroep is die kon-schuiling ook weer veroordeeld met zijn masturbatie. Ik vind het echt sneu.
3: Ik vind dat echt een storm in een glas water. Ja, en die man die is nu genoeg voor lul gezet.
2: Ja.
3: Maar die heeft zelf...
0: Beetje ongelukkig.
3: Maar die heeft zelf die hoger beroep aangetekend. Maar ik denk, als die man er een rukje aan gegeven heeft, waarom moet er zo'n drama van gemaakt worden?
2: Dat zal haar toch wel doen.
3: En zo'n vrachtwagenchauffeur die dat nodig vindt om naar de politie te gaan.
2: Ja, waarom doe je dat?
1: Eén getuige.
2: Ja, één getuige. Alleen die dat met zo'n verhaal.
3: Jij zegt altijd één getuige, er is geen getuige.
0: Nee, dat klopt ook. Je kan iemand, dat staat in de wet, je mag iemand niet veroordelen op basis van een enkele getuige. Dus wat heeft het Hof gedaan? Die hebben gekeken of er steunbewijs bij is. En dat hebben ze gevonden, zeggen ze, in de verklaring van Schuiling zelf. Namelijk twee elementen. Dat hij heeft toegegeven dat hij naast die vrachtwagen reed met dat licht aan in zijn auto. En dat hij later werd aangesproken door de bus.
2: Ik krijg nu een regen aan appjes van de Inkerkerradio. Ik was er al bang voor, maar misschien moet ik dat zo even laten zeggen.
3: Die mevrouw is redelijk gevoelig voor kritiek, hè?
2: Ze geeft allemaal voorbeelden van straffen die gegeven zijn. Zware mishandeling, 127 dagen, komt van de Raad voor de Rechtspraak, enige nuance.
4: Dan moet je vragen aanhouden of het klopt.
2: Het zijn één feit zaken en enkel onvoorwaardelijk. Wat zit jij dan doorheen te lullen? Ik zit voor te leggen.
1: Ja, wat doen, man?
3: Het gaat niet over Trump.
2: Nee.
3: Koenradi.
2: Ja, sorry. Maar goed, zegt ze uiteindelijk, dat zegt nog steeds veel over de verhouding tot de maximale straf. Maar je mag het zo nog even allemaal doorlezen.
0: Ja, nee, maar ik ga er niet eens op in. Het is echt een stom
2: gelul.
0: Het is gewoon gelul. Als jij zegt dat de gemiddelde straf 4-5 jaar voor moord doodslag, dan snap je het echt niet. Dat is gewoon niet waar.
2: Nee, in Koen Schuiling nu ophouden? Of zeg je?
3: Nee, maar ik kreeg langzaam wat medelijden met die man. Kijk, die man is die is zo verschrikkelijk gestraft. Die had een keurige functie bij de universiteit. Die hebben hem meteen eruit geschopt. Ja. En iedereen, als die in de stad loopt, die loopt te grinniken tegen hem natuurlijk. Nog een rukkie aangegeven, Koen?
1: Dat is gewoon ontzettend laf, Johan. Dat ze zo'n mannen dan uitgooien. Waar, waar slaat het op?
2: Ja. Het feit dat hij in hoger beroep is gegaan, dat hij zelfs niet mee eens meer een erectie kan hebben, zoals hij zelf heeft moeten toegeven in de rechtbank, omdat hij een hartoperatie heeft gehad, dan denk je op een gegeven moment, dat zal toch wel niet waar zijn dan. Ja, tenminste, dat gevoel had ik.
3: Nou ja, maar als dat medisch bewezen kan worden, dan kan hij haast daar wel onderuit komen. Want ja, dan begint hij in Maastricht te rukken, is hij in Delfzijl nog niet klaar.
1: Maar is het verboden? Oh ja, het is sedeschennis, hè?
0: Ja, je mag niet openbaar gezet te rukken.
1: In je auto?
0: Nee, ook in je auto.
1: Wanneer is het privéruimte dan? Jij bent die dat verkaat.
0: Ja, maar Pierre, dat is toch geen serieuze vraag?
2: Maar in dat kader is...
3: We vragen het aan Koerani waar hij mogen rukken.
2: Zou ik dus zeggen...
1: Maar dat lijkt me serieus.
2: Even een belangrijke vraag voor jou. Jij kan je er niks voor voorstellen. Maar is die persdame in een geile bui door Trump aangesteld of zo? Wat was dat?
5: Nou, dat kan ik wel beantwoorden, die vraag. Wat we weten is dat Trump heel vaak ministers en ook woordvoerders en andere belangrijke mensen die om hem heen werken scout door televisie te kijken.
2: Ja.
5: En ja, want hij...
2: Had jij er ook lang bij gezeten? Ja, precies.
5: Je moet je voorstellen dat Geert Wilders premier is en dan inderdaad Wierd Duk hier ziet en bij Nieuws van de Dag en die denkt, die bel ik eens op, want die doet het goed. Dat is de reden waarom ook Piet Hegseth nog steeds minister van Oorlog is, zoals hij zichzelf noemt. Die is made for TV, zegt Trump altijd. Die spat van het scherm af, is ook oud-presentator. Nou, zij is onder andere commentator geweest bij Newsmax. Dat is een conservatieve zender. Een beetje een variant op Fox News. Ja, Trump heeft dat gezien. Zij loopt ook al een tijdje... Zij loopt ook al een tijdje rond in republikeinse kringen. En dan denkt hij, ja, zo iemand moet ik hebben.
2: Ja.
5: Maar ja, ga er maar aan staan. Die andere dame is hier ook regelmatig langsgekomen. Die was heel goed. Een enorm talent. Die heeft nu de andere route gekozen. Want die is naar Fox News gegaan. Die hoeft nog maar een fractie van de tijd te werken. Maar die krijgt een miljoenencontract daar.
2: Ja.
5: Nou ja, en in die voetsporen moet zij treden. En dan is dat lastig. En dan is het ook een moeilijk begin.
2: Maar ze heeft een goede opleiding, neem ik aan, toch, hiervoor? Ze heeft al wat geleerd.
5: Ja, zij zegt, ik ben
3: zelf
5: advocaat.
3: Tekens achter gezet.
5: Nou, kijk, op een gegeven moment is die functie vandaag is best belangrijk, want Trump zegt van alles. En de doel van zo'n woordvoerder is om daar context aan te geven. Dus om op dat podium te staan en te zeggen, ja, Trump zegt dat wel, maar de president bedoelt eigenlijk dit en dat moet je zo zien. Zodra het om jou zelf gaat en om jou niet functioneren, dan heb je al een probleem. Daarom staat ze denk ik nu ook al op 3-0 achterstand. En de eerste berichten zijn al, ze is advocaat geweest, zegt ze. Maar wat we weten, is dat ze een opleiding daartoe heeft gedaan. Maar om echt advocaat te worden in Amerika, moet je de bar exam gedaan hebben. En de vraag is, heeft ze dat gedaan? Want Trump kreeg daar vandaag, terwijl zij achter hem stond, vragen over, maar had niet echt een antwoord.
6: I thought you was very good. She's an attorney. Where did she pass the bar exam? Which state?
7: Which state?
6: Can you tell us?
7: Where did
6: you pass the bar exam?
7: Mr. President!
5: Ja, zij zegt, dit
3: komt er niet overtuigend bij. Nee.
5: Ja, maar je ziet ook aan het gezicht van Trump dat hij denkt, nou ja, ik weet ook niet of dat helemaal kosher is. Het is nogmaals moeilijk om in die voetsporen te treden van die andere woordvoerster. Daarom heeft ze wel enige coulance nodig. Maar dit was een beschamend eerste optreden. En als het niet snel beter wordt, dan gaat ze denk ik niet lang uithouden.
2: Maar wat wordt er nu gesteld? Een krop sla of zij? Wie het langste...
5: Ja, dat hebben ze ooit gedaan bij de Britse premier Liz Truss. Hè, die maar iets van 30 dagen, 40 dagen premier is geweest. Dan was steeds de vraag, omdat ze het zo slecht deed, houdt ze het langer uit of is een krop sla langer houdbaar? En hebben ze een foto van Liz Truss met die krop sla geplaatst. Dat hebben ze nu ook al met haar gedaan, omdat er wel gedacht wordt dat ze mogelijk al er binnenkort uitvliegt. Als het zo doorgaat, dan is dat zeker zo.
2: Ja, ik krijg weer een appje nog. Dit komt rechtstreeks uit de antwoorden op mijn vraag aan het ministerie, zegt ze dan.
0: Nee, dan heeft ze het niet goed gelezen. Ik heb die antwoorden ook gelezen. En je moet de context lezen. Want in de antwoorden staat dus ook dat ze heel veel andere dingen hebben meegenomen. Namelijk dat iemand, dat ook de medeplichtigheidszaken, wat ik net zei, de levenslang hebben ze er buiten gehouden. De jeugdstraffen zitten erbij.
2: Je hoeft mij niet boos aan te kijken.
3: Ik ben al boos op heel Nederland.
5: Misschien is het leuk als ze even inbelt.
0: Kan ze niet doen.
5: Nee, kan ze niet even inbellen?
2: Dat is leuk. Bel maar even in. Maar ik denk niet dat dat heel handig is als ik dit zo hoor.
0: Je moet niet schrijven in een vlek. Dat zit ze niet te doen.
2: Nu even niet doen?
0: Nee.
2: Moet er binnenkort gewoon een keer uitnodigen.
0: Ja, dat
5: als ik Job zo hoor, dan zou ik inderdaad niet inbellen.
2: Maar las ik nou ook dat Trump ook dat filmpje van die man die door die tijger aangevallen is, heeft gedeeld? Is dat serieus?
5: Ja, variant daarop. Dus we hebben in Groot-Brittannië die jonge man gehad, ergens 25 of zo, die verward was en in zijn eentje in een dierentuin beland is geraakt en dan bij een tijger dacht dat het verstandig was om even gedag te zeggen. Dat was het niet. Hij is omgekomen. Trump heeft een parodie daarop op zijn sociale media gezet. En dat ziet er zo uit.
0: Nee.
2: Nee, daar ben je niet goed, man.

0: Ja, maar jongens, hallo zo.
1: Ja, maar dan ben je niet goed bij je hoofd.
0: Nee, ben je gestoord.
2: Geweteloos. Totaal geweteloos. Ja.
3: Dit is een van de vele berichten die hij vandaag geplaatst heeft. Ook nog wat andere fotootjes. Er zat weer eventjes Hallo Groenland tussen van Trump... die boven een dorp in Groenland hangt. En dus ook dit bericht. Ja, ik zeg altijd als mensen vragen, wat vind jij er nou van? Dan zeg ik, ja, het is absoluut niet presidentieel.
2: Het is alleen... wel te glimmen. Het is voor jou een soort goud.
3: Er wordt hier ook gelachen. De reden dat Trump dit doet is omdat hij weet... dat een deel van zijn achterban erom kan lachen. Maar de belangrijkste reden is, en daar kunnen wij van alles van vinden... ik zeg ook altijd meteen, het is absoluut niet presidentieel. Ik denk dat het ook niet smaakvol is, maar... de sociale media onder Trump, dus die van hemzelf... maar ook vaak die van het Witte Huis, zijn er voor gemaakt momenteel... om wat ik dan vaak noem te trollen. Dus om mensen vlekken in de nek te geven... om ervoor te zorgen dat mensen het er ook over hebben. Daarom zien we ook videospelletjesbeelden van die oorlog in Iran. Dat was ook niet echt smaakvol. Nee. Daarom zien we Trump dit soort
0: dingen. Heeft hij ook gewoon diesel opgevraagd bij Poetin. Dat vindt hij ook leuk dan.
3: Nou, dat heeft hij gedaan omdat Donald Trump natuurlijk helemaal niet bezig is met hoe het Oekraïne vergaat. Nee. Donald Trump die kijkt naar de wereld met wat ik vaak een dollardoctrine noem. Die is heel transactioneel, kijkt ook niet met een westerse bril naar de wereld. En die wil gewoon graag zaken doen met Poetin. En die oorlog in Oekraïne moet maar afgelopen zijn. En als die doorgaat, dan moet Europa dat zelf maar regelen. Daar kunnen wij nogmaals van alles van vinden, maar we weten al heel lang dat Trump zo naar de wereld kijkt. En die wil gewoon zaken doen. En zeker richting die tussentijdse congresverkiezingen. Ja, als er dan iets van een dieseldeal gesloten kan worden... dan kan Trump in ieder geval zeggen, ik probeer er alles aan te doen.
0: Jette wil het maar... niet, heb ik al gehoord.
3: Ja, nou ja, Jette wil het niet, maar veel belangrijker is dat...
1: In de prullenbak, zei Jette.
3: Veel belangrijker is dat ook partijgenoten van Trump het niet willen. Want Trump kan wel zeggen, ik wil het. Ja. Maar er is juist net een... wet aangenomen, een nieuwe wet in de Senaat... die juist ervoor moet zorgen dat landen geen diesel meer afnemen van Rusland... en dat er extra sancties moeten komen op landen die dat doen. Dus er is nu een brief van senatoren van zowel democratische... als republikeinse partij die tegen de president zeggen... dit accepteren wij niet en draai dat terug. Dus moeten we nog kijken of dat echt doorgaat.
0: Wiert, hoe stel jij hier in deze zaak?
4: Dat Trump die...
0: Ja, dat hij dat doet gewoon, terwijl
4: hij...
0: Ja,
4: hij wil iets veranderen aan die midterms natuurlijk. Want het staat er niet goed voor. Dus hij hoopt, neem ik aan, Raymond... dat hij hierdoor in die verkiezingen toch nog een kans maakt. Vanuit zijn, wat jij zegt, vanuit zijn blik gezien is het... logisch, omdat hij alleen maar denkt in Amerikaanse belangen. En hij vindt dat Europa er een puinhoop van heeft gemaakt... in die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En hij heeft ook al gezegd dat Zelensky moet worden afgezet eigenlijk. Hè. Oekraïne heeft een andere president nodig, want Zelensky wil niet onderhandelen. En hij wil dat er onderhandeld wordt. Hij wil dat tot een vergelijk komt, zodat de wereld weer verder kan. Dus het maakt er helemaal niet uit wat wij vinden.
1: Nee. Jawel, maar kijk, hij kan wel zeggen dat Europa er een puinhoop van gemaakt heeft... maar hij heeft van de hele wereld een puinhoop gemaakt. We zitten allemaal met dure benzine, dure energiekosten. Als je ziet wat hij in Iran gedaan heeft... hij ging die arme mensen helpen, hij gooit er wat bommen neer... en er is nooit meer over die arme mensen gesproken. Het is één grote chaos. Ja. En dat die man geen enkele piëteit heeft... met de familie van die overleden jongen in het dierenpark...
4: Dat is verschrikkelijk natuurlijk, ja.
1: Dat kan een president van Amerika zich niet veroorloven.
2: Nee, het is voorbij. Nee,
1: dan ben je een hork.
4: Ja. Ja, het is tamelijk psychopathisch hè, als je zo'n filmpje maakt.
2: En dat hele plan van de diesel, ik heb ook gelezen... economen in de VS zeggen, dat heeft helemaal geen...
0: Je hebt helemaal niks aan wat hij als deal heeft gesloten.
3: Nee, economen in de VS zeggen van, dit is wat we ongeveer... als het allemaal los zou komen
0: het
3: in één dag...
0: Het is een beetje dat Johan er doorheen rijdt op een avond.
3: Ja, naar follow en terug. Ja. En dat twee keer. Ja. Dus nee, maar het heeft wel effect.
1: Uit alles merk je, hij wil Poetin te vriend houden. Ja. Dat moet niet zijn vijand worden.
3: Ja, en een belangrijke nuance, denk ik, daarbij is dus... dat Trump veel medestanders heeft, maar breed in de Amerikaanse politiek willen ze niet Poetin te vriend houden. Het zijn partijgenoten van Trump, belangrijke republikeinen... die zeggen, Poetin is een dictator, een moordlustige dictator... en wij moeten Zelensky steunen. Dus hij staat hier wel, als het gaat om die dieseldeal, enorm alleen.
4: Ja, maar Raymond, dat ben je Scott Bessent, zo heet hij, geloof ik... die noemde Zelensky die little fucker. Weet je? En dan denk ik ook van, oh, dan ben je wel de grote meneer daar... minister van Financiën, en dan ga je zo met Zelensky om.
3: Ja, terwijl hetgeen
0: wat
3: mij...
0: Maar duizend doden per dag, hè? Gewoon, waar gaat dit over? Ja,
1: ik vind Zelensky wel een beetje Napoleon spelen.
4: Dat vind ik ook,
3: Aan de andere kant, Johan, wat mij het meest verbaast... want ik ben natuurlijk redelijk in Trump gedoken... in de psyche van Trump de afgelopen tijd.
1: Oh, je bent gewoon een fan dus,
0: zou ik
3: nee,
0: zeggen. Je
3: nee, zit nee, tot... maar ik probeer me voor te stellen hoe hij denkt. Daar heb ik ook een boek over geschreven. Maar hij identificeert zich heel erg met winnaars. En hij zet zich af tegen losers. En dan denk ik, als je dan kijkt naar die oorlog in Oekraïne... ik weet hoe jij dat ziet, maar dan is Zelensky toch in staat om iets heel bijzonders te doen. Ja. Namelijk die Russen op afstand te houden. Die Russen zelfs met drones knock-out te slaan. En dan zou je zeggen als Trump, verbind je daaraan vast. Maar toch doet hij
0: maar
3: dat
0: een half jaar geleden had hij toch opeens heel veel bewondering voor Zelensky. Ja,
1: Toen was hij op zoek naar de grondstoffen in Oekraïne.
0: Toen was het zijn grote held even weer. En nu is het weer helemaal niks.
3: En dan zie je dat in één keer. En daar komen dus in Amerika die theorieën vandaan over die complotten. Dus dat er bijvoorbeeld geld uitstaat bij Russische banken vanuit Trump. Omdat dan iedere keer toch weer die draai naar Poetin wordt gemaakt.
1: Hij heeft wel, vind ik, die zaak met Groenland goed opgelost. Er is nou een afspraak gemaakt hoe ze dat gaan doen. Ja. Hij heeft toch een beetje zijn zin en iedereen is tevreden.
3: Ja, maar je zou dus hopen dat dat omtrent Oekraïne ook zou gebeuren. Dat hij misschien af en toe wat bombastische uitspraken doet of dingen doet, maar dat je achteraf dan zou kunnen zeggen, nou, het heeft wel geleid tot A, B en C. Maar tot nu toe leidt het in Oekraïne nergens toe. Ja,
1: ik vond trouwens die Amerikaanse generaal die namens de NAVO sprak, die noemde Rusland en Poetin niet, maar het was duidelijk de boodschap. Maar dat houdt natuurlijk wel in dat de NAVO zich ook ernstig zorgen maakt.
4: Ja, maar ja, vandaag zei Rutte weer op een vraag hierover van, ja, er is geen acute dreiging vanuit Rusland. Is er nou wel een dreiging of is er nou niet een dreiging?
1: Nou ja, als de treinen in Roemenië getroffen worden en dat ze niet zo nauwkeurig bombarderen, dat er links en rechts in NAVO-landen af en toe een bommetje valt, vind ik wel slordig.
4: Ja. Ja, maar kijk, in essentie denkt Trump natuurlijk, out of the deal toch, hij wil daar een deal. En wat ik niet snap aan de Europese politici, ook aan Rutte, dat ze denken dat Oekraïne die oorlog kan winnen. Want die ga je niet winnen. Dan moet je de Kremlin opblazen en dat, weet je, dat gaat niet gebeuren. Dus er moet onderhandeld worden.
0: Dit hadden we toch met z'n allen ook niet verwacht.
1: Ik had gedacht dat het zo lang Rusland overheen zou lopen.
4: Maar dankzij onze steun ook. Dankzij onze miljarden ook.
3: Dankzij hun innovatie.
2: Als Oekraïne oorlog verliest, dan gaat het volgende land eraan.
4: Ja, maar dat geloof ik dus niet.
0: Nee, maar dat wordt zo'n wel eens niet, dus dat gelooft hij dus niet.
1: Maar even in die buffer, dat is heel lekker.
2: Ja. Precies. Ja.
3: Maar het is dus ook niet zo.
0: Nee, dan zijn we klaar. Dat wordt wel eens niet, dus hebben je hebt ook
4: welk volgend land, laten we specifiek worden dan. Welk volgend land? Georgië, Moldavië,
0: Litouwen, Estland, Letland, dat soort landen.
4: Dat zijn allemaal NAVO-leden.
0: Nee, maar die zijn er echt heel bang voor dat het gebeurt. Trouwens, je hebt ook premiers.
1: Wat denk je van Finland? Die heeft een hele lange grens. En dan gaan die Russen, die gaan militaire oefeningen langs die grens doen. Dat zijn provocateurs, hè.
0: Maar je hebt ook van die premiers, die hebben wel andere prioriteiten. Die willen weer dat er bier gedronken kan worden bij de voetbalwedstrijd in Engeland.
1: Ik heb een zwak voor die nieuwe Andy. Het probleem met Andy is, die is supporter van Everton.
0: Je houdt wel van een biertje als je hem zo ziet. Hè?
1: Die zit iedere week bij Everton, maar die gaat ook naar rugbywedstrijden. En bij de rugbywedstrijden mag hij bier drinken en bij Everton niet. En dat vindt hij dan oneerlijk. Maar je weet met de Engelsen, als ze op de wallen zijn, als ze in vakantieoorden zijn, die zuipen zich klem en die zijn niet te handhaven. Die zijn helemaal gek dan. En dat had je vroeger, die dronken klootzakken in die stadions, die vochten met iedereen. Ja. En het is, de rust is in de stadions. Het zijn echt families die naar het voetballen gaan. Kinderen met ouders die dan een thermofles thee bij ze.
0: Ja, we hebben de cameraman niet verkouden. Corona of niet? Pas op nou, zeg.
4: Dat ging snel.
3: Ik ben bang dat ik de cameraman heb aangestoken.
0: Je hebt het nu al aangestoken.
3: Sorry.
0: Of hebben die andere dingen gedaan?
3: Nee, nog niet. Hè?
0: Nee,
3: nog niet.
1: Maar in ieder geval, het is onverantwoord wat hij roept. Want die Engelsen, als ze gaan drinken, die misdragen zich overal. En nu ze eindelijk de rust in die stadions hebben in Engeland, ook door de regeling met de politie dat die mensen zich moeten melden.
0: Niet zitten als
2: maar ik ben in Italië.
0: Misschien 0.0 stiekem schenken, om niet tegen ze zeggen.
2: Nee.
1: Dan moeten ze geen bukkelen nemen. Hè?
2: Nee, ik ben met mijn zoon in Italië naar een wedstrijd geweest, pas geleden. En daar wordt gewoon ook bier gedronken met gezinnen ertussenin. Dat kan het toch ook?
1: Jawel, maar in Engeland is gebleken dat het niet kan. Want die hooligans, die zuipen zich een stuk in de kraag. En die vinden het dan heerlijk om een robbertje te vechten. Ja. Weet je wel, 's winters bij 20 graden vorst alleen een t-shirtje aan.
0: Ja. Met Newcastle en zo. Hey, maar mogen ze daar wel vuurwerk afsteken eigenlijk in Engeland? Hoe zit dat, weet je?
1: Nou, ze zijn heel streng in die stadions. Want je krijgt meteen een stadionverbod voor je leven. Ja. Hè? En dan moet je dus iedere zaterdagmiddag tijdens de wedstrijd naar de politie.
0: Maar met oud en nieuw toch wel? Of mag je daar ook geen vuurwerk afsteken dan?
3: Volgens mij wel met oud en nieuw.
0: In Engeland, toch?
1: Maar waar je wel vuurwerk af moet spreken, dat is in Drenthe. De Volkskrant die had een mooie tekening van Nederland met kleuren. En dan hadden ze met kleuren aangegeven waar het mocht. Nou, dat was in een deel van Groningen en heel Drenthe. De grote steden hebben zich eraan gehouden. Die willen het niet. 202 gemeentes willen het niet. Er zijn 27 gemeentes die wel vergunningen verschaffen. Ik begrijp er niets van.
2: En wat gaat er gebeuren? Iedereen gaat uit de Randstad nu met oud en nieuw
1: naar Drenthe.
2: Naar Drenthe.
1: Ja.
4: Maar niemand gaat handhaven, toch? In die grote steden, dat wordt één grote puinhoop.
2: Ik denk wel dat je gedoe krijgt, inderdaad. Maar ik geloof, ik ben wel voor dat verbod van het vuurwerk. Ja. En ik denk dat je het wel lang moet volhouden. En op een gegeven moment zal het wegslijten, denk ik.
4: Dan gaan we net zoals met roken denken, hoe is het ooit mogelijk geweest?
2: Ja, dat hoop ik wel. Ja, dat hoop ik wel op, ja.
4: Ja. Geef het 10 jaar.
0: Ja? 10 jaar?
4: Nou, het gaat wel een tijd duren.
1: Nee, maar het wordt nu een sport, zeker van de jeugd. We mogen niet vuurwerk afsteken, dat gaan we toch doen. En de politie die heeft helemaal geen tijd om in een oudjaarsnacht achter dat soort dingen
2: te gaan. Nee, maar het begint bij ons. Hè. Ik heb kinderen en je mag van mij verwachten dat ik tegen de kinderen zeg, we doen het niet meer, want dat mag niet meer.
1: Jij straft wel zwaar.
0: Nou ja, TBS hier en daar voor je kinderen.
4: Nee, zit je nou nog steeds met Corradi te appen?
0: Nou, ik zit wel te kijken wat er gebeurt inderdaad. Maar nu is het ja.
2: Die zit op de site van rechtspraak.nl.
1: Nee, die zit in de auto hierheen.
2: Maar goed. Nee, maar ik vind dat de volwassenen wel... Daar begint het gewoon nu.
1: Absoluut.
2: Ja.
1: Nee,
2: ja?
1: Bij ouders. Maar ja. Als ik zie... wat er gebeurt in Nederland, dan hebben niet alle ouders meer overwicht op de kinderen.
0: Nee, nou ja, die hebben die kinderen ook heel lang in huis natuurlijk. Hè? Want dat zei die Boekel.
1: Tot die jaren 40.
0: Dat zei die Boekel tot Sullivan gisteren ook nog heel mooi. Die zei, ja, kijk, die asielzoekers met AZC's. Maar ja, die Nederlanders, ja, dit zijn ze er eigenlijk over.
5: Die jonge starter, die moet dan bij zijn ouders wonen. Dat huis is misschien te klein. Die belandt misschien ook wel op straat uiteindelijk, omdat hij geen woning kan vinden. Dus dan is de statushouder, die misschien anders op een cruiseschip komt te wonen, wat hij schetst, die krijgt dan wel een woning, maar die starter niet.
6: Nou, we zien dat heel veel starters gelukkig, niet ideaal, maar gelukkig dan nog bij hun ouders mogen blijven wonen of kunnen blijven wonen. Dat is niet in alle gevallen zo. Elke week ben ik in het land en dan zie ik enorm schrijnende situaties. Dus het moet ook voor hen opgelost worden.
0: Maar ja, ze nuanceert het wel een beetje.
1: Ja, maar die mevrouw die heeft nog nooit blijk gegeven dat ze iets van de materie snapt. Mm. Die hebben ze zo uit het leger gepakt omdat ze generaal was. Want dan ben je somebody blijkbaar. Ik was soldaat, nog niet eens eerste klas, dan ben je niet.
0: En ze zit aan de tafel elke avond doorheren.
1: Precies. Ja. Maar die mevrouw die heeft het gewoon niet in de hand. Dat is net als dat meisje van de VVD, die zag ik net ook weer.
0: Sophie Hermans?
1: Sophie Hermans. Ja. Hoe is het een godsnaam mogelijk dat zo'n hitte petit... minister wordt.
7: Sophie Hermans.
0: Ja, die ja.
1: Dat is zo'n... Kijk, ik heb helemaal niets tegen een meisje. Het lijkt me een heel aardig meisje, maar... die heeft helemaal niets van een politica.
0: Maar dat is de VVD en daar is al veel kritiek op geweest. Maar ik heb begrepen dat jij het puntenplan... is het nou 46 of 51 punten van Chris Woerts hebt gelezen?
2: Volgens mij zijn het inmiddels 69, dat vond hij een mooi getal.
0: Ja, natuurlijk. Het is een viesrik, hè? Ja, 69.
2: Maar ik ben met hem gaan eten en hij had je punten gestuurd, inderdaad.
1: Colaatje gedronken?
0: 2?
2: Nee, we hebben lekker wijntje gedronken, was heel gezellig.
0: Maar je hebt ze echt gelezen, die punten?
2: Ik heb ze allemaal gelezen.
0: En?
2: Nou, verdomd, er zitten goede punten bij.
0: Echt waar?
2: Ja, serieus.
0: Maar noem maar 2.
4: Ik wel als er zoveel zijn.
2: Nou, maar ik hou er wel van. We mopperen allemaal, maar hij probeert wat te doen.
0: Dat is waar, hij is constructief bezig.
2: Ja,
0: maar noem eens een paar leuke goede punten dan.
2: Nou, ik weet niet of hij wil ook alle punten noemen, maar laat ik eentje uitpakken.
0: Hij is er morgen weer, hij komt terug vliegen uit Saudi-Arabië. Heeft hij die competitie stilgelegd? Vanwege al die aanslag. Heeft hij die competitie
1: gekocht? En hij heeft alle toeschouwers een hand gegeven. Er waren er 11.
0: Ja, maar het ligt nu stil, hè? Ze gaan niet spelen op dit moment vanwege die aanslagen. Dus die heeft goed eraan geslagen.
2: Nee, maar jullie hebben van de week erover gehad dat er 2 uur overwerken, dat geeft al heel veel...
0: Economie een enorme boost.
2: Ja, precies.
0: Dat heeft hij nu ook.
2: Nou, hij heeft dan bedacht, zorg er dan voor dat je het overwerken niet belast. Dan hebben mensen een prikkel om wel het overwerk te gaan doen.
0: Nou, vind ik slim. Geen slecht idee.
1: Nee. Maar vergis je niet, ik ken hem al heel lang. Hè? Ik ken hem al heel lang.
0: Te lang?
1: Nee, niet te lang. Maar Chris heeft hier aan de bar... de neiging als een beetje een dorpsidioot over te komen. Dan wordt hij schreeuwerig en hij wil grappig zijn, dat lukt niet altijd. Hele slimme, intelligente man. Ja. Hij zegt altijd, en niet aan onrechte... als je zoals ik de Coca-Cola-academie afgerond hebt... dan kun je een hoop stront verkopen. En dat is bij hem ook zo. Want de man is gewoon directeur geweest van Sunderland. Hè. Die heeft de gekste bedrijven gehad. Hij heeft nu zijn energiebedrijf verkocht, dus hij rent er niet. Het is helemaal gevuld.
2: Ja, hij rent er niet
0: hij
2: alleen.
0: Hij kent dat een beetje, want je hebt de grote bedragen genoemd.
1: Ja, miljoenen heeft hij in zijn zak.
0: Tientallen miljoenen. Ja, misschien wel honderden miljoenen. Ja. Geintje, Chris.
3: Wat Job zegt, dan kun je inderdaad ook rondjes gaan rijden met je Porsche. Dat doet hij ook wel. Maar hij is ook constructief bezig om die VVD van wat input te voorzien. Nou, en zo werkt politiek.
2: Ik vind het wel mooi.
0: Ja, vorige week heeft hij nog met
1: En
0: het
1: zit
0: hem
1: natuurlijk niet lekker dat hij niet gekozen is in de gemeenteraad van Maastricht.
2: Dat vindt hij leuk, hoor. Oh nee, ik denk dat
0: hij
2: zingt moet
0: uitstekend, moet ik ook zeggen. Hij is een zanger.
8: Ja, ik kom eraf.
0: weer hoe gekker, hè? Want Harry Mens gaat het theater nu in, hè?
1: Maar daar had hij geen cola gedronken, toch, hè?
0: Twee cola had hij toen weer op.
2: Het is wel iets om jaloers op te zijn.
1: Ja, Harry Mens, die is aan zijn derde jeugd bezig.
0: Ja, die wil nog een kind verwekken, zei hij gisteravond. Gaat ook het theater in, maar dan wil hij niet een klein theater, niet een iets groter theater. Hij wil de Rai.
2: Hij wil de Rai.
0: Ja, de Rai meteen helemaal vol.
2: Ja, die hebben wij nog niet geboekt, hè, Raymond, de Rai.
3: Nee, Harry belde me. Die zei van, wat doe jij nou in die theaters en hoe werkt dat? Dus ik heb dat uitgelegd. Toen zei hij, nou, dat ga ik ook doen, maar ik doe het groot. En ja, hij wil meteen een heel groot podium.
1: Dus ja, maar hij is in staat om iedereen een kaartje te sturen uit eigen zak.
3: Oh ja,
1: als het maar vol zit.
3: Ja. Nou, ik denk dat hij wil vertellen over zijn roemruchte leven en carrière. En dat daar best wel wat mensen een kaartje voor kopen.
2: En dan gaat hij misschien Catherine Kell het podium interviewen.
0: Nou, dat man is 80, hè? Of 79.
2: Ja, dat is wel mooi, toch?
0: Maar dat je gewoon nog steeds die energie hebt.
3: Dat is leuk.
0: Heel bijzonder. Ja. Jij wil ook tot je 80ste door, toch? Als Amerika-deskundige.
3: Ja, omdat mensen continu vragen. Daar kwam een keer die misschien wat onhandige, maar ik vond het geestige opmerking over wie ben ik vandaan. Maar mensen zeggen continu, wat wil je nog meer doen?
0: Wat wil je hierna doen?
3: Maar ik zeg steeds, ja, wat ik nu doe, over Amerika praten, is altijd mijn droom geweest. Dus dat blijf ik, als ik 80 word, net als Van Rossum, gewoon doen. Net zoals jij al
0: 45 jaar, of niet?
3: Ja, dan heb ik nog een tijd. Ik hoop het wel, een tijdje te gaan. Ja.
0: 45 jaar Amerika-deskundige?
3: Ja, maar volgens mij...
0: Hoeveel presidenten zijn dat nog?
3: Volgens mij verveelt dat niet. Nee.
0: He?
3: Volgens mij verveelt dat niet.
0: Nee?
3: Nee,
1: nee, maar die bomtol uit Utrecht, die heeft zijn hele leven volgehouden.
0: Maarten van Rossum,
3: kan ik dat ook.
0: Dat doet hij nog steeds.
3: Ja,
0: hey, en werkt dat nou een beetje, die gekke filmpjes van Trump dan? Slaat dat ook een beetje aan? Want hoe staat hij ervoor op dit moment?
3: Nou, als je wilt bepalen of het werkt aan de hand van de peilingen, dan is het antwoord nee, het werkt niet, want hij staat er niet goed voor in de peilingen. Het wordt eigenlijk met de dag slechter.
0: Oh.
3: En het heeft toch te maken dat die filmpjes inderdaad als afleiding bedoeld zijn, maar uiteindelijk weten mensen hoe duur het is om de auto vol te tanken.
0: Ja.
3: Of naar de supermarkt te gaan. Ik kan Trump steeds zeggen, het gaat fantastisch, maar dat valt dan toch tegen.
4: Maar Raymond, Johan.
3: Nee, ga je gaan.
4: Maar het hele idee van Trump was een totaal andere politiek, een totaal andere Amerika. En nu wordt hij afgerekend op de prijs van benzine. Dat is toch ook wel een beetje treurig, of niet?
3: Ja, maar dat is logisch. Als jij de campagne ingaat met twee beloftes, namelijk die grens moet dicht en die grens zit dicht, en ik ga de prijzen verlagen en de prijzen stijgen alleen maar mede doordat jij een oorlog begint en het feit dat je al die heffingen in het leven hebt geroepen, dan gaan in ieder geval in eerste instantie de prijzen omhoog, hopelijk later omlaag. Ja, dan ben je daar zelf natuurlijk verantwoordelijk voor. En daar...
1: Maar ik hoop dat er zoveel mensen, verstandige mensen in Amerika wonen, dat die met de komende verkiezingen volledig van het veld geveegd wordt.
3: Ja,
0: maar die kans is inmiddels groot. Vraag je dat wel af, of er heel veel verstandige mensen wonen daar. Want ja.
1: Nou, maar kijk, er wonen zoveel mensen, dat zullen toch niet allemaal rednecks zijn die achter hem aanlopen.
3: Nee, maar die kans is heel erg groot. En je hoort mij vaak over Trump zeggen van, ja, sommige dingen komen gek over, maar zo gek is het ook weer niet. Dat geldt ook hiervoor. Het is heel logisch dat een president na 2 jaar tegenmacht krijgt. Ja. En dat kiezers zeggen, nou, laat hem maar ook eventjes met de andere partij dealen. En in het geval van Trump betekent dat de Democraten...
1: Maar wat is Amerika met hem opgeschoten?
0: Nou, juist, vertel dat nou eens een keer. Jij bent altijd gewoon Trump vindt, maar wat zijn we nou opgeschoten ermee?
3: Het belangrijkste voor, denk ik, de mensen die bij hem gestemd hebben, is dat de grens dicht zit. Want er werd over geklaagd. In Nederland wordt er ook nog steeds over geklaagd, maar die grens zit daar potdicht.
4: Illegale uitgezet.
3: Wij kunnen, en Trump is doorgeschoten met ICE. Dat vinden ook veel kiezers. Maar er is steun voor het feit dat je mensen die al jarenlang illegaal in Amerika verblijven en een criminele achtergrond hebben, dat je die uitzet. Ik hoor jou iedere avond hier zeggen, hoe kan het nou dat Syriërs dit en dat doen en hier nog steeds...
1: Maar de hele Amerikaanse economie die is gebaseerd op het feit dat al die illegalen onder de prijs werken bij die Amerikaanse bedrijven.
3: Klopt, want er zijn ook boeren geweest die hebben gezegd, nou, laat in mijn omgeving even die mensen hier zitten, want die heb ik nodig. En daar heeft Trump ook naar geluisterd. Dus het is...
1: Kijk, illegalen in Amsterdam die crack gebruiken, daar hebben niks aan. Maar illegalen die...
0: Krijgen een eigen huis, hè, denk ik om.
1: Wat?
0: Die krijgen een eigen huis in Amsterdam,
1: Ja. Nee, maar dan komen die Nederlanders blijven gewoon bij hun ouders wonen.
0: En dat is een beetje...
1: Maar dan, kijk, in Amerika is... dan denk ik van, er zijn zoveel verstandige mensen. En die andere partij die moet toch die mensen naar voren schuiven, joh. Dat kan toch zo niet doorgaan met zo'n gek die heel de wereld ontregelt.
0: Ik moet er helaas even tussenuit, dus je kan geen antwoord geven, maar
3: houd vast. Ik houd het vast.
0: Na de onderbreking zijn we er weer. Tot zo.
7: Een uitvaartverzekering van Dela geeft rust voor de mensen van wie je houdt. En voor een klein bedrag per maand ben je al goed verzekerd. Als coöperatie zorgen we er samen voor dat alles goed geregeld is. Zorg goed voor je dierbaren. Verzeker je uitvaart op Dela.nl. Dela, voor elkaar.
8: Ah, dat is lekker warm thuiskomen. Geen koude voeten, geen radiatoren aan de muur en slim omgaan met mijn energieverbruik. Dat is de groene vloerverwarming van Warp Systems. Voor iedere ondervloer, dunne systemen, snel comfort. Ga daarom naar warp-systems.com. Warp met WARP.
0: Sorry, maar Ingrid Koenraad geeft nog steeds niet op. Ik krijg nou weer een hele lange app. Die komt erop neer. Van Weel heeft ook toegezegd dat de Tweede Kamer vanochtend voor het einde van 2026 een brief ontvangt over de vervolgstap om de kloof tussen de maatschappelijke verwachtingen over strafhoogtes en daadwerkelijke strafopleveringen te verkleinen. Dat gaat nog een half uur door.
2: Weet je, was zij mijn nummer?
0: Al niet meer op.
3: Ik voel me wel een beetje buitengesloten, want jij wordt plat geappt door Ingrid. Jij?
2: Nee, ik
3: jij?
2: Niet. Nee, nee,
3: jij
2: ik niet.
1: Nee. Vrouwen die mailen mij nooit. Nee. Oh. Die komen gewoon langs. Nee.
0: Ja. Ja. Hey, nog even over Trump. Die was ook in Alaska, begreep ik. Die gaat overal naartoe? Of?
3: Ja, dat geeft trouwens aan in wat voor een penibele positie die zit.
1: Die droeg hij zich ook weer.
3: Het dieprode Alaska-campagne gaat voeren. Ik heb eerder hier gezegd dat niet iedereen op hem zit te wachten, want hij kan afleiden. Dat gebeurt door dat soort filmpjes met zo'n tijger. Maar ja, ook als hij daar zo'n campagnespeech gaat houden. Hij gaat daar niet vertellen bijvoorbeeld hoe die dieseldeal met Rusland de prijzen gaat verlagen. Ja, hij doet bijvoorbeeld een transgender atlete na.
9: Come on, darling. Come on, Loretta. Loretta, come on, Loretta. You can do it. You can do it, darling. And she gets it up. I love you, darling. You can do it. And Loretta, oh, my wife hates this. She said it's so damn unprecedented.
0: Echt niet.
3: Ja, dat beheerst dan weer het nieuws. Ik moet wel zeggen...
1: Kijk, als Jette dit zou doen, zou we hem naar een inrichting brengen.
0: Ja. Ja.
3: Nee, ik ben bij heel veel van die rallies geweest van Trump en hij vertelt heel veel van dit soort verhaaltjes en hij maakt grappen en het is ook één grote show. Maar dit is niet het moment, denk ik, daarvoor. Je ziet het ook aan de zalen, veel lege stoelen.
2: Is er ooit een moment hiervoor van de president?
3: Nou, als je de wind in de rug hebt en je bent de uitdager... En dan geef je zo'n show, want in Amerika zijn die rallies ook een show... dan kan daar best een moment voor zijn dat je wat grappen maakt. Maar dit is nu niet het moment, denk ik.
2: Nee.
0: Ja, Biet, heb je nog naar Feyenoord komen gekeken? Of,
4: ja, en? Goeie wedstrijd. Feyenoord is heel goed. Hachimusa echt geweldig ook, dus... Leuk om te zien, maar Feyenoord is wel leuk.
0: 3-2 winnen gewoon, toch in de Champions League. Ja. Ja. Ik bedoel, naar die eerste afstraffing in Barcelona.
4: Ja, maar wel jammer dat die rechtsback op een gegeven moment... helemaal, of linksback er helemaal uitgelopen werd bij die goal van Coman. Nou ja, goed. Maar nee, mooi man. Echt,
0: Die medewerkers, 400 medewerkers bij de NPO, die een brief hebben ondertekend.
1: Ja, die hebben geprotesteerd, ja.
0: En
1: wie het begrijpt dat niet, wie het kennende, maar ik begrijp dat wel. Want ik ben het namelijk met ze eens. Er zijn belangrijkere dingen dan een Eurovisie Songfestival... En je moet ook wel eens actie ondernemen als je er ergens niet mee eens bent. En ik ben verbaasd dat 400 mensen van de NPO geprotesteerd hebben met de leiding van de NPO. En die hebben dat bedacht.
0: Ja,
1: dus en ze zeggen erbij, als ze er niet op ingaan, gaan we staken. Dus.
3: Maar wat mij vooral verbaast, laatst zaten die twee NPO-bazen bij Pauw en de Wit tegenover Tina. En die waren aan het uitleggen, we doen het met alle omroepen, we hebben er al een aantal gesproken. Toen kwam de vraag van Tina, met welke omroepen dan? Daar gaven ze geen antwoord op. Maar als je dit zo leest, dan lijkt het alsof nog geen één omroep heeft gezegd, we hebben er zin aan.
1: Nee, en de omroepen willen ook weten hoe ze het financieren en zo.
3: Ja.
2: Nou, ik denk eerlijk gezegd, als je nu in onze straat mensen met vlag hebt lopen die zeggen, we steunen Hamas, dan moeten we misschien de Joodse mensen hier een steun in de rug geven in plaats van dit soort rare acties.
1: Nou, de Nederlandse overheid moet mensen met Hamas-vlaggen beneden van de weg halen.
4: En doen
1: niet,
4: ze niet.
1: En niet de hele protestmars mee laten lopen. Mensen mogen pro-Gaza zijn, pro-Palestijnen, maar pro-Hamas, dat moet je nooit tolereren.
2: Nee, helder.
4: Ja, maar wat moeten die omroepmedewerkers... die moeten toch gewoon werken en een beetje niet zo zeuren over zo'n festival?
1: Ja, maar ook een omroepmedewerker mag een mening hebben.
4: Ja, maar laat ze een ontslag nemen of zo, als ze niet mee eens zijn met... ik word zo moe van die mensen.
3: Wordt er meteen bezuinigd.
1: Biert, jij leeft van die eigenwijze meningen van je. En nou moeten andere mensen ontslag nemen.
0: Ja, wat kunnen
4: van die domme meningen?
0: Vak had hij wel niet kunnen stappen dan iemand. Ongelooflijk allemaal. Hey, morgen trouwens de Van de Beukeringetjes. Wat gaat ermee gebeuren, denk je?
1: Maar dat wordt een interessante zaak.
0: Ja, met die vechtpartij.
1: Nee, die trainer, die Dennis, die is door de tochtcommissie volledig vrijgesproken. Die heeft nergens wat mee te maken. Dus dat GVVV is iets te snel geweest met dat ontslag. Maar die jongen heeft een regeling getroffen. Maar die John, die heeft wel een draai om zijn oren gegeven. Maar die zegt dat hij filmbeelden heeft van de man die ermee begonnen is. En dat zou de elftalleider van IJsselmeervogel zijn. Die heeft de eerste klap uitgedeeld. Maar die John komt donderdag, morgen dus, voor de strafrechter.
0: Ja.
2: Ja. Maar als je een klap krijgt, is dat niet automatisch ook een recht om een klap terug te geven? Dat
1: hangt je lijkt wel een advocaat, man.
4: Ja. Ja. Wat is dit nou weer? Ja. Dat is ook zo teleurstellend van het strafrecht. Ja, dat
1: is, mail je eens even met Conradi welke straf die jongen moet hebben.
0: Ja, inderdaad, ja.
4: Ja. Gewoon oog om oog. Doodstraf.
1: Nee, maar het wordt wel een leuke zaak, want die jongen die zegt dat hij daar camerabeelden, want tegenwoordig iedereen op zijn telefoontje. En dan breng je ook zo'n man weer in een kwaad daglicht. Maar hij heeft natuurlijk de klap uitgedeeld dat de linksbuiten al zijn voortanden kwijt was.
0: Ja, maar die jongen was echt wel aan toe. Nou, dat zal allemaal wel zien. Morgen Chris met zijn laatste nieuws. Nou ja, dat staat vandaag in de krant.
1: Nou,
0: morgen...
1: ik vind dat hij die punten hier eens bekend moet maken.
0: Nou, dat vinden wij nu ook wel. Het wordt wel eens tijd voor die punten.
1: En zeker als hij een goede recensie van Job krijgt.
0: Ja, en ook van Dylan Jasjukus toen destijds. Die zei ook, prima punten, niks mis mee.
3: Kun je niet een paar van die confetti kanonnen regelen en dan gaat Chris het hier groots aankondigen. Dat lijkt mij wel leuk.
4: Zou hij dat willen, denk
3: ik? Ik zou het, als ik jullie was, meteen groot aanpakken.
0: Ik weet niet of Chris dat wil.
1: Maar Chris is zo'n VVD'er die altijd op de VVD stemt.
3: En ook leuk om dan wat verslaggevers voor de deur te zetten van gaat u het vanavond bekendmaken? Ik denk dat zou heel leuk
2: zijn. Hij gaat helemaal in op.
3: Dat vind ik leuk.
0: Hij zou het echt hartstikke leuk vinden. We gaan het morgen allemaal meemaken in een nieuwe aflevering van Vandaag is Zij. Tot morgen. Dag.
7: Een uitvaartverzekering van Dela geeft rust voor de mensen van wie je houdt. En voor een klein bedrag per maand ben je al goed verzekerd. Als coöperatie zorgen we er samen voor dat alles goed geregeld is. Zorg goed voor je dierbaren. Verzeker je uitvaart op Dela.nl. Dela, voor elkaar.
8: Ah, dat is lekker warm thuiskomen. Geen koude voeten, geen radiator aan de muur en slim omgaan met mijn energieverbruik. Dat is de groene vloerverwarming van Warp Systems. Voor iedere ondervloer, dunne systemen, snel comfort. Ga daarom naar warp-systems.com. Warp met W-A-R-P.
10: Die echt mooie plaat, hè. Die is echt zo emotioneel, hè. Die tranen schieten me in de kont, echt waar.

0: vertellen.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. Karremans wil ook dat extra wensen voortaan door de provincies worden betaald en niet langer door het Rijk. De minister meldt morgen welke projecten voorrang krijgen. Eén daarvan zou de nieuwe Neder-Saxe-lijn zijn. Drie belangenorganisaties voor consumenten staan eind november in Amsterdamse rechtbank tegenover social media bedrijf Meta. Ze eisen in een kort geding dat Meta de verkoop van de Meta-bril staakt, zolang daarmee stiekem opnamen kunnen worden gemaakt. Meta is niet bereid dat te doen. Volgens de Consumentenbond schendt de bril met de ingebouwde camera de privacywet. De stichting Off Limits en de Firewall eisen bovendien dat de brillen uit de schappen verdwijnen en dat al verkochte brillen door Meta worden aangepast. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. De nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis, Zakaria, ligt onder vuur omdat ze beweert dat ze jurist is, maar dat blijkt niet te kloppen. Bij haar aanstelling noemde president Trump haar advocaat. Later omschreef ze zichzelf als jurist. Journalisten zochten uit dat ze in geen enkele staat als zodanig geregistreerd staat. Ze beweert die rol te hebben vervuld bij een Amerikaans bedrijf in Peking. Jezelf onterecht advocaat of jurist noemen is volgens de wetgeving in Californië een misdrijf. Het Witte Huis en haar oud-werkgever in China geven geen commentaar. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Daar gebeurde een ongeluk tussen Deventer-Oost en afrit Lochem. De berg is aanwezig, maar twee rijstroken blijven dicht omdat het wegdek gereinigd moet worden. Nou, dat duurt waarschijnlijk nog tot 12 uur vanmiddag en je loopt nu 15 minuten vertraging op. Verderop op de A1 richting Amsterdam is het ook raak tussen Stroe en Hoevelaken. 9 kilometer aan langzaam rijdt het verkeer daar met een kwartier op onthoud. Tot slot nog de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 6 kilometer met 5 minuten extra reistijd.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Jarno Vij en aan de andere kant van de lijn Rob Aerts. Rob, goeiedag.
2: Jarno, goedemorgen.
1: Ja, we hebben heel veel te bespreken. We gaan het sowieso hebben over Feyenoord. Verder gaan we Manchester City tegen PSG gaan bespreken. We gaan Donjon Malen gaan bespreken. We gaan afsluiten met een bijzonder interview waar jij iets mee te maken hebt. Maar laten we beginnen met Feyenoord. Want ja, ik moet zeggen, normaal zeggen ze vanaf minuut 1 was het al geweldig. Maar het was eigenlijk in die minuten daarvoor al echt geweldig in de Kuip.
2: Ja, wat een avond, hè. De wedstrijd komen zo meteen op. Maar als je echt even op die sfeer doelt inderdaad, hoe er naartoe werd geleefd na die wedstrijd. Eerste Champions League wedstrijd van dit seizoen in eigen huis. Ja, fantastisch. Echt vanaf minuut 1 is een cliché, maar het begon al ver van tevoren. Het was echt van tevoren al genieten inderdaad.
1: Ja, precies. Nou, los van het feit, daar hoef je geen supporter voor te zijn. Maar dat was echt kippenvel. De muziek op, die georganiseerd werd. De mensen die uit volle borst meezongen. De spelers die het veld opkomen. Die hele Kuip die ontploft. Ja, en dan krijg je een wedstrijd met een geweldig resultaat voor Feyenoord. Hè. Daar gaan we het straks zeker nog over hebben. Maar als ik naar de eerste helft kijk, dan heb ik een como gezien. Wat met momenten echt laat zien waarin ze heel goed zijn. Maar daartegenover stond gewoon ook een ontzettend goed Feyenoord. Ik heb echt genoten van beide kanten. De intensiteit was hoog, de intenties waren goed. Er was weinig ruimte om in te spelen. Maar toch hebben we, ondanks die geringe ruimte en de snelheid en de intensiteit waarmee er gespeeld werd, hebben we een aantal aanvallen gezien waarvan je denkt van wauw, echt gewoon een geweldig voetbalavond.
2: Ja, absoluut. En jij hebt met jouw trainersachtergrond ook jouw trainershart kunnen ophalen, denk ik. Met ook de tactiek die Fabregas koos natuurlijk, om niet met een echte spits te spelen. Maar het was fantastisch inderdaad, de clash tussen beide stijlen. Ook als je kijkt naar Como, ik bedoel, het is niet de grote naam uit het Italiaanse voetbal zoals wij die kennen, met Juve, met AC Milan, met Inter, noem maar op. Maar wel een grootmacht in wording, denk ik. Tenminste, ze draaien nu al voor het tweede seizoen dat ze ontzettend goed meedraaien daar. Dus een heel serieuze tegenstander. Ook uiteraard met meer geld. Heeft ook uitgebreid op de site gestaan. Als je dan kijkt dat Feyenoord die flow doortrekt waar ze in zitten. Ik vind dat zo razend knap. En dan ook met een aantal spelers die de vorm vast kunnen en blijven houden. Maar ook als je kijkt naar een Valente die in de rust achterblijft. Net niet helemaal fit. Dat wat last ook. En als je dan kijkt dat de narust ook gewoon weer doorgaat. Ja, ik vind dat wel geniet hoor. Wat je net zegt, we zijn geen fan. Maar Nederlandse clubs in Europa ben je toch geneigd om 100%. Wel iets meer om iets harder voor te juichen, denk ik. En ja, dit was genieten. Het was een heerlijke wedstrijd. Alles erop en eraan.
1: Ja, precies. En sowieso, ik had Pieter Zwart even nog op de app. Als je dan de opbouw van Como, die driehoekjes die aan het begin maakte. Nou, daar staan ze bekend om. En daar zijn ze ook echt heel goed in. Maar je gaf net ook al aan van, oké, zij deden iets zonder spits. Nou, dat was wel interessant. Van, oké, hoe gaat Feyenoord het opvangen op het moment dat Nico Pas laag komt. En Baturina, die eigenlijk, dat waren de twee voorwaarden die ver uitzakken. Wat het heel lastig maakt voor Sint Juste en Marmol natuurlijk. Daar komt dan ook die eerste goal uit. Maar los van die goal waarbij je dus, die speler krijgt veel ruimte, zie je in de momenten daarna dat ze dat best wel goed oppakken. En ja, zo eenvoudig is dat ook echt niet. Want het is, ga maar kijken, want dek je moet doordekken. Want op het moment dat Nico Pas kan draaien en voorwaarts kan dribbelen, dan kom je ook in de problemen. Maar dek je door, dan is het ook weer het gevaar van een razendsnelle buitenspeler die in een grote ruimte terechtkomt.
2: Ja, klopt. En als je dan ook gaat kijken naar spelers. Ik bedoel, je hebt Reed, die tikt een heel constant niveau aan. Die blonk ook vandaag weer uit, denk ik. Voorin had je Moussa Komen, denk ik, nog wel op. Maar ook, ik vind zo'n Sint Just achterin. Die is toen van Feyenoord naar Mainz gegaan. Was half wel, half niet basis spelen. Maar in ieder geval toch niet de grote toptransfer gemaakt op dat moment. Ging voor 9 miljoen naar Mainz. Als je ziet hoe die terug is gekomen. Vorig jaar ook kwakkelde die weer wat met blessures. Maar hoe hij vandaag ook weer speelt. Dat hij de snelheid heeft, dat weten we inmiddels. Maar hij is ook organisatorisch, lijkt hij ook stappen te hebben gezet. En dat is ook wat Van Bronckhorst zegt. En ik denk dat dat ook centraal achterin zo'n ontzettend belangrijke pion is in dit huidige Feyenoord. En ja, en ook een heel belangrijke kracht daar.
1: Ja, precies. Ook wel goed dat je dat inderdaad benoemd hebt. Want Harts Moussa, daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. CGL, geweldig. Valente, natuurlijk de paas die op CGL gaf. Dus we kunnen heel veel spelers eruit lichten. Maar het is wel goed dat je benoemt wat de rol van St. Just is. Want inderdaad, de snelheid is bekend. Maar ja, ik denk, los van het feit, de inbreng die hij vandaag heeft. Ik denk ook dat als je gewoon goed naar hem kijkt en zijn gedrag in het veld ook beschouwt, dan geeft hij aan Feyenoord ook wel een stukje. Ja, geeft ook wel een stukje Atletico Madrid mee. Weet je, gewoon echt het verdedigen. Het blij zijn met het winnen van een duel. En dat ook overbrengen op een team. Ik weet niet. Hij brengt een bepaald enthousiasme, maar vooral een bepaald gif wat het elftal wel echt sterker maakt.
2: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat als je bij Sporting in Portugal hebt gespeeld, dat je dat daar automatisch ook wel meekrijgt. Dus dat zijn wel dingen die hij meeneemt van het level waarop hij ook al heeft gespeeld. En ik denk dat hij vorig jaar had hij ook nog een paar momentjes dat hij bijvoorbeeld toen boos werd op die arts die toen het veld in kwam. Ik weet niet of je dat nog weet.
1: Ja,
2: had
1: zeker.
2: Hij nog wel een paar dingen die ook dat het net niet helemaal rustig oogde. En ik vind dat hij nu ook heel gedecideerd en betrouwbaar overkomt op het veld. En ik denk dat dat ook een belangrijke stap is die hij nu nog achter IJs 29 uit mijn hoofd, dat hij die stappen nu ook nog zet.
1: Ja, inderdaad. Mooi. Hey, laten we Harts Moussa bespreken. Hij speelt komend weekend bij Telstar. Denk je dat de trainer van Telstar het gaat overwegen om met 3 linksbacks te gaan spelen?
2: Ik denk dat dat nog niet genoeg is, eigenlijk.
1: Ja, dat is nu 2 tegenover zich, hè?
2: Ja, het is. Ik ben wel een grote Harts Moussa-prediker wat dat betreft. Ja, je hoeft geen voetbalkenner te zijn om te zien dat hier zo ontzettend veel voetbal in die gast zit. Het is zo heerlijk om naar te kijken. En het is ook. Je moet altijd voorzichtig zijn, maar na de wedstrijd, het zijn niet mijn woorden, iemand anders zei het, vergeleken met Robben. En het is wel die actie, je weet dat hij naar binnen trekt, je weet dat hij dat doet. Maar ook dat eerste doelpunt van hem, zo loopzuiver in de korte hoek, net naast de paal binnen. Het was zo perfect uitgevoerd. En ja, dan blijkt dat zelfs op het niveau van de Champions League, dat er dan niks tegen te doen is, dat er niks tegen bestand is.
1: Ja, misschien was dat ook wel het idee. Hè? Want Van Bronckhorst gaf dat inderdaad aan. Hè? Dat er reacties waren waarin hij dus vergeleken werd met Robben. En nogmaals, ja, heel eerlijk. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om dat met momenten ook wel te herkennen. Dat als hij naar binnen komt, dat er overeenkomsten zijn, laat maar zeggen. Maar het feit dat je zegt, je weet wat hij gaat doen. Maar het zit allemaal in timing. En in dat opzicht, weet je, dat Fabregas dan kiest voor. Ja, 2 linksbacks, laat maar zeggen. Ja, wellicht dat hij denkt, van 1 voor de binnenkant, 1 voor de buitenkant. Of als die eerste uitgekapt wordt, dat je dan de tweede nog hebt. Maar het zit ook in dat opzicht, weet je. Al stel je de 3 op, het is dat moment dat hij net dat schot vrij heeft. Ja, ga je dat dan maar blokken. En op het moment dat je zoveel spelers gekoppeld aan Moussa en je haalt de bal eruit, dan komt elders weer ruimte op het veld. Kortom, het vraagt altijd een keuze van een tegenstander. En ondanks het feit dat je weet wat er gaat gebeuren. Ja, weet je, de vraag is gewoon van, oké. Wat is zijn keuze en waar ligt de ruimte? En voor beide heeft hij wel echt oog.
2: Ja, absoluut. Dus ja, ik denk dat dat ook allemaal samenkwam in dat eerste doelpunt van hem. Ja. Tweede doelpunt kwam iets meer geluk bij kijken natuurlijk. Maar ook een heel belangrijke wel. Maar goed, wel 2 doelpunten weer op het allerhoogste niveau. Dus dat is wel iets wat ook de grote Europese clubs, de scouts daarvan weer in de boekjes noteren natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Wij sluiten Feyenoord af. Maar voordat we dat doen, er komt natuurlijk op 2 Pro een extra Dik voor Mekaar podcast. En onze fijne collega Matthijs Vechter was in de mixzone. Sprak met Riet en met CGL. En ik kan zeggen dat er 2 leuke interviews zijn. Vooral CGL. Ik vind het altijd wel een mooi mannetje met bravoure voor de camera. En hij had het nog kort even over augurkensap. Dat moet Matthijs me toch even uitleggen. Dan gaan wij het hebben over de wedstrijd tussen Manchester City en Paris Saint-Germain. En dan heb je het over de grootste namen op het veld. Maar als ik dan naar de eerste helft kijk, dan is het voor mij was het gewoon kat en muis.
2: Dat sowieso. En we waren voor de opname al eventjes aan het praten. En de eerste naam die naar voren kwam was bij jou meteen Vitinha natuurlijk.
1: Ja, niet normaal.
2: Daar ga jij wel lekker op, hè?
1: Nou ja, als je nou kijkt bij de tegenstander. Je hebt Enzo Fernandez, je hebt Anderson. Er komt nog Bouadi, kan je nog inbrengen. Allemaal middenvelders waar we fan zijn. Maar wat hij liet zien, ja, was gewoon niet normaal. En ja, ik weet niet, heb je de eerste helft gezien hoe die soms, laat maar zeggen, helemaal naar de zijkant beweegt? Dat hij korte acties maakt om vrij te komen. Het is soms kort en explosief. Dan maakt hij een enorme run en komt hij weer later op het veld, komt hij vrij. Hij is bijna niet te verdedigen, want hij is iedere keer op het juiste moment toch aanspeelbaar. En dat kan kort zijn, dat kan lang zijn. Hij raakt de bal bijna niet kwijt. Hij maakt een mooie goal. En ik vind die goal, heel eerlijk, Rob, vind ik nog het minst interessant eigenlijk van die hele eerste helft. Maar gewoon het vrijlopen en eigenlijk bepalen wat een tegenstander, in dit geval Manchester City, gaat doen door met hem mee te lopen, door elders ruimte of niet mee te lopen. En ja, gewoon op de een of andere manier toch weer vrij te komen. Want ja, ik vind dat wel echt... echt bijzonder. En ik heb nog geen tijd gehad, want we nemen kort na de Champions League wedstrijden nemen wij op. Ik heb nog geen tijd gehad om naar de data te kijken, maar ik ben wel echt benieuwd naar de afstanden die hij gelopen heeft en hoe vaak hij de bal heeft gehad en vervolgens een goed vervolg aan de situatie heeft gegeven. Nou, dat laatste hebben we kunnen zien. Dat is redelijk gebeurd op die manier. Maar zoals jij er dan naar kijkt, hè, jij bent ook echt een voetballiefhebber. Hoe kijk jij naar hem?
2: Nou, ik kijk vooral naar hem. Ik bedoel, jij noemt net zijn kwaliteiten. Maar wat mij dan ook opvalt bij specifiek Vitinha... het is niet iemand die dit 3 weken of 3 maanden laat zien. Dit is al jarenlang constant op dit niveau. Ook bij Paris Saint-Germain, wat de laatste jaren toch ook dominant is in Europa natuurlijk. Ja. En dat je daar telkens weer dat spel daar naar je toe trekt. Ook niet thuis tegen Lorient of Strasbourg of weet ik het wat. Het is uit tegen Manchester City. Club die natuurlijk onder vuur ligt, maar nog steeds qua ploeg in de Premier League onaantastbaar is bijvoorbeeld. En dat je daar ook de ploeg weer zo bij de hand neemt. Ja, dan hoor je echt bij de beste van de beste.
1: Ja, absoluut. Want het ging natuurlijk ook in het commentaar over... er waren natuurlijk wat spelers op het veld. En dat is een gouden balkandidaat, dat is een gouden balkandidaat, dat is een gouden balkandidaat. En los van, ik ben blij dat je het zegt, Rob, want het is niet 1 wedstrijd. Maar wat hij bij Paris Saint-Germain laat zien... daarvan denk ik ook van dat hij ook een gouden balkandidaat zou kunnen zijn. Weliswaar een outsider, maar ja, wat hij brengt bij dat team is ongekend. Als we dan naar rust kijken, hè, want dan werd het over de eerste helft, dat is kat en muis... Na rust was dat weer echt significant anders.
2: Ja, klopt. Ook omdat Maresca ingreep. Onder toeziend oog van Guardiola trouwens, die ook in het stadion zat. Ja, er moet iets gebeuren. Je kunt het al bijna niet aan je publiek verkopen. Ook al mag je er eigenlijk niet naar luisteren. Maar om dan niet halverwege iets te gaan veranderen. Dan valt die 1-3 nog van Haaland natuurlijk. Dan denk je van misschien is er nog iets mogelijk. Maar dit
1: daar leek het ook op, toch?
2: Ja, maar ik vind dit PSC te volwassen. Als je kijkt naar hoe ze spelen en naar City... wat nog onder Maresca toch ook nog niet de automatisme heeft... die Guardiola daar 10 jaar lang heeft ingebouwd natuurlijk. Ik snap ook dat Maresca gaat niet alles rigoureus omgooien. Je gaat accenten verleggen en daarna proberen... het nog meer naar jouw eigen hand te zetten in het geval van Maresca. Maar dat gaat ook weer niet heel snel. En je speelt wel tegen de beste club van Europa van de laatste 2 seizoenen. En ik vond dat toch ook al vooral naar voren kwam... Ook in de volwassenheid, in de maturiteit van PSG.
1: Ja, ben ik wel met je eens. En als je dan toch, hè, want ze hadden een fase waarin City wel echt aandrong en dat er wel kansjes kwamen, dus het had spannender kunnen worden. Maar wie van de invallers is jou dan het meest bijgebleven, Rob?
2: Van City bedoel je?
1: Ja, die in de rust erin kwamen.
2: Ja, nou toch, omdat ik daar nog het meest benieuwd naar ben, Bouadi, die heb ik zelf persoonlijk nog het minst op dit niveau zien voetballen. En dan ben ik toch benieuwd hoe houdt zo'n superjonge gast zich staande tussen de grote sterren van de aarde. Want je zegt net al, er lopen tig potentiële Ballon d'Or winnaars daar op dat veld. Hoe gaat hij daarmee om? En het is wel iemand die ook die bravoure heeft. We zeggen het net, is op een ander level dan misschien, maar met een Hajj Moussa. Het is ook iemand met Segial heeft dat ook, die ook bravoure heeft voor de camera, maar ook op het veld. En dat vind ik ook met Bouadi. En dat vind ik wel persoonlijk heel vet om te zien.
1: Ja, nee, ben ik het helemaal met je eens. Ja, gezien de tijd, Rob, want we zitten al op 13 minuten... en we moeten ongeveer op 15 minuten natuurlijk zitten... maar we gaan vandaag gewoon wat extra blessuretijd inplannen... want er is gewoon te veel gebeurd... want we moeten ook de wedstrijd tussen Roma en Real Madrid bespreken. En op voorhand hadden we gaan het uitgebreid over Malen hebben... maar ja, we kunnen het ook over de slotfase hebben. Dus zullen we toch maar starten met Malen en met Drone?
2: Ja, Drone eigenlijk zelfs nog, hè. Die maakte op zijn oude voetbaldag... zijn eerste doelpunt in de Champions League. Was heel mooi. mooi, blij mee ook, hè?
1: Ja. Ja.
2: Ook pure vreugde dat dat nog kan. Ik bedoel, vaak zie je jonge talenten van 18, 19, 20 op deze manier juichen. Maar hij rende echt heel vrolijk naar de kant. En dat vond ik heel mooi om te zien. Ook met zijn staat van dienst in het Italiaanse voetbal natuurlijk. Jarenlang Atalanta, ja, nu Roma. Mooi om te zien. Maar Malen, ja, dat is wel even ook weer van een andere orde, denk ik. Als je ziet dat hij zich ook tegen Real Madrid, de recordwinnaar van de Champions League, op dit niveau laat zien. Dan is het nog meer jammer dat hij in de afgelopen periode niet bij het Nederlands elftal is geweest.
1: Ja, absoluut. Ja. Want hij werd even gelanceerd, hè?
2: Ja, maar ook, dat vroeg me nog af. Ik ben benieuwd hoe jij dat zag. Want je hebt dan dat tweede doelpunt van hem. Want in eerste instantie ging vlag omhoog van de assistent.
1: Ja.
2: Maar hoe hij hem afrond, zo gedecideerd. En toen dacht ik, zou dit ook zijn gebeurd als hij niet was afgevlacht al? Of dat er, als er geen twijfel was? Ik vond het zo ontzettend zuiver en hard ingeschoten met binnenkant voet.
1: Oh, zo heb ik eigenlijk nog niet naar gekeken. Want ik moest vooral kijken dat ik de afstanden bij Real Madrid onderling vrij groot vond, dat die paas makkelijk gegeven kon worden. Dus ja, ik zat meer die kant op te kijken, maar niet zo zegt. Nee, ja, dat dus. Maar nee, ja, ik denk wel dat hij zuiver kan afronden. Maar ik snap wel wat je zegt. Want hij heeft natuurlijk best wel eens momenten dat hij wat meer kansen nodig heeft. Maar deze was echt resoluut en goed ingeschoten. Waarbij eigenlijk wat daarvoor gebeurt, dat is wel kenmerkend. Dat, dan is hij dat zijwaarts weglopen en ineens alsof hij echt afgeschoten wordt. Ja, dan is hij ook niet meer te houden.
2: Nee, klopt. En met dat eerste doelpunt ook. Ik bedoel, dan valt hij nog enigszins via dat been van Madrid valt hij binnen. Maar ook daar dat hij wel telkens op die goede plek staat. En ik denk dat we vaak in zijn carrière kritiek op hem hebben gehad dat hij niet die echte killer is. Maar als je ziet dat hij dat nu ook sinds zijn komst naar Roma wel laat zien, dan vraag ik me af hoe lang je dat predicaat nog kunt gebruiken.
1: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Wat natuurlijk wel zonde is voor Malen en voor de Roon, en zeker voor de Roon. Want als je kijkt op je oude voetbaldag, je scoort tegen Real Madrid en je lijkt op na een 3-1 overwinning te gaan. Want 5 minuten voor tijd of 7 minuten voor tijd stond het nog 3-1. Nou, dat was voor hem natuurlijk een mooi verhaal geweest voor later, dat hij aan zijn kleinkinderen had kunnen vertellen. Ja, en dan krijg je een aantal corners en ineens is het 4-3 voor Real Madrid. En is Mourinho weer de grote trainer die gewoon zijn wedstrijd wint in de Champions League.
2: En dan kun je aan de andere kant ook zeggen, Roma, Gasperini mag niet op dit niveau. Dat je bij die set pieces jezelf alsnog laat kloppen. En dan mag het Real Madrid zijn. Maar dat vind ik wel een fout op dit niveau. Dat het daar op die manier nog misloopt.
1: Ja, dat het zoveel misgaat. Dat er echt die twee laatste, dat het gewoon echt fout gaat. Dat is wel iets wat je op dit niveau gewoon niet ziet. En wat ook niet... Ja, niet hoort. Je kunt ook zeggen, misschien is de set-piece coach van Real Madrid een genie. Maar ja, het waren gewoon vooral echt. Het waren veel mensen in de box. En het was een hachelijke situatie. Dus het leek wel vooral dat de meest mannelijke kwam er uiteindelijk als winnaar uit.
2: Ja, dat klopt. Ja, laat dat maar een Real over. Ik bedoel, met die haai, de spelers die ze daar hebben lopen. Rüdiger die dan de winnende uiteindelijk maakt. Ja, dat zijn wel... Die gasten die kennen de klappen van de zweepbel natuurlijk. En die profiteren daarvan. Dat is toch ook die ervaring die daarin meespeelt.
1: Ja, absoluut. We sluiten trouwens deze ZSM af met iets heel leuks. Tenminste, dat vind ik persoonlijk. Ik heb het stuk al gelezen. Want Ajax speelt donderdagavond uit bij Hajduk Split. Natuurlijk een grote club uit het verleden. En jij hebt de trainer gesproken die na Johan Cruijff dan het beste Ajax ooit heeft gespeeld. Die heb jij gesproken.
2: Ja, in de kwartfinale van de Champions League 1995. Ik denk dat iedereen dat nog wel weet. Dat Ajax dan de Champions League won. Maar dat onderweg, kwartfinale, kwamen ze Hajduk Split tegen. Ivan Katalinic was daar trainer, zelf oud-keeper. Was ooit de eerste Kroaat in de, toen nog niet de Premier League, maar de hoogste divisie van Engeland, de First Division toen. Die hebben gesproken over hoe hij die wedstrijd heeft ervaren. Hij heeft alles nog heel goed op zijn netvlies staan. Fotografisch geheugen, zei hij ook. In perfect Engels trouwens nog. Of tenminste, voor iemand die Kroatisch is, sprak hij perfect Engels, vond ik.
1: Mooi.
2: En die blikt heel mooi terug op die twee wedstrijden tegen Ajax. Tegen toch het grote Ajax van Louis van Gaal natuurlijk. En ook over de club die Hajduk is. Toen was het kwartfinale Champions League. En vanavond wordt het competitiefase Conference League. Net een iets minder sexy niveau. Maar wel weer een heel interessante ontmoeting. En in een fantastisch stadion.
1: Ja, keek hij er ook wel naar uit? Dat het feit dat Ajax daar komt, gaat hij die wedstrijd ook volgen?
2: Nee, ja, wel volgen. Hij is gebrouilleerd.
1: Niet in het stadion.
2: Hij is gebrouilleerd, okay. Geraakt met de clubleiding. Hij woont, zei hij zelf, op 500 meter van het stadion. Maar gebrouilleerd met de clubleiding en komt er sindsdien niet meer. En dat houdt hij nu al 11 jaar vol. En met hem meer van die generatie, zegt hij. Omdat er te veel fans... Zo noemde hij het. Ik bedoel, ik weet niet of dat ook klopt. Maar hij zegt, er zitten te veel fans in het bestuur... waardoor er te weinig mensen zijn met de voetbalachtergrond. En dat vindt hij lastig. En blijkbaar is dat zo hoog opgelopen... dat hij, ondanks die korte afstand, daar niet meer komt. Dus ja, als ze scoren of als Ajax scoort... misschien dat hij thuis kan horen. Maar hij zit niet in het stadion, nee.
1: Het blijft wel pijnlijk, hè, als mensen die echt een bepaalde staat van dienst hebben. En nogmaals, dat er altijd verschillen van inzicht zijn. Dat is logisch. Dat hoort er sowieso bij. Maar het feit dat het dan zo is dat je daar überhaupt niet meer komt, dat is natuurlijk wel iets dat je denkt, zeker met zijn staat van dienst, ja, is dat wel pijnlijk. Want het zou eigenlijk mooi moeten zijn dat hij in het stadion kijkt. En misschien wel, hè, dat als Louis van Gaal er ook is, dat ze de oude trainers, dat ze elkaar nog eens een keer tegenkomen.
2: Ja, of gasten van dat Ajax-team die er nog ook een beetje omheen hangen, ja, als analisten. Bijvoorbeeld zo Ronald de Boer, ik noem maar iemand. Als je die dan ziet, dat is toch leuk. Dan krijg je ook leuke gesprekken. Maar dat gaat er deze editie niet in zitten, in ieder geval.
1: Nou, dat is dan helaas jammer. Laten we hopen voor Ajax dat het ook voor hen een mooie Europese avond wordt. Net als dat het voor Feyenoord was in Rotterdam. En laten we hetzelfde hopen voor de andere teams, voor FC Twente en voor AZ. Rob, dan wil ik jou bedanken voor jouw bijdrage in deze VIZSM. En zoals we vaker zeggen, tot ZSM.
2: Tot ZSM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Nederland heeft gisteren in Parijs met Frankrijk gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Defensieminister Jezelkus zegt dat met het gesprek een belangrijke stap is gezet. In het voorjaar liet de Franse president Macron weten dat Frankrijk zijn nucleaire paraplu met meerdere Europese NAVO-landen wilde delen. De Franse bescherming is extra omdat de Amerikaanse nucleaire afschrikking in Europa aanwezig blijft. Volgens grootgrutter Albert Heijn is de levering van houdbare en vers producten aan winkels in heel Nederland helemaal hervat. Afgelopen zondag kreeg de supermarktketen met een cyberbeveiligingsincident te maken en dat zorgde voor de nodige lege schappen in verschillende filialen. Die schappen raken ondertussen meer gevuld, al kan de beschikbaarheid van producten in winkels wel verschillen. Verwacht wordt dat in de loop van vandaag de beschikbaarheid steeds verder toeneemt. De website van Albert Heijn is nog steeds onbereikbaar. Online bestellen is daarom niet mogelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. Karremans wil ook dat extra wensen voortaan door de provincies worden betaald en niet langer door het Rijk. De minister meldt morgen welke projecten voorrang krijgen. Eén daarvan zou de nieuwe Neder-Saxe-lijn zijn. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het zou gaan om bommenwerpers die geparkeerd stonden op een militair vliegveld op zo'n 400 kilometer van de Oekraïense stad Kharkov. De bommenwerpers zouden volgens de marine ingezet worden voor bombardementen in Oekraïne. Het Russische militaire vliegveld zou voor zover bekend sinds het begin van de oorlog 3 keer eerder zijn aangevallen. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en in de nacht koelt het af naar 13 graden. Dit was het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A50 Arnhem richting Os. Daar staat een vrachtwagen met een lekke band tussen Renkum en knooppunt Valburg. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: the ocean, you're alone.
1: Beleef het adembenemende verhaal van Willfall.
0: You gotta become so dangerous, the predators can't help but let you go.
2: We're gonna get out of here.
1: Willfall, nu in de bioscoop.
3: Goedenavond, welkom bij Voetbalpraat op woensdag 14 oktober. Ik heb papieren, laptop, een rekenmachine om te berekenen hoeveel goals er vandaag gemiddeld per duel zijn gevallen in de Champions League. Dat ga ik zo vertellen. Kortom, we hebben een zeer leuke avond om op terug te blikken. Dat doen we met Thijs Wagerman, Karim El Amadi en Marciano Vink. Hi. Thijs, jij weet het hoeveel goals er zijn gevallen, want we hebben het net samen opgeteld.
4: Ja, het waren er 46, hè?
3: 46 ja. Over 9 wedstrijden. Dat is 5,11 gemiddeld.
4: Dat is niet saai.
3: We zijn
4: verwend.
3: We zijn zeker verwend. Wat vond jij het allermooiste aan de avond eigenlijk? Dat gaan we er straks uitpakken, hoor.
4: Ja, toch wel gewoon Feyenoord.
3: Oké.
4: Ja, echt van genoten.
3: Logisch. Karim, een specifieke actie of een speler?
5: Specifieke actie? Nee, van heel Feyenoord eigenlijk wel genoten vandaag. Toch wel tegen een goede tegenstander gespeeld. En ja, op zo'n niveau dit laten zien, dat is wel echt knap.
3: Ja. Jij, Marciano?
6: Het zou wel makkelijk zijn om ook Feyenoord te zeggen. Maar ik heb denk ik genoten van tweede helft.
5: Semenyo.
6: Tweede helft City.
3: Ja.
6: Weet je, als je 3-0 achter staat en je komt uit de kleedkamer en het had eigenlijk binnen 10 minuten al 3-3 kunnen staan. En bij wijze van spreken hadden ze een 2-4 nederlaag, hadden ze ook gewoon 6-4 kunnen winnen. Zoveel kansen hebben ze gehad. En als je dat dan uit jezelf nog weet te halen, ik weet niet wat die coach in de rust heeft gezegd, maar dat moet hij volgende keer voor de wedstrijd zeggen, lijkt mij.
5: Goeie. Dat hij Guardiola heeft geroepen, denk ik.
4: Hij was er wel.
3: Even à la Johan Cruijff, even naar beneden in de rust. Ja, dat ging wel ietsje anders. Het zou toch geweldig zijn als hij dat echt heeft gedaan. Nou, dan ga ik voor de assist van Doué bij de 0-2 van Paris.
6: Prachtig.
3: Och, wat een. Of de debuutgoal van Martin de Roon in de Champions League. Ja, de allereerste op zijn 35e.
4: Komen vanavond.
3: Nou, we gaan het er allemaal bij pakken, maar beginnen uiteraard met Feyenoord. Knappe overwinning, Karim.
5: Ja, zeker. Ik vond dat in het begin hadden ze nog wel moeite. En ik denk dat het ook wel heeft geholpen dat Diaw eruit ging bij Como. Dat was een van de weinige spelers die diepte had. Want ze speelden eigenlijk heel veel derde man. En hij was dan wel de speler. En in die goal die hij maakte, was dat, zag je dat ook wel, denk ik. Dus dat hielp wel mee. Maar daarna zag je wel echt dat Feyenoord er veel beter druk op kreeg. En ja, gewoon echt fantastisch speelde.
3: Ja, wel knap hoe ze dat tactisch allemaal doen.
4: Ja, ontzettend knap. Omdat, Como, we kennen het natuurlijk met Fabregas. Dat zit zo goed in elkaar. En als je ziet hoe ze de eerste paar minuten een paar keer met driehoekjes inderdaad onder die druk uitspelen, dan denk je, kan nog wel een lange avond gaan worden voor Feyenoord.
3: Ja.
4: En vervolgens krijg je eigenlijk op het middenveld met Van Houten, Targalin, Segiel, die elkaar heel goed begrijpen door niet elke keer volle bak door te stappen op echt de 16 van Como, waar ze dan vaak met twee controleurs uitzakken. Maar op de juiste momenten los te laten. En ook de samenwerking met Ferry, Valen, Hajmoussa daarin was echt top. En dan ook door het uitvallen van Diaw inderdaad, maar krijgen ze daarna echt grip op de wedstrijd.
3: Ja, ze moesten even inkomen, eerste kwartier.
6: Nou ja, mede ook door de kwaliteit van Como. En we hebben denk ik Como ook wel wat vaker gezien. En dan weet je gewoon dat ze ontzettend goed kunnen voetballen. Nou, en Feyenoord, het is toch een Champions League. Voor velen is het ook de eerste keer Champions League in de Kuip. En dat is dan toch iets speciaals en dat weet jij ook. Dus ik denk dat het ook niet zo heel gek is dat je in de eerste 10 minuten even kijkt hoe het precies staat en waar de drukmomenten ook liggen. Maar ik denk dat Feyenoord na de goal, en die kwam op het juiste moment van Zegiel, prachtige goal.
3: Zo.
6: Dat ze daarna vleugels kregen. En toen zag je weer gelijk het Feyenoord. Veel beweging, Valente weer aan de binnenkant. Zegiel, ik weet niet hoeveel longen de man heeft. Maar die speelt echt fantastisch. En Riet ook weer. Dus eigenlijk de jongens die het in de competitie stevast een 8-plus scoren, die doen het eigenlijk in deze wedstrijd weer. En dat vind ik echt bizar knap. En dan niks tekort doen de anderen. Ik bedoel Van Houten, zonder Van Houten kan dat spel ook niet gespeeld worden.
3: Ja.
6: Dus, maar om het in deze wedstrijd, dit tempo, deze spanning die je toch ook in je lichaam hebt, te kunnen doen, echt petje af.
3: Ja, terwijl zo lang spelen ze nog niet bij elkaar, met elkaar. We zitten in oktober.
5: Nou ja, maar je merkt echt wel dat dit echt wel...
3: En het gaat er rammend snel in.
5: Allemaal individuele spelers benoemen. Maar ik denk dat ze het als team gewoon heel goed doen. Dus ze gaan voor elkaar door het vuur. Je ziet ook de sprintjes die ze maken. Of het nou Reed of Segio is. Om ruimte te maken voor andere spelers. Je ziet inderdaad Moussa die overzicht heeft voor andere spelers. Waar hij vorig seizoen alleen maar met zichzelf bezig was. Dus dat zie je echt wel bij dit Feyenoord, dat het echt een ploeg aan het worden is. En waar je vorig seizoen vaak zag dat ze naar elkaar keken van wie gaat nu druk zetten, wie gaat blijven staan. Dat je nu echt wel een geheel ziet. Of het nou de verdedigers zijn of de middenvelders. Ze doen het allemaal samen. En dat is denk ik wel knap dat ze dat voor elkaar hebben gekregen bij Feyenoord.
6: Ja, het is misschien ook een beetje makkelijk om nou te zeggen, maar zo'n Diarra komt erin. En Valente valt eruit. Dan zou je denken, oh shit, Valente valt weg. Ik vond Diarra gewoon goed spelen. Ja. Die gele kaart. Oké. Maar een paar keer ook dat ik dacht, oké, nu moet je wel even oppassen en een beetje inhouden dat je niet een domme tweede gele kaart
4: pakt. Hij heeft wel het onbezuisde in zijn spel.
6: Dat onbezuisde, maar ik vond gewoon dat hij best goed inviel. En dat gaat denk ik ook gepaard met het niveau waar Feyenoord op dit moment voetbalt. En het gemak waarin ze elkaar vinden. En daar gaat hij ook in mee. Dus elke speler zal beter worden. Of je nou Diarra bent of straks Van der Els houdt. Je wordt beter door dit voetbal. En dat is leuk.
2: Ja, en het was ook een wedstrijd die een beetje heen en weer golfde. Met twee teams die eigenlijk allebei goed speelden.
4: Ja, absoluut. En ik denk het grootste compliment wat Feyenoord op een gegeven moment eigenlijk heeft gekregen is dat Como gewoon in een wat middenblok ging terugzakken. Ja. Omdat Feyenoord eigenlijk met heel veel dynamiek en echt extreem veel positiewissel, zoals we dat ook gewoon uit de Eredivisie kennen, elke keer onder die eerste fase van druk uitkwam. En dat is wel heel erg knap dat ze gewoon het tweede gedeelte, eerste helft, tot aan de rust Como volledig met de rug tegen de muur hebben gezet.
5: Ja. En dit Feyenoord lijkt wel dat ze bijna hoe ze staan eigenlijk, dat ze bijna nooit weggecounterd kunnen worden. Ja. Dat er altijd wel een blok is. Ja. Of er nou één of twee jongens eruit springen met druk zetten, dat niet goed gaat. Je hebt altijd wel een blok staan. En dat is denk ik ook wel mede door dat je met twee nummer zessen speelt. Je hebt dan Valente die dan aan de binnenkant speelt. Dat je eigenlijk altijd wel een overvolle middenveld hebt waar vaak wel de slag wordt gewonnen, denk ik. Of je vaak daar in ondertal komt of niet. En dat is bij Feyenoord zelden dat je op het middenveld in ondertal komt.
6: Het heeft ook een beetje te maken met de intensiteit waarop ze druk zetten. Want als Ferry, kijk, of je een goede wedstrijd of niet een goede wedstrijd, die zet wel volle bak druk. En dan komt toch eentje van 1,95 op je afrennen. Daarachter is het Zegiel die volle bak, Targalin die gewoon niet loslaat. Dus het zit zo goed in elkaar. En Van Houten die schuift mee waar het de drukmomenten zijn. En waar hij nodig is. En dan heb je daarachter met Sint-Juste ook iemand die wel durft. Dus ik denk dat er heel goed gekeken is. En ook aan het begin van het seizoen is het een beetje in elkaar gevallen. Dat Targalin erin gekomen is. Ik denk dat dat ook een beetje een key figuur is in het bal veroveren, heroveren op de helft van de tegenstander. Maar ook voetballend is hij ook gewoon supergoed. Dus ik denk dat, wat ik ook al afgelopen zondag gezegd heb, als dit elftal zo kan blijven staan, deze elf, basis elf, want dat zijn wel de betere. Want op de bank vind ik het gewoon nog echt te mager. En daar gaat dan, denk ik, de crux liggen. Hoe ga jij in de winst op je bank verbeteren? Dat je dus in ieder geval, als er iets gebeurt of als de wedstrijden echt te veel worden, dat je met een nog representatief elftal in de competitie een lastige wedstrijd, uitwedstrijd kan aangaan. En nu denk ik, als er 2-3 wegvallen, dan wordt het wel een ander verhaal. Wat ze vandaag laten zien is echt, vind ik echt hoog niveau. Meen ik het oprecht.
2: Maar denken jullie dat dit een team is waarbij, want jij zegt, iedereen weet eigenlijk van elkaar wat ze moeten doen, dat als Valente weghaalt en er vallen er nog of 2-3 weg, dat die anderen ook al hebben ze misschien wat minder kwaliteit, maar wel redelijk moeiteloos kunnen aansluiten?
5: Ja, we hebben het bij NEC gezien.

0: Daar waren ze weer
1: na een week. Dat ook een keer uitlegde, toch? Dat als je eigenlijk nog niet helemaal hersteld was, dat je alweer moest spelen.
0: Dat hebben ze nu niet.
2: Ik ben het wel met je eens. Alleen, kijk, Targaryen, Van Houten en Zegiel, dat wordt nu zo, zeg maar, op elkaar afgestemd. Dat zijn echt hele kleine details hoe je dus, zeg maar, een tegenstander echt goed onder druk krijgt. Maar als bijvoorbeeld een Reed wegvalt, of een Hajj Moussa valt weg, of een Zegiel valt in deze vorm weg, dat is wel een groot verschil. Ja. Van Houten valt weg, dan krijg je Modern op die positie. Ik weet niet hoe ver hij is. Ja. Dus wat ik bedoel te zeggen is dat jouw bank gaat bepalen of je uiteindelijk meedoet om het kampioenschap tot het eind. Of dat je de volgende ronde in de
1: En zeker als op een gegeven moment meerdere spelers zouden. 1 à 2 kan je misschien opvangen, maar het luistert zo nauw met die onderlinge afstemming.
2: Het zal best voor kunnen komen omdat deze gasten zo fit zijn en zoveel, dat je een heel seizoen met 10 van de 11 speelt. Ja. En dan is het niks aan de hand. Ja. Maar het moet niet andersom gebeuren.
1: Nog wel Van Persie en Nelson die nog er aankomen natuurlijk.
2: Jonge jongens.
1: Ja, zeker.
2: Maar Van Persie dan vooral. Maar,
1: dat zou wel opties bieden in ieder geval.
3: Ja. Maar qua intensiteit is het inderdaad een wereld van verschil met vorig seizoen. En dit is moderne voetbal. Ja. Als je City Paris ziet, dan is Feyenoord, het is niet dat niveau natuurlijk, maar het is wel
1: binnen. Het mooiste eigenlijk daarin zijn inderdaad in aanloop naar de goals van Hajj Moussa. Dat de ene keer Reed het halve veld overbrugt en de andere keer nog Zegio. Nou, en daarna nog 5 minuten voor tijd Zegio, die ook achteruit nog een keer zo terugverdedigt.
3: Ja.
1: Ja, dat is wat er tegenwoordig gevraagd wordt en wat eigenlijk alle Feyenoorders kunnen opbrengen. Dus echt heel knap.
3: Ja, Reed was al aan het juichen toen hij zelf die sprint maakte. Ja. Klaar was met sprinten en Hajj Moussa zag aanleggen. Het is niet altijd kassa, maar als hij zo mag schieten, dan...
2: Als Hajj Moussa, laten we zeggen, aan de rechterkant bij de eerste paal zijn kap heeft gedaan en je weet dat hij die bal vrij heeft, dan zijn er gewoon 2 opties, korte hoek, verre hoek. En dat is voor een keeper is dat verschrikkelijk. Ja. En ik denk dat Riet dat al zo vaak op de training gezien heeft. Dus die liep naar de achterlijn, die stond dan met zijn arm omhoog. Ja.
3: Eigenlijk zou je zelfs duo moeten kopen. Als grote buitenlandse club.
2: Wat moet je dan betalen?
3: Nou, gaat al richting de 100. Zeg ik iets heel geks met 100 miljoen?
0: Als Sonatse Moussa.
3: Nee, toch?
0: Sonatse Moussa, die scoort bij Algerije nu. Ja. Dan was dat de vorige interlandperiode. Bij Barcelona speelde hij een heel goede wedstrijd. Nu weer in de Champions League. Ja, dat kan zomaar zijn dat hij in de winter echt wel voor veel geld weggaat, hoor.
3: Ja, en dan...
2: Nou, hoe verstandig is het geweest om die 2 te houden? Die 32 miljoen.
3: Het is wel een beetje waar.
1: Is het nu wel makkelijk praten?
2: Maar
1: dat is wel de gedachte.
2: Kijk, als je dus. En dat had eigenlijk op. Wat was het, een bankgarantie?
3: Ja.
1: Van Hajj Moussa.
3: Maar ik heb ook mensen horen zeggen. En ik was het er zelf eigenlijk ook wel mee eens. Je moet hem verkopen voor dit bedrag.
2: Ik ook.
0: Ja.
2: Ik was eigenlijk meer.
0: Dan had je misschien Oesa gehad.
3: Ja. Maar die was toen al. Die was toen volgens mij al naar PSV.
0: Ja.
3: Ja,
0: dat klopt. Je kan wel gelijk hebben.
3: Ja, nee,
0: dat
3: was niet wat PSV.
2: Bij mij ging het meer om
3: als het eerder hadden gedaan.
2: Dat je als club dat bedrag wat hij kan gaan verdienen, dat je daar eigenlijk dat niet kon weigeren.
3: Nee.
2: Daardoor had ik zoiets van, verkopen maar. Want dat gaat zo in zijn hoofd zitten. Maar hij heeft gewoon de knop omgezet en hij is gaan voetballen.
3: Ja.
2: En hij is, als je hem vergelijkt met hoe hij 1,5 jaar geleden, 2 jaar geleden binnenkomt, is hij nou veel completer.
0: Maar
2: veel
0: rustiger. Ik vond zelfs met vorig seizoen. Ik vond hem vorig seizoen ook wel aardig.
2: Was hij heel belangrijk.
0: Als je ziet vanaf die wedstrijd van PEC Zwolle, dan zie je ook dat hij gewoon vaak nu ook wel eens 1 of 2 keer raakt. Waar vaak hele simpele dingen deed hij bijna niet. We hebben altijd een moeilijke oplossing. Maar nu zie je echt wel dat hij ook. Vandaag had hij ook weer een fantastisch balletje met rechts. Die volgens mij aan Reed.
2: Aan Reed zo, met die 1-2. Ja. Maar ook Sint-Juste. Wat een verschil met vorig seizoen.
3: Ja.
2: Leuk om zo over Feyenoord te praten.
3: Maar
2: ik echt
3: maar weer eens aan hoe moeilijk het is om clubbestuurder te zijn, hè?
1: Ja, absoluut.
3: Reed is Rigo ook voor gekiel haalt dat hij dat niet heeft gedaan.
1: Ja. En inderdaad, Hajj Moussa liep dan stuk op de bankgarantie. Maar bij Reed en ook Zegiel natuurlijk met Lille heeft Rigo heel duidelijk gezegd, die gaan nergens heen.
3: Ja.
1: Daar verdient hij nu alle complimenten voor.
0: Ik zei ook dat Ueda weg was gegaan. Ik zei, nu ga je misschien niet meedoen om het kampioenschap. Ja, en dan staat Ferry in 1 keer op.
3: Ja. Aan de andere kant, kunnen we te vroeg oordelen, want vorig seizoen deed Feyenoord ook heel goed, weet je wel, uit de stem AZ.
0: Eerst 12 wedstrijden.
3: Met Van Persie, lovende kritieken.
2: Alleen
1: de ondergrens is veel hoger.
2: De ontwikkeling van wedstrijd 1 tot en met nu, dat is echt heel erg groot. Het verschil. Ja. En je ziet gewoon, en wat die jongens ook bijna bij elk interview, zij hebben het over familie, ik heb het gewoon over dat je elkaar beter begint te begrijpen. En er zullen best wel conflicten, ruzies heb je ook in een familie. Maar die gasten beginnen elkaar beter te begrijpen en dan ga je voor de

0: elkaar voor het vuur.
1: Ja.
0: Nee.
1: Door het vuur.
0: Door het vuur. Voor elkaar. En dat zie je gebeuren. En je ziet de meters die ze maken. Wat jij net zei over Zegiel, die in de 88e minuut diep is gegaan en omschakeld. En eigenlijk Hajmoussa passeert in het terugverdedigen. Ja. En Hajmoussa die vorig seizoen wandelde terug, nu terug jogt. Dus daar is al winst. En Zegiel die hem passeert, ja, zonder morren, weet je. Het gaat nu allemaal, natuurlijk, omdat je wint ook. Dat is ook belangrijk.
2: Maar dat is ook weer een winst wat zij hebben gedaan dit seizoen. Dat ze Hajmoussa hebben ontlast met naar achteren rennen. Maar nu zie je dat Zegiel altijd die drukmomenten naar de bek heeft. Ja. En dan zie je dat eigenlijk Hajmoussa vaker kan blijven staan. Dus dat is denk ik ook wel een pluspunt als je dat vergelijkt met vorig seizoen.
0: Zeker.
1: Is de verdediging van Feyenoord goed genoeg om echt kampioen te worden en echt ver te komen in de Champions League? Verdedigend?
0: In Nederland wel, in de Champions League misschien niet.
1: Nou, als je vandaag kijkt, Lopez in de fout bij de eerste goal, Marmol in de fout bij de tweede goal.
2: Marmol ook wel sterk spelen, alleen de fout die hij dan maakt. Ja.
1: Ja, maar ja.
2: Het kan ook zomaar de 3-3 zijn.
1: Exact, daarom.
0: Ik denk dat Como ook lerende is in de Champions League. En wat Fabregas ook gezegd heeft, komen wij niet tegen. Zo 4-3-3 en zo aanvallend en hoge druk. Dat zien wij niet zo heel vaak. Dus ook Como, ja, die komt er tegen. Maar als ik dan de wedstrijd City, Paris Saint-Germain zie, ik zie Real Madrid in de laatste 20 minuten, ik zie Malen, dan zijn zij ook nog niet echt getest. Ik vind pas in de spits vind ik een ander type, die zakt uit en die vindt het lekker aan de bal. Nou, Doefikas kwam erin. Nou, Sint-Juste was hem een keer kwijt bij die kopbal.
1: Ja.
0: Snap je? En Doefikas scoort een keer omdat Marmolle fout maakt. Dus echt getest met een spits waarvan je zegt, oeh, nog niet.
2: Rafinha, toch?
0: Ja, oké.
1: Okay, die test heb ik gezien.
0: Ja, Rafinha, maar dat is buiten categorie. Daar doet ze
1: tegen AZ ging het natuurlijk goed zaterdag. Maar AZ had natuurlijk ook hier en daar wel wat kansen. Maar
3: ik ben ook wel benieuwd, want Marmol is natuurlijk ook duidelijk gehaald als centrale verdediger. Ja. Maar die deed het als back natuurlijk ook wel heel erg goed.
2: Alles gaat samen als team. Weet je, bijvoorbeeld vorig seizoen, dan kunnen we zeggen die verdedigers waren niet goed. Maar dat heeft denk ik ook met wat er voor je speelt.
3: Ja.
2: Als je ziet bijvoorbeeld PSV, die maakte best wel veel fouten verdedigen. En dan zeggen wij allemaal de verdedigers. Maar gisteren speelde Mauro, die kwam vaker tussen de verdediging. Ja, dus die hielp de verdediging. En dan zag je dat Obispo er gewoon heel goed uitzag, vond ik tenminste. Dus dat is denk ik ook wel een verschil. Dat het vaak ook hoe je als team speelt, denk ik.
0: Dat is wel echt trainerstaal wat je nu zegt.
2: Dat klopt wel.
0: Verdedigen begint voor. Nee, het klopt 100%. Maar het is mooi dat je het zegt.
1: Je bent toch ook je trainersdiploma's aan het halen?
2: Ja, maar
1: of zit het een beetje
2: via de Marokkaanse bond?
1: Ja, precies, dat weet ik. Ja. Hoeveel heb je er nou al?
2: Nee, ik heb nu alleen B.
1: Oh, B.
2: Ja.
1: En A en daarna
2: KAF,
1: Pro?
2: Nee, KAF A en daarna KAF Pro.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Ja. Maar goed, voor de Nederlandse competitie is dit wel, met name wat jij zegt, dat het middenveld kan blijven, zoals met Van Houten.
2: Dan kom je echt bijna niet doorheen.
0: Dan kom je moeilijk doorheen. Want die heeft wel echt het gevoel waar hij nodig is. En of dat nou heel kort voor Marmol Sint-Juste is, of wat daarna Sint-Juste, of dat hij naar voren toe, tegen Cambuur bijvoorbeeld, stond hij bijna op de teampositie druk te zetten. Dus hij heeft dat gevoel. En dat vind ik echt een slimme aankoop van Rigo.
1: En het was gewoon een hartstikke leuke wedstrijd tussen twee ploegen die wilden voetballen. Ook wel eens,
3: op voorhand hoop je erop met die spelopvattingen. Maar dan krijg je het ook nog voorgeschoteld. Dus het was echt smullen,
1: Tegelijkertijd was het last cleans tegen Liverpool. Die dachten, wij gaan het even leuk maken vandaag. Hoeveel is het ook alweer geworden? 3-6?
0: 3-6.
1: Ja, dit was werkelijk ongelooflijk.
0: Met een uitblinkende
3: Frimpong-show.
0: ik zal het ook gewoon zeggen.
1: Zeg het maar gewoon.
0: Nee, ik heb altijd met Frimpong dat ik een klein beetje nerveuzig, zenuwachtig word van zijn druistigheid. Hij heeft een bepaalde, als ik het vergelijk bijvoorbeeld met andere verdedigers, laat ik zeggen een Reed bijvoorbeeld, daar zie je ook dat hij die power heeft om te gaan. Zie je ook de snelheid. Maar daar zit voor mijn gevoel toch nog iets meer rust in. En daar kijk ik graag naar. Iets meer overzicht. En bij Frimpong heb ik altijd het idee, het kan alle kanten op. Een soort flipperkastachtig iets. Is niet helemaal waar, want hij speelt bij Liverpool. Het is een topspeler. Alleen dat gevoel heb ik. En ik zeg het tegen jullie. Van, het is niet helemaal bij spelen. En wat doet hij? Hij scoort. twee assists. Ja, zo werkt dat.
1: Geweldig. Ja, ik zat eens even over die rechtsbackpositie na te denken in Nederland zelf. Maar daar hebben we geen problemen.
0: Nee.
1: Jemig. Frimpong, Dumfries, Timber, Reed. Dan heb je eigenlijk ook nog Geertruida natuurlijk. Die daar heeft ook hartstikke goed kan spelen.
2: Ik had vandaag ook wel een beetje medelijden met Dumfries hoor, bij Real.
1: In welk opzicht?
2: Ja, gewoon dat je hem zo ziet spelen bij Real. Wat een ploeg is die eigenlijk echt los zand is. Waar hij bij Inter speelde. Als er links buiten doorkwam, dan kon hij altijd meekomen. En dan was hij altijd erbij. Ja. En nu moet hij heel vaak blijven. Moet hij heel laag blijven. Aan de bal komen, heel laag. Hij moet nu heel veel verdedigen. Dus ja, hij komt totaal niet in zijn kracht, denk ik, bij het Real Madrid.
0: En dat is echt het 100% tegenovergestelde van wat zijn kracht ligt.
1: Ja.
0: Hij moet niet laag aan de bal komen. Hij moet niet blijven. Hij moet gaan.
1: Ja. Ja.
0: Ik denk dat het een soort gekooide leeuw is.
2: En uiteindelijk, natuurlijk, als je Real komt, dan wil je als speler gaan. Maar het is.
1: Ja, hij gaat nooit.
2: Vind ik het nog wel een.
0: Hij heeft een stel kanonnen voor zich die allemaal
2: zelf spelen.
0: Precies, weet je. Die willen allemaal shinen.
2: Die de bal alleen maar wil dribbelen. Ja. Mbappé, heb je Vinicius. Ja. Terwijl, ga je nou een keer een voorzet krijgen?
1: Ja, je ook nog Mourinho als trainer, die ook wel houdt van balans.
2: Die blijft.
0: Soms kan een droom niet altijd een prachtig iets zijn. En het kan soms zelfs, ik zeg niet dat een nachtmerrie... Nee. Maar weet je, niet elk huwelijk is een goed huwelijk. En dat, ik zeg niet dat het nu al erop lijkt... maar als hij zo moet gaan spelen een heel seizoen... dan gaat hij heel veel gewisseld worden.
1: Ja, en dat kan hem ook zijn plek in het Nederlands elftal kosten natuurlijk. Want als je Timber zag gisteren...
3: Ja, goed, Dumfries is natuurlijk wel redelijk onomstreden. En ik denk niet dat hij opeens niet meer opgeroepen zal worden. Maar
1: zijn basisplek bedoel ik.
3: Precies. Ja, Timber, echt een wereldgoal gemaakt. En ook Reed, op basis van wat hij laat. Die verdient natuurlijk echt wel die eerste uitverkiezing nu ook.
1: Ja, maar Frimpong dacht, ik zal het eens even laten doen vandaag.
0: Kan Reed niet gewoon beter linksback? Net zoals bijvoorbeeld...
3: Kan hij ook spelen natuurlijk.
0: Dijkstra, die als dan...
1: Ja, maar moeten we niet Timber linksback gaan zetten?
0: Nee, maar als je Reed richting het Nederlands elftal... Kijk, wat hij laat zien, vorig seizoen... Dit seizoen, Jong Oranje, dan zou je denken, hij moet erbij. Jij zegt net, rechtsback hebben we er zoveel. En je noemt de lijst op dat ik denk, daar gaat hij niet bij komen dan.
1: Nee.
0: Dat is eigenlijk best wel...
1: Zonde.
0: Best wel zonde.
1: Ja.
0: Voor zo'n talent.
2: Maar het zal gewoon echt wel tussen hem en Frimpong zijn, denk ik. Timber, die wordt sowieso opgeroepen. En dan heb je sowieso...
1: Dumfries ook natuurlijk.
2: Ja. En dan zou je hem eigenlijk...
1: Hij kan ook de stand-in van Dumfries worden, Timber centraal
2: gaat spelen. Met die belangrijke wedstrijd van jongeren, vallen die ook onder die wedstrijden als het grote Nederland speelt?
3: Ja,
1: zeker.
0: Die play-off?
1: Ja, absoluut. Ja.
3: Dan zal dezelfde interlandperiode, denk ik.
1: Nou, dan gaat Reed echt nog bij Jong Oranje zitten.
2: Ja, daarom.
1: Ja, en dat moet ook, toch?
3: Kijk, nu zou het logischer zijn, inderdaad.
1: Ja. Vinden jullie ook dat Segio van Bommel en Reed echt bij Jong Oranje moeten zitten, die wedstrijd?
0: Ik vind van wel.
3: Ja, het ligt ook een beetje aan wat dan op dat moment... stel dat je weer heel veel blessures hebt op de vleugels... en je hebt Van Bommel gewoon in het grote Oranje nodig... dan moet je dat wel doen. Maar het is wel heel belangrijk dat Jong Oranje dat toernooi haalt.
0: Maar je hebt Noah Lang. Je hebt best wel veel mogelijkheden op de linkerkant om dat op te vangen. En ik denk dat het urgent is en cruciaal dat Jong Oranje naar...
2: Van Bommel en Segio waren wel bepalend in de resultaten van Nederlands elftal.
1: Ja. Absoluut.
0: Jawel, maar ze hebben niet vier wedstrijden zoals Virgil van Dijk gespeeld.
1: Gaan we zo misschien wel even over verder praten. En over andere schitterende wedstrijden in de Champions League. En vooruitblikken op morgen. Dus tot zo.

0: Welkom terug bij Voetbal Praat. Zojuist besloten dat Reed van Bol en Zegiel meegaan met de Jong Oranje. Dan weet Michael Reiziger dat ook alvast. Het is inderdaad een record. Matchday 2 in deze Champions League. 78 doelpunten met gisteren erbij opgeteld. Dat is een record. Nog nooit
1: hebben
0: gebeurd.
1: Hebben wij gewoon maar mooi gezien.
0: Hebben wij gewoon maar mooi meegemaakt. Op de dag dat er 46 van die 78 vielen. De meeste van die twee dagen dus. Met als uitschieter City Paris.
2: Ja,
0: we hebben ademloos
2: ongelooflijk.
0: Ja, ze mogen dan af en toe veel geld hebben met rijke eigenaars. En dat kan niet allemaal even kloppen.
1: Bizar.
0: Qua Manchester City dan Paris. Daar is niet per se iets over
1: dat
0: bewezen.
1: Dat weten we nog niet.
0: Maar voetballen kunnen ze.
2: Ja, niet normaal. En ook het plezier dat er gewoon vanaf druipt. Want het zit natuurlijk fantastisch in elkaar. Maar ook als je Doué en Dembélé naar die twee eerste goals ziet combineren. Ja, dat is pleintjesvoetbal. Gewoon op het allerhoogste niveau. En dan... Nou, natuurlijk die assist van Doué, dat hij hem vanuit de stuit met zoveel gevoel nog tweede paal kan leggen. Ja, en uiteindelijk ook weer inderdaad, wat je ook al aanstipte, Marciano. Maar hoe City dan nog terugkomt uit de kleedkamer. Ja, ik dacht, dit kan wel eens heel pijnlijk 0-4, 0-5 gaan worden. Maar het schoot echt alle kanten op. Ja.
3: Vooral de wissels eigenlijk best bepalend bij City. Want Cherki is een geweldig voetballer. Maar als je die op het middenveld hebt lopen tegen een Vitinha en Ruiz. Dan word je eigenlijk in een rondo gezet. En dan krijg je er bijna nooit druk op. Mm-hmm. Maar in de tweede helft zag je dat ze met Fernandes eigenlijk op die positie speelden. Met Semenyo iets meer naar binnen. Dus ze kregen veel beter druk op Paris Saint-Germain.
2: Ja. En zelf ook iets op.
1: Eén iemand die kwam nog steeds niet goed uit de kleding. Ik vind Donnarumma...
0: Die had een zware dag, hè?
1: Twee goals.
0: Ja.
1: Die ene die wilde die tweede fout overtikken. En normaliter zou dat de juiste keuze, denk ik, zijn. Alleen, ik denk dat zijn hand iets te zwaar tegen de bal. Dus in plaats van dat je mee... Ja, ik doe nou met mijn hand een beetje omhoog. Maar dat je een soort klein beetje een setje meegeeft dat hij overgaat... had hij, denk ik, iets te vol zijn handen tegenaan. Dus hij viel boven de goal en uiteindelijk in de goal viel hij. En dat was wel een grove fout. En de eerste vond ik positioneel van gewoon slecht. Jij had het over het stapje. Ik vond al dat die fout stond. En dan nog eens een stapje maken.
2: Ja, klopt.
0: Het bekende Kees Kwakman-stapje was dit.
1: Kees Kwakman-stapje.
0: Ja.
1: Ze doen het allemaal. Dus
0: ze doen het allemaal.
1: Ergens moeten dan toch iets...
0: De invloed van Kees is nog niet groot genoeg. Nee. Donnarumma luistert niet.
1: Maar als ze het allemaal doen, is het dan, denk je, dat die keepers... het wel beter zullen weten dan Kees.
0: Maar Kees laat nooit doelpunten zien als ze een stapje maken... en ze redden hem daarna.
1: Die zien we niet.
0: Nee, dus misschien heeft het een functie. Ja. Of ze zijn allemaal gek.
1: Ja.
2: Het feit is dat het er wel heel lelijk uitziet... op het moment dat het er wel in gaat.
0: Ja, was de eerste helft van Paris was nog wel beter dan de tweede helft van City, toch?
2: Ja, vond ik wel. Zeker omdat op een gegeven moment inderdaad je zag City natuurlijk uit de kleedkamer komen. En ook met wat meer opportunisme en meer druk naar voren. Maar ik had ook wel het idee dat Paris het wel eventjes welletjes vond. Want waren minder positiewissels zoals dat aan het begin was. Baltempo ging iets naar beneden, dus ze lieten de teugels ook wel wat vieren. Maar want het niveau dat Paris het eerste half uur haalde... met ook hoe Vitinha die 0-3 binnen tikt, hakje, overstapje... en of binnen tikt, binnen jaagt.
0: Binnen jaagt, ja.
2: Dat niveau dat was wel het allerhoogste wat we vanavond hebben gezien. Ja, eerste half uur.
1: Ik denk wel dat de Engelse supporter, als je het zou vragen... was de eerste of de tweede helft, gewoon de Engelse supporter in het algemeen... zou zeggen de tweede helft was beter, want er gebeurde... en dat was strijd en City ging er echt vol voor.
0: Nou, dan de Engelse City supporter, want... De andere Engelse supporters zijn allemaal... hebben inmiddels een behoorlijke hekel aan.
1: Maar ik heb het over de gemiddelde Engelse voetbalkijker.
0: Ja, precies.
1: Dat was wel een Engelse wedstrijd.
0: Ja.
1: De tempo was hoog. Kans op kans op kans.
0: Ja.
1: City had er gewoon echt drie moeten maken. Die Semenyo, die zit niet op schieten en niet op afmaken.
0: Wel op assist geven, dat kan niet heel goed.
1: Maar Haaland, die kreeg bij de tweede paas zo'n ingeleid.
3: Vond die andere jongen ook goed invallen.
0: En die Aaien.
1: Ja,
0: die hebben ze ook even voor 75 miljoen van Everton gehaald. Valt nog mee.
1: Voor de Spaanse purist en de mooie voetballer... dan is de eerste helft was fantastisch. Mm. Dat was echt Paris ten top. En de tweede is als je echt van dat... let's go.
0: Ja.
1: Dan was de tweede helft top.
0: Ja, nou ja, we hebben ervan genoten. Net als van Roma Real Madrid. Ja, en die gekke Martin Rone maakt gewoon even op zijn 35e eerste goal in de Champions League. Het is toch geweldig.
2: Prachtig, Je zag ook, het werd hem zelf ook bijna te veel. Haarbandje uit, hij rende alle kanten op natuurlijk. Het is een mooie emotie. Maar uiteindelijk trekt Real nog wel over de streep met twee corners.
0: Ja, dat Real...
2: Echt een bizarre ontsnapping.
3: Echt niet om aan te zien dat je dan ook nog die wedstrijd vindt.
0: Ja.
3: Ja, ongelooflijk. Zoveel fouten. Het was eigenlijk omschakelen van AS Roma met het opbouwen van Real, wat dramatisch was. Volgens mij gaven ze 4-5 grote kansen weg alleen maar door zelf de bal in te leveren. Ja. Ik zag het ook volgens mij bij de goal van Malen.
0: Ja.
3: Vinicius die
2: ja, een hakje, weet niet wat gewoon die in de as met 3 man in zijn rug.
0: Ja, want
2: en voor Malen een ideale wedstrijd natuurlijk. Ja. Want elke keer kan je gewoon gelanceerd worden, sta je vrij voor de keeper.
0: Ja, want prachtig. Donjan Malen maakt 2 goals. 2-1 en de 3-1. Die heeft even een uitroepteken gezet van jongens, ik ben de spits van het Nederlands elftal.
3: Is het misschien bij het Nederlands elftal, van dat Malen eigenlijk te weinig creatieve spelers om zich heen heeft? Om gelanceerd te worden. Want je ziet wel echt wel dat hij altijd op scherp staat. En misschien is het ook wel nu dat hij in een omschakelproces
1: hij
3: is.
1: Hij heeft bijvoorbeeld in die voorbereidingsfase op het WK...
3: Ja.
1: Kreeg hij wel wat kansen.
3: Ja,
1: en dan is het niet de Malen, de koelbloedige killer... die bij AS Roma... Daar hoeft hij maar 1 kans te krijgen. Ja. En dan kan je eigenlijk je ogen dicht doen. Goal.
2: Ja. Ja.
1: Bij Oranje is het... toch te veel nadenken, denk ik, hè? Ja, dat hij in de positie komt.
2: Als je ziet hoe hij zijn 2e doelpunt vandaag maakt... dat hij eigenlijk wacht op wat Courtois doet, exact. Met alle rust... en dan schiet hij hem diagonaal binnen.
1: Keeper,
2: dat zie je bij Oranje niet doen.
1: Nee.
2: Ja, klopt.
0: En zal het nu zijn, stel dat hij in november weer geselecteerd wordt... dat hij daar komt en meteen weer terugdenkt aan...
3: Maar
0: hoe
3: toch,
0: het toen met het WK ging?
2: Trauma bijna.
0: Ja.
1: Ja.
3: Toch is het misschien ook van... dat je als spits zijnde, als je al zeker bent van je positie...
1: Mm-hmm. Dat is
3: AS Roma.
1: Dat
3: en
1: is
3: met Niels elftal moet hij zich nog bewijzen. Ja, dat misschien ook mentaal een dingetje.
2: Nou, en in die speelstijl. Roma zet ook wel beter druk natuurlijk dan Oranje. Die winnen denk ik vaker hoger.
3: Ik heb ook het gevoel dat hij bij Roma veel meer kansen krijgt dan bijvoorbeeld bij het Niels elftal.
1: Ja. En bij het Niels elftal kwam hij ook vaak erin. En toen was hij dan heel vaak belangrijk met zijn goals.
2: Ja.
1: Dus als hij inviel en dan was de tegenstander of al... vermoeider, meer uit elkaar, de ruimtes werden iets groter. Of de tegenstander moest nog iets. En dan kon je in de omschakeling met Malen best wel goed wegkomen. Alleen op het moment dat hij start in de basis... dan is het bij Oranje toch een ander verhaal dan dat hij bij Roma. Ik vind
2: hij
1: bij Roma echt fantastisch.
2: Te veel met zijn rug naar het doel. En moet ik zeggen wat hij wel kan, maar is niet zijn sterkste kwaliteit.
3: Ik moet zeggen dat hij vandaag voetballend ook niet top was. Of zo. Maar alleen hij was gewoon super schoon.
2: Elke keer op die diepgang. Ja.
1: Maar dat doet hij in de Serie A ook. Ja. Het is de voetballer niet altijd top, maar hij staat gewoon altijd op de goede plek.
3: En je weet dat je mag blijven staan.
1: Exact.
3: Niet na 60 minuten.
1: Dat is lekker.
0: Ja.
1: Nou,
0: moet je.
3: Ja, dat is echt ongelooflijk.
0: Kloot is heel.
3: Wat je stond.
1: Met 3 corners.
0: Ja, maar 3 corners.
1: Ja.
0: Ook wel dat Roma moet ook wel eens een keer gaan denken. Van...
3: Maar ook die keeper mag ook wel een keer denken: van ik kom wel een keer uit. Met die laatste goal. Dat Rudiger bijna zelf al in de goal staat. Ja. En dat die keeper nog steeds niet.
0: En Mourinho met zijn vingertje.
3: Ja. Hij flikt het wel weer.
1: Ja, hij doet het wel weer.
2: Ja.
1: En met zijn oude club ook nog.
3: Ja, maar wat nou als hij de Champions League wint?
0: Ja.
1: Nee, dat kan echt niet.
0: Hij komt dus dan bij Real en binnen no time spelen ze Mourinho voetbal.
1: Dat is aan de ene kant
0: dat is echt knap.
1: Aan de ene kant ook wel weer knap.
2: En Dumfries hebben ze daar bijvoorbeeld wel types voor aangetrokken. Dat was denk ik wel waar ze van de zomerbus op hebben ingezet. Gewoon meer die winnaarsmentaliteit.
3: Maar ik vond ook vandaag het... Ja, ze wouden niet op zijn Mourinho's opbouwen vandaag. Of ja, daar houdt hij het totaal niet van. Maar zag ik
2: hoe
3: wel
2: vaak dat misging.
3: Dat echt heel vaak misging. Ja. Dat ze echt bleven volhouden om het op te bouwen.
0: Over een paar weken doen ze dat ook niet meer. Dan gaat alles lang. En op de counter. En ja, dan heb je natuurlijk een geweldige ploeg met die straaljagers voorin. Ja.
1: En dan komt Barcelona langs en dan is het paniek.
0: Ja. Vinicius heeft 4 wedstrijden schorsing gekregen voor het haren trekken.
2: Ja, was Mourinho ook niet blij mee dat kort voor deze wedstrijd naar buiten kwam. Hij grijpt natuurlijk ook wel alles aan om excuses te verzinnen. En smoesjes.
3: Hendrik viel wel goed in vandaag.
0: Ja, goede spits is dat.
3: Goeie speler.
0: Maar ja, die kennen we natuurlijk van Brazilië, maar die deed heel erg goed vandaag. Heel even nog over gisteren, voordat we over de Nederlands ploeg gaan. Lisandro Martinez, wat vonden jullie daarvan? Want die gaf een interview waarbij hij zei... ja, de technische leiding van United die is tekortgeschoten. We hebben geen goede spelers gehad.
3: Ik denk dat hij een transfer wil maken.
0: Ja?
2: Je ziet het nooit dat de speler zich zo...
3: Nee, ik denk wel dat de fans... Volgens mij zag ik wel wat reacties van de fans. Die waren wel blij met
0: Want die waren het eigenlijk met hem eens.
3: Maar ik denk dat sommige medespelers, vooral die jongens die dan zijn gehaald dit seizoen, dat ze die wel denken van...
2: Wat schrijnend daaraan was dat Tielemans kort na hem werd geïnterviewd. En die kreeg gelijk eigenlijk die woorden van Martinez onder zijn neus. En die zijn no comment. Dat is natuurlijk een van de zomeraankopen.
0: Dat is ook lekker.
2: Ja, voor in de kleedkamer werkt dat natuurlijk niet.
0: Nee. De leiding van United overweegt een sanctie. Dat is op zich ook wel logisch.
1: Kan je ook een sanctie krijgen als je gewoon de waarheid zegt?
0: Ja, ik weet eigenlijk niet of je hier juridisch echt een sanctie voor kan krijgen. Waarschijnlijk mag je niet je club in discrediet brengen. Staat het ongetwijfeld in contract. De vraag is of dit discrediet is natuurlijk.
4: Ja, is de waarheid wel
0: een mening?
1: Het is natuurlijk een mening en er zit een kern van waarheid. Want het is al 10 jaar niet goed.
2: Maar dat is ook waarom alle supporters het wel mooi vinden natuurlijk. Ja. Maar ja, als jullie hebben in een kleedkamer gezeten als een teamgenoot dit zou zeggen.
1: Ja. Maar ja, krijg je een sanctie als je bijvoorbeeld zegt dat je gewend bent met andere betere spelers te spelen en dat je nu... dan krijg je toch ook geen sanctie. Dan breng je eigenlijk ook je kleedkamer en je medespelers in discrediet.
0: Ja.
1: Terwijl je zegt dat je het niet zo gezegd hebt, maar het anders bedoeld was. En dan krijg je ook geen sanctie.
0: Nou, zullen we het bruggetje maar meteen aanpakken? Want NEC gaat morgen spelen tegen Levski Sofia. Die kou schijnt, geloof ik, uit de lucht te zijn. Met Tadić en zo.
2: Alle partijen beweren van wel, maar tussen de regels door merk je natuurlijk nog wel daadwerkelijk de irritatie.
0: Ja.
2: En ook dat... Ja, is deels wel begrijpelijk. Al is het inderdaad wat jij zaterdag in het gesprek met Tadić ook aangaf. In de context is het allemaal niet zo'n gek
0: in. Ja, en ik had overigens helemaal niet de indruk dat Tadić het heel erg de journalist verweet. Maar meer vooral de mensen eromheen die op basis van één quote of zo oordelen over van
1: ik
0: alles.
1: Ik dacht dat hij juist zei dat in het voetbal, in het algemeen, dat als je iets zegt, dat het dan vaak verkeerd...
0: Ja, dat bedoelde hij ook. Maar niet zozeer de individuele journalist, maar meer de media eromheen die
2: bepaalde quotes,
0: die bepaalde quotes groot maken en uitbrengen.
3: Hij bedoelde dus dat hij met betere spelers heeft gespeeld.
0: Ja.
3: Dan dat hij nu doet.
0: Ja.
3: En dat is ook de waarheid.
0: Dat is ook de waarheid.
2: Beter is met
1: alleen dat
2: spelers,
1: is dus hetzelfde wat Martínez zegt. Ja. Het is de waarheid. Ja. Maar is dat, houd moet je dat zeggen?
3: Ja, klopt.
0: Maar zou jij het zeggen?
3: Nee, ik zou het niet zeggen. Nee. Ik zou dat van Lissandro ook niet zeggen.
0: Nee. En aan de andere kant, Sherry zei vandaag, Tadić is nog niet de Tadić die van Ajax kennen. Wij laten eerst eerlijk zeggen de losse quote zijn of zo. Dat is een gepeperde uitspraak.
1: Dus dat is wat Tadić bedoelt.
0: Ja, en zo dachten wij. Toen gingen we het filmpje kijken. Toen zeiden we, dat valt allemaal reuze mee wat Sherry heeft
2: gegeven. En hij zei er ook bij, dat gaat nog wel komen.
0: En dat gaat nog wel komen. Ja, dus, een Tadić kennende gaat dat echt nog wel komen. Misschien ook een les voor onszelf allemaal, dat we niet te snel dingen te gaan
1: maken. Het is maken. Ook zo dat wat wij hier allemaal
0: voor onszelf, maar voor iedereen.
3: Om gewoon op te klikken en alles te lezen.
0: En gewoon...
1: Maar je hebt ook dat er hier dingen gezegd worden en dat komt er weer zo...
0: Nou ja, het telt ook voor onszelf allemaal,
1: En dan mensen die daar dan allemaal weer een mening over hebben. Nou, vaak best wel heel grof ook. En dan als jij bij wijze van spreken zegt, heb je eigenlijk de uitzending helemaal gezien?
0: Ja.
1: Nee, maar wel leuk dat je reageert en dat soort teksten die erom. Weet je,
3: maar
1: terwijl je bent
3: reageert,
1: op X heb ik wel eens gereageerd, maar dan ben je helemaal uitgescholden eerst. En dan zeg ik van, luister even, heb jij wel de uitzending? Oh, sorry dat ik zo kort door de bocht erin kwam en dat ik zo met gestrekt been erin. Wel tof dat je reageert. Nee, ik heb niet de hele uitzending gelezen. Dat ik denk van, ga eerst de uitzending en dan mag je commentaar hebben.
3: Maar nu gaat iedereen grof zijn, want ze willen allemaal reacties
2: van jou. Daarvan
0: kijk maar uit, Sjaan.
1: Dat waren ze, in sommige gevallen waren ze dat al. Dus het zal niet erg grof meer worden.
0: Thijs, NEC gaat morgen spelen tegen de koploper van Bulgarije. En hij komt terug in Nederland.
2: Ja.
0: Julio, onze vriend Julio Velasquez.
2: Ja,
0: ik hoop dat ze de duck-out bij NEC een beetje verstevigd
2: hebben. Ik denk of hij wat rustiger is geworden,
0: Wat denk je dan?
2: Ik verwacht het niet.
0: Hey. Ja, dat wordt toch wel... ik heb heel erg genoten van die man.
2: Ook weer vermakelijk,
0: hij was af en toe niet te verstaan. En af en toe hield hij zijn temperament niet helemaal op orde. Maar,
2: sneuvelde nog wel eens in de duck-out.
1: NEC moet die wedstrijd wel winnen.
0: Ja, maar als ze wat willen in de Champions League... Of in de Europa League, dan moeten ze die echt wel gaan winnen. Ja.
1: Moeten winnen.
0: Ja. Nou, en als je zaterdag keek, dan heb je op zich wel vertrouwen in morgen, toch?
1: Ze speelde een stuk realistischer.
0: Ja.
1: En ook spelers die leken wel iets fitter. Dus meer bereid ook om afstanden en dingen goed te maken van de anderen. Het was niet meer zo'n beetje alles door elkaar.
2: En dat eerste blok van het seizoen natuurlijk. Ze hebben veel blessures gehad, maar ook met die voorrondes. Dat heeft er best wel ingehakt.
1: Absoluut.
2: Dus wat dat betreft is die interlandperiode wel goed geweest natuurlijk.
1: Voor sommige clubs goed geweest.
2: Voor NEC,
1: absoluut.
0: Ja. Want NEC heeft niet het meest sexy programma. Maar ze hebben hierna Zagreb uit. Omonia Nicosia thuis. Ren thuis. Ararat Armenië uit, Benfica thuis en Chelsea uit. Zou je dat nog een keer willen herhalen, Karine?
1: Benfica thuis.
3: Het klinkt wel haalbaar voor NEC.
0: Nee, het klinkt haalbaar, zeker. Want Omonia Nicosia thuis kan je winnen. Chelsea uit kan je winnen. Nou ja,
1: wij zijn wel een klein beetje heel makkelijk met kan je winnen en kan je winnen. Maar het is allemaal Europa League.
3: We hebben ook Bayern tegen, wie was dat? Tegen
0: Vikingen. Ja, dan moet PSV Feyenoord. Nee. Die waren hadden wij allebei 3 punten voor PSV Feyenoord genoteerd. Maar dat gaat niet door.
1: Wordt, okay.
3: En Feyenoord speelt uit.
0: 8 december speelt Feyenoord.
3: En PSV speelt er thuis tegen.
0: Ik geloof het wel uit mijn hoofd. Maar nu ga je me heel veel vragen stellen.
1: Nou ja, maakt niet uit.
0: Maakt ook allemaal niet uit. Nou ja, NEC moet dus winnen. Twente Toekomst schrijven ook een drietje op. Of 3 punten op, toch?
2: Ja,
3: dat gaat toch niet zo goed.
0: Als ze daar niet van kunnen winnen, dan Joost is ze morgen weer. Dus beter mag dat dan morgen zeggen.
1: Ja, als ze daar niet
2: nummer 9 van Zwitserland. Ja. Dat wel ook de kampioen natuurlijk vorig jaar geworden. Maar die zijn dit seizoen nog niet in goede.
3: Ik las ook ergens dat ze de aanvoerder en de vice aanvoerder de aanvoerdersbanden hebben afgepakt.
0: Ja, klopt.
2: Het rommelt.
0: Ja.
2: Ja, van de Brom zou wel dat ze beter zijn dan de stand doet vermoeden. Dus,
0: tuurlijk,
2: toch een beetje indenk.
0: Thorvaldsen en Uerzetten zijn weer beschikbaar. Maar het moet hoe dan ook beter dan zaterdag. Want dat was niet je beste.
3: Ik was er zelf bij. En het was echt in heel veel facetten waar ze heel goed in waren tegen PSV. En vooral druk zetten. Ja, dat was echt heel slecht bij
1: en het doordekken.
3: Ja, het doordekken ook, ja. Maar ook de spelers die, bijvoorbeeld wat jij net benoemde met CGL, dat soort jongens die allemaal opstaan. Ja. Ja, dat waren eigenlijk de jongens die bij Twente, bijvoorbeeld een Weidman,
1: Staha,
3: al die jongens die normaal voor Twente moeten gaan doen. Ja, die moeten morgen ook gaan opstaan.
1: Bijvoorbeeld, kijk, als jij alleen tegen PSV die energie en druk op de bal kan uitoefenen, omdat je weet het is PSV en we spelen thuis, we hebben het stadion, dan is er iets niet goed.
3: Ja,
1: want als jij weet dat Iatare linksbenig is, je weet, één ding doet Iatare, dat is die bal inslingeren, tweede paal. Dat heeft hij dit seizoen al 25 keer gedaan. Dan ben je Piazza en dan kom je aanlopen. En dan daarnaast staat volgens mij Weidman die niks zegt. Maar Piazza komt aan en die dekt zijn linkerbeen niet af. En hij mag nog kappen naar links. En dan denk ik bij mezelf, wacht even. Weet je, je gaat toch naar zo'n wedstrijd om die wedstrijd te winnen. En koste wat het kost te zorgen dat Iatare eigenlijk niet in de wedstrijd zit.
3: Ja. En in de eigen 16 wordt dan ook nog niet goed gedekt.
1: En dan Van Rooij die dan, weet je. Dus het was allemaal de helft minder dan tegen PSV. En dat kan FC Twente zich niet veroorloven.
0: Goh. Zelfs niet tegen de nummer 9 van Zwitserland.
1: Nee. Zelfs niet tegen de nummer 9.
0: Karim, vind je dat Ajax moet zeggen van wij zijn favoriet voor de Conference League? Dat is een beetje... Ja, jij zit nu te denken dat ik zal je even helpen. Even Atalanta, Brighton, Braga, Getafe, Freiburg en Monaco zijn mijn persoonlijke 6 concurrenten die ik uit de deelnemers heb gepikt.
3: Ja, ze kunnen denk ik wel ver komen. Maar er moeten nog wel wat dingen gaan veranderen bij Ajax. En met name vind ik de wedstrijden bijvoorbeeld, in die thuiswedstrijden, dat je dan tegen een Excelsior gelijk speelt. Ja, dat mag eigenlijk niet gebeuren. En dat soort tegenstanders ga je straks ook gewoon in die Conference League krijgen.
0: Tuurlijk.
3: Dus ja, ik denk wel dat ze een ploeg hebben waar ze wel ver mee kunnen komen.
0: Ja. Hajduk split uit, Thijs. Valt het je tegen tot nu toe, de ontwikkeling van het spel van Michel?
2: Ja, vooral verdedigend dan toch wel. Omdat,
0: daar is hij zelf ook het minst tevreden
2: precies,
0: over.
2: Precies, er is heel veel individuele klassen aangetrokken. En dat zie je echt wel terug in het aanvalsspel. Ajax scoort natuurlijk relatief makkelijk en veel. Maar ja, eigenlijk vanaf het begin van de voorbereiding opteert hij al voor een 4-4-2-blok. Dus met de 10 naast de spits. En ja, daarin het doorgeven vanuit de as. En wat dus nogmaals bij Feyenoord geweldig op orde is. Dat is bij Ajax eigenlijk nog geen moment over een hele wedstrijd goed op orde geweest. En ja, dat maakt dat ook...
3: Scheelt dat ook bijvoorbeeld met Feyenoord en Ajax, als je die weer vergelijkt? Mm-hmm. Dat je eigenlijk al vanaf dag 1 in de voorbereiding met de meeste jongens...
2: compleet had, ja, 100%. Had. Ja.
3: Dus dat denk ik wel. Ik denk dat Ajax echt wel, naarmate het seizoen... En dat kan al te laat zijn voor een kampioenschap. Maar ik denk echt wel, als die gasten allemaal nog fitter worden... En echt allemaal weten wat ze moeten doen, dat Ajax gewoon prima...
1: Maar Karin, zij gaan nooit de energie... Als je de spelers één voor één naast elkaar legt... gaan zij nooit de energie in de wedstrijd kunnen stoppen... wat ze bij Feyenoord wel doen. Brandt, Amrabat en Mokyo zijn andere types... dan Targalin, Valente en Van Houten. Ja. Van Houten die dekt door tot aan de 16. Hè. Die zit over. Amrabat is wel een controleur, maar dat is een statische controleur.
3: Ja.
1: En bij de beweging en de dynamiek die bij Feyenoord op dit moment zo vanzelfsprekend is, dat mis ik echt bij Ajax. Het is echt Julian Brandt verzinnend. En Mokyo is de enige die in het hele team diepte maakt. En voor de rest gebeurt er niks.
3: Ja, dat vind ik ook wel, hoor. Qua diepte sowieso.
1: Dus er gebeurt te weinig wat bij Feyenoord vanzelfsprekend is en bij PSV vanzelfsprekend was. Dat gebeurt bij Ajax niet.
2: Ik zie daardoor toch nog ook wel een belangrijke rol voor Davy Klaassen ontstaan eigenlijk. Omdat ja, dat is niet de meest sierlijke voetballer. Maar dat is wel iemand die ook op een middenveld met Amrabat en Brandt bijvoorbeeld wel constant onderweg is. Ja. En Mokkio, als die daar speelt, is toch de bal graag in de voeten.
1: Klopt. En bij Klaassen is het niet zo dat hij een sprint van 40 meter gaat winnen. Het gaat om die 5 meter in de 16 diepte. Ja. En dat is ook diepte. En men denkt altijd over diepte dat je maar eroverheen ramt. Dat is wat Mokkio doet. Ja. Alleen, het gaat om die kleine momenten dat je om een
2: en hij herkent ook in het druk zetten wel wanneer hij vanuit de as even die paar meter moet pakken.
1: Ja. Maar ja, dan moet Brandt dus een positie naar achteren. En dan zal Mokkio...
2: Ja, Mokkio dan misschien op de bank. Maar Brandt en Mokkio
1: is wel de enige die wel vanuit het middenveld de diepte heeft. Dus er zijn keuzes. Ja. Ja, dan moet je kijken of je van linkshangend iemand kan vinden die wel de diepte kan maken. Want sinds het vertrek van Gods is er nul diepte.
0: Nee. Nee, dat moet Adingra gaan verzorgen, maar die is weer geblesseerd.
2: Die is voorlopig geblesseerd. Ja, en ik verwacht eigenlijk dat Ouassane nu wel een keer op links weer de kans krijgt in de basis. Want die dwingt het wel echt af in invalbeurten natuurlijk.
0: Ja, nou dan AZ nog even tegen Hapoel Beersheva. Trouwens, Michel heeft gezegd, ik ga niet echt roeleren. Daar is het moment niet voor. Echt dat heeft gezegd, ga ik gewoon wel doen. Want het is ook wel een moordend schema hoor, de komende weken. Steeds donderdag, zondag, 3 weken op rij.
1: Klopt het met de supporters? Mogen ze...
0: Mogen niet komen, die uit Israël.
1: Niet komen.
0: Uit van Hapoel Beersheva. Maar er heeft een aantal gezegd, we gaan toch wel komen. Oeh. Dus ik hoop dat dat allemaal maar goed gaat. Maar ja, als je naar zondag zaterdag kijkt... Casius, De Wit, Patachi, Kwakman en Hoed. Ja, die kan je toch redelijk moeiteloos opstellen. Of zeg ik dan iets geks?
1: Nee, Casius die moet natuurlijk minuten gaan maken.
0: Ja.
1: Die is tijd weg geweest. Patachi... Dat
0: nee, maar
1: af.
0: Ja, maar je moet af en toe een beetje gaan roleren met dit schema.
1: Ja, is ook zo.
0: Ja. Ik heb ervan genoten, Thijs.
2: Mooi zeg.
0: Van het voetbal en van jullie.
1: Was het James League,
0: Nee, dat niet. Nee, maar jullie waren zeer goede tweede. Ik hoop dat u het ook fijn vond. Morgen zijn we weer met voetbal praten. Dan gaan we die 4 wedstrijden allemaal nabespreken. Ik hoop niet dat Jan Joost dan gaat zeggen... als we daar niet van kunnen winnen en het hebben we dan ook niet gedaan. Allemaal winnen. Laten we dat afspreken. Tot morgen. Doeg.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. Ondertussen zijn er 10 mensen aan het virus overleden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Afgelopen week zijn ook 5 paarden en 32 vogels positief op het West-Nijl-virus getest. Het virus kan via muggen op mensen worden overgebracht. Het advies over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor werkgevers in de gezondheidszorg wordt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd extra aangescherpt, omdat juist in de zorg mensen kwetsbaar en afhankelijk zijn. Er is al wel meer aandacht voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar volgens de inspectie moet er meer gedaan worden om vooral patiënten te beschermen. Er mag geen taboe op het onderwerp rusten en werkgevers moeten in een vroeg stadium signalen opvangen en ervoor zorgen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen wordt. De verdachte in de Barendrechtse zedenzaak, Mels van B., vindt in hoger beroep dat hij een lagere straf verdient dan de opgelegde 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Van B. wordt verdacht van ernstig seksueel misbruik van jonge meisjes. Volgens de advocaat van B. schuurt een lange celstraf met de doelstellingen van de TBS. Er was daarom om maximaal 8 jaar cel gevraagd, zodat Van B. eerder met de TBS-behandeling kan starten. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het zou gaan om bommenwerpers die geparkeerd stonden op een militair vliegveld op zo'n 400 kilometer van de Oekraïense stad Kharkov. De bommenwerpers zouden volgens de marine ingezet worden voor bombardementen in Oekraïne. Het Russische militaire vliegveld zou voor zover bekend sinds het begin van de oorlog 3 keer eerder zijn aangevallen. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: En? Allang last?
3: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
2: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
3: Ik heb geen idee.
4: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden. Kijk op mensis.nl.
5: De AD Voetbal Podcast.
6: In Rotterdam lopen ze de komende dagen met de borst vooruit. De trots bij Feyenoord is weer terug naar de koppositie in de Eredivisie en de zege op Como.
5: Etienne Verhoef.
6: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 15 oktober met Leon ten Voorde. Ja, dat zie je toch wat trots doet, hè? Met een club als ze ineens bovenaan staan en het gemoed is goed. Een beetje Arne Slot vibes komen terug bij Feyenoord, hè?
7: Ja, het was ook een beetje Arne Slot voetbal af en toe, hè? We hebben genoten.
6: Maakt ze indruk op je?
7: Ja, nee, ik heb echt genoten van deze wedstrijd. Ook in de eerste helft trouwens ook wel van de tegenstander. Ik bedoel, het is een Italiaanse ploeg, maar ze voetballen... Het is een beetje een Spaans... Ze hebben niet alleen een Spaans elftal, maar ze voetballen ze op zijn Spaans. Hè. Totaal geen Italiaanse snit wat erin zit. Lekker opbouwen achteruit, korte combinaties. En Feyenoord had het daar denk ik een minuut of 10 kwartiertje even moeilijk mee. Maar na die gelijkmaken, ik heb echt genoten van Feyenoord. Hoe zij toch een ploeg die in Europa een hele goede naam heeft opgebouwd. Hè. En ook voorkomen terecht. Een ploeg ook die in de vorige wedstrijd met 4-1 won van Leipzig.
6: Ja.
7: Hè, laten we dat niet vergeten. Die kennen we sinds dinsdagavond. Dus nee, ik vond het een geweldige prestatie van Feyenoord. En ik heb echt vanaf de eerste minuut tot de laatste minuut genoten van Feyenoord. En in de eerste helft ook van Como.
6: Maar wat vind je dan in dat spel van Feyenoord? Want Mikkel zei maandag ook al, er groeit wat. Je ziet het, die ploeg groeit ook misschien wel een beetje na die nederlaag tegen Barcelona. Die gek genoeg bijna louter heeft gewerkt voor ze dat ze daar konden voetballen. Maar wat zie je terug in die ploeg? Wat zie je aan goede punten?
7: Nou, je ziet heel veel zelfvertrouwen. Ze durven echt te voetballen. Er is heel veel beweging in het elftal. De 2 goals waren 2 defensieve fouten, hè, absoluut. Maar daaromheen geven ze eigenlijk ook niet zo heel veel weg. Dat vind ik ook knap, hè, tegen zo'n sterke Italiaanse ploeg. Dus het zit op dit moment heel goed in elkaar. En als je dan een rechte spits hebt die dan ook de ballen erin schiet en daar ook een beetje geluk mee heeft. En ik moet ook zeggen dat de keeper van Como viel mij niet mee. Dat is ook de tweede keeper, hè?
6: Ja.
7: Dus het zit op dit moment heel goed in elkaar. In de rust denk je, Valente valt uit. Dat is een gemis, maar we hebben hem tweede helft. Je hebt het niet gemerkt. Ik vond het echt een hele goede teamprestatie. Middenveld zit heel goed in elkaar. Ja, het scharniert, het loopt, het marcheert. Het ziet er heel soepel uit en met heel veel zelfvertrouwen.
6: En dat rechterkantje klopt ook wel, hè?
7: Ja, want ik moet eerlijk zeggen, en nu denk ik dat ik heel veel Feyenoorders tegen de schenen aan ga schoppen. Ik had het tot dusver, vond ik Reed toch altijd een beetje dat ik denk van, ja, is die nou zo goed zoals die gemaakt wordt? Ik vond hem bij Jong Oranje, heb ik hem ook een paar keer gezien. Het viel me allemaal niet mee. Maar ik heb gisteravond wel een Reed gezien waarvan ik voor het eerst sinds lange tijd dacht van, hey, hij heeft echt wel iets speciaals.
6: Maar het valt ook op, Reed is fit. Eigenlijk alle spelers bij Feyenoord, zelfs Sejuste, die vorig jaar continu aan het kwakkelen was. Iedereen is fit, hè? Het is 2 jaar lang sinds Slot wegging kwakkelen en ellende met alle spelers. Iedereen was onder Priske geblesseerd en onder Van Persie. En nou ja, de assistenten van Arne komen binnen en alles is opgelost.
7: Hoor je wat je zegt? Iedereen is fit bij Feyenoord?
6: Ja.
7: 2 jaar lang gemoppen, geklaag.
6: Er zijn wel wat geblesseerden voor de duidelijkheid. Ik overdrijf het een beetje. Er zijn nog steeds geblesseerden natuurlijk, met Moder en Bos en dat soort dingen. Maar het is allemaal wat minder geworstel inderdaad.
7: Ja, en bij Bos kun je nog zeggen van die raakt geblesseerd op het WK. Daar kunnen ze bij Feyenoord niet zoveel aan doen. Maar volgens mij is die assistenten zijn binnen. Maar in de performance staff, die is toch nog hetzelfde gebleven?
6: Ja, daarom.
7: Ja, die hebben of de lessen van Arne heel goed tot zich genomen. Ik denk ook wel dat er een stukje geluk bij komt kijken. Hè, dat je kunt ook altijd van voetbalblessures natuurlijk krijgen. Hè, dat iemand op een teen gaat staan, dat kan ook. Maar op een gegeven moment ga je ook wel denken, want het is geen toeval meer dat nu iedereen bijna fit blijft. En ook echt de belangrijkste spelers. Hè. Kijk, Bos is een groot gemis. Die was vorig jaar werd hij op een gegeven moment toch wel echt al heel erg goed. En ook belangrijk voor Feyenoord. Ze hebben natuurlijk ook nog steeds Gijs Mal niet, hè? Dat is ook nog uit de oertijd, zou je haar zeggen. Ja. Uit de tijd dat ze nog heel veel blessures hadden. Maar voor de rest, de belangrijke jongens die blijven staan. Hoewel Valente natuurlijk wel uitviel. Maar ja, wat ik net al zei, ik heb de tweede helft heb ik... het klinkt gek omdat Valente natuurlijk een hele goede speler is en heel belangrijk is voor dit Feyenoord. Ja, ik heb hem niet gemist. En dat is een compliment aan al die andere spelers die nog op het veld stonden na rust.
6: Het maakt ook wel een beetje nieuwsgierig hoe dat er aan toe gaat in die trainerskamer. Heb jij dat ook? Je hebt daar aan de ene kant Sipke Hulshof zitten. Die assistent was van Arne Slot en die was mee naar Liverpool. Daar kwam later Van Bronckhorst bij als assistent. Die zelf natuurlijk hoofdtrainer is geweest en veel prijzen heeft gepakt in zijn tijd bij Feyenoord. En nu is Van Bronckhorst hoofdtrainer, Hulshof assistenttrainer met Bakatti. Hoe dat dan toch een beetje in zijn werk gaat, ik ben er toch benieuwd naar.
7: Ja, want bij Liverpool was denk ik de volgorde net andersom. Hè? Ik denk dat Sipke daar toch de tweede man was van Slot. En dat Van Bronckhorst toch nummer drie was in de pickorde. Ja, dat is nu omgedraaid. Maar, ja, we hebben het al vaker gezegd en er is ook al vaker geconstateerd. Sipke Hulshof schijnt een hele goede veldtrainer te zijn. En die is daar denk ik wel heel belangrijk in. En ik denk dat Van Bronckhorst vooral... Maar Mikos weet daar natuurlijk veel meer van. Die hangt een beetje boven die groep. En ik heb ook al gevoel bij Van Bronckhorst, hè, als ik hem zie langs de lijn zie staan, dat hij, ja, daar zit veel meer expressie in dan in zijn eerste periode. Ja, klopt dat? Je hebt het gevoel ook?
6: Ja, ik had het gevoel ook.
7: Hij rent, hij vliegt, hij ageert tegen beslissingen. Hij vraagt om kaarten bij tegenstanders waarvan ik denk, dit is niet Gio. Maar hij doet het wel en daar zit ontzettend veel leven in. En blijkbaar slaat dat ook over op dat elftal.
6: Ja, niet zo heel gek natuurlijk. Hè? Want hij begon natuurlijk als hoofdtrainer en toen had hij nog wat hulp nodig her en der van Dick Advocaat om het een beetje op de rit te krijgen. Daarna natuurlijk naar buitenland gegaan.
7: Iedere andere trainer was eruit gegooid, hè, met die niet dat verleden had van bij Feyenoord.
6: Nee, tuurlijk. Maar hij heeft daarvan
7: geleerd. En zo ligt het soms ook bij elkaar, hè?
6: Ja, dat is waar. En maar misschien ook wel zo'n periode louterend is. In buitenland gewerkt natuurlijk, bij Rangers, ook in China gezeten. En dan een jaar Liverpool, alles meegemaakt daar. En dan kom je misschien toch als een andere trainer terug.
7: Ja, want ook na Feyenoord is hij niet echt succesvol geweest, hè, als hoofdcoach. Nee. En ik denk dat het jaartje bij Liverpool, toch een hele grote club, heel veel druk, heel veel wedstrijden. Je bent niet de hoofdcoach, een ander soort druk voel je dan. Ja, dat heeft hem denk ik wel heel erg goed gedaan.
6: Nou gaat Feyenoord natuurlijk wel een volgende fase in. Want als je dus wint in de Champions League, wat PSV nog niet heeft gedaan en zij wel, en op 3 punten komt te staan en koploper bent in de Eredivisie, ja, dan heb je wat om voor te spelen en dus ook om op gejaagd te worden. Hè?
7: Ja, gejaagd vind ik al wat vroeg hoor, in het seizoen. Ik bedoel, PSV komt eraan binnenkort.
6: Ja?
7: Dus ik vind het nog wat te vroeg om nu al naar de stand van de ranglijst te kijken en ook gezien de verschillen van ja, ze worden gejaagd. Ik denk dat je dat gevoel pas krijgt na de winterstop. Als je dan nog bovenaan staat. Op dit moment ligt het nog zo dicht bij elkaar. En volgens mij is volgende week PSV Feyenoord, hè?
6: Ja, niet komend weekend, maar het weekend erop, ja.
7: Ja. Maar goed, volgende week ook nog Champions League week weer. Dus er komt nog heel wat op die ploeg aan. Maar ik denk niet dat zij op dit moment... want ja, AZ stond voor tot aan het afgelopen weekend bovenaan. Dat je nog niet echt het gevoel hebt van... Nou, er zitten met z'n allen achter ons aan en op de hielen. Dat die druk die komt pas, denk ik, vanaf februari, maart, als je er dan nog staat.
6: Ja, maar het goede gevoel wat ze hebben, dat hebben ze ontegenzeggelijk. Daar waar Maarten gisteren zei, ik denk dat die nederlaag van PSV toch harder aankomt dan je misschien dat ze zouden willen dat die aankomt bij Leipzig. Is die overwinning komt natuurlijk als een cadeautje.
7: Nee, zeker. En je dacht na PSV, dacht je toch weer van als Nederlander van daar gaan we weer, hè, in de Champions League. En dan is dit wel heel erg lekker voor het Nederlands voetbal. Dat Feyenoord dan zo'n prestatie neerzet en ook met zo'n resultaat. Want dat hadden we met z'n allen natuurlijk wel eventjes nodig in die Champions League. Want ik was toch wel lichtelijk weer teleurgesteld in PSV dat het toch maar niet in slaagt om op het allerhoogste niveau aan te pikken. Dat vond ik toch wel teleurstellend.
6: Misschien ook wel het verschil. Bij Hartje Moussa is de verschilmaker bij Feyenoord. En PSV mist nu zo'n verschilmaker.
7: Ja, hij heeft het vaak gedaan natuurlijk, Hartsmoes. Ja. Je kijkt bij PSV nu al naar Van Bommel. Hè?
6: Ja.
7: Van dat die het moet gaan doen. Maar dat is misschien ook nog niet helemaal terecht. Maar het klopt wel. Zij hebben wel een speler op de vleugel staan. En Van Bommel moet daar ook in staat zijn. Hè? En die was er gisteravond ook

0: is de beste transfer.
1: Christy stuurt nog een mailtje. Hoi Etienne, had Diarra geen tweede geel moeten krijgen voor het simuleren dat hij tegen zijn hoofd werd geraakt door de voet van een tegenstander en daarmee een grote kans van Moussa verziekt? Misselijk maken theater vind ik dit. Wat vinden jullie daarvan?
0: Ja, was niet zo'n handige actie, hè, toen je het totale shot te zien kreeg van hey, ik denk trouwens niet dat de spelers van komen anders zo apathisch hadden gereageerd.
1: Nee.
0: Die deden ook niet zoveel meer. Dus of dit echt tot een 100% kans had geleid, dat waag ik te betwijfelen. Maar het was niet zo'n slimme actie. Maar om dan, ja, tweede geel, ja. Dan zien we soms wel eens andere dingen op de velden.
1: Martin Pet die vraagt, vraag voor in de podcast, wat hij trouwens met iedere ochtend met veel plezier luistert, zegt hij ook. Leg eens uit, misschien weten jullie dat. Waarom is de regel als verdediger zo sterk? Als je eerst de bal raakt, is het geen overtreding. Zoals 16 minuten vanavond schrijft hij tegen Como. Ferry wordt reglementair van de bal geslijt, maar op de grond liggend doet de verdediger nog wel een extra been zo hoog dat Ferry er met geen mogelijkheid overheen kan komen om de bal toch weer te heroveren. Waarom is dat toch geen overtreding? Ook als een keeper of verdediger echt belachelijk hard inkomt, kan nu direct geen voorbeeld noemen, zegt hij, maar de verdediger omverkogelt, maar wel eerst de bal raakt, dan is het ook niets.
0: Ja, dat is ook, denk ik, net de interpretatie van de scheidsrechter op dat moment en hoe hij het ziet. Een scheidsrechter beslist in een split second en die ziet dat de bal gespeeld wordt en die volgt dan op dat moment misschien ook wel de bal. En wij op televisie zien vervolgens ook nog vaak de herhaling dat er nog een been nazwaait. Ik denk dat het voor een scheidsrechter best wel moeilijk te beoordelen is, omdat het spel dan, hij heeft al het spel door laten gaan en dan volgt hij, denk ik, dat moment weer.
1: Ja, maar het is meer.
0: Maar ja, ik ben nooit verder gekomen dan de pupillen met fluiten, dus ik vul het nu eventjes in voor de heren scheidsrechters.
1: Maar je bent wel heel goed met pupillen geweest, toch, met fluiten? Dat is toch bekend als een talent? Nooit. Nee, je floot nooit. Je was voor Bas Nijhuis. We doen ze allemaal aan die kant van het land.
0: Zo weinig mogelijk fluiten.
1: Ja, alles door laten gaan.
0: De enige keer dat je boos wordt is op ouders.
1: Alex Klos die vraagt, misschien ook een aardige vraag voor jou, een vraag voor alle watchers en voetbaljournalisten. Hoe kijken jullie voetbal? Is dit in de woonkamer naast de vrouw en de kinderen? Of heb je een eigen werkkamer? Zoals Angela de Jong heeft dat. Die heeft een eigen tv-kamer. Die zit niet naast haar man op de bank, maar die heeft een eigen kamer. Hoe ziet dat eruit? Hoe doe jij dat?
0: Zo hou je het huwelijk wel gezond, hè? Met een werkkamer.
1: Ja, als je een eigen kamer hebt.
0: Ik ben in de gelukkige omstandigheid ondanks een omgeving van dames, is hier het belangrijkste wat er is. Dus ik heb alleen maar voetballiefhebbers in huis. Dus als ik 's avonds van een training thuis kom en ik kijk door het raam en ik parkeer mijn auto voor de deur, dan staat daar gewoon Cambuur, vorig jaar Cambuur tegen Jong Utrecht op.
1: Maar dat is gewoon opvoeden, is dat, noemen ze dat toch, of niet?
0: Ja, dat is wel een kwestie van opvoeding. Je moet vanaf dag 1 een piketpaaltje slaan. Nou, dat duurt eventjes 3 dagen, maar dan heb je het ook voor elkaar. Dat is mij gelukt.
1: Maar op de geboorte heb je die piketpaaltjes. 3 dagen en daarna was het gedaan.
0: Ja, kijk, en als ik van een uitwedstrijd van Twente netjes naar huis bel dat ik onderweg ben, dan krijg ik al een vlammende analyse van hoe Twente gespeeld heeft. Dus ja, die kan ik 1-op-1 overnemen in de krant de volgende dag.
1: Oh, dat doe je goed. Hier staat ook wel voetbal vaak op, maar ik moet ook soms wel zeggen dat ik op het ene kanaal de iPad voetbal dan aanzet. En dat ik op het andere kanaal kan ook nog wat anders tussendoor gekeken worden. Ik wil niet helemaal, zeg maar, in de gelukkige omstandigheid zijn dat altijd al overal het voetbal aanstaat.
0: Nee, ik moet zeggen dat hier vrijwel altijd voetbal op staat.
1: Ja? Ja, dat snap ik ook wel.
0: En ik heb niet altijd afstandsbediening in handen, zegt hij meteen bij. Dus ik ben een gezegend mens op dat gebied. Andere gebieden ook al, voordat ze dat we nu
1: ja, pas op. Oh ja, anders krijgen we, dan moet ik weer de hele podcast gaan aanpassen natuurlijk. Dat moet ook niet hebben natuurlijk, hè, dat ik alles weer moet gaan aanpassen, weer een bepaalde gebieden moet gaan uitzetten.
0: Hey, er werd hoor ik het wel, want dan heb ik morgen geen andere kamer voor de televisie, maar wel om te eten.
1: Ja. Er werd nog meer gevoetbald in de Champions League. We keken een beetje uit naar het treffen tussen City en Paris Saint-Germain.
0: Wij vonden Feyenoord goed, hè? Ja. En dan denk je van, ja, iets beter is er bijna niet. En dan krijg je even Paris Saint-Germain nog te zien. Dan denk je toch, ja, er is toch nog wel een overtreffende trap van goed zijn, hè?
1: Ja.
0: Nee, dat was, ja, binnen een minuut 2 goals, hè, dat helpt natuurlijk ook wel. City kreeg wel de eerste grote kans. Die ging er niet in. En dan zie je wel hoe ongelooflijk goed Paris Saint-Germain is. En ook de kracht van Paris Saint-Germain is denk ik ook wel dat zij een ploeg van het kaliber City echt heel slecht kunnen laten lijken. Hè? Niet alleen kunnen laten lijken, ook slecht. Ja, die zagen er ook heel slecht uit. Verdedigd was het echt een chaos. Op het middenveld totaal geen controle. En Paris had er denk ik ook wel 4-5 kunnen maken in de eerste helft. dan is het

0: toch wel, ja, wel heel opzienbarend. Je denkt van, deze ploeg heeft 2 keer de Champions League gewonnen. Lukt het een 3de keer, hè? Is het nooit gelukt, volgens mij, in de geschiedenis van het voetbal. Maar ja, je ziet dit elftal spelen. En dan denk je van, ja, wie gaat deze ploeg stoppen dit seizoen weer?
1: Als die verdediging van City ook zo is, zo meteen in de rechtszaal, dan gaan ze een slechte periode tegemoet, hè?
0: Ja, nee, dat vind ik een goeie. Ik bedoel, ja, ja, nee, dit is een tegeltje, dit, hoor.
1: Ik hoorde trouwens ook...
0: Ja, dit is echt heel sterk gevonden. Ja, nee, ik vind het ook wel lastig om naar City te kijken. Ik bedoel, ik heb afgelopen zondag dan Liverpool City gezien. En dan lig ik vloekend op de bank, omdat ik denk van, ja, wat een onrecht wat Liverpool hier aangedaan heeft. Ook met die kaarten voor Gravenberg, die natuurlijk heel bepalend waren.
1: Ja.
0: De week ervoor lag ik ziek op de bank en heb ik de documentaire van Pep gekeken.
1: Ja,
0: ja, en dan dus ik zat een beetje in de City-modus en dan hoor je al die verhalen, lees je alles. Ja, dan, ik vind het wel heel moeilijk om naar City te kijken, hoor. Ik kan me nu wel voorstellen hoe sommige mensen in het land een tijdje naar FC Twente hebben gekeken.
1: En die supporters van Paris Saint-Germain zaten op de tribune en die zongen You're the Cheats. Toen dacht ik, oh ja, ik weet niet wat nog in Parijs erboven gaat komen de komende jaren.
0: Ja,
1: het vond ik ook een beetje voorbarig, zeg maar.
0: Nu is City aan de beurt, maar dat komt ongetwijfeld op het moment dat ook dat iets naar boven komt bij Paris Saint-Germain. Want die hebben geldschieters uit dezelfde koterij, waarvan we allemaal denken van, is dit allemaal wel zuivere koffie?
1: Ja.
0: Dus Xavi, ik zou, trouwens, als ik City of Paris Saint-Germain was, niet te hard dit soort teksten de wereld te slingeren.
1: Beetje voorzichtig zijn. Xavi had de keuze kunnen maken trouwens om naar Rome te vliegen. Daar zag hij allemaal Nederlandse doelpunten. Hè? Malen, De Roon, dat is op zich waardig tegen Real Madrid.
0: Ja, maar ik weet niet waar. Ik denk dat hij gewoon thuis was, toch, in Spanje?
1: Ja, thuis. Ik denk in Spanje gekeken en alle wedstrijden.
0: Hij wil zo'n kamer, denk ik, met 6 televisies, waar hij in al onze internationals aan het volgen is.
1: Dat hij voor elke international een eigen tv heeft?
0: Dus ik sluit er niet uit.
1: Had hij net om 6:15 in Spanje de televisie aangezet voor Liverpool tegen Las Lins, dacht hij, ga eens even kijken naar mijn aanvoerder. Maar het was voor het eerst in 17 maanden, oftewel 83 wedstrijden, dat Virgil van Dijk op de bank begon.
0: Ja, meteen 3 tegengoals, hè?
1: Ja, hij was wel in de tweede fase, geloof ik, hè? Toen hij eenmaal... Ook
0: ja, dat klopt. Stond bij 3-0 voor bij rust, maar toen 6-3... Ja, dat is niet een echte Engelse uitslag. Maar ik denk dat ze bij Liverpool hebben gedacht, deze wedstrijd kunnen we wel zonder de captain. Dus ja, daar moeten we geen grote conclusies aan verbinden.
1: Nee, zeker niet.
0: Ik denk... Ja, ik hoop alleen niet voor Valente dat Xavi dacht van, laat ik in de tweede helft maar op een van mijn schermen over gaan schakelen naar Feyenoord om Valente eens te gaan bekijken. Want ja, toen was hij er niet meer.
1: Was te laat inderdaad, ja. Ja, Liverpool won inderdaad de eerste set van Las Lins in Champions League. Dan gaan we even een uitstapje maken daar een niveautje lager. Heel klein niveautje lager, de Eredivisie. Denk jij dat René Haken, of dat PEC Zwolle succesvol gaat aankloppen bij René Haken?
0: Als je me deze vraag 2 weken geleden had gesteld, dan had ik gezegd van kansloos verhaal. Maar ja, ook René Haken, die zit thuis, hè? En in Erika, bij Emmen. Ja, en die wil toch ook wel een keer weer aan de slag. En zoveel clubs. Je kunt wel wachten op de grote droomclub uit het buitenland of in Nederland. Maar op een gegeven moment wil je ook gewoon weer aan het werk. Het is in de buurt.
1: Is dat de afweging dat het in de buurt is?
0: Nee, hij heeft ook wel in Rotterdam gewerkt, hè? Maar goed. Maar dus dat strepen we weg. Kan dit er nog uit?
1: Nee, laten we ook zitten. Strepen we dit weg, ja.
0: Nee, maar ja, ik denk, hij is echt wel de topkandidaat bij Zwolle. En nogmaals, ik denk een enkele weken geleden dat Haken had gezegd van, dit ga ik niet doen, ik ga daar niet instappen. Maar ja, op een gegeven moment begint het ook alweer te kriebelen. En je weet hoe trainers zijn, hè? Die denken toch van, ja, wat een ander niet lukt, dat gaat mij wel lukken. Ik krijg deze ploeg wel aan de praat. Dus ik sluit niet uit dat Haken binnenkort de nieuwe trainer van PEC Zwolle is.
1: Ik heb toch het idee dat dit toch wel net even iets anders is en dat je dan beter soms kan wachten. Weet je, wat is het perspectief dat je bij Zwolle geboden krijgt dan?
0: Ja, ik zou niet in gaan stappen voor de IJsselderby voor komend weekend.
1: Nee. Hè,
0: als oud co-ed trainer. Ja,
1: maar welk perspectief heb je? Die club heeft de laatste jaren, er is niet een geldschip binnengekomen door enorm veel transfers.
0: Nee, dat klopt. En de beste spelers zijn heel blessuregevoelig bij PEC Zwolle. Dat speel, Thomas is vaak geblesseerd. Daar heb je wel een punt. Maar ja, ik denk toch dat hij op een gegeven moment, ja, wel het gevoel heeft van, ik moet een keer weer aan de slag gaan.
1: Ja, dan vragen ze zich inderdaad. Ja,
0: Namli is ook, die was weer op de weg terug, is ook weer geblesseerd. Dus dat is wel een dingetje bij PEC Zwolle. Ik heb me er wel een beetje over verbaasd hoor, bij PEC Zwolle. Je hebt een break gehad van 3 weken. Je hoefde geen groot Zwolle volger te zijn om te zien van, ja, dit gaat hem waarschijnlijk niet meer worden. Nee. Er komt een moment dat Van der Vecht, dat ze gaan ingrijpen. En dan denk ik van, wacht dan niet. Stel een nieuwe trainer aan. Ze zijn op het trainingskamp geweest naar het buitenland. Laat die man dan even 2 weken met die ploeg aan de slag gaan. Want nu moet hij de midden. De kans is groot, hè, dat ze misschien nog in de IJsselderby een tik over de vingers weer krijgen. De volgende klap krijgen. Ja, en dan moet je midden in het seizoen moet je gaan instappen in een ploeg zonder enkel zelfvertrouwen. Ja, dat vind ik ook niet sterk. Want je moet ook niet vergeten, PEC Zwolle verloor van Cambuur. En dat was heel erg teleurstellend. Maar als je de eerste helft ziet, ze hadden met 3-0 voor moeten staan. Hè. Zo dicht ligt het ook allemaal bij elkaar. Dan was Van der Vecht waarschijnlijk nog trainer geweest als ze van die 100 kansen de 2 hadden ingeschoten.
1: Ja, maar dat is een beetje een prijskeurig scenario geweest toen het tijd bij Feyenoord. Dan wint hij een keer, dan mag het nog aanblijven. En dan de 2 wedstrijden op rij daarna verliezen en dan is het ook klaar natuurlijk.
0: Ja. Maar toen grepen ze in naar een overwinning op Bayern, geloof ik toch?
1: Ja, precies. Dat zit bij PEC Zwolle natuurlijk niet in, dat snap ik ook. Maar dat is. Maar jij denkt, als je een percentage die legt, 60-40 of zo, 70-30, wat denk je, HK?
0: Ja, 60-40.
1: Oké, draai ik hem precies om.
0: jij denkt dat hij het niet gaat doen?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat...
0: Hij is wel de topkandidaat, hè? Vanuit Zwolle.
1: Hij is de topkandidaat. Ja, vanuit Zwolle is hij de topkandidaat. Maar dat riep Wouter gisteren ook in onze podcast. Dat is de eerste naam die riep natuurlijk van alle trainers die beschikbaar zijn. Nee, dat is de meest logische kandidaat is René Haken. Dat is ook wel logisch. Je moet ook langs daar.
0: Haken is vrij.
1: Ja, je moet daar langs. Ik denk toch niet dat hij het gaat doen. Maar laten we kijken wat er gaat gebeuren.
0: Wie wel?
1: Ja, dat zeiden we gisteren.
0: Wie moet het gaan doen?
1: Je komt toch in het rijtje Alex Pastoor uit, dat soort trainers. Of Paul Simonis, als die na de IJsselderby natuurlijk. Of Melvin Boel, die hoek, zeg maar. Daar ga je toch een beetje naar zoeken, die kant op een beetje.
0: Ja, je komt allemaal met oud-Corvette trainers, hè?
1: Ja, nee, dat klopt, maar ja, dat is een beetje...
0: En de voorhaal van de derby.
1: Ja, dat is misschien niet heel verstandig, hè?
0: Ja, één ding is zeker, ze gaan niet voor dit weekend instappen.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, iedereen komt na het weekend aan de bak.
2: Bij Hollands Nieuwe krijg je nu 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Neem nou onze SIM-only met 30.000 MB, normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Kijk voor meer 50% deals op hollandsnieuwe.nl.
1: We gaan het hebben over de Europa League. NEC wacht al 6 wedstrijden op een overwinning. Levski Sofia moet het dan maar gaan doen. Hè? Dan moet het slachtoffer worden in de Goffert. Zijn ze een beetje op de betere hand inmiddels, denk je, NEC?
0: Ja, vind ik lastig te zeggen. Ik bedoel, ze hebben gelijk gespeeld bij Ajax. Ik moet het over een paar weken. Ik wil het nog over een paar weken. Wil ik het even aanzien? Klinkt heel aanmatig, sorry. dat ik het moet aanzien. Nee. Maar. Dat punt bij Ajax, dat viel me niet tegen. Als je door de Nijmeegse bril kijkt en ook de voorgeschiedenis van dit seizoen. Ajax kreeg wel kansen. Ik heb nog mijn twijfels. Lichte twijfels nog. Ik ben er niet overtuigd.
1: Is dat die wedstrijd tegen Ajax ook te kijken? En het is zo ontzettend veel boom, die lange bal naar voren, waar eigenlijk niemand is die bal echt vast kan houden, ook op dit moment. Hè? Die Linse rent zich een ongeluk in die punt.
0: Maar vorig jaar speelden ze ook veel de lange ballen. Hè? En toen pakte het wel goed uit. En toen zei iedereen van, niemand had een antwoord op het voetbal van NEC.
1: Nee.
0: Maar ja, Schreuder heeft eigenlijk maar één manier van voetballen. En ja, als er iets anders wordt gevraagd, dan zie je bij hem vaak toch niet de kentering in de wedstrijd, de hand van de trainer, dat hij iets anders gaat doen.
1: Nee. Nou, laat eens kijken of Levski Sofia in ieder geval de eerste ploeg is die aan de zegenkar gebonden kan worden. Dat is lekker voor Nederlands voetbal toch ook. AZ tegen Hapoel Beersheva uit Israël, zonder supporters. Die mochten niet meekomen. En Leroy Echtold is gelijk van plan te gaan roleren.
0: Die gaat de boel op de kop gooien. Die gaat even niet denken aan de coëfficiënten. Die denkt van, die jongens hebben rust nodig. Of hij grijpt natuurlijk in naar de schandalige nederlaag in de toppen tegen Feyenoord. Die denkt van, ik moet de 8 anderen in gooien. Dat kan ook een overweging zijn. Nee, hij gaat wat jongens rust geven. Nou heeft AZ best wel een aardige selectie. De laatste jaren is het nou weer niet zo dat de Nederlandse clubs nou tegen dit soort tegenstanders de zomer overheen lopen. Dus En laten we hopen dat het dat hij toch nog met een aardig elftal op de been komt.
1: Nou, ze hebben ook wel aardige spelers gewoon natuurlijk nog ook, hè? Bedoel,
0: nee, zeker. Ik bedoel, AZ heeft echt vanavond al wel een representatief elftal op het veld staan. Dat er moet winnen van een ploeg uit Israël.
1: Hij zei, was wel duidelijk, hè? Want er werd hem ook gevraagd, joh, god, die Xavi bij Nederland zelf toch heeft pas een uur of anderhalf uur van tevoren de opstelling aan de spelersgroep. En toen zei hij, ja, nee, dat doe ik niet hoor. Ik geef het van tevoren al aan en ik wil zoveel mogelijk duidelijkheid hebben, zei Echtel. Dit is niet een man van trucjes en dat soort dingen, hè, van poespas.
0: Nee, maar ik vind het ook, ja, ik bedoel, elke coach heeft een reden om dat te doen, hè. Maar ik vind dat je, als je speler bent en je zit in een groep van 20, 22 spelers, dat je dan anderhalf uur voor de wedstrijd, je hebt je scheenbeschermers al volgedaan, je hebt je veters, ben je net aan het strikken. En dan hoor je dat je niet speelt. Ik ben wel meer de Echtold manier. En ook dat zo werk ik ook met Nederlandse meeste coaches wel. Gewoon 1 of 2 dagen van tevoren weet je gewoon waar je aan toe bent. Ja. Niet te moeilijk doen. En dat schept ook duidelijkheid. Ik bedoel, voetballers die willen graag duidelijkheid. En daar zijn ze ook bij gebaat. Volgens mij creëer je hier alleen maar onzekerheid en onrust mee in een groep.
1: Ja, dus bij Bond Boys opstelling gewoon donderdagavond laat al in de kleedkamer voor dat weekend.
0: De donderdagavond wordt de opstelling is bekend voor de wedstrijd van zaterdag of zondag. Weekend voetballen.
1: Ja.
0: En de spelers die niet spelen, die krijgen op het veld, tenminste die een week ervoor bijvoorbeeld in de basis hebben gestaan en dan niet spelen, die krijgen dan even te horen op het veld waarom ze niet spelen en dat ze ernaast staan.
1: Ja, nou,
0: duidelijkheid geven.
1: Gewoon duidelijkheid geven. Nee, ik had niet anders verwacht.
0: En worden altijd geaccepteerd. Hè? Je weet hoe dat gaat bij voetballers.
1: Goed, volgende punt. Een jubileum in Enschede. De 100ste wedstrijd. Internationale duel van FC Twente vanavond tegen FC Twente.
0: De 100ste thuiswedstrijd, hè?
1: Wacht even. Echt, Leon. Je telefoon gaat. Even je telefoon uit. We zitten midden in de podcast. Dat kan toch niet? Ik heb dat echt nog nooit meegemaakt, dit. Zitten we midden in de podcast te praten over voetbal? Gaat de mobiele telefoon
0: Ja, je kunt
1: af?
0: Veel van mij zeggen, maar kijk, ik heb mijn telefoon heb ik aan de oplader gedaan in mijn andere werkkamer. Dus ik voel me niet schuldig.
1: Nee, maar dit gebeurde tijdens de persconferentie bij FC Twente.
0: Ah, daar wilde je dan. Aha, ja. Dit verhaal wordt nog mooi, hè? Als ik jou het ware verhaal van dat telefoontje meegeef. Maar het is de 100ste thuiswedstrijd in de historie van FC Twente in Europa. Maar Younes Taha, zat naast Van der Brom. Die kwam echt 10 seconden voor het begin van de persconferentie kwam die binnen. Nou, daar werd al over gedold. Toen kreeg hij, na 2 minuten ging zijn telefoon af. Ja, dus ik zei, dit is een dubbele boete. Hè. Eerst kom je te laat en dan ook nog de telefoon die afgaat. Dat kan echt niet. Nou, wat blijkt nou? Dat telefoontje kwam van de perschef Richard Peters.
1: Die was
0: naast Van der Brom staat aan de andere kant van de tafel. Was een zaktelefoon. Want die had om 5:00 dacht hij van, ja, Younes, waar blijf je? Dus die heeft Younes gebeld.
1: Dat was een broekzakbelletje van verhaal, de perschef. He? Ja, dat is echt een goed verhaal, ja.
0: Younes die zegt daar de tijd toen de persconferentie heeft gelopen, ja, maar dat was een telefoontje van Richard Peters, de perschef van Twente. Ja, iedereen begon te lachen. Ja, het zal wel. Maar later hoorde ik dat het echt dus de broekzak was van Richard Peters, waardoor Younes de Haan nu met een dubbele boete is opgezadeld. Ik heb dat vaak wel, als ik dan 1 keer per jaar in de kerk kom, dan controleer ik wel 6 keer of ik hem op de vliegtuigstand heb staan.
1: Ik kan me wel bij voorstellen, als moet je voorkomen bij meneer Pastoor. De 100ste thuiswedstrijd in Enschede. Wat is gelijk dan de mooiste herinnering bij jou aan Europese wedstrijden in de Diekman of Grolsvesten?
0: Ja, die vraag heb ik gesteld aan de lezers. Van wat is jullie mooiste wedstrijd geweest in al die jaren sinds 1969? Dat was de eerste wedstrijd tegen het Franse Rouen. De antwoorden druppelen binnen in mijn mailbox. En dan opvallend vaak is toch de wedstrijd genoemd in het Diekman tegen Bayern München. 3-4, een verloren wedstrijd. Het was een mooie wedstrijd. Van Hals kreeg een rode kaart na een elleboog. Twente kwam terug en verloor toen toch nog met 4-3. Ik ben toen toch nog wel in de auto gestapt en ben naar München gereden. Daar verloren ze met 3-0 nog in het grote Olympiastadion. Dat voor, denk ik nog niet eens voor 1/3 was gevuld in die tijd. En de jongere supporters die komen toch wel aan met een meer recente wedstrijd. En dat was tegen Besiktas. 2 jaar geleden, toen moesten ze winnen om door te gaan. En toen waren ze eigenlijk voor de winterstop, lagen ze al een beetje uit de Europa League. Maar toen wonnen ze uit bij Malmö. Die moesten ze winnen. En toen kwam het aan op een ultieme finale in de Grolsvesten tegen Besiktas, de Turkse grootmacht. En Daan Ros maakte volgens mij 12 minuten voor tijd ongeveer de 1-0. Ja, en die avond toen ontplofte wel de Grolsvesten. En ik kan me voorstellen dat voor de supporters die de grote jaren 70 niet hebben meegemaakt, hè, dat Twente versloeg Juventus, Twente speelde de UEFA Cup finale in het Diekman Stadion tegen Borussia Mönchengladbach. Die wedstrijd komt natuurlijk ook bij veel lezers langs. Maar voor de jongere supporter kan ik me voorstellen dat Besiktas wel heel speciaal was.
1: Ja. Maar hoeveel van die 100.000...
0: Twente won van Juventus, hè, met 3-1 Theo Palplaats.
1: Maar hoeveel van die 100.000 heb jij dan meegemaakt?
0: Oei, ik denk dat ik ze mee heb gemaakt vanaf de jaren 80 heb ik er denk ik niet veel mee gemist.
1: Dus nee, dan zit je op een stuk of 60?
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Ik heb de jaren 70 niet echt meegemaakt. Ik was in 1976 als jochie van 6 jaar was Twente Liverpool mijn eerste wedstrijd. Was een oefenduel, dus die tellen we niet mee.
1: Nee.
0: Dus vanaf dat moment heb ik niet zo heel veel wedstrijden meer gemist van FC Twente in Enschede.
1: Mooi. Nou ja, het is wel mooi toch dat je al die wedstrijden hebt meegemaakt. Dit is de 100ste tegen doen.
0: En een speciale wedstrijd die natuurlijk ook wel nog bij welke heel veel supporters en ook bij mij nog wel in het geheugen is gegrift, is natuurlijk de eerste Champions League wedstrijd in 2010 tegen Inter. Hè, dat net de Champions League had gewonnen met Wesley Sneijder. De goals van en de goal van de vrije trap van Theo Jansen, de 2-2, dat was natuurlijk ook al een hele bijzondere avond in Enschede.
1: Ja, ik denk dat jij vandaag bij Tubantia nog een rijtje gaat maken van de mooiste wedstrijden, of niet?
0: Ik wacht denk ik nog een dag af en dan ga ik ze op een rijtje zetten voor onze lezers.
1: Allemaal te lezen, ook op ad.nl. Moet je even naar Enschede gaan en dan kan je het allemaal lezen, de mooiste wedstrijden. Toen is het in ieder geval de tegenstander van dat 100ste internationale duel in Enschede. En Twente was duidelijk even wat de bron. Volgende ronde halen, maar ja, dat leek me nogal wie dus.
0: Als je naar de loting kijkt, dan ga volgende week naar Gibraltar. Met alle respect, het is al kunstgras. Ik snap het allemaal, de excuses, hè, die kun je van stal halen. Maar in deze groep moet Twente doorgaan. Ze spelen tegen Pavos van Cyprus een thuiswedstrijd en tegen een ploeg uit een heel ver land waar ik de naam van ook weer van vergeten ben. Nee, als je die 3 thuiswedstrijden wint en je wint op Gibraltar, heb je 12 punten en dan ben je door. En dan moet ik gewoon.
1: Ja, dat hoort ook. Gibraltar, slaap je dan ook op Gibraltar of niet? Of slaap je dan in Spanje?
0: Ik slaap volgens mij net over de grens, wel op Gibraltar moet je zeggen, hè?
1: Ja, volgens mij is het op Wegen Gibraltar. Ja, en dan heb je zeg maar net via voor Daan, zeg maar, ja. En dan heb je wel last zeg maar, van als vliegtuig landt dat dan even de snelweg dicht gaat, hè? Dat je er even niet door kan rijden. Er zit nog zo'n sluit dat even af.
0: Vliegen op Malaga.
1: Ja, precies. En dan is met de bus naar Gibraltar, precies.
0: Nee, auto, bus.
1: Dat met is bus toch? Persbus. Nee?
0: Persbus? Ja. Ik bedoel, er gaat geen 300 man mee naar Gibraltar.
1: Nee, gaan niet zoveel mensen mee naar die uitwedstrijd?
0: Ik denk dat alleen de regionale media, RTV Oost en Tubantia, aanwezig zijn.
1: Oké. Okay. Ajax.
0: Dat is Conference League, hè? Dat is toch het los van een Conference League.
1: Is toch allemaal anders, inderdaad, ja. Ajax heeft een duel in de Conference League ook. En mist toch behoorlijk wat spelers als je het op een rijtje zet, zo, hè? Want ik zat even te kijken wie zij allemaal missen. Blind en Dolberg missen natuurlijk ook al. Andriega maakt niet de deel uit van de selectie van Michel. Ook niet fit. Zo langzamerhand wel wat blessuretjes allemaal. Moet even gaan zoeken wat hij daar gaat doen, toch?
0: Ja, wordt een beetje het Feyenoord van vorig seizoen, hè? Lijkt het wel, Ajax, met al die blessures.
1: Toch wel gevoelige. Nee, ja, is een beetje wat ze altijd zeggen, toch? Als je een nieuwe trainer binnenhaalt die op een andere manier gaat trainen en gaat spelen, dat vaak nog een hoop dingen, een hoop blessures oplevert. Nieuwe manier van spelen, nieuwe intensiteit.
0: Ja, maar dat klopt alweer niet met het verhaal bij Feyenoord. Die hebben ook een nieuwe staf.
1: Nee, dat is ook weer waar, ja. Dat
0: dus deze theorie die kunnen we meteen weer van tafel gooien.
1: Gooi we gelijk weg. Oké, kippen we deze er ook uit. Maar wat voor Twente geldt natuurlijk voor Ajax ook, hè? Gewoon hup, volgende ronde sowieso deze poolfase doorkomen, deze competitiefase.
0: Nee, dat mag geen probleem zijn. Die moeten gewoon voor het Nederlands voetbal de punten gaan binnenharken. Ja. Die twee clubs.
1: Maar Hajduk Split, ja, weet je, is dat meer de naam ook? Dat je van vroeger weet dat dat een ploeg is waar grote voetballers rondlopen.
0: Ja, dat gevoel heb ik wel een beetje, hoor. Dat is wel een naam. Als je de naam Hajduk Split hoort, dan denk je van zo. Dat is een pittige loting, maar in de praktijk valt er wel tegen. Ajax moet daar gewoon een overwinning meenemen naar Amsterdam.
1: Ja, nou, dat bij deze de opdracht voor Michel en de Zijnen. Zonder, zoals gezegd, Deli Blind, zonder Steven Berghuis, zonder Anton Gijs, zonder Caio Enrique staan nog aan de kant, omdat ze niet fit genoeg zijn. Plus dan het geblesseerde rijtje wat erbij komt. Dus eens kijken hoe Ajax voor de dag gaat komen in die wedstrijd. Zijn we voor deze podcast Kogeltje Rot. Gaan we vanavond al het voetbal bekijken en morgen allemaal bespreken met Johan, die onder andere ook die wedstrijd natuurlijk van Ajax gaat bekijken tegen Ajax Split. Zullen wij dan nog even naar de vraag van vandaag gaan?
0: Zeker.
3: De vraag van vandaag.
1: Dit was de vraag van Maarten gisteren in deze podcast.
4: Laten we dan toch bij PSV blijven dat opnieuw niet kon winnen op Duitse bodem van een Duitse club. En dat is inmiddels 49 jaar geleden dat ze voor het laatst in Duitsland van een Duitse club wonnen Europees.
1: Ja.
4: En dat was, even kijken, 1977.
1: Ja.
4: Eintracht Braunschweig met Adrie van Kraai en Gerry Dijkers, die scoren. Dus sinds 1977 niet meer gewonnen in Duitsland van de Duitse club. Alleen, er was sindsdien nog wel één zege in een Duits stadion. Ja, en die deed er wel toe. En welke was dat?
0: Ja, ik zat in de auto op de terugweg van de persconferentie van FC Twente voor de wedstrijd tegen Toen. Ik zat me enorm op te winnen halverwege die vraag. Want ik dacht van ja, gelul, ze hebben de grootste overwinning in de historie van die club. Hebben ze in Duitsland behaald. En toen mijn moeder woede was wat gezakt was, toen kwam de vraag van ja, wat was dat? Dus ja, hij was voor mij niet zo moeilijk, hè. 1988 won PSV de Europa Cup 1. In Stuttgart, in een Neckarstadion. Met pengeltjes, hè?
1: Ja, met Hans, hè?
0: En ik zie de man van Benfica de pengeltje nog missen. Veloso.
1: Ja, precies.
0: Van Breukelen. 88 was natuurlijk een magisch jaar voor het Nederlands voetbal. Nederland werd Europees kampioen en PSV won de Europa Cup 1. Ja, je kunt je nu bijna niet meer voorstellen. Maar dat gebeurde toen, in dat jaar. Ja.
1: Dus, en dat was
0: ja,
1: dus
0: dit
1: in
0: was
1: Duitsland.
0: Een makkie voor mij.
1: Ja. Ja,
0: en voor heel veel luisteraars, toch?
1: Ja, zeker. Heel veel luisteraars wisten dit. Maar goed, het is wel bijzonder dat je dus tegen Duitse tegenstanders niet weet te winnen in Duitsland, maar dan wel een Europa Cup 1 weet te winnen in Duitsland in 88 in Stuttgart.
0: En dan ook nog tegen Portugezen, waar wij zogenaamd nooit van winnen.
1: Nee, alles kwam goed
0: en
1: samen.
0: En naar penalties.
1: En naar penalties. Ook dat konden we toen. Hè? Ja. Francisco Silva was degene onder andere met het goede antwoord. Velen hadden het antwoord goed. Hij ook onder andere.
0: Dus klinkt
1: deze
0: Portugees.
1: Ja, nou, misschien ook een fan van Benfica, vandaar dat hij wist. Maar bij deze eervolle vermelding, Francisco, is voor jou van harte. En dan mag jij de vraag voor morgen neerleggen.
0: Ja, FC Twente speelt dus vanavond tegen FC Toen. Die club kennen we niet zo goed, hè, terwijl het de kampioen van Zwitserland is. Heel verrassend. Ze zijn gepromoveerd en net als Kaiserslautern en Leicester City meteen in één jaar kampioen geworden. Maar die club heeft één keer eerder tegen een Nederlandse club gespeeld. In Europees verband. En mijn vraag is, tegen wie was dat? Wanneer was dat? En de Nederlandse club won, dat geef ik je even prijs. Maar wie maakte de doelpunten voor die Nederlandse club?
1: Mooi, dus tegen wie was dat?
0: Heb ik het over de thuiswedstrijd?
1: Ja, precies. Oké, nou ja, je hoort het rijtje wat je mag gaan doorgeven. Dat kan allemaal precies in de stories of door de DM'tje te sturen op Instagram. Ik ben een beetje
0: proppen.
1: Pas precies, denk ik. Dus geef maar door. Het kan ook via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of je kunt reageren via Spotify door daar een reactie achter te laten. En dan ding je mee naar de eervolle vermelding morgen in deze podcast. Morgen 4 Europese wedstrijden van Nederlandse clubs. Ja, dan moet je inderdaad wel eventjes 2 televisies naast elkaar gezet om te kijken wat er allemaal gaat gebeuren met al die wedstrijden die tegelijkertijd zijn. En gaan we eens kijken of we nog meer punten erbij gaan halen in de coefficiënten Polonaise, zoals steeds werd geroepen. Hè. De Conference League is de plek waar we punten moeten gaan verzamelen. Gaan we eens kijken of dat in de Europa League ook gaat gebeuren. Morgen bespreken we alles en morgen ook een blik gelijk op de KKD. Dus morgen weer een gloednieuwe AD Voetbalpodcast. Elion, ik wens jou alvast een mooie voetbaldag.
0: Dankjewel, ik ben zo hetzelfde.
5: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger.
6: Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Snollebollekes, Paul Elstak, Jan Smit, Cascada en Chips. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In de rechtbank in Haarlem heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen van 18 maanden tot 2 jaar tegen 3 jongeren uit Beverwijk en Heemskerk geëist. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Het slachtoffer heeft nog altijd last van de gevolgen. Zijn vader las in de rechtbank een slachtofferverklaring voor. Het slachtoffer verklaarde dat hij die avond met vrienden iets was gaan eten in Beverwijk, toen hij door een groep jongeren werd aangesproken en zonder reden werd aangevallen. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. Ondertussen zijn er 10 mensen aan het virus overleden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Afgelopen week zijn ook 5 paarden en 32 vogels positief op het West-Nijl-virus getest. Het virus kan via muggen op mensen worden overgebracht. Vanavond speelt de Amsterdamse voetbalclub Ajax in de Conference League tegen het Kroatische Hajduk Split. Het is al dagenlang onrustig in Split en in totaal zijn al ruim 100 supporters opgepakt. Dinsdag arresteerde de politie 18 Ajax-fans die messen bij zich zouden hebben. Gisteravond kwam de politie opnieuw in actie omdat er gevechten uitbraken. Ondertussen zijn er weer 57 mensen aangehouden. Onduidelijk is of daar Ajax-supporters bij zitten. Voor de wedstrijd van vanavond worden 1900 fans uit Nederland verwacht. Voor de kust van Roemenië wordt naar 7 zeelieden gezocht die na aanvallen afgelopen nacht vermist zijn. De vermisten maakten deel uit van de bemanning van de tanker Wine Trader. 5 anderen konden gered worden. 2 schepen zouden door luchtdrones geraakt zijn. Hoge golven maken het reddingswerk ingewikkeld. Roemenië heeft niet bekendgemaakt wie er achter de aanvallen zitten. Afgelopen tijd hebben in de regio meer van dit soort incidenten plaatsgevonden. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op aan de Duitse grens. Dat komt door de grenscontroles daar. Op de A1 richting Duitsland betekent dat vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten extra reistijd. Op de A12 wordt langzaam gereden in de richting van Utrecht vanuit Den Haag. 4 kilometer tussen de Meern en knooppunt Lunetten met 5 minuten vertraging. Dan nog de A27, Gorkum richting Utrecht. Je loopt vertraging op bij Nieuwegein. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: is het weerbericht.
1: De middag zal overwegend zonnig en droog verlopen, maar later ontstaat er bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 graden in het noorden tot lokaal 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag droog met hier en daar wat zon. Verder is het tamelijk grijs. In de middag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind wordt het 17 tot 20 graden. Zaterdag zit de wind in de noordhoek en doet de temperatuur een flinke stap terug naar zo'n 14 graden. Zon en een paar kleine buien wisselen elkaar af. Op zondag start de dag vrij fris met zo'n 3 tot 7 graden. Lokaal kan er vorst aan de grond voorkomen. Overdag zijn er zonnige momenten, maar aan de kust kan er hier en daar een bui vallen. In de middag tikt de thermometer bij een matige noordoostenwind de 12 tot 14 graden aan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. De N302 Kootwijk-Harderwijk is in beide richtingen dicht tussen Garderen en de aansluiting met de N344. Het verkeer wordt daar omgeleid na een ongeluk. In Brabant staat file op de N65 van Tilburg naar Den Bosch. Tussen de afrit Helvoort en Vught sta je 20 minuten vast. En Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A1 vanuit Hengelo tussen Oldenzaal en de Duitse grens. Het oponthoud is een kwartier.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

Bless it out, baby.

Ha ha ha.

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De autoriteit Consument en Markt stelt dat het kabinet met extra beleid moet komen voor flexibel stroomgebruik. Dat kan volgens de toezichthouder door bijvoorbeeld nieuwe subsidieregels in het leven te roepen. Om problemen op het overvolle stroomnet aan te pakken, zouden bedrijven het gebruik en het terugleveren van stroom naar buiten de piekmomenten kunnen verplaatsen. De netbeheerders gaan ervan uit dat bedrijven de komende tijd investeren in meer stroomflexibiliteit. Denk daarbij aan de aanleg van grote batterijen, maar volgens ACM is het onzeker of dit echt gaat gebeuren. Dierenwelzijnstaatssecretaris Silvio Erkens sluit niet meteen uit dat het kabinet de helpende hand gaat bieden aan het noodlijdende werelderfgoedcentrum Waddenzee. WEC kampt met financiële zorgen en is bang failliet te gaan. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen geld meer uitgeven aan het centrum. Erkens gaat met de betrokkenen praten en zoekt uit wat er vanuit het Rijk mogelijk is. Hij wil wel uitgezocht hebben hoe deze financiële situatie is ontstaan, omdat het in dit geval om zeer grote bedragen gaat. Serge Sokolov, de hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, is opgepakt. Nadat zijn huis was doorzocht, werd de journalist voor verhoor meegenomen. De Russische autoriteiten en de krant liggen wel vaker met elkaar in de clinch. Eerder dit jaar vond er ook al een inval bij kantoren van de krant in Moskou plaats. Novaya Gazeta bestaat sinds 1993 en houdt zich vooral met onderzoeksjournalistiek bezig. De oud-leider van de pro-Britse Noord-Ierse DUP-partij, Jeffrey Donaldson, is voor verschillende seksuele misdrijven tegen jonge kinderen tot 15 jaar gevangenis veroordeeld. Eerder dit jaar werd hij verantwoordelijk gehouden voor 18 misdrijven. De slachtoffers zijn twee vrouwen die toen het misbruik begon 7 jaar oud waren. Donaldson heeft de beschuldigingen altijd ontkend. 10 jaar geleden werd de politicus nog geridderd, maar deze ridderorde is na de veroordeling afgepakt. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat het helemaal vast tussen Waardenburg en knooppunt Empel door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging loopt intussen op tot meer dan een uur. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je voor de afrit Kerkdriel 10 minuten in de file. En op de A20 richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein kost het je een kwartier extra. De rechterrijstrook is dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone FM.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De autoriteit Consument en Markt stelt dat het kabinet met extra beleid moet komen voor flexibel stroomgebruik. Dat kan volgens de toezichthouder door bijvoorbeeld nieuwe subsidieregels in het leven te roepen. Dierenwelzijnstaatssecretaris Silvio Erkens sluit niet meteen uit dat het kabinet de helpende hand gaat bieden aan het noodlijdende Werelderfgoedcentrum Waddenzee. WEC kampt met financiële zorgen en is bang failliet te gaan. Sertje Sokolov, de hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, is opgepakt. Nadat zijn huis was doorzocht, werd de journalist voor verhoor meegenomen. De oud-leider van de pro-Britse Noord-Ierse DUP-partij, Jeffrey Donaldson, is voor verschillende seksuele misdrijven tegen jonge kinderen tot 15 jaar gevangenis veroordeeld. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: Je luistert naar Godenzone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een woordvoerder van de havenbeheerder Groningen Seaports heeft na een bericht van RTV Noord bevestigd dat afgelopen weekend en gisteravond onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen zijn gesignaleerd. Beveiligers van verschillende bedrijven trokken aan de bel toen zij drones boven de haven zagen. Bij Seaports werd nagevraagd of de drones van hen waren, maar dat bleek niet het geval. De politie onderzoekt de zaak en onbekend is nog of het om buitenlandse drones gaat. De 24-jarige Fouad B. uit Heemskerk moet volgens zijn advocaat worden vrijgesproken van een poging tot doodslag. B. wordt ervan verdacht samen met de 25-jarige Murad L. en de 22-jarige Adam L. B. een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Dat gebeurde op 6 september vorig jaar. Tegen B. werd door het OM een gevangenisstraf van 2 jaar geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. B. heeft de mishandeling bekend. De 2 andere verdachten deden dat niet. Door het instorten van een dak van een schoolgebouw zijn in Pakistan tientallen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud en een docenten om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten zou het om 35 doden en ruim 50 gewonden gaan. Sommigen verkeren in kritieke toestand en daardoor kan het dodental nog verder oplopen. De scholieren waren net aan hun lessen begonnen toen het dak instortte. Reddingswerkers zijn uren bezig geweest om gewonden te redden en de doden te bergen. In veilinghuis Christie's in Londen is het schilderij Das Bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Kandinsky voor 32 miljoen euro geveild. In 1927 werd het schilderij door naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein gekocht. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd het schilderij door de nazi's in beslag genomen. Sinds de jaren 70 hing het kunstwerk in een museum in München. In 2023 oordeelde de Duitse justitie dat Das Bunte Leben roofkunst was en ging het terug naar de erfgenamen. Zij hebben het nu laten veilen. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de weg. Ongelukken helpen dan niet mee. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je tussen Breukelen en Utrecht Centrum 3 kwartier vast na een ongeluk. Je kunt er langs via de parallelbaan. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog ruim 1 uur vertraging tussen Beest en Zaltbommel door de nasleep van een ongeluk. Op de A27 van Breda naar Gorkum staat het ook helemaal vast voor de brug bij Gorkum door een ongeluk. Vertraging is daar 1 uur. De andere kant op, van Utrecht naar het zuiden, sta je bij Werkendam 1 kwartier in de file op die A27. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is het aansluiten. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk sta je 1/2 uur vast. De weg is na een ongeluk wel weer vrij.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag droog met hier en daar wat zon. Verder is het tamelijk grijs. In de middag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind wordt het 17 tot 20 graden. Zaterdag zit de wind in de noordhoek en doet de temperatuur een flinke stap terug naar zo'n 14 graden. Zon en een paar kleine buien wisselen elkaar af. Op zondag start de dag vrij fris met zo'n 3 tot 7 graden. Lokaal kan er vorst aan de grond voorkomen. Overdag zijn er zonnige momenten, maar aan de kust kan er hier en daar een bui vallen. In de middag tikt de thermometer bij een matige noordoostenwind de 12 tot 14 graden aan. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt al behoorlijk druk, vooral in Zuid-Holland, maar ook in Brabant en rond Utrecht staan lange files. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je ruim een uur vast tussen Vinkeveen en Utrecht door de nasleep van een ongeluk. Verderop tussen Culemborg en Zaltbommel heb je nog eens een half uur tijdverlies. De A27 loopt het ook vast. Van Breda naar Gorkum heb je voor de brug bij Gorkum veel vertraging na een ongeluk en de rijbaan is daar dicht. Er staat nu 13 kilometer file, je kunt er via de vluchtstrook langs. Verderop richting Utrecht sta je tussen knooppunt Everdingen en Houten nog een kwartier vast door een pechgeval. En in Brabant op de A58 heb je 3 kwartier vertraging van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht.
0: Het station met de meeste en beste hits. Goede Zone FM. Yeah.

0: Je luistert naar Gorenzone FM. Het is 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Wat D66 betreft moet binnenlandminister Pieter Heerma met plannen op de proppen komen waaruit duidelijk wordt hoe het leed dat door het slavernijverleden is ontstaan hersteld wordt. Volgens D66-Kamerlid Bamminga zijn er stappen gezet voor bewustwording en erkenning en wordt het nu tijd voor een voorzichtig begin van herstel. Als voorbeeld noemde hij een regeling waarmee nazaten van tot slaafgemaakte hun naam gratis kunnen veranderen. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Op 5 november 2009 schoot Hassan op een Texaanse legerbasis 13 militairen dood. 32 mensen raakten gewond. In 2013 werd Hassan door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Deze executie zal op 3 december op de militaire legerbasis Fort Hood in Texas plaatsvinden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. Afgelopen jaar vonden er op stations duizenden geweldsincidenten plaats. Een druppel die de emmer deed overlopen was een ongeluk met een treinconducteur die uit een rijdende trein viel nadat hij door een dronken passagier zonder kaartje werd geslagen. De Duitse politiebond heeft gewaarschuwd dat het verbod zonder extra politiemensen moeilijk te handhaven is. In het Turkse Istanbul is het dodental door de overstromingen opgelopen tot 3. Ondertussen wordt er nog naar 4 vermisten gezocht. Door zware regenval zijn grote delen van de stad onder water komen te staan. Op beelden is te zien dat metrostations blank staan en dat auto's door het water worden meegesleurd. Ruim 2700 inwoners zijn geëvacueerd. In delen van de stad is de stroom uitgevallen. Vanwege het noodweer ontvingen de autoriteiten een kleine 10.000 hulpoproepen. Het weer, het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat de zon, verder is het grijs. In de middag trekt een regengebied over het land en wordt het bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind 17 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt al behoorlijk druk, vooral in Zuid-Holland, maar ook in Brabant en rond Utrecht staan lange files. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je ruim een uur vast tussen Vinkeveen en Utrecht door de nasleep van een ongeluk. Verderop tussen Culemborg en Zaltbommel heb je nog eens een half uur tijdverlies. De A27 loopt het ook vast. Van Breda naar Gorkum heb je voor de brug bij Gorkum veel vertraging na een ongeluk en de rijbaan is daar dicht. Staat nu 13 kilometer file. Je kunt er via de vluchtstrook langs. Verderop richting Utrecht sta je tussen knooppunt Everdingen en Houten nog een kwartier vast door een pechgeval. En in Brabant op de A58 heb je 3 kwartier vertraging van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone FM.

0: Voetbal, vriendschap en goede verhalen. Gesprekken over van alles en niets. Kieft, Jansen, Egmond, Gein.
1: Ja, lieve kijkers en luisteraars, zijn we weer hoor in het Zalmhuis. Nog steeds met Stijn als onze hulp voor de wereldberoemde vragenrubriek. De eerste vraag is voor René.
2: Ja.
1: René, hoe vond je het optreden van Casper bij Eva? En
2: goed.
1: Is hij in het echt ook zo bescheiden? Vraagt Jacqueline uit Meppel.
2: Ja, nee, maar hij is... Ja, weet je wat het is, Mies? Als jij, terwijl jij 20 jaar arts bent, ongeveer 20 jaar lang iedere dag mensen dood ziet gaan... Dan, ja, dat hou je wel een beetje, zeg maar, volgens mij...
1: Met de benen op de grond.
2: Met je benen op de grond, ja, weet je. Dat, want hij heeft natuurlijk best wel heel veel dat hij aan het zoeken is. Maar afleesklierkanker is natuurlijk wel een van de zwaarste...
1: Dat is een grote tegenstander die
2: hij
1: heeft.
2: Dat is een grote tegenstander, ja.
1: Jullie band is ontstaan bij Sparta, hè?
2: Ja.
1: En want hij was de clubarts, hij zat er al, denk ik.
2: Ja, of niet? Hij heeft hetzelfde, zeg maar, als Job Knoester bij... ons aan tafel,
1: ja.
2: Dat die Job zegt... als je de hele week bezig bent met TBS-patiënten... het zijn patiënten natuurlijk, het zijn geen TBS-misdaad, het zijn patiënten... Dan is het wel fijn om dan hier in de kleedkamer en aan tafel... af en toe even, weet je, dat
1: over niks te hebben.
2: Nee, dat er gelachen wordt en dat je het even over niks kan hebben.
1: Ja, natuurlijk.
2: Hij zegt, dat is ook prettig, dat is ook het prettige. Voor mensen, zegt hij ook altijd, die thuis, die hard werken... die veel aan hun hoofd hebben, is het ook wel eens lekker... om gewoon even af en toe dat het helemaal nergens over gaat. Ja, weet je, want dat had Casper natuurlijk ook. Kijk, Casper, die had natuurlijk de hele dag was hij bezig met, zeg maar, leven of dood. En dan vond hij het gewoon fijn dat hij dan... Dat hij dan bij Sparta in de kleedkamer dat ik een blaar had. Ja. Of ik heb hele erge, dat heb ik nu weer.
1: Ja.
2: Hele erge, zeg maar, van die grote. Nee, ik heb hele erge van die grote bulten op mijn tenen.
1: Hoor, kan je wel
2: dat
1: zeggen.
2: Is wat oude vrouwen hebben.
1: Ja.
2: Dat is jicht, of artrose, hoe je het ook wil noemen. Maar daar heb ik nu weer veel last van. Want dan gaat het weer omdraaien. Daar heb ik heel veel last van. Maar dan had ik bij Casper bijvoorbeeld dat ik dan zei. Ik heb zo last van mijn grote teenkas, jongen. En dan ging hij naar mijn grote teen kijken en zo. Dan zei hij, wat moeten we nou met die teen doen? Ik zei, ja, weet ik veel. Nou, ging hij kijken of hij misschien een injectie in kon geven. Maar dan had hij net 8 uur... Want hij...
1: Ja.
2: Kijk, wat zo bizar is aan die man, hè, Wim... Hè, die heeft dus zijn leven lang tot zijn 66... Hij is nu een jaar gestopt. Is hij 5 uur opgestaan, hè?
1: 5 uur 's ochtends.
2: Ja, dus 5 uur 's ochtends stond hij op... omdat hij het fijn vindt om van 6 tot 12 te opereren... en dan daarna van 12 tot 5 patiënten te bezoeken, zeg maar. Hè? En dan om 5 uur... kwam hij naar Sparta en dan zei ik om half 7 tegen hem... ik heb last van mijn grote teen. En dan ging hij mijn hele grote tenen binnenste buiten keren, weet je wel. Dan zei hij ook nog, zullen we je grote tenen een keer... onder een scanapparaat leggen, kijken wat we zien. Ja, je ziet niks, alleen maar wit gruis dan. Maar dat vindt hij, dat was voor hem, dat contrast...
1: Ja.
2: Dat vond hij wel fijn, dat vond hij prettig, weet je wel. Dan was er weer een met een pukkel op zijn rug. En dan,
1: ja, en hij vond het ook leuk. Hij heeft ook wel eens tegen mij verteld dat hij het leuk vond. Van, op een gegeven moment zei hij van... heb ik ook de switch gemaakt om het helemaal niet meer zo serieus te nemen. Toen hij bij Sparta was... Ja, bij Sparta was een van de gozer, ik weet niet meer wie het was. En die had last van zijn rug op maandag en dinsdag. En die kon dan niet spelen, maar dat was wel een belangrijke speler. Er werd Casper erbij gehaald en die zei van... nou, als je nou heel rustig aandoet en speciale oefeningen... en in een warm bad gaat zitten... dan kan je het misschien voor een helftje halen zondag. En toen was het zondag... En toen ging die gozer de warming-up doen. En na 2 minuten ging hij weer door zijn rug. En toen zei Casper, ja, hoe kan dat nou? Heb je wel rust genomen? Toen zei ik heb wel mijn best gedaan. Hij zei, ik moest wel van mevrouw de berging uitruimen. Dus dat heb ik wel even gedaan. En toen dacht Casper bij zichzelf, ik ga dat ook helemaal niet meer serieus nemen, deze wereld.
3: Ja, maar ook zo'n goed verhaal dat hij met de Curaçao... dat ze in die bus zaten. Ze hadden die landing gemaakt op Düsseldorf of zo. En dat die chauffeur bij Venlo de bus aan de kant zetten en denk je zo, ik heb 3 uur gereden, ik moet nu echt
1: pauze,
3: een uur,
1: verplichte
3: echt
1: pauze,
3: een uur,
1: ja.
3: Met die kansjels, man. En wie zat er mee? Dik.
1: Ja.
3: En dat maar die Casper zei van, ja jongens, weet je, ik maak wel wat anders mee.
2: Ja, we hebben natuurlijk, de grootste patiënten hebben we natuurlijk nu niet aan tafel zitten. Rob.
3: Nee.
2: Ik weet nog dat Rob in de tijd dat hij... Nee, maar Rob rookte in de tijd dat hij nog...
3: Ja.
2: Ja, maar toen mocht hij nog roken in een restaurant en zo, hè?
3: Ja.
2: Maar Rob rookte veel, hè, Wim?
3: Ja, ja. Rob rookte veel,
2: dat was niet normaal.
3: Ja.
2: Rob rookte echt 4-5 pakjes per dag.
3: Ja.
2: Maar dan zei Rob wel eens tegen mij... als ik 's ochtends wakker word, hoest ik heel erg. Ja. Hij zegt, en dan heb ik ook wel eens... dat ik dan 's ochtends
1: een beetje benauwd,
2: kortademig. Hij zegt, kan ik Casper een keer bellen? Ik zeg, ja, natuurlijk kan je Casper bellen. Ik zeg, maar Rob, je kan ook minder gaan roken, hè? Ja. Toen is Rob naar 20 artsen geweest...
1: Ja.
2: 20. 19 daarvan zeiden... het zou wel eens door het roken kunnen komen. Ja. En één zei... het zou ook bronchitis kunnen zijn. Ja. En toen zei Rob... dat is een goede arts.
1: Dat werd mijn arts.
2: Dat werd mijn arts. Dat is een goede arts. Dat was goed, hè?
1: Ja.
2: Dat is goed.
1: De volgende vraag van Erik Veenstra, die sluit erop aan. Wim, heb jij wel eens snoes gebruikt, zoals zoveel voetballers tegenwoordig?
3: Snoes? Wat is snoes?
1: Van dat, heb je niet gelezen? Stond in de krant.
3: Ik weet niet wat snoes
1: van
3: is.
1: Van wat die Scandinaviërs doen. Een soort pruimtabak.
3: Oh, nee.
1: Een van de weinige dingen die je niet geprobeerd hebt.
3: Nee.
2: Weet je wie dat veel gebruikte toen al? Simon Tamata.
1: Ja, dat had hij in Standaard Luik geleerd, volgens mij.
3: Jan Heijns ook? Nee, heb ik echt nooit gedaan.
1: Nee, maar het is ook goor, want je moet het ook uitspugen allemaal, hè?
3: Ja. Nee, wat is dat? Prentenbak?
1: Nicotine zit erin.
3: Prentenbak,
1: ja,
3: toch?
1: Een soort prentenbak.
3: Nee,
1: heb ik
3: nooit gedaan. Nee.
1: Overweeg je het nog te gaan doen?
3: Nee.
2: Je hebt bijna alles gedaan.
3: Ja,
1: dat is een van de weinigingen die je niet geprobeerd heeft.
3: Niet geïnjecteerd.
1: Nee, dat is waar. Dat is de volgende vraag. Wim, wat zou je willen injecteren? Oh nee, mannen, zien jullie op tegen de herfst? Wat is dit dan voor vraag?
3: Ik merkte het gisteren. Oh. Ja, ik merkte het ook een beetje aan mijn vrouw. Maar dat had ook wat anders kunnen zijn. Dat weet ik eerlijk
1: gezegd. De herfst?
3: Nou, andere stemming.
1: Ja, maar...
3: thuis, er was een andere stemming, ja.
1: Ja, nou heb ik de indruk dat de stemming al snel omslaat in huis.
3: Ik moest gelukkig weg. Maar ik bedoel, het was... ik kan wel even in die overgang met het eentje zo donker is. Koud, ik moet ook veel plassen als het koud is altijd.
1: Vol een probleem allemaal,
3: ja,
1: hè?
3: Veel plassen moet ik. Ja, nee, heb je dat niet als een beetje waterig is dat je steeds moet plassen?
2: Nee, van
3: nee. Misschien even aan Rob vragen of je nog een goede dokter weet voor mijn prostaat misschien. Ja. Heeft Rob ook als een prostaat gehad?
2: Ongetwijfeld.
3: Ja, zeker. Zijn er eigenlijk dingen die Rob niet heeft gehad?
1: Rob is een soort Playmobil mannetje, die is helemaal van plastic eigenlijk.
3: En ik had er even last van. Het is nu weer weg.
1: Nu de zon schijnt.
3: Ja, nu,
1: en jij, ben jij gevoelig, jouw humeur? Gevoelig voor de seizoenswisselingen?
2: Nee. Nee, er zeggen ook wel eens mensen tegen mij als in december van goh, weet je, slecht weer. Hè? Ik zeg, je kan ook in Suriname gaan wonen. Nee, maar dan heb je nooit slecht weer, Wim.
3: Ik vind wel lekker.
2: Of in Curaçao.
3: Ja, nee, maar ik ben vroeg wakker. Dus als ik vroeg wakker, dan is het wel de donkere buiten. Het is lekker 's ochtends in de zomer.
1: Ja.
3: Dus je lekker de
1: zoals in Curaçao.
3: Open. Ja.
1: Hoe we daar wakker werden.
3: Ja, dat was helemaal geweldig. He? Ja, dat was geweldig. Ja.
1: Volgende interessante vraag. Wim, heb je nog filmtips en wat is je favoriete snack voor tijdens de voorstelling?
3: Filmtips?
2: Heb je Michael Schumacher al gezien?
3: Nee.
2: Nee, ik zag gisteren dat hij op Netflix nu staat.
3: Ja?
2: Ga ik even kijken
3: heb
2: deze
3: week. Heb je familie eraan meegewerkt?
2: Ja. Vrouw, alles.
3: Oh,
2: ja.
3: Maar hem krijg je niet te zien natuurlijk.
2: Nee, maar je ziet wel... dat hele Benetton waar die toen de tijd...
3: Ja.
2: Dat was wel leuk.
3: Want het is onvoorstelbaar. Die woont op een eiland ergens. En natuurlijk zijn er altijd wel... Er zal wel eens een vriend op bezoek komen. Er zal wel eens mensen... Weet ik, en dat er gewoon werkelijk niks...
1: uitlekt.
3: Maar dan ook niks over uitlekt.
1: Nee.
3: Nou ja, dat hij ziek is en dat hij er waarschijnlijk niet goed aan toe is. Maar hoe of wat?
1: Nee, dat is wel knap, ja.
3: En we zijn 15 jaar verder.
1: Ja. En hij zal ook wel eens een dokter zien en in een ziekenhuis misschien of weet ik van wat. Die zal daar komen. Ja, niemand doet zijn mond open.
3: Wat dan ook. En dat moet natuurlijk ook enorm veel geld kosten.
1: Ja.
3: Dat, als het...
1: Ja.
3: Als hij dag in dag uit onder behandeling is nog steeds. Maar je hoort er niks van. Nee, ik heb het niet gezien.
1: Filmtips moeten we hebben.
3: De Goal.
1: Ja.
3: De Goal.
1: Heb je hem al gezien?
3: Ja, twee delen zijn het. Ik heb één deel gezien.
2: De Goal?
3: Ja, dat is oud-Franse president.
2: Ja, oké.
3: De generaal, wat was het? De generaal was het, geloof ik.
1: Maarschalk.
2: President
1: Maarschalk, later.
3: Maar later is hij president geworden, ja.
1: En je favoriete snack tijdens de voorstelling? Als je naar De Goal zit te kijken. Zal er iets heel goors zijn, denk ik. Een heel stuk camembert.
3: Dat is lekker. Ja, camembert is lekker. Nee, Ja, snoep. Ik probeer dat echt een beetje minder te doen. Ik ben hard aan het trainen, hè?
1: Ja, favoriete snack tijdens de voorstelling? Popcorn.
3: Popcorn. Ja.
1: René.
3: Maar mijn vrouw die neemt altijd zo'n zak popcorn. Heel irritant.
2: Zo'n hele
3: altijd...
2: grote zak. Ja, die zijn lekker, hè?
3: Maar dat is heel, die moet je openmaken tijdens... Ja. Die maakt ze dan open tijdens de film.
1: Ja, zo'n vrouw, ja.
3: Zo'n zak, weet je, zo'n zak van Albert Heijn gewoon. In plaats dat je gewoon zo'n bak koopt.
1: Ja. Zo'n hele pedaalemmer vol kan je daar kopen.
3: Dan gaat ze open, dan gaat ze die hand er heel langzaam in. Het maakt altijd... Schaam me dood dan echt. Schaam me dood. Oh ja.
1: Ze houden wel van elkaar, die twee. Maar soms storen ze zich een beetje aan
3: meer
1: elkaar.
3: Meer dan.
1: Het zijn allemaal filosofische vragen vandaag, jongens.
3: Oké, leuk.
1: Beste René, waaraan merk je het meest dat je ouder wordt? En wat is eigenlijk het grootste voordeel van ouder worden? Je naamgenoot René, 68, uit Zutphen. waaraan merk je het meest dat je ouder wordt? En wat is het voordeel van ouder worden? Nou, dat je niet dood bent.
2: Het vervelende is natuurlijk, Mies, dat is niet vervelend bedoeld, maar ik heb natuurlijk nooit heel veel gedaan. Nee. Het is niet zo dat ik net als Casper 5 uur opstaat en...
1: Nee.
2: Dus ik merk dat ik... Niet dat ik minder kan als anderen.
1: Maar jij leefde als 21-jarige al het ritme van de bejaarden.
2: Ja.
1: Dus dat scheelde.
2: Dus dat scheelt, ja.
1: Ja, dus jij merkt dat gewoon helemaal niet eigenlijk, dat je ouder wordt.
2: Nee.
1: Nou, dat is lekker.
2: Nee, ik merk het echt niet, weet je wel. En... Ja, ik heb nog steeds dezelfde dingen, weet je wel. Ik kan zo genieten van een beetje uit eten gaan... of het nou met jou is, of met Wim is, of met Rob is, of wat dan ook, weet je wel. Daar doe je maar echt de plezier mee. Ja. Dan weet je, gewoon gezellig met elkaar. En de laatste keer dat wij met Kees Jansma... Dat was toch een heerlijke avond, man. Als je dan gewoon een beetje zit te babbelen over Suriname... en over
1: Curaçao.
2: Curaçao en noem het allemaal maar op.
3: Kees is grappig, hè?
2: Ja, lieve man, hè? Grappig,
1: waaraan merk jij dat je ouder wordt?
3: Aan het lopen.
1: Oh ja, aan het lopen, ja.
3: Verder, nou...
1: En wat is het voordeel van ouder worden?
3: Je wordt wel iets rustiger of zo.
1: Is rustiger.
3: Ja. En is leuk met de kleinkinderen. Oh, ja. Je kinderen vind ik allemaal wel heel leuk.
1: Ja.
3: Meer geduld voor of zo.

0: kwamen nog één keer fit. En toen zeiden ze, met, weet je, met Royce van Drenthe en met Wesley. En toen zeiden ze, nou, als je wint, dan kom je op die dingen.
1: Op die cover.
0: Nou, dat ga ik niet doen.
1: Dat was wel mooi geweest.
0: Ik ben niet gek, ga dat zo niet zo staan, weet je. Maar ik vind, nou ja, goed, weet je. Nou, ik kon het ook wel gebruiken, die Gordon, toch?
1: Ja, maar hij heeft wel zijn best gedaan.
0: Hij zag goed uit op die foto's.
1: Ja.
0: Hij is nu weer boos op iedereen alweer.
1: Hij is altijd eventjes boos.
0: Hij is weer boos op iedereen, ja.
1: Ja,
0: ik kan daar toch van genieten, of van zo'n ringuitreiking. Ik vind het een beetje... Hè?
1: Staande ovatie, daar is een vraag over.
0: Doel allemaal.
1: René, die staande ovatie voor Joop van der Ende tijdens de televisiegala, was die terecht? Vraagt Job Steens.
2: Nou, buiten het feit of die terecht was, maar was
1: hij wel lang.
2: Gaan zweten. Wim was dat, man.
1: Hij vond het lekker.
2: Hij vond het heerlijk.
1: Ja, het heerlijk.
2: Ja, hij vond het heerlijk. Ja, dat is... Ik moet jou heel eerlijk zeggen, Mies. Weet je, je kan er ook enorm veel respect voor hebben... voor iemand die bijna 80 is. En gewoon nog volop in het leven staat. Ja. En nog met ideeën heeft. En die nog...
0: Doet ook goede dingen wel,
2: dingen
0: toch?
2: Wil doen nog. Die nog wat neer wil zetten. Ik bedoel...
1: Nee, is ook zo.
2: Ja, weet je, dat kan alleen maar... Als je ook jezelf serieus neemt.
1: Ja.
2: Want als je jezelf niet serieus neemt... dan zeg je met je 68 tegen je vrouw... weet je wat wij gaan doen?
1: In de tuin zitten.
2: Wij gaan in de tuin zitten. We kopen een boot voor zomers waar we op gaan zitten.
1: Ja.
2: En we gaan alleen... Nou, maar weet je, het is wel... Ja.
1: Er is niks mis mee. Doet niemand kwaad.
2: Ze doen niemand kwaad, nee.
1: Nee.
0: Nee, maar zonder die gedrevenheid... hou je het niet zo lang vol, natuurlijk.
1: Nee,
2: maar... Die Johan Derksen die dan die man 10 keer een ijdel tuit noemt.
1: Terwijl hij zelf de hele dag op tv is.
2: Ja, terwijl hij zelf op tv is. En dat hij dan ook tegen Wilfred zegt... Tijdens het programma, dat vind ik zo geweldig... dat hij dan opeens tegen Wilfred zegt... Ja, maar ik zit niet in andere programma's. Hè?
1: Nee.
2: Denk, dat zou er nog eens bij moeten komen.
1: Hij heeft werkelijk alle programma's al gehad.
2: Nee, maar doe je dus 5 keer in de week daar zitten... en dan je ook nog 5 keer in de week bij Pauw zit of zo.
0: Maar wat moet hij dan als dit ophoudt?
2: Wie?
0: Johan.
1: Ja, maar dit houdt nooit meer op, jongen. Nee. Dit houdt nooit meer op. Nee, dit gaat gewoon door.
0: Ja. En
2: ja, tuurlijk.
1: Ja, toch? Jullie stoppen nooit.
2: Nee, tuurlijk niet.
0: Gelijk heb je.
1: René, ik zag Gert-Jan Verbeek weer eens op televisie over voetbal praten. Is het niet zonde dat hij geen trainer meer is? Of denk je dat er ook nog een club voor hem komt? Spreek je me daar met eens over?
2: Nee. Maar er komt waarschijnlijk geen club meer voor hem. Omdat hij eigenlijk bij alle clubs met dezelfde problemen is weggegaan. Dat het moeilijk communiceren is. En dat is voor een club niet leuk. Dat je een beetje moeizaam... Ja. En de clubs waar hij wel geslaagd is... daar had hij iemand waar hij tegenop keek. Jan Smit.
1: Oh ja.
2: Riemer van der Velde.
1: Ja.
2: Weet je, daar keek hij tegenop. En kijk, Gert-Jan is zeker een man. Die kijkt niet heel snel tegen iemand op. Dus als bij AZ heeft hij zo iemand niet gehad.
1: Ja.
2: Kijk, Riemer kon wel tegen hem zeggen... Gert-Jan, nu is klaar.
1: Ja.
2: Nu is leuk geweest. Nu weet je, het is...
1: Nou... Ja, hij heeft natuurlijk een beetje de neiging om door te slaan in dingen.
2: Tuurlijk.
1: Hè? Ja. Dus hij heeft iemand nodig die een beetje afremt misschien.
2: Ja.
1: Zoiets.
0: Aardige jongen.
1: Aardige man.
2: Super.
0: Ja.
2: Super aardige jongen. Want weet je, dat heb ik wel vaker tegen hem gezegd. Dat ik werkelijk niet begrijp dat hij bij al die clubs tegen die problemen aangelopen ben. Want ga nou vanavond hier om 8 uur zitten. Je zit om 14:30 nog met hem, hè?
1: Ja.
2: En vertellen, verhalen.
1: Ja, heel gezellig, ja.
2: Een hele gezellige gozer is het.
0: Ja, man.
2: Hè?
0: Ja, ik mag hem graag. Ja.
2: Ik ook.
1: Ik heb nog één vraag. En misschien heeft Stijn straks ook nog een vraag, weet ik niet. Maar ik heb er nog één vraag en die gaat over Kees Stol. Vind je dat leuk als ik die aan jou stel?
0: Ja, is vaak gevraagd over
1: Jesse
0: mij,
1: Kuster.
2: Kees Stol?
1: Jesse Kuster wil weten, Wim, wat ging er toen je heen... toen je hoorde dat Kees Stol moest stoppen bij VT Wonen?
0: Nou, niet echt. Maar ik vond dat die jongen dat altijd... Ja, je moet het allemaal niet zo serieus nemen. Nee,
1: ik neem dat ook niet serieus.
0: Waar de nieuwe stoeltjes komen. En kijk, de sterren van die programma's zijn natuurlijk die binnenhuisarchitecten. Uh-huh. Dat vind ik altijd zo.
1: Die zijn het best. Daar kijk jij voor.
0: Je hebt Frans, hè. Frans, ken je? Dit is die kleine Frans. Die is een beetje excentriek is die. En dan, dan wordt hij gevolgd. Nou ja, dan doe ik die kleurtjes zo, weet je. En een stoeltje daar, ja.

0: Ja, ik ga het gewoon een keer helemaal anders doen. Weet je, gewoon... Ja, ik ga gewoon... Weet ik veel wat hij gaat doen. En dan... dan wordt hij een beetje gevolgd. En Frans zegt, ja, mooi. Dan zegt hij, Kees Tom, mooi, hè? Ja, mooi, hè? Ja, hartstikke mooi. Nou ja, en dan uiteindelijk moeten die mensen gaan dat huisje bekijken. Dan, ja. Hoe dat geworden is. Die vinden dat altijd mooi. Ja. Ook als ze het niet mooi vinden. Je kan moeilijk zeggen, ik vind het niet mooi. Is ook niet beleefd. Is wel je eigen huis.
1: Ja, dat wel,
0: het is wel
1: ja.
0: Je hele huis. Verkracht door die Frans.
2: Dat was toch niet...
0: Maar wacht even. En dan het einde is dus, hebben ze het huis bekeken. En dan, prachtig gedaan. Nou, zullen we Frans dan maar binnen...
1: Ja, binnen en dan komt het hoogtepunt.
0: En dan komt Frans.
1: Vind jij leuk, hè?
0: Je doet er geen kwaad mee of zo. Nee. Leuk, man.
2: Maar dat was toch die hele bekende tuinman... die opeens beticht werd van grensoverschrijdend gedrag. Nee,
0: ja, daar waren er twee.
1: Je had een oude eik aangerand.
0: In het badhokje was dat toch? Ja. Of zo? In de sauna had hij iets. Met die bad.
1: Jongens, we gaan er eens...
0: Wacht even, hoe heet die?
2: Ja,
0: die ene, die...
1: weet ik dat nou, man?
0: Die is nu ziek. Dat heb ik een paar keer iets over gelezen. Dat is hartstikke zielig.
2: Ja.
0: Maar het was een duo.
2: Huis en tuin? Ja, toch?
1: Stijn, heb jij nog een vraag?
3: Wat is jullie meest slechte ervaring met het delen van een slaapkamer? Met een oud ploeggenoot.
0: Nou, ik heb een keer met... Dat was heel lullig. Maar ik sliep altijd samen met Koeman eerst.
1: Met Ronald Koeman,
0: Met Ronald Koeman, bij PSV. En... Maar die ging weg. En toen kwam Michel Boerenbach, die kwam bij PSV voetballen. En dat is een superlieve jongen. Superlieve jongen. Alleen... en die was nieuw. Maar daar lig ik mee op de kamer. En dat was echt net nieuw. Dus dat nam ik ook allemaal mee in mijn gedachten. Maar ik lag in bed en die goos, die snurk, jongen. Die snurk. Ja, en op een gegeven moment dacht ik, ja, ik krijg de tyfus, weet je. Ik ga gewoon een andere kamer nemen. Weet je, dus ik ben in die mat van Heus in mijn andere kamer. Maar dat is lullig voor die jongen.
1: Die
0: is nieuw en die was al heel verlegen. En die dacht, ja, die gozer moet me niet.
1: Ja. Dat heb je toch wel uitgelegd waar het voor was, neem ik aan?
0: Ja. Ja, tuurlijk heb ik het uitgelegd. Ja. Ja, maar dat gaat gewoon echt niet, weet je. Ja.
1: Nou, mijn meest slechte ervaring is met hem.
2: Heb jij nog een keer een wedstrijd gespeeld in het Olympisch Stadion... toen de zangeres zonder naam optrad?
0: Ja.
2: Mexico!
0: Je had een houten been, toch?
1: Hè? Nee, dat is Mankenelis. We gaan nou dingen door elkaar halen.
0: De zangeres zonder naam had toch een houten been?
1: Stijn weet helemaal niet wie de zangeres zonder naam is.
0: Die had een houten een klompvoet.
1: Niet? Een klompvoet.
0: Ja,
2: zegt hij.
0: Ja, of een kunstbeen, gerook. Ze had iets aan de voet. Oh.
1: Wat is jouw slechtste ervaring, dat is de vraag van Stijn, slapen met iemand?
2: Mijn slechtste... weet je wat ik wel vervelend vond? Dat wij hebben een periode gehad dat die Michels zei... ja, ik ga wel uitzoeken bij wie op de kamer moet. Dat is niet leuk.
0: Nee,
2: je moet echt bij iemand op de kamer slapen... waar je wat mee hebt, weet je wel. Dus toen werd ik opeens op de kamer gelegd bij iemand van Ajax. Ik weet niet meer wie.
3: Van Schip?
2: Misschien. Maar dat vond ik niet prettig.
1: Nee.
2: Want ik sliep altijd dan met of met Ruud of met andere jongen... of met Koeman of met anderen van PSV.
1: Ja.
2: Dat is veel prettiger. Je zit iedere dag in de kleedkamer... als zou je opeens met iemand moet gaan slapen die je niet kent. Weet je, dat is niet zo leuk.
1: Mijn slechte ervaring is... Met Feyenoord op trainingskamp. En was ik dan de enige. Was geen pers mee, was ik als enige. En toen zei die Hans Hagelstein... dat hele hotel zit... er is geen kamer meer voor jou, weet je wel. En alle hotels zitten vol, dus kom maar bij mij op de kamer. Ik kom op die kamer. Het was een tweepersoonsbed. Kon ook niet meer veranderd worden en zo. En hij zegt, ja, ik hoop niet dat je het erg vindt. Ik zeg, nou ja, mijn hobby is het niet, om met jou in bed te liggen. Maar ja, er is geen alternatief. Hij zegt, ja, maar ik ga het nog erger maken. Ik slaap altijd naakt. Ik zeg, nou ja, ook, is ook goed. Weet je, maar goed, ik doe mijn oogjes dicht. Ik ben in slaap gevallen. Maar die gozer kon ook nooit slapen. Weet je wel, die heeft zich ook de hele nacht aan mij lopen ergeren.
2: Echt?
1: Ja, dat ik wel sliep. Die nam altijd zijn eigen kussen mee van huis en zo.
2: Echt
1: veel slaapproblemen. Die werd toen wakker. Toen zei hij, ik heb al een hekel aan die journalisten. Maar vannacht werd het nog erger. Toen jij lag te slapen en ik wakker lag. Dat is mijn slechtste ervaring.
0: Nou.
1: Ben je tevreden zo met deze antwoorden, Stijn?
3: Ja, zeker.
1: We hebben ons
3: dank
1: best
3: wel
1: gedaan.
3: Ja.
1: We houden ermee op, mensen. Ik bedank het publiek hier voor de aandacht en de aanwezigheid. Ik bedank Stijn nog een keertje en Wim en René.
2: Maandag... Niet ver, Stijn, dadelijk.
3: Ja, in de buurt van Deventer.
1: Een klerenend, man.
2: Uurtje?
3: Ja, wel twee uurtjes.
2: Twee?
3: Echt?
2: Ja. Twee uurtjes?
1: Ja. Goed, ik ga niet weer die hele riedel doen. Bedankt allemaal. Maandag zijn we er weer.
4: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Wat D66 betreft moet binnenlandminister Pieter Heerma met plannen op de proppen komen waaruit duidelijk wordt hoe het leed dat door het slavernijverleden is ontstaan hersteld wordt. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. In het Turkse Istanbul is het dodental door de overstromingen opgelopen tot 3. Ondertussen wordt er nog naar 4 vermisten gezocht. Door zware regenval zijn grote delen van de stad onder water komen te staan. Het weer, het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat de zon, verder is het grijs. In de middag trekt een regengebied over het land en wordt het bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind 17 tot 20 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
7: Het station met de meeste en beste hits.
8: Codezone FM.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

ze tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en er dress waar met plastic rozen. En
1: je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6:00.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een olietanker is in de Golf van Oman in brand gevlogen toen het een regio wilde binnenvaren waarvan Iran geen schepen mogen komen, vlakbij de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse marine bekendgemaakt en een woordvoerder zegt dat het schip zijn eigen tracking-systemen had uitgeschakeld. Het schip werd ontdekt door observatieteams van de marine. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Asielminister Van den Brink heeft gepraat met JA21-leider Eerdmans, maar ze zijn niet dichter bij elkaar gekomen over de belastingplannen van het kabinet. Eerdmans zei eerder alleen voor te stemmen als de dwangoptie uit de spreidingswet niet uitgevoerd wordt. Anders moet het kabinet steun zoeken bij linkse oppositiepartijen. Volgens VVD-minister Heijnen van Financiën komt er geen belastingplan zonder steun van rechts. Maar Van den Brink van het CDA wil dat niet bevestigen. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Op 5 november 2009 schoot Hassan op een Texaanse legerbasis 13 militairen dood. 32 mensen raakten gewond. In 2013 werd hij door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Deze executie zal op 3 december op de militaire legerbasis Fort Hood in Texas plaatsvinden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. Afgelopen jaar vonden er op stations duizenden geweldsincidenten plaats. De druppel die de emmer deed overlopen was een ongeluk met een treinconducteur die uit een rijdende trein viel nadat hij door een dronken passagier zonder kaartje werd geslagen. De Duitse politiebond heeft gewaarschuwd dat het verbod zonder extra politiemensen moeilijk te handhaven is. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest, maar er staan nog steeds veel lange files, vooral in het midden en zuiden van het land. Ook in de regio Arnhem-Nijmegen is het nog druk. En wat opvalt is de A58. Van Breda naar Tilburg heb je nog steeds ruim een uur tijdverlies tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Daar wordt een vrachtwagen met pech geborgen. Er is één rijstrook dicht. Op de A16 staat file. Van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een half uur vertraging. Van Rotterdam naar het zuiden heb je 20 minuten oponthoud. En dat is tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Ook is het nog druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar heb je 25 minuten vertraging.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: So
1: 11 11 11 11
0: is my drug. I like your beard.
2: Voetbal, Formule 1, darten en de beste muziek. Gouden Zone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Hier weg in het stadion van Hajduk Split. Als Ajax de aftrap zometeen mag gaan nemen. Daar is die. De aftrap is zojuist genomen door Brandt. En Ajax al met de eerste diepe bal richting Tolu. Tolu die kopt hem gelijk door. Bal moest naar Klaassen. Maar kan worden uitverdedigd door Hajduk Split. Die dan gelijk ook maar de diepte proberen te zoeken. Dat niet in één keer lukt. Maar er nu toch wel aardig uitkomen. Zo aan de linkerflank. En dan moet Amrabat in de achtervolging. Dat gebeurt dan ook. En hij is ook degene die het duel wint van zijn directe tegenstander Soticek voor dit moment. En een vrije trap nu ook voor Ajax als Brandt op de voet van de voeten wordt gelopen. En dus even de rust nu aan de kant voor Ajax. Vrije trap op eigen helft.
1: Ja, die wordt nu genomen en beide trainers staan aan de zijlijn ook klaar. En de trainer van de zijde van Hajduk, die kennen we wel. Dat is Gonzalo Garcia. Die heeft heel lang in Nederland gespeeld. Onder andere voor AGOVV, voor Groningen, voor VVV Venlo. En hij heeft ook nog een jaartje als trainer langs de lijn gestaan bij Twente. En heeft ook eens een duel tegen Ajax gecoacht. Hoe dat afliep, dat vertel ik later. Wel, Ajax lijkt er vandoor namelijk op de helft van Hajduk Split. Gefloten voor een vrije trap. Het was even doorjagen door Bamba. En die krijgt hier de vrije trap tegen. Het was aanvoerder Sego die dat deed. En jij zegt net, het veld is weer droog. Nou, dat is waar. En Brandt, onze Julian Brandt, had ook gezegd gisteren dat het er wel prima bij lag. Maar als ik het zo zie, en we kijken van ver, ja, zie ik toch wel veel beetje zandbruine strepen over het veld. Het is denk ik niet al te best. Het veld hier in het historische, schitterende Poyloet-stadion. Als je hoog zit, kun je de zee zien.
0: Je ziet het ook wel aan de bal, hè? Die hobbelt wat over het veld. Niet een strak biljartlaken. Maar Ajax wel met de bal nu aan de voet van Baas. Baas richting, volgens mij was het Ouazane die zichzelf helemaal kwam aanbieden. Die deed dat ter hoogte van de middenlijn. Als Ajax toch weer eventjes terug gaat en nu de bal bij Bouwman. En Kerer is beland. Die gaat met zijn landgenoot Brandt de actie aan. Nee, het is niet Brandt, het is Klaassen. Maar Klaassen loopt dan de bal over de zijlijn. Ingooi is er voor de thuisploeg uit Split. En dan zien we inderdaad ook bij die bal de trainer Gonzalo Garcia. En ja, je noemde inderdaad ook al dat hij in Nederland heeft gespeeld. Sterker nog, hij zei ook al bij de persconferentie die gisteren was dat hij zich een halve Nederlander voelt. Omdat hij zoveel met de Eredivisie onder andere heeft. Daar dus zelf heeft gevoetbald en daar trainer is geweest van FC Twente. Als Ajax nu aan de linkerkant van het veld via Torrens de bal heeft. Maar de bal is kwijtgeraakt. En dan kan Hajduk Split eruit. Maar Amrabat die houdt de tegenaanval tegen van de Kroaten. En Ajax nu weer aan de bal aan de rechterkant van het veld via Tsigankov.
1: Ja, Tsigankov. En dan is het Amrabat naar Baas aan zijn linkerzijde. En dan is Ouazane iets uitgezakt. Is hij zijn mannetje alweer lekker voorbij. Gaat dan naar de grond, pakt de bal zelf al. En krijgt inderdaad ook de vrije trap mee. Daar was Akapandier, de rechtsback, die hem moest dekken, het niet mee eens. Die vond dat hij wel heel snel de bal met de hand pakte, Ouazane. Maar ik denk dat hij het fluitje al gehoord had. En het was ook absoluut een vrije trap. In de herhaling vervolgens ook nog even een lekkere opdoffer te zien. Die werd uitgedeeld door Amrabat. Maar die deed het met bal en al. Dus dat was allemaal volgens de regels. Maar Amrabat fysiek sterk. En daar staat hij ook voor. Vierde minuut van de wedstrijd. 0-0. De stand 1 meter van de zijlijn aan de linkerkant. Daar gaat de vrije trap genomen worden voor Ajax. Is Tsigankov die klaar staat. Die gaat hem richting de penaltystip slingeren. En die wordt weggekopt.
0: Is het gelijk oppassen voor de tegenaanval van Hajduk Split. Als er gecombineerd wordt met de bal in eerste instantie toch weer naar de laatste linie gaat. En er uiteindelijk wordt gekozen om de rust in het spel te houden. En de bal nu in de voeten is van doelman Cilic. Die op zoek gaat naar een vrije man. Die wordt er ook aangeboden. Het is Fayad die ook weer eventjes naar zijn eigen strafschopgebied is gegaan. Om die bal op te vangen van de doelman Cilic. Die de bal inmiddels ook weer terug heeft gekregen. En zo is Hajduk Split zoekende naar de vrije man. Heeft Ajax ervoor gezorgd dat het redelijk vast staat. Maar kan er nu aan de linkerkant wel uit worden gekomen door Grovic. Die de bal dan ook weer op zijn beurt weer teruglevert richting Fayad. En met één paas is die wel direct een aantal linies kwijt. Nu aan de rechterkant van het veld is het Sanyang. Sanyang zoekt zijn directe tegenstander op. Dat is Torrens. Moet dan toch weer eventjes terug, omdat de Spanjaard hem goed op de huid zit. En zo is de bal inmiddels alweer op de helft terechtgekomen van Hajduk Split.
1: Krijgen een mailtje binnen op radio@ajax.nl, terwijl we het adres nog niet genoemd hadden. Eerst maar even deze aanval zien, want Ajax lijkt eruit te kunnen. Ja, inderdaad, het is gevaarlijk. Dan Klaassen, die draait, gaat dan even terug. Is de dreiging er wel een beetje uit. Torrens doet dat goed, geeft hem naar zijn linkerkant. Ouazzaan. Torrens loopt dan door, maar dan wordt hij niet gevonden. Is de ingooi nog wel voor Ajax? En zal ik dat mailtje van Prasad, dat hij naar radio@ajax.nl stuurt, maar even met jou doornemen, Frank, want hij krijgt, dit is toch niet iets wat we vaak krijgen, een heel erg highbrow mailtje, want hij is op een tentoonstelling. En daar staat hij dan blijkbaar tussen al die hippe, kunstige types met een oortje in de Ajax Radio te luisteren. Het is de opening van een tentoonstelling van een vriendin. Nou, ik vind het grote klasse.
0: Bloedkruid waar ik niet gaan kan.
1: Precies, het is weer eens wat anders dan wat we meestal krijgen, namelijk met de voetjes in het zand ergens op een strand. Waar het lekker weer is. Ajax combineert ondertussen in Kroatië in Split bij een 0-0 stand. Het mailadres is voor de duidelijkheid radio@ajax.nl. En Hajduk Split is aan de linkerkant richting de achterlijn onderweg. Actie van Ajax ondertussen te zitten. Dat is nog met hangen en wurgen, maar hij wordt uiteindelijk goed gepakt door Bouwman. En dan is er nu via een combinatie Kerer en die probeert Tolu weg te steken. En Tolu, oh, wat is hij snel. Hij is weg. Keeper staat niet goed. En nu moet hij hem maken. Hij gaat hem rustig. Nee, oh, hij schiet hem naast via de verdediger die hem toch nog inhaalde. Hij deed alles goed. En toen wachtte hij te lang. Die keeper die stond helemaal verkeerd, want die had daar nooit zo ver uit mogen komen. 100% kans voor Ajax. Bal van achteruit door Kerer die totaal verkeerd wordt ingeschat door de centrale verdediger. De centrale verdediger die daarna heel hard sprint en zich dan nog met een laatste krachtsinspanning voor dat schot gooit van achteren. Het is Hadži Kandunić die het probeert nadat hij het zelf verkeerd deed en weer recht zet, zo Frank.
0: Ja, want eigenlijk was het niet eens een kans, de diepe bal. Maar omdat hij verkeerd werd ingeschat door die Hadži Kandunić en Tolu ook wel snel is, kwam Tolu ineens alleen voor de doelman te staan. Wachtte uiteindelijk toch te lang met schieten. En daardoor kon Hadži Kandunić weer terugkomen. En met een laatste ferme tackle uiteindelijk die bal van de benen van Tolu afsnoepen. Of eigenlijk het schot blokken op het doel van Cilic. Dit was inderdaad de kans voor Ajax om op 0-1 te komen. Dat is het niet. Het is nog 0-0 na 7 minuten en 30 seconden voetballen. Als Hajduk Split er nu wel uit probeert te komen. Bal van eigen helft gaat nu richting de helft van Ajax. De diepe bal aan de linkerkant van het veld. Moet Ter Stegen ver uitkomen. Dat doet hij goed. Schiet de bal ook in één keer weer over de middenlijn heen. En daarmee kan Ajax weer wat meters opschuiven richting het doel van Hajduk Split. Maar dus aan beide kanten al diepe ballen gezien die voor gevaar zorgen. Als de bal nu eventjes in het bezit is van de thuisploeg. Die ook weer voor even wat rust proberen te zorgen. Inmiddels is dat ook gelukt als de bal aan de rechterkant van het veld is. Bij Dalisson. Dalisson kiest dan ook weer voor de rust terug bij Hadži Kandunić. En dan is het Hajduk Split dat nu inmiddels al een seconde of 20, 30 de bal heeft. En Ajax eventjes afwacht. Ouazzane die dan maar eens het voorbeeld gaat geven aan de rest van de ploeg. Door een beetje op te gaan jagen.
1: Ja, balletje van Hadži Kandunić richting Del Moral. Een van de twee verdedigende middenvelders. Er staat dus, mag je het zeggen Frank, een laag blok bij Hajduk Split.
0: Ja.
1: Een modewoord, maar het is wel van toepassing. Op de Kroatische ploeg, lange bal naar de linkerkant. Het ziet er ook best georganiseerd uit, moet ik zeggen, bij Hajduk Split. En dan kun je nog zo georganiseerd staan. Maar als die Hadži Kandunić net zo'n bal volledig verkeerd inschat tegenover nota bene Tolu, dan geef je alsnog een 100% kans weg in de eerste 9 minuten. Want daar zitten we, de tiende loopt nu. En je luistert voor de duidelijkheid naar Ajax Radio bij een 0-0 stand. Leuk dat je luistert, iedereen is welkom. Het is een vroege aftrap, dus ik kan me zo voorstellen, er stonden behoorlijk wat files vandaag in Nederland, dat er ook nog luisteraars zijn die onderweg terug naar huis zijn. Nou, we zijn er graag voor je. Radio@ajax.nl is het e-mailadres. Terwijl Hajduk Split combineert met een tikje terug richting de doelman Cilic. Hij is sinds eind vorig seizoen, toen de eerste keeper geblesseerd raakte, de vaste keeper, Maar ik heb me laten vertellen dat hij niet zo balvast is. Volgens mij heeft hij al 13 doelpunten tegengekregen. Alleen al in de eerste wedstrijden in al die voorrondes in de Europa League en de Conference League. Kortom, probeer hem erop te schieten. Net stond hij ook al te schutteren bij die counter van Ajax. Ajax nu dat overneemt met Amrabat die naar de grond gaat. Dat ziet er kolderiek uit, want hij is zo groot, Frank. En als hij dan gaat liggen, denk je, ja, je bent zo breed en zo sterk. Kun je ook wel blijven staan, toch?
0: Ja, maar volgens mij wordt hij wel pootje gehaakt. Dus dat hij gaat liggen is niet zo heel erg gek. Krijgt dus ook de vrije trap mee als Ajax nu even wordt opgejaagd. Als ze zelf de bal rond willen spelen in de laatste linie. En Bouwman uiteindelijk voor de diepe bal kiest. Komt op de borst van Tolu. Maar stuit het ook van de borst van Tolu af. En dat betekent dat Hajduk Split inmiddels de bal heeft. Via Del Moral. Del Moral die gaat weer even terug. Want die ziet dat hij voorin de bal bij niemand kwijt kan. Omdat Ajax het organisatorisch daar goed heeft staan. Nu ook wel de diepe bal. Maar die is een makkelijke prooi voor Kerer. Kerer kopt hem eigenlijk een beetje naar het niemandsland. Is het dus ook de vraag wie de bal over kan nemen. Het is uiteindelijk Hajduk Split. Omdat er een overtreding wordt gemaakt volgens mij op Del Moral. En dan is het de vrije trap dus voor de thuisploeg. Het was een overtreding voor Klaassen op Soticek. En als we dan ook de beelden zien, dan zien we inderdaad ook dat hij op de voet stond van de linksbuiten van Hajduk Split. En dus terecht de vrije trap ter hoogte van de middenlijn. Hajduk Split kiest dan ook om de bal eerst weer terug te pasen richting doelman Cilic. En Cilic met de verre uittrap recht in de voeten van Bouwman. Bouwman steekt dan de middenlijn over en heeft inmiddels de bal bij Kerer gegeven.
1: Kerer, net voor de middenlijn, opent hij naar de linkerkant. Daar is de aanname bij Ouazzane. Nee, daar had de aanname moeten zijn. De bal gaat over de zijlijn en dus de ingooi in de buurt van de cornervlag. Aan de rechterkant in de 12e minuut. En daar wachten we nog even op voordat die bal gepakt wordt door een speler van Hajduk Split. Het is Aka Pandje die voor Madagaskar uitkomt. Ja, dat is exotisch. En waar kwamen we achter, Frank?
0: Dat hij onlangs nog tegenover Tolu stond.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, jij kwam erachter. Want inderdaad, jij volgt het Afrikaans voetbal natuurlijk op de voet. En, ja, en in de kwalificatiereeks voor de Africa Cup of Nations, daar kwamen ze elkaar tegen. Dus die hebben nog tegen elkaar gespeeld. Dus ik denk wel dat je het herinnert als je de linksback bent van Madagaskar, dat je tegenover Tolu hebt gestaan, hè, met Nigeria. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat je die gozer nog wel voor de geest kan halen.
0: Zeker, uiteindelijk speelde Tolu een minuutje of 20 hoor in die wedstrijd. Hij kwam erin als invaller. Maar ik ben het met je eens. Als er iemand van 1,97 meter tegenover je staat, dan vergeet je dat niet zomaar.
1: En ook dan nog, je hebt mensen van 1,97 en je hebt Tolu. Toch?
0: Ja.
1: Het is een league of his own en dat weten we bij Ajax. Want hij levert ook. Het is niet alleen een cultheld. Hij is ook echt een held. Hij maakt het doelpunt. In de 7e minuut tegen NEC leverde meteen een net dat hij hem ook weer kunnen maken. Nou, dat was hem hier wel te verwijten dat hij hem niet scoorde. Wordt nu onderuit gehaald. Er zat een voetje tussen hem en de bal. Dat was Fayad die de overtreding maakte. Fayad, een Fransman, die is beland in Split. Hij komt uit Montpellier, Marokkaanse roots. En hij is dan een van die twee verdedigende middenvelders. Die vooral giftig is. Echt zo'n Frans gifkikkertje daar net voor de verdediging. 14 minuten van de wedstrijd. 0-0 de stand. Het is een stadion met een hardlopende baan eromheen. Een single eromheen. Sintelbaan, zo heet dat. Ik moet het goed zeggen. En dat doet de sfeer normaal gesproken geen goed. Maar je hoort het waarschijnlijk wel. Het is echt een ongelofelijke drukte. Ik wou het woord heksenketel vermijden, maar laat ik het toch maar gewoon zeggen. Want ik hoorde ook voor de wedstrijd dat Michel er ook werd gevraagd wat hij ervan vond dat hij in zo'n heksenketel speelde. Dat was het enige woord dat ik verstond in het Spaanse interview, eerlijk gezegd.
0: Ik wilde net zeggen, in een Spaans interview waarin het woord heksenketel inderdaad zo werd genoemd bij Ziggo Sport, is het nu Baas aan de bal, aan de voet, zoekt naar de vrije man. Vindt hij uiteindelijk bij Bouwman. Als Ajax het meeste balbezit heeft in de wedstrijd tegen Hajduk Split, is het nu Baas die de bal weer terug heeft gekregen. Dit doet hij goed. Met een lichaamsschuifbeweging is hij zijn tegenstander kwijt. Bal naar Kerer, Kerer naar Tsigankov. Bal dus aan de rechterkant van het veld. Is de bal bij Amrabat geweest. Die in één keer de diepte zoekt bij Tolu. Tolu kan de bal niet aannemen. Maar de bal gaat via een been van een speler van Hajduk Split. Nu over de zijlijn. En mag Kerer gaan ingooien. Doet dat ter hoogte van net een beetje rond het strafschopgebied van Hajduk Split. Daarom zoekt hij ook direct de diepte bij Tolu. Maar de bal gaat over alles en iedereen heen. En komt in de handen van Cilic.
1: En dan heeft hij hem rustig en legt hij hem nu voor zijn neus neer op de 5-meterlijn in de 15e minuut. Bijna eerste kwartier geweest. Het waait ook wel behoorlijk. Het is ook echt een stad aan zee. Het stadion ook schitterend gelegen aan de rand van de zee. Het strand is vlakbij. Je hebt hier nauwelijks zandstranden. Het is vooral kiezelwerk. Daar moet je van houden. Frank, ben jij een kiezelman?
0: Nee, ik woon zelf in Nederland aan het strand ongeveer. Dus geef mij maar gewoon het echte zand.
1: Ja, ik vind het in Kroatië toch ook wel wat hebben. En je krijgt er tenminste niet van die gore poten van. maar je moet er wel speciale schoentjes voor hebben. Sommige mensen kunnen daar gewoon op staan. Die vinden dat niet erg.
0: Nee, ja. Maar goed, ik denk toch, ik ben niet anders gewend dan het zand. Dus geef mij dat maar.
1: Ik denk dus dat Tolu zo iemand is die dan echt geen waterschoentjes gaat dragen. Die gaat er gewoon overheen, toch?
0: Dat geloof ik ook wel.
1: Zo in is het er. 16e minuut van de wedstrijd. Bal is aangeraakt door Bouwman. Geeft hem naar zijn linkerkant. Even terug uit via Torrens naar Baas. Torrens en Baas die uiterlijk gezien vind ik nog wel redelijk op elkaar lijken. Allebei slanke, donkerharige spelers. En nu moet ik uitkijken. Want, en Ajax ook. Want daar is een aanval die met Bamba over de linkerkant gaat. Bamba, de Gambiaan, wordt naar de grond getrokken. Wil een penalty, krijgt een corner aan de linkerkant. En maakt van het moment gebruik om het publiek achter het doel, dat zit een eind, want daar zit dus die Sintelbaan tussen. Maar om ze eens even goed op te zwepen, bij het nemen van de corner, terwijl wij zien dat de eerste overtreding volgens mij op Baas gemaakt werd, maar daar is niet voor gefloten.
0: Nee, terwijl hij met dat opzwepen ook bijna de scheidsrechter knock-out slaat, heeft dat zelf niet door, want hij loopt naar achteren, loopt bijna tegen de scheidsrechter aan, die er wel om kan lachen, maar wel ook een beetje aangeeft van doe nou maar rustig aan. Het is een corner dus voor de thuisploeg. Als er ook op de banken van Ajax wordt gekeken naar het balverlies. En daarmee de snelle uitbraak van Bamba. Dat is echt een beetje zijn voetbal/artiestennaam. Maar die geeft zojuist een voorzet. Nou, die is niet om over naar huis te schrijven. Gelukkig voor Ajax. In één keer in de voeten van een van de Amsterdammers. Die de bal, omdat hij dan in het eigen strafschopgebied terechtkomt, wel wegpeunt. Als er nu ineens, dit lijkt me toch buitenspel, een aardige kans komt voor de thuisploeg. Maar Bouwman goed oplet en nog een blok kan. Alles en iedereen bij Ajax zegt nu, waarom wordt er niet gevlacht voor buitenspel? Dit is toch meters. We zien het nu op de beelden.
1: Ja,
0: nou,
1: ik denk dat hij gelijk had, de grensrechter dan.
0: Ja, ik denk dat Baas was achtergebleven. En dus Ajax daar eventjes een waarschuwing. Het was uiteindelijk Grovic die tot heel ver kwam. En daar ter steken dus boos was, Bouwman boos was. Maar wel ten onrechte, omdat Baas was achtergebleven. En Bouwman dus uiteindelijk een corner weggeeft. Hajduk Split nu met de corner.
1: Met Bamba die hem neemt naar de eerste paal. Wordt weggekopt, maar nog niet helemaal weg. Het werk was van Torrent. Doet het nu in tweede instantie weer. Zigankov was er tussendoor nog in balbezit. Bal nu weer achterin bij Hajduk Split. Via Akpentje terug naar de doelman Cilic. Cilic in het felgeel. En hij geeft een harde, hoge bal naar de rechterkant. Daar is de aanname bij die Akpentje rechtsback. Die ter hoogte van de 16 van Ajax dan de bal maar even terugspeelt in de voeten van Fayad. En die moet nu het spel gaan verdelen. Opening naar de linkerkant. Die lijkt me hard en misschien wel te hoog. Wordt nog binnengehouden daar aan de zijlijn door Soticek. Soticek zet de combinatie op. Soticek aan de linkerkant, aan de zijlijn. Lage bal met rechts. En dan Amrabat die hem op zijn lichaam aanneemt. Appel voor Hens. Ja, het is echt een ploeg. En een supporterschare die overal fel bovenop zit. Het kan ook zomaar ontvlambaar zijn deze wedstrijd. Dat voel je wel. Maar vooralsnog gaat het vriendelijk. 19e minuut. Slechte actie van Ouazzaan. Die echt probeert zijn man voorbij te spelen. Maar zelfs ik zag van heel ver weg hoe dat ging lopen. En al ver van tevoren ook. En dus kon die verdediger het ook wel verdedigen. Ondertussen doet Del Moral, zag je dat? Even een soort actie. Het is Fayad overigens. Die haalde hem even zo terug tegen zijn voet aan. En dan aan de andere kant weer vooruit. Zoiets wat je doet op de training als je met 4-0 voor staat bij het partijtje, zeg maar.
0: Ja, en hij doet het bij misschien wel een van de belangrijkste wedstrijden van de afgelopen 15 tot 20 jaar voor deze ploeg.
1: Zegt iets over hem, denk ik.
0: Ja. Terwijl Ajax nu de bal heeft via Bouwman. Bouwman die speelt de bal over de zijlijn. Maar dat gaat wel via de voet van Soticek. En dus is het een ingooi voor Ajax. Kerer die zich gaat bemoeien met die ingooi. Omdat het ook aan zijn kant de bal over de zijlijn is gegaan. De hoogte van de duck-out van Ajax. De bal in één keer richting Tolu. Tolu krijgt dan ook best wel wat ruimte om te zoeken naar waar de bal heen moet. Gaat via Tsigankov in één keer richting Uwezane. Naar de andere kant van het veld. Uwezane gaat richting het strafschopgebied. Torrens naast hem. Torrens met de voorzet. Die komt dan niet aan. Maar Ajax houdt wel de bal. Omdat Uwezane nog steeds aan de bal is. Die krijgt een duwtje. Maar door dat duwtje is hij wel zijn tegenstander kwijt. Bal richting Tolu. Richting de tweede paal. Alleen Tolu komt daar net even tekort om er een been tegen aan te zetten. Bal gaat dus over de achterlijn. Maar goed, Ajax weer in de buurt van de goal van Hajduk Split.
1: Ik had het net even over zo'n zomeravond potje partijen. Nou, als ik zo naar de doelmond kijk van Split, dan is dat wel een beetje het veld zoals ik het ken van de amateurpartijtjes die wij vroeger speelden, toch Frank? Er ligt daar echt zo'n ronde poel van plaggen en modder. En dat heeft allemaal te maken met dus dat er hier noodweer was toen er afgelopen weekend werd gewonnen van Dynamo Zagreb. Dat zag er echt niet uit. Als je de beelden terugzag, die wedstrijd, een waterballet. Eigenlijk ook gek dat die wedstrijd gewoon doorging.
0: Het deed me denken aan Heerenveen Ajax.
1: Ja, daar moest ik ook aan denken. Ja, ja, toen was het ook wel een beetje vreemd dat de wedstrijd niet langer werd stilgelegd. Maar hier is gewoon gevoetbald en ze hebben hem gewonnen. Dus ze zullen er verder niet om malen bij Hajduk Split. 0-0 de stand nog steeds. 20 minuten gespeeld. Leuk dat je luistert naar Ajax Radio. Je kunt je laten horen via radio@ajax.nl. Dat is ons e-mailadres. Of via X. En daar post Nancy ook. Dat ze aan het proosten is op de grote mensenwoning van haar dochter. En ze zet er ook een foto neer. Moet nog wel wat geklust worden daar in huis. Maar ja, toch gefeliciteerd Nancy en dochter met de woning. En ik zou zeggen, in zo'n leeg huis kunt u ook lekker hard Ajax Radio laten schallen en hopelijk zometeen gezellig met ons meejuichen. Ajax in balbezit ondertussen in Kroatië met de actie van Torrens aan de linkerkant. Maar helaas, de bal wordt overgenomen weer. En zo loopt het te vaak, te vroeg in de aanval spaak wat mij betreft dan. Maar goed, ik heb een Ajax-bril op. En ik hoop dat ze snel wat meer creëren. Was net wel een moment, maar toen werd Tolu net niet bereikt. En hij doet nu in de aanval.
0: Maar heerlijk toch inderdaad, als je aan het klussen bent. Radiootje aan, 90 minuten lang. Ajax Radio, als Klaas inmiddels de bal heeft, doet dat op eigen helft. Bal terug naar Baas, maar Baas raakt dan de bal kwijt. Hajduk split nu met de bal aan de linkerkant van het veld. Via Soticek. Soticek met de bal richting Shego. Maar Shego kopt de bal achter. Ik dacht via de rug van Baas. Maar goed, er wordt een doeltrap gegeven. En Shego, de aanvoerder van Hajduk Split, is er ook boos over. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Bal leek dus via de rug van Baas over te gaan. Kansje dus wel voor de thuisploeg. Sterker nog, Shego kwam niet eens aan de bal. De bal ging via de borst van Baas over de achterlijn. Scheidsrechter ziet het niet. Doeltrap voor Ajax.
1: En dan is het slecht uitgespeeld van Ajax. Kan Fayad ertussen zitten en is er misschien een moment weer voor Hajduk. Ja, die zijn minstens zo slordig als Ajax in balbezit. Gelukkig dan goede actie ondertussen van Torrens. Er blijft iemand liggen alsof hij een elleboog gemaakt zou hebben. Maar vervolgens is het vervolg van Ajax zeer zwak. En moet Ajax weer achteruit, want het opbouwen lukt niet. En dan komt er een schot aan van Dalisson. En die wordt gelukkig gepakt door Ter Stegen. Die zag hem al aankomen. En dan zie je achter het doel, daar staan dan stewards en ook denk ik social media team of zo. En die staan minstens zo hard mee te juichen. Ja. En dus ook te treuren als die bal er net niet in gaat. De reactie bij hun was meteen goed te zien achter de goal dus. Ondertussen de aanval van Ajax. Helaas een schot van Ouazan op de rand van de 16 makkelijk geblokt. En dan is er een omsingeling van de verdediging van Hajduk aan de gang. Met aan de rechterkant nu Kerer in balbezit. Kan niet vooruit, dus moet ook maar even terug uit naar Bouwman. In het centrum dus Kerer rechtsback vandaag. En via Baas zijn we aan de linkerkant bij Ouazan.
0: Zakken wel aardig terug inderdaad de thuisploeg. Hajduk Split is ook dan in eigen huis nog ongeslagen dit seizoen. Zowel in de competitie als ook in de voorrondes van de Europese toernooien. En dus hebben ze een aardige status in eigen huis verworven. Als Bamba er aan de rechterflank voorbij aan brand wil gaan, Dat lukt niet, maar daar heeft de Duitse middenvelder van Ajax wel zijn hele lichaam voor nodig. Dat is iets meer dan een schouderduw. En dus is de overtreding daar gemaakt door Brandt. Alleen ja, een hele zware overtreding was het niet, maar wel professioneel om zomaar te noemen. Geen kaarten verder, maar wel dus de bal voor de thuisploeg. Als Amrabat zijn coachende werk doet en tegen zijn teammaten zegt: kom op jongens, een beetje naar voren, laten we de druk op de thuisploeg, op Hajduk Split leggen. Die de bal dan ook achterin rond laten gaan en Ajax jaagt op het balbezit.
1: Ja, bal gaat richting Bamba, die iets is uitgezakt. Daar wil je hem niet in balbezit hebben, die vleugelflitser. Hij verspeelt hem ook. En dan Tolu aangespeeld. Tolu met mannetje in zijn rug neemt hem eigenlijk niet goed aan. Klaassen zit er dan bovenop, krijgt de vrije trap tegen. Beetje fel gestraft wel van de Oostenrijkse scheidsrechter wat mij betreft. Maar het is nou eenmaal gebeurd en dus de vrije trap al gegeven. Aan de rechterkant nu Bamba weer. Bamba zoekt zijn mannetje en dat is Goffred Torrens op. En Torrens, de Barcelona, het jeugdproduct van Barcelona die deze zomer overkwam. En dus in de basis start, verrassend wel. Houdt hem tegen. Hajduk gaat terug richting de verdediging met Hadži Kadunić. Die hem even naar Maresic speelt. En dan moet hij hem nu lang naar voren gaan halen. Lage bal richting het middenveld. Linkerkant is het Sorticek. Eigenlijk godse de greep die bal maar even het centrum ingegeven. Maar Ajax neemt gelukkig over. Want het was toch ook inderdaad wel een beetje een lompe bal. Dat geldt ook wel voor dit schot naar voren van Ter Stegen. Daar kan niemand aankomen van Ajax. En dan zijn we helemaal bij de andere doelman. Niet de fraaiste fase van deze wedstrijd.
0: Nee, sowieso. Je zei het net al. Vrij slordig nog aan beide kanten. 25 minuten gevoetbald inmiddels. Als we één echte dot van kans van Ajax hebben genoteerd. Die was al na een minuut of vijf voetballen voor Tolu. Die met een diepe bal in één keer oog in oog kwam met doelman Cilic. Te lang wachten met zijn schot. Waardoor Hadži Kadunić de bal weg van de benen kon sliden van de aanvaller van Ajax, Tolu. Is het nu de vrije trap voor Ajax. Dat zelf echt grote kansen nog niet heeft weggegeven. Zag dus zojuist wel het schot van Dalisson. En ook die bal die gevaarlijk voorkwam richting Chego. Die uiteindelijk door Baas over de achterlijn ging. Dat waren dan de kansen voor de thuisploeg. En is het voor de rest een wedstrijd dat zich vooral een beetje op het middenveld afspeelt. Niet veel kansen dus voor beide goals. Als Hajduk Split nu aan de bal is en de bal weer helemaal terug gaat richting doelman Cilic.
1: Ja, het is Ajax, de godenzone tegen Billy, want zo worden ze genoemd. En dan vraag ik even jou Kroatisch, Frank. Hoe is jouw Kroatisch? Billy, heb je enig idee?
0: Nee, daar kan ik niks van maken.
1: Ja, het is eigenlijk niet zo lastig. Het betekent de witten. Want dat zijn ze tenslotte. En daarom worden ze zo genoemd. Er is nog een mooie bijnaam, maar ik denk dat ze die vooral zelf gebruiken. De meesters van de zee. Maestori es Mora. Dat is natuurlijk schitterend.
0: Ze hebben wel meerdere bijnamen, hè?
1: Ja.
0: De rovers worden dat ook wel genoemd.
1: Ja, maar dat heeft er wel weer mee te maken dat de historie van deze club, is wel aardig, is echt een reactie op die andere twee ploegen daar in Zagreb. Zij wilden gewoon ook wel een keer een ploeg in Split. En toen hebben een paar studenten in het begin van de 20e eeuw, 1911 geloof ik, deze vereniging opgezet. En daarom zijn ze ook echt de uitdagers van die clubs. Die wat rijkere, wat grotere, wat meer gevestigde clubs in Zagreb. Waarvan er dus eentje afgelopen weekend ook hier is komen verliezen. Ondertussen krijgt Tolu een vrije trap tegen. Daar is hij het niet mee eens. Hij wijst ook met het vingertje. En daarmee gaat hij heen en weer van links naar rechts. Van nee. Dit was geen hands, want daar wordt voor gefloten. En wij zien in de herhaling, Frank, dat Tolu maar weer eens gelijk had. Maar dat was geen hands. Het was gewoon dat grote brede lijf van Tolu.
0: Toch echt zijn schouder die tegen de bal aan zat. En niet het gedeelte van zijn arm waarmee die hand zou kunnen maken. Als Amrabat de bal een beetje blind naar voren peert. Er kan ook niet worden aangenomen door een van zijn teamgenoten. Aan de andere kant is Sotichek er wel weer snel vandoor. Die maakt het keren lastig vandaag. En is het Bouwman die uiteindelijk voor opruiming kan zorgen. Maar wel de derde hoekschop van deze avond moet weggeven. En Hajduk Split vooral dus aan die linkerkant via Sotichek gevaarlijk is. En ook aan de rechterkant. Veel over de vleugels gaat het. Aan de rechterkant via Bamba. Als Ajax dus nu weer iedereen in het eigen strafschopgebied ongeveer heeft om die corner van de thuisploeg Hajduk Split in ieder geval uit te verdedigen. Gaat die corner er ook zo meteen komen van Bamba.
1: Bamba met de bal naar de tweede paal. Die kan weggebokst worden door Ter Stegen. Dan een schot dat tot voorzet uiteindelijk blijkt. Dat een voorzet blijkt te worden. Bal valt bij de tweede paal. Het gevaar was nog niet helemaal geweken. Misschien nog steeds niet helemaal. Aanname namelijk bij Bamba. Bamba naar zijn linkerkant. Aanname bij Dalisson. Dalisson aan de buitenkant. De Kroatische speler die hem even achteruit legt in de voeten van Del Moral. Verder terug en zo 10 veldspelers van de witte op de helft van de zwarte. Dat is Ajax in dit geval in het zwart-oranje dus. Dalisson aan de linkerkant. Schaduwspits, maar wijkt dus nu uit naar de zijkant. Geeft hem door op Bamba aan de linkerkant. Bamba naar de achterlijn. Hij speelt de bal heel ver voor zich uit. Krijgt nu een vrije trap mee. Kerer kon hem niet meer inhalen en ja, zette zijn lichaam erin. Maar die gozer, die Bamba, die had daar toch ook nooit meer aangekomen. Die speelt die bal gewoon blind voor zich uit. Dit is echt een gratis vrije trap. Hij, ja, Kerer zit ook met zijn hand aan de schouder. Dit is zo'n lichte overtreding. Als je hier een goal uit tegenkrijgt, dan is het echt heel zuur. Want hier wordt een soort halve corner weggegeven voor, ja, vind ik dan, hè. Helemaal niks.
0: Ik ben het met je eens. Alleen op het moment dat jij de hand op de schouder van de tegenstander...
1: Dan bedoel je dat ik Kerer zou zijn?
0: Ja, dan vind ik wel dat je de scheidsrechter de mogelijkheid geeft om ervoor te fluiten. Ja. Alleen dit was zo licht dat ik het voor de rest met je eens ben dat dit voor de rest geen vrije trap was. Maar die vrije trap gaat er nu wel komen. Gaat hij misschien ook in één keer richting het doel van Ter Stegen? Dat gebeurt. Ter Stegen doet een Heinz stuitje, om het zo maar te zeggen. Raakt de bal kwijt, maar het is allemaal voor de rest niet gevaarlijk. Maar ik weet niet of de echte oude luisteraar Heinz Stuy nog kent.
1: Stel, je bent 13.
0: Ja.
1: Vertel eens even.
0: Heinz Stuy had de bijnaam Heinz Kroket gekregen. En dat had hij omdat hij de bal dan... als er dan een hoge bal kwam, net zoals nu bijvoorbeeld bij Ter Stegen, of er kwam een bal richting de goal, dat hij hem dan niet in één keer klem had. Maar altijd eventjes moest laten vallen, moest laten stuiteren.
1: Als een heet kroketje.
0: Als een heet kroketje.
1: Ja, mooi. Nou, dit was inderdaad een heet kroketje die vervolgens bij gelukkig Tolu kwam en niet bij een tegenstander. Want dan was het echt gevaarlijk geworden. Hij komt er dus mee weg. Mark Ter Stegen. Het gezang is schitterend in dit stadion. Wat er gezongen wordt, ja, mijn Kroatisch is wat roestig. Dat weet ik niet. Maar het wordt wel massaal gezongen. En de Ajaxiden komen er nauwelijks overheen. Ze zijn wel zo nu en dan te horen. Maar je ziet ook trouwens dat de sjaaltjes massaal breed worden gehouden. Van schouder tot schouder. Het is een bijzondere avond, deze Europese avond. Hoe de uitslag ook wordt voor de splitters. Want zo heet iemand die uit Split komt. Spits komt trouwens gewoon uit Split. De spits van Split dus. Die Shego, man van de club. Aanvoerder vandaag, de echte aanvoerder, zit op de bank. Heeft ruzie met alles en iedereen gemaakt, ook met de trainer. Gaat nog wat worden als die er in de tweede helft in komt. Nu eerst krijgt Ajax een ingooi. Nee, Ajax heeft geen ingooi. Nou, daar is ook niemand het mee eens aan Ajax zijde. Ingooi is inmiddels gegooid en gelukkig weer door Ajax opgepakt. Klaassen kan hem al lastig wegwerken. Ja, Ajax staat gewoon echt onder druk. Hij doet Split, gooit er veel intensiteit in. Hoge druk bij Ajax en het loopt op dit moment voor geen meter bij de ploeg van Michel.
0: Nee, als het meeste balbezit ook echt wel voor de thuisploeg is. 58% tegen 42% dus voor Ajax. En we ook nog geen schot op het doel hebben gezien. Ja, die kans van Tolu hebben we wel gezien na 5 minuten voetballen. Maar die raakte het doel van Cilic niet eens. Als er een overtreding is gemaakt door Tsigankov en uiteindelijk er een vrije trap genomen mag gaan worden op de helft van Ajax. En die vrije trap die gaat er komen van Grovic. Dat is de linksback. Als Bouwman en Kerer de organisatie neerzetten in het strafschopgebied van Ajax, komt daar die vrije trap aan. Die wordt laag genomen. Laag ook voor de voeten van Ouazane. Die wil hem wegpeunen. Dat doet hij ook. Maar doet dat totaal verkeerd. De bal gaat over de achterlijn. En zo geeft Ajax opnieuw na 33 minuten voetballen een corner weg.
1: Ja. In de 34ste minuut aan de linkerkant wederom. Die kant waar hij de hele tijd is. De bal om een corner te nemen. Muur dan. De mannen neergezet door de keeper van Ajax. En Bamba heeft de bal neergelegd met rechts om te nemen. Gaat naar de eerste paal. Wordt gelukkig voor Ajax er weer uitgehaald. Overgenomen nu door Ouazzane aan de rechterkant. Ouazzane lanceert zichzelf. Eerst denkt hij dat hij niet te halen is, maar dat is hij wel. En dan kan hij de bal ook nog voorgeven. Maar wordt de counter uiteindelijk uitgehaald door de keeper die een eind uit zijn doel komt. En dat doet hij dit keer goed. Kerer kopt, Klaassen. Mannetje in de rug gehouden bij Ouazzane. Krijgt de vrije trap mee. En dan is het Klaassen die hem neerlegt. En de sfeer is echt aangegaan sinds dat gezang net. Nu ook alle vlaggen achter het doel van Ter Stegen. Grote tifosi-vlaggen, ultra-vlaggen. Met rood, blauw en wit. De kleuren van Hajduk Split. Ze zijn terug in Europa en dat zullen we weten ook.
0: En toch, hè, weet je, het is misschien wel typisch voor een stadion een beetje uit deze buurt. Een beetje in de Balkan.
1: Ga je nou zeggen dat je die Sintelbaan niet mooi vindt?
0: Nou, ik vind het wel mooi. Ik vind het wel typisch. Maar het is ook iets waardoor je als een

0: staat. Zoals vaak de uitspelende ploeg in de tweede helft in de Johan Cruijff Arena. Ajax met goede overname door Baas. Speelt hem in richting Tolu. Kan niet controleren de Nigeriaan. En dan is er het overnemen bij Hajduk Split. Dat echt veel meer balbezit heeft op deze manier. Ajax is gewoon veel te slordig in balbezit. Del Moral heeft hem, de Spanjaard in Kroatische dienst. Geeft hem naar links. Rugovic met het tikje terug uit richting het centrum van de verdediging. Maresic en Hatskadunic. En eigenlijk mag Ajax zich gelukkig prijzen dat Split niet zoveel creëert. Want ze hebben wel degelijk het betere van het spel.
1: Ja, dat kunnen we wel concluderen na 35 minuten en 52 seconden voetballen hier in Split. Als Amrabat de bal wilde doorkoppen, maar doet dat naar een plek waar geen Ajax ziet staat. En op deze manier dus Hatskadunic de bal ook alweer over kan nemen. Gaat eerst de bal weer helemaal terug richting Cilic. Maar daardoor kan Ajax wel een paar meters opschuiven. Probeert de thuisploeg vast te zetten. De bal nu naar de linkerkant naar Bamba. Bamba die op de huid wordt gezeten door Torrens. En Torrens wint dat duel uiteindelijk. Als Klaassen nu wel de bal verliest. En Hajduk eruit is. Nu via Bamba aan de linkerkant van het veld kan schieten en kan scoren. En zo is het de thuisploeg met de openingstreffer. Via Bamba dus was Torrens kwijt. Omdat Torrens al verder op het veld stond. En ging 1-op-1 richting Ter Stegen. Met een diagonale schuiver is hij de Duitse doelman de baas.
0: Ja, en hij rent dan die Sintelbaan op. En die mensen zijn echt in extase. Als de Gambiaan, die ook nog een tijdje in België speelde, nu dus in Kroatië belandt, dat doelpunt maakt, is de gevaarlijkste man aan de zijde van de Kroaten. Stond een tijdje op links, nu weer op rechts. Flitst er makkelijk langs, komt er nu overheen. En die verre hoek voor hem, die is helemaal open. Het is goed gedaan op het middenveld. Klaassen laat zich veel te makkelijk in de luren leggen door Soticek. En dan kan daar aan de rechterkant weggestoken worden die Bamba. Zijn volledige naam Abdouli Sanyang, maar ze noemen hem Bamba. En ze zullen zijn naam hier wel een tijdje herinneren. Zeker als dit een belangrijk doelpunt blijkt te zijn. Hopelijk kan Ajax nog wat rechtzetten. Maar heel weinig duidt daarop. Want Ajax laat zich volledig overlopen. En komt verdiend op achterstand in Kroatië. Er is echt werk aan de winkel. Hajduk Split tegen Ajax 0-1.
1: Ja, het is
0: 1-0.
1: Ja, 1-0 inderdaad. Het is helaas wat je zegt. Soticek die slim gewoon wegdraait bij Klaassen. Ajax staat dus uit zijn organisatie. Het is dan uiteindelijk Torrens en Baas die Bamba helemaal kwijt zijn. En Bamba, nou ja, ik denk dat hij een rush maakt van een meter of 40. Komt tegenover Ter Stegen te staan. Bouwman is te laat, kan er niks meer aan doen. Probeert nog wel met een sliding tussen de bal en Ter Stegen. Of tussen de bal en Bamba te komen, maar dat lukt allemaal niet. En zo is het de 1-0 dus voor de thuisploeg. En moet Ajax in de achtervolging. Als Ajax nu de bal heeft bij Ter Stegen. Ter Stegen met een uittrap. Die gaat over de zijlijn. Nee, het is geen goede fase van Ajax dit.
0: Ja, de bal wordt even teruggegooid. En dit is een liedje dat we in het Nederlands ook wel kennen. Dan moet je springen. En wat het precies inhoudt letterlijk weet ik niet. Maar de instructie snap ik wel. En dus trilt het stadion op zijn grondvesten. Het stadion van Hajduk Split. Poyut, een jaren 70 stadion. Dat zegt denk ik ook wel iets. Zeker in dit gedeelte van Europa natuurlijk. Het is degelijk gebouwd, dat wel. En in eerste instantie misschien niet voor de sfeer gebouwd. Maar het is wel degelijk sfeervol vanavond. En er liggen ook nog allemaal restanten van de sfeeracties. Terwijl Ajax met een bijna wanhoopspoging Ouazzaan probeert weg te steken aan de linkerkant. Bal is veel te hard en dus nu in de handen en voeten inmiddels van de doelman. Geeft hem naar Akpendier. Die een lage bal geeft richting het centrum. Fayad zet zijn rug erin. En dan nu het overnemen. Proberen weg te steken van Bamba. Dat lukt dit keer niet. Maar wel de ingooi voor Ajax en voor Hajduk. En Ajax heeft het echt niet in de eerste 40 minuten. Er was die kans. Echt een grote. Die had hij moeten maken, Tolu. Maar afgezien van die kans creëert Ajax niks. En moet het in de achteruit de hele tijd tegen de nummer 1 van Kroatië.
1: Ja, er is eigenlijk maar één statistiek waar ik me vanavond een beetje op dit moment aan vast kan houden. En dat is dat we deze trainer Gonzalo Garcia vaker hebben getroffen als Ajax zijnde. En ook op achterstand kwamen.
0: Ja, was dat toen met Lang? Toch?
1: Ja, dat was die wedstrijd.
0: 2-5 ja. Zag ik het. Toen dacht ik, dat zal die wedstrijd met Lang wel geweest zijn. Hè? Ja.
1: Absoluut. Hij was trainer van FC Twente in seizoen 2019-2020. En Ajax

0: op een 2-0 achterstand in Enschede. Maar dankzij een hat-trick van Noah Lang en twee doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar werden het uiteindelijk nog 2-5 in die wedstrijd. Maar als dat hetgeen is waar we ons aan vast moeten houden deze avond, dan kan het nog een lange
1: leuke herinnering, moet ik zeggen.
0: Dat wel, dat absoluut. Als Ouazade nu wel de bal heeft voor Ajax en helemaal bij de cornervlag is beland, moet de bal wel eventjes terug, omdat hij daar voor de rest niemand kan vinden om de bal af te spelen. Gaat de bal ook terug naar Brand. Brand weer helemaal terug naar baas. En we zijn weer op de eigen helft beland.
1: Ja, bal gaat naar de linkerkant. Brand aan de zijlijn. Brand met de bal 3-4 meter over de middenlijn. Geeft hem even terug richting Bouwman. Aaron Bouwman maakt wel een sterke indruk. Speelt de bal naar voren. Laag goed gedaan richting Tsigankov. Tsigankov is de bal even kwijt in de buurt van de cornervlag. Heeft hem nog wel nu. Balbezit is nog bij Ajax. Goede actie. De bal achter het standbeen langs richting Kerer. En Tilo Kerer haalt er een corner uit. Was misschien wel even het maximale daar aan de rechterkant. Corner dus voor Ajax. En misschien wat uitgelezen mogelijkheid om dan maar op deze manier meteen eventjes weer de boel recht te zetten. En een klap uit te delen. Een klap terug naar die eerste rammer zojuist. Die 1-0 van de Kroaten. De corner is niet goed. Wordt te laag genomen. Kan worden weggekopt. En het publiek juicht. Maar de bal kan opnieuw worden ingebracht. Misschien door Tsigankov. Loopt zich vast.
0: Tsigankov toch in twee instanties voorbij zijn tegenstander. Heeft de achterlijn gehaald. Bal richting de tweede paal. Bracht de bal richting Tolu. Nee, maar wel richting Klaassen. Klaassen kopt richting de goal van Cilic. En zo heeft die doelman van Hajduk Split ook wat gedaan. Want dit was eigenlijk het eerste schot. Nou ja, in dit geval de eerste kopbal op de goal van de doelman van Hajduk Split. En dat na 41 minuten pas gebeurt, zegt ook wel genoeg. Nee, het is nog geen goed Ajax in deze eerste helft. Wel fijn dat jij luistert naar Ajax Radio. 90 minuten lang natuurlijk bij deze wedstrijd ook weer. En je kan ook altijd laten weten waar je dit luistert. Doe dat onder andere via radio@ajax.nl als Baas nu de bal heeft.
1: Ja, dat doen ook wel mensen hoor. Bijvoorbeeld Tom, die luistert normaal gesproken altijd uit Panama. Maar dan mailt hij blijkbaar nooit. Maar nu zit hij in de trein van Schiphol naar Nijmegen. Want hij is even een weekje terug. En dan hoop ik wel dat hij een Nederlandse simkaart heeft. Want op de wifi in de trein kun je niet vertrouwen hier, kan ik je vast zeggen, Tom. Rechterkant van het veld, aanname bij Tsigankov. Tsigankov wordt de bal overgenomen door Hajduk Split. En een tikje uitgedeeld door... wie was dat van Ajax?
0: Volgens mij Tsigankov.
1: Tsigankov, ja, die... staat er dan chagrijnig bij te kijken naar de grond. Zit niet lekker in deze wedstrijd. De Oekraïner aan de rechterkant. Mocht je denken, dan brengen we toch Berghuis in. Dat kan niet. Die is er niet bij. Die is geblesseerd bij Ajax. En zo zijn er nog een paar die het niet hebben gehaald. De selectie Dolberg, Blind, Guy, Kayo Henrique en Adingra. Bissouma is er niet eens bij, want die is niet ingeschreven. Die kwam wat later nadat Ajax nog inschrijvingen voor dit toernooi kon doen. Dan weet je ongeveer wat je niet kunt verwachten. Ajax, oh, wat een fout. Wat een fout daar achterin van Torrens, denk ik. Die stapt in en dan kan die snelle man er weer voorbij. Die net al het doelpunt maakte, Kamba, Bamba. Maar hij wordt overgenomen gelukkig op tijd in de 16 door Ajax.
0: Ja, als Klaassen nu probeert door te jagen, doet dat goed. Krijgt de bal wel tegen zich aangeschoten en dan gaat de bal over de zijlijn. Maar wat Klaassen hier doet, kan wel een sein zijn voor de rest van de ploeg. Hij geeft in ieder geval wel met zijn loopactie aan. Van, wij willen ons hier niet laten overlopen hier in Kroatië, hier in Split. Maar dat lijkt, overlopen is misschien wat te veel gezegd. Alleen de thuisploeg is wel de betere van de twee op dit moment. Als de bal nu ook bij Dalisson terecht is gekomen. Dat gebeurt op het randje van het strafschopgebied van Ajax. Maar als alles en iedereen van de Amsterdammers mee terug is gekomen, dan zien ze bij Hajduk Split ook niet waar ze de bal naartoe moeten pasen. En dus is het de bal eerst weer helemaal naar achter. Komt er nu een diepe bal, maar die kan worden weggekopt door Kerer naar Klaassen. En Klaassen weer de bal over de zijlijn. Nee, het is niet goed. Het is slordig bij Ajax in deze eerste helft, die bijna voorbij is met die 1-0 achterstand.
1: Ingooi voor Hajduk Split nu met nog een halve minuut te gaan in de officiële speeltijd in deze eerste helft. Gaat de bal richting de rand van de 16 meter, de hoek van de 16 meter van Ajax dus. Daar wordt hij nu uiteindelijk weggehaald door Klaassen. Maar dat is echt behoorlijk goede bal. Was lastig, maar bereikt Tolu wel. En Tolu met een matige bal tekort op Brand. Ajax loopt er nu wel overheen, althans dat is de bedoeling. Maar er zijn veel Kroaten terug, wordt gefloten. En ik denk dat er nog geel gegeven gaat worden. Ja, dat is prima. Akapendje gaat hier op de bon. En dat is wel lekker dat er in ieder geval iemand geel heeft. aan de zijde van de Kroaten voor in de tweede helft. Als je misschien wat druk gaat zetten. Het is ook wel terecht trouwens. Hij trapt Ouazan vrij cynisch onderuit. Ook een professionele overtreding, want Ajax had er misschien snel uit kunnen komen. Ajax nu wel met terreinwinst natuurlijk. Iedereen even opschuiven. 1 minuutje extra waarvan we er al een half hebben gehad. Ajax gaat met 1-0 achterstand richting de rust. Dat durf ik wel te stellen.
0: Ja, of er moet nog wat gebeuren in deze laatste 30 seconden van de eerste helft. De officiële speeltijd dus voorbij. We zitten inmiddels in die blessuretijd waarvan er dus een halve minuut al verstreken is. Ik vraag me af of de scheidsrechter dat er ook nog eventjes bij gaat trekken. In ieder geval is het Ajax nu wel aan de bal via Bouwman. Bouwman naar Kerer. Als Michel Sanchez zich ook een beetje boos maakt en zoiets heeft van waarom gaat de bal niet wat meer naar voren? We staan 1-0 achter. Hij mist misschien wel de urgentie bij zijn ploeg. Als Klaassen nu de bal heeft. Klaassen met een goede bal richting Ouazane. Richting het strafschopgebied. Ouazane, wat kan hij nog in deze slotfase van de eerste helft? Trekt hij naar binnen? Hij trekt naar binnen. Kan de bal nog voorgeven. En komt bijna nog weer op het hoofd van Klaassen. En als dat was gelukt, dan was Ajax dicht bij de 1-1 geweest. Maar Cilic kan hem nog net wegprikken voor het hoofd van Klaassen. En een goede luisteraar, goed verstaander, heeft misschien heel in de verte, in de diepte, 3 fluitjes gehoord. Die waren er inderdaad van de scheidsrechter. En die maakt daarmee een einde aan deze eerste helft. De eerste helft waarin Ajax dus op een 1-0 achterstand kwam. Ja, Bamba. En we met die achterstand, met die ruststand, dus ook richting de kleedkamer gaan.
1: Tot zo.
2: Dit is Ajax Radio.

0: Goedenavond, welcome terug bij Hajduk Split tegen Ajax. Het is 1-0 voor de thuisploeg in een voor Ajax toch ontluisterende eerste helft. Eerste helft in de hoofdfase van de Conference League. Zoveel moeite gedaan om hier te komen. En dan zo'n eerste helft, dat is op zijn zachtst gezegd teleurstellend. Tio Tjarka, dat is de scheidsrechter van vandaag, de Oostenrijker. Die gaat de wedstrijd weer op gang helpen. En dat gaat hij doen, Frank, volgens mij voor dezelfde 22 spelers als die we in de eerste helft ook zagen. Dus geen wissels, geen reactie op dat vlak van Michel Sanchez, de coach van Ajax.
1: En dus is het Kerer nu aan de bal voor Ajax. Bal op de borst aangenomen. Bal in één keer ook de diepte weer in bij Tolu. Die spraken net nog met elkaar toen ze het veld opkwamen. Tolu gaf met zijn handbeweging ook aan van speel die bal maar eens diep. Dat gebeurt dan ook. En Ajax nu ook aan de aanval. Als de bal via de rug van een van de spelers van Hajduk Split bij Oezane terechtkomt. Oezane wordt dan naar de grond getrokken. Althans, dat lijkt hij zelf aan te geven. Maar de scheidsrechter geeft niets. En dan is het die Bamba die er weer vandoor is. Maar Torrens met hem meeloopt. En Torrens de bal wel over de zijlijn moet schoppen. Maar daarmee wel de aanval van Hajduk Split teniet doet.
0: Ja, die Bamba die is wel heel erg veel in balbezit. Ik kan me voorstellen dat als je zit te luisteren naar Ajax Radio, dat je denkt, wie zijn dat allemaal bij Hajduk Split? Maar eentje heb je er van de eerste helft waarschijnlijk wel onthouden. Dat is die nummer 7. Bamba scoorde, maar is ook de hele tijd een plaag voor de verdediging van Ajax. En dus ook voor Goffred Torrens, basisdebutant bij Ajax aan de linkerkant. Hij mag nu gooien. De Spanjaard heeft het zwaar tegen Bamba in de eerste helft. Torrens staat nu ook voor de neus van zijn trainer. Die spreekt elkaars taal natuurlijk. Sanchez, die in het gebied staat waar hij mag staan van de dugout. Is een breed gebied als je het vergelijkt met bijvoorbeeld in de Johan Cruijff Arena. Kan echt nog wel behoorlijk ver van links naar rechts bewegen. Alsof hij de grensrechter is. Daar staat hij dan ook alweer dicht bovenop. Want het veld is maar krapjes in dit verdere grote stadion. Torrens komt er overheen aan de linkerkant. We zijn inmiddels bij de andere dugout aanbeland. Daar staat die andere coach. Ingooi is voor Torrens 47e minuut van de wedstrijd. Twee Spaanse coaches, we hebben het verhaal in de eerste helft al verteld. Allebei met een link met Nederland. Michel omdat hij er nu coach is en Garcia omdat hij er eerder coach en speler was. Hakje van Ajax is goed. Aan de rechterkant is er dan misschien de actie de mogelijkheid voor Keren voor een voorzet. Nee, Tsigankov aangespeeld, bal overgenomen door Hajduk.
1: De bal inderdaad overgenomen door Fayad. Fayad die de bal weer even terugspeelt. En nu uiteindelijk wel de diepte wordt gezocht via Rovic. Die ging in één keer door naar Chego. Maar uiteindelijk is het buitenspel voor de aanvaller. Is er dus ook gefloten. En dus mag Ajax de vrije trap gaan nemen op eigen helft. Vrije trap wordt ook genomen door Bouwman. Bouwman, dacht ik, zou met één voetbeweging de bal terugspelen naar Ter Stegen. Dat doet hij niet, want hij ziet dat Amrabat vrij staat. Amrabat wordt fel op de huid gezeten. Wordt er ook een overtreding op hem gemaakt door Dalisson. Dalisson geeft met armgebaren aan. Sorry, excuus, ik zal het niet meer doen. Nou, dat weet ik niet helemaal of hij dat zo meent. Maar de vrije trap is in ieder geval voor Ajax. Is inmiddels ook al genomen. Bal zelfs al over de zijlijn. Maar Ajax mag wel gaan ingooien. Doet dat via Kerer ter hoogte van de middenlijn.
0: Ja, en dan het balletje achteruit. In de voeten weer van de doelman Ter Stegen. Ter Stegen op de penaltystip. En dan geeft hij hem goed door het midden naar Amrabat. Die maakt zichzelf een klein beetje lastig door weer terug de drukte in te spelen. Nu Baas op het hoekje van de 16 meter. Verder terug, doelman. Lange bal naar voren, Ter Stegen met links. En dan Ouazzane niet goed getimed. Hij gaat dan ook gepijnigd naar de grond. Ajax heeft de bal niet. In plaats daarvan nu aan de rechterkant van het veld Akpanje. Enige man met geel op het veld. Bal gaat terug richting Hadži Kadunić. Linkerkant is het Maresic. Hoge bal van hem eroverheen. Ja, het is een beetje een blinde greep. Maar hij komt wel aan op de achterlijn. Er kan een voorzet komen. En een kans misschien. Waar het niet dat Sego de spits die bal volledig verkeerd aanneemt. En bovendien is er alsnog gevlacht voor buitenspel in een eerdere situatie. Omdat er wel erg hoekig uitzien trouwens van die Sego de spits. En dat vond ook de coach. Die maakt zich boos langs de zijlijn. Die Gonzalo Garcia. Ja, het is echt een bekend gezicht, zo'n studio sportgezicht. Ja. Je ziet hem en je denkt aan de Eredivisie. Je denkt, bord op schoot, Tom Egbers. Dat gevoel krijg ik als ik hem zie. Hij ziet er ook nog hartstikke jong uit. Hoe oud is hij inmiddels? Eens even kijken. 43. Nou, hij kan zo nog meedoen. Wel een beetje grijzig.
1: Ja. Als Bouwman de bal heeft en de bal terugspeelt richting Baas. baas dan niet de directe tegenstander voor zich heeft. Dus wat meters kan maken, is inmiddels ook de middenlijn overgestoken. En vindt dan uiteindelijk via Torrens Oerzane. Oerzane, die trekt naar binnen. Vindt dan Torrens op het randje van het strafschopgebied. Raakt de bal kwijt, maar Brandt kan overnemen. En dan komt er een corner voor Ajax. Daar kan dan misschien wat uitkomen. Als Torrens wel geblesseerd op de grond ligt. Die lijkt een knietje in de rug te hebben gehad. Ja, dat is ook altijd even pijnlijk. Het is voor de rest ook, lijkt me toch weer niet heel veel
2: weet
1: aan de hand.
2: Weet je wat dit voor pijn is? Penaltypijn. Hij hoopt een penalty te krijgen. Hij dook die 16 in. Maar volgens mij valt het wel mee. Die penalty krijgt hij niet. Corner wel voor Ajax.
1: Die corner gaat dan nu ook genomen worden via Brandt aan de linkerkant van het veld. Aan de kant waar we ook via Hajduk Split aardig wat corners zagen komen. Bal richting de tweede paal. Maar dan ook nog via Tsigankov in één keer op doel geschoten kan worden. Maar die vindt een melee van spelers. Er wordt dus geblokt voordat hij überhaupt het doel maar kan bereiken. Werd dus in eerste instantie weggekopt door de thuisploeg. Voor de voeten van Tsigankov. Die dacht hij na, schoot in één keer op doel. Maar heeft het doel niet eens gehaald. Omdat de bal onderweg geblokt wordt. Als Ajax nu wel de bal heeft via Amrabat. Amrabat op de helft van Hajduk Split terecht is gekomen. Bal naar de zijkant naar Kerer. Kerer naar Tsigankov. Die houden de bal goed bij zich. Kan Ajax weer wat meters opschieten. Tsigankov weer terug naar Kerer. Kerer haalt de achterlijn. Komt de voorzitter alsnog over de doelman heen. Gaat richting Tolu. Is de bal dan over de achterlijn gegaan? Nee, dat is niet gebeurd. En dus houdt Ajax het druk op het doel van Hajduk Split. En mogen ze een ingooi gaan nemen ter hoogte van het strafschopgebied van de Kroaten.
2: Ja, precies in het midden van het veld is het nu Bouwman. Goede inspeelpaas naar Tolu. Wordt onderuit gehaald, krijgt geen vrije trap mee. Balbezit blijft bij Ajax, bij Goffre Torrens. Die hem even teruggeeft in de voeten van Juri Baas. Rechterkant van het centrum nu. Bouwman en Keren rechtsback vandaag. Speelt hem in de voeten goed van Tsigankov. Tsigankov kijkt om zich heen en ja, kan hem niet kwijt. Ziet alleen drie witte shirts voor zijn neus. Die houden wel enige afstand, dus kan hij rustig in balbezit blijven. Kaats van Bouwman met Amrabat. Ajax weet, en dat heeft het ongetwijfeld in de rust ook van de trainer gehoord. Het moet een tempo hoger, het moet een niveau hoger. En het liefst eigenlijk wel twee tempo's hoger en ook twee niveaus hoger. Want het was niet best in de eerste helft. Amrabat met de bal naar de linkerkant. Daar is het helemaal aan de zijlijn. De aanname bij Ouazzan. Ouazzan naar Brandt. Brandt in de middencirkel nu Baas. En dan weer terug naar Bouwman. Zo is er wel wat snelheid. Maar nog geen diepte. Bal gaat naar de rechterkant. Beetje bij beetje komt de Ajax dichterbij. Keren, diepe voorzet. Lage bal. Klaassen, kans Klaassen. Goal Klaassen. Ja. Natuurlijk, Davy Klaassen. Fantastisch aangenomen. Slecht verdedigd. Ze waren hem kwijt. Maar uit de draai, zo scoren. De keeper raakt hem nog aan, Cilic. Maar hij duwt hem uiteindelijk in de voor hem verre hoek. Klaassen schiet uit de draai met rechts in de voor hem linkerhoek. En het uitpubliek kan juichen. Het is 1-1 in Split.
1: En wat een lekkere goal van Davy Klaassen. Op het moment dat je het weer nodig hebt, doet hij het. Het is niet de man van de 1-0 deze keer, maar de man van de 1-1. Als Kerer gewoon ja, een bal lekker diep, gewoon goed speelt richting Klaassen. De bal ook goed in één keer aanneemt. En in het dak van het doel is daar dus die 1-1 voor Ajax. In een fase waarin Ajax ook wel beter oogde dan in die gehele eerste helft. Ik moet toegeven dat Marisic er ook wel enigszins naast zit. Daardoor Klaassen aan de bal kan komen. Maar wat Klaassen daarna mee doet, dat getuigt wel van klasse. Als Ajax er alweer uit is nu. Via Brandt. Brandt, wat gaat hij met de bal doen? Die wacht te lang. Dat is jammer. Want Ajax was er weer vanwege balverlies van Hajduk Split er heel snel uit. En dan had er zomaar meer in gezeten. Dit is een fase waarin Ajax moet profiteren van het beteren van het spel. 1-1 dus na 53 minuten.
2: Jeetje, Klaassen, technisch gezien echt heel knap om die bal zo aan te nemen. Want het was een harde inspelpaas, maar ook nog een harde inspelpaas door de lucht. En hij kan hem echt heel lastig goed neerleggen, maar hij doet dat fantastisch. Als ik de herhaling zie, vind ik hem alleen maar fraaier. En op de een of andere manier bij Klaassen verwacht je toch soms ook een klein beetje dat het op zo'n manier gaat. Dat het misschien niet fraai is of verfijnd, maar als het maar lukt. En dat is ook wel het resultaat. Maar in dit geval kun je zeggen technisch gewoon een 9,5. Misschien wel een 10 voor de uitvoering van deze actie. En het promoveren van die paas van Keren tot een assist. Echt een uitstekende actie van Davy Klaassen. Heel fijn dat hij als aanvoerder hier ook opstaat. Dat is precies natuurlijk wat je hoopt van de spelers met ervaring. En hopelijk kan dit de inleiding zijn van nog meer tegen Hajduk Split. 1-1 is weer de stand. Prima, snel hersteld. En dan kunnen we die eerste helft, daar doe ik niet lullig over, ook zomaar weer makkelijk vergeten. Overtreding op Ouazzaan, wordt niet voor gefloten. Weggekopt door Hajduk Split. Op het hoofd dan van Baas, Klaassen even terug. En dan mag nu Bouwman verdelen. Dat is de achterste man althans. Aaron Bouwman wordt opgejaagd, geeft hem verder door naar rechts. Kerer aan de zijlijn met een bal eroverheen. In de voeten van Tolu. Die neemt hem aan en glijdt dan uit. Dat zal wel aan het veld liggen. En dan is het nu Amrabat in balbezit. Die moet vooruit, want die wordt opgejaagd. En dat doet hij naar de rechterkant, naar Tolu.
1: Tolu terug naar Kerer. Kerer weer eventjes terug naar Bouwman. Die lijkt de oplossing naar voren te willen zoeken. Doet dat uiteindelijk niet, omdat hij wordt opgejaagd door Chego. En dus gaat de bal terug richting Ter Stegen. Ter Stegen, de bal dan niet helemaal bij hem terechtgekomen, maar wel bij Baas. Baas raakt de bal kwijt en dan is het zomaar weer 2-1. Dan is het 2-1 omdat Ajax zelf loopt te schutteren in de verdediging. En uiteindelijk is het Soticek die het doelpunt maakt. En dit heeft Ajax volledig aan zichzelf te wijten. Als Torrens en Baas met de bal aan het stoeien zijn. Torrens die volgens mij de bal richting Ter Stegen wilde geven. Bal is te kort. Baas probeert er dan nog tussen te zitten. En als beide heren uiteindelijk mistasten, is het dus de 2-1 voor Hajduk Split. Net in een fase, juist waarin Ajax beter lijkt te zijn, valt hij tegen goal via Soticek.
2: Oi. Helemaal weer achter de feiten aan. Opnieuw beginnen. Baas, verkeerde inschatting van die bal van Torrens, die ook echt niet goed is. Bal kan voorgegeven worden. En dan in die modderige doelmond die we in de eerste helft al beschreven. Daar liggen daar dan heel lullig Ter Stegen en Bouwman, die er allebei echt niks meer aan kunnen doen. Die fout is al gemaakt aan de linkerkant tussen Torrens en Baas. En dan kunnen ze weer juichen, Garcia en zijn mannen. Garcia, en dan heb ik het over Gonzalo Garcia, de trainer dus van Hajduk Split, voormalig FC Twente. 2-1, en wat een irritatie is er dan natuurlijk ook te zien bij de bank, bij Ajax. Close-up zie ik van de Ajax-coach, van Michel. Die heeft een heel, ja, zoals we bij ons in de polder zouden zeggen, zuinig bekkie op het moment dat die 2-1 erin gaat.
1: Ja,
2: pijnlijk.
1: Ja. Ja, het is ook balen voor Goffre Torrens, hè, die basisplaats krijgt hier in Split. En dan op deze manier de bal terug wil pasen richting, denk ik, Jurie Baas. Die daar niet op rekent. Ook een beetje onderuit gaat als hij de bal uiteindelijk dan ook nog wil repareren. Dat de paas ook niet goed genoeg is. En omdat hij dus onderuit gaat, de bal bij Chego terechtkomt. Chego hem naar Soticek speelt. En die dus uiteindelijk de 2-1 op het scorebord zet. Als Torrens nu wel een goede bal geeft richting Amrabat. Amrabat wordt onderuit getrokken. Nou, scheidsrechter laat het doorgaan. En dan is de overtreding erop Dalisson. En daar wordt wel voor gefloten. En Klaassen maakt zich daar dan boos over. Mag dat, is aanvoerder. Dus mag zich natuurlijk ook klagen bij de scheidsrechter. En lijkt ook aan te geven, vlak voor deze situatie wordt Amrabat aan het shirtje getrokken. Daar geef je geen vrije trap voor. Dan komt uiteindelijk de overtreding van, zo zien wij hier op de beelden, van Jurie Baas. En daar wordt wel een vrije trap voor gegeven. Dat vind ik niet eerlijk, maar de vrije trap, die staat er wel voor Hajduk Split op de helft van Ajax.
2: Ja. Met nu de vrije trap waarmee ze nog wat tijdwinst en terreinwinst kunnen boeken. Omdat eerst nog een muur neergezet moet worden. Die Oostenrijkse scheidsrechter die trouwens een rood shirt aan heeft. Dat zie je niet zo vaak, scheidsrechters met een rood shirt. Meestal zwart of geel. Daar komt de vrije trap. En die is best aardig genomen. Stuit het nog voor Ter Stegen. Die duikt hem dan weg naar zijn rechterkant. Nog niet volledig uitverdedigd. Want hij stuitte dus van Ter Stegens hand af richting de rechterkant. En daar aan de linkerkant voor de aanval van Hajduk krijgen zij nu de vrije trap. Een lichte overtreding daardoor Klaassen gemaakt. Die zich meldde bij die afzwaaiende bal na het wegstompen dus van Ter Stegen. En dan krijgt ze een soort halve corner aan de linkerkant, de Kroaten. En zo is Ajax het weer kwijt, het initiatief. En toch ook wel een beetje de organisatie. 59e minuut van een wedstrijd die toch wel rampzalig aan het verlopen is voor Ajax.
1: Ja, als die vrije trap nu komt richting de eerste paal. Daar staat ook Tolu. Die kan de bal wegwerken. De bal gaat wel over de zijlijn. En net dus in een fase waarin we in die tweede helft dachten dat Ajax beter in het spel kwam. Ook die 1-1 maakte. Die mooie 1-1 via Davy Klaassen. Misschien ook wel op basis van die tweede helft op dat moment terecht. En dan eigenlijk door een miscommunicatie tussen Torrens en Baas. In één keer die 2-1 weer op het scorebord komt. Die 2-1 die thuisploeg Hajduk Split in de schoot geworpen daadwerkelijk krijgt. Als Ajax nu wel de bal heeft en snel op zoek gaat naar minimaal de gelijkmaker als Amrabat omver wordt gelopen. En daar nu wel een vrije trap wordt gegeven. En ook de gele kaart daar er is voor Shego, de aanvoerder van Hajduk Split. Geeft nog een high five aan Amrabat. Is schuldbewust. Legt dus zijn arm ook op de schouder van Amrabat. Die voelt die arm en gaat richting de grond. Gele kaart dus voor de aanvaller van de thuisploeg.
0: Ja, 20 meter voor de middenlijn zo'n beetje aan de linkerkant. Wordt de vrije trap even teruggespeeld naar Ter Stegen. Bijna een uur gespeeld in deze wedstrijd. 2-1 de stand voor Hajduk Split. En Ajax aan de rechterkant in de aanval met Tsigankov. Even terug uit naar Amrabat. 10 veldspelers eindelijk weer een keer op de helft van Hajduk Split. Van Ajax dus, die 10 veldspelers. Opening is goed. En Noah Zaan is er voorbij aan de linkerkant. Althans, dat leek zo, maakt zichzelf toch wat lastig. De actie was mooi. Maar vervolgens kon hij de snelheid niet te pakken krijgen die hij nodig had om zijn speler ook echt voorbij te gaan. Ingooi nu voor Ajax, snel gegooid. Even achteruit naar Jurie Baas. Goed door de linies richting Brand. Meteen weer terug door Brand gespeeld. En dan kan Bouwman met wat snelheid aan de linkerkant Tsigankov inspelen. Tsigankov begint aan een actie. 4 spelers van Hajduk Split voor zijn neus. Dus is toch maar even terug. En nu goed doorgelegd naar Klaassen op de achterlijn. Voorzet Klaassen. Tweede paal is Tolu. Kan hem op de borst aannemen en schiet dan. Achter hem stond ook Ouazzane nog vrij. Dit zijn nog wel momenten hoor. Ze zijn erg kwetsbaar in de 16. En dan heb ik het over Hajduk Split. Weer een kans voor Tolu. Als Ajax even aanzet, dan is er ook een kans. De verdediging. Ja, Frank, die ziet er toch niet onfeilbaar uit aan de zijde van Hajduk. En dus heb ik er toch nog wel hoop op dat er een resultaat in zit. Ondanks dat Ajax opbouwend gezien echt ja, abominabel speelt vanavond.
1: Ja, ik ben het met je eens hoor. Zeker ook in deze tweede helft waarin Ajax wat sneller ook de diepte lijkt te zoeken. Is het echt wel mogelijk dat hier nog een Amsterdamse goal gaat vallen. Als de bal nu bij Ter Stegen is. Ter Stegen de bal richting Bouwman speelt. Bouwman die maakt het zichzelf ook niet makkelijk met deze lichaamsbeweging. Komt dan Dalisson tegen, maar houdt wel de bal. En omdat hij dat goed doet, is hij wel zijn tegenstander kwijt. Lijkt Ajax wat ruimte te hebben, maar verspelen die omdat Tsigankov de bal verspeelt. En dan is het niet echt doorjagen van Ajax. Zodat Hajduk Split, ja, die heeft zelf natuurlijk ook geen haast. Laat de bal achterin rondgaan. Staan met 2-1 voor. Dankzij dat cadeautje dat werd uitgepakt door Soticek. Is het nu Tolu die wel gaat jagen. Kijkt achterom, ziet dat niemand anders dat doet. En lijkt ook een beetje te berust in dat feit. 2-1 dus voor de thuisploeg. 62 minuten gevoetbald. Wel fijn dat je luistert naar Ajax Radio. En laat ook vooral wat van je horen via radio@ajax.nl als Bamba er vandoor is.
0: Bamba door het centrum. Bamba, daar komt een actie richting de achterlijn. Loopt zich uiteindelijk vast. Wil nog een penalty, maar dat is gewoon goed de rug erin gezet van Baas. En eerlijk gezegd was er niet eens appel van die Gambiaan. Die hier een mooie, sterke sprint inzet. Maar het kan niet altijd feest zijn. Zelfs niet voor Bamba. Je moet het ook maar gewoon proberen. Het is echt de gevaarlijkste man. Maar dit keer loopt hij zich dus op Baas gelukkig vast. Voor ons dan gelukkig. Want de stand is 2-1 bij Hajduk Split tegen Ajax. De coach die wil echt zelf meedoen daar. De coach van Hajduk, Gonzalo Garcia. Die dacht de bal nog snel binnen te houden met een soort hakje. Of in ieder geval snel weer terug te geven. Zodat er snel gegooid kon worden. Maar de bal liep de duck-out in en er moest een andere bal gepakt worden. Hoge bal nu van Baas richting Brand. Die zijn lichaam erin zet, maar het duel verliest. Kan iemand over hem heen springen. Nu een goede bal van Brand naar Tolu. Tolu, kan hij in balbezit blijven? Nee, heeft het ook zwaar. En dan is het Ouazzane voor Ajax. Goed gedaan. Ouazzane eerst de bal aan de voet houden en dan het balbezit houden. Dat doet hij. En dat doet hij door een ingooi. Die krijgt Ajax aan de linkerkant. Akapantje werkt die bal over de zijlijn. Ingooi voor Ajax. 20, 25 meter van de 16. Van de achterlijn. Ik heb het idee dat het iets harder is gaan waaien. Ik zie de shirts en de haren wat harder wapperen bij de spelers. Het is nog steeds aangenaam in Kroatië. Maar de zeewind speelt op. Torrens even terug in de voeten van Bouwman.
1: En ergens heb ik ook wel het idee alsof er goed huiswerk is gedaan hoor, door de thuisploeg. Elke keer als Ouazana aan de bal komt, dan zitten ze er als bijen op honing direct op. Omdat hij toch een van de gevaarlijkste mannen wordt geacht aan de Ajax-zijde. Echt gewoon dubbele rugdekking. En heeft daarom dus een redelijk zware avond als Kerer de bal wil voorgeven. Maar via de rug van, volgens mij is dat Rovic, uiteindelijk Hajduk Split aan de bal komt. Zijn daar zelf ook onzorgvuldig mee. En zo komt Ajax weer aan de bal. Zij het wel op eigen helft. De bal via Baas richting Torrens. We hebben inmiddels de middenlijn bereikt. Als er weinig wordt bewogen aan Ajax-zijde. En dus Baas het niet anders kan dan de bal weer terugleveren richting Bouwman. Dat betekent ook dat Hajduk misschien een klein beetje uit de stelling kan komen. De Kerer wordt dan ingespeeld. Die kan wel wat meters maken. Bal diep richting Tolu. Tolu in één keer door richting Klaassen. Klaassen draait weg. Klaassen nog steeds aan de bal in het strafschopgebied. Wordt nu wel van de bal afgespeeld. Maar Ajax houdt de bal. En dan is de bal van Amrabat niet goed. En is Ajax de bal kwijt.
0: En dat als... spel. Dat is toch al bij het spel voor Tolu. Die vlag was nog de lucht in. Maar de aanval mag verder vervolgens. Er was nog een overtreding gemaakt door Ajax, denk ik. Maar dat werd met voordeel weggewuifd door de scheidsrechter. 65e minuut van de wedstrijd. 2-1 de stand. Hajduk Split tegen Ajax. Een historisch affiche. Dat twee keer eerder in Europees verband werd gespeeld. In 1993. 6-0. De grootste nederlaag nog steeds van Hajduk in Europa. Aangebracht dus door een Ajax dat in opbouw was. Tot 1995. Want toen, in de kwartfinale van dat Champions League toernooi, kwam Ajax tegenover Split te staan. En Ajax won nog nooit in Split. Want dat was twee keer gelijk. Nu staat het dus 2-1 voor Hajduk tegen Ajax. Hajduk na 16 jaar weer terug in een Europees hoofdtoernooi. Toen was het de groepsfase van de Europa League. En Ajax krijgt nu de vrije trap dat het snel neemt. En aan de linkerkant is het Brand die hem heeft. Brand, lage bal. Bal wordt eruit gegleden. Aan de linkerkant nu Ouazzaan krijgt een trap. Geen vrije trap. Ongelukkig duel met Bamba die er voorbij wil. En daar ligt Ouazzaan nog steeds. Maar Torrens gaat eerst door. Torrens, hier moet Ajax die bal even uithalen. Ja, dat doet Amrabat terug uit richting Bouwman.
1: Bouwman naar Kerer. Inmiddels zijn we aan de rechterkant van het veld beland. Als Tsigankov daar wordt aangespeeld. Die staat tegen de zijlijn aangeplakt. Wil naar binnen trekken, kan niet. En vindt dan uiteindelijk Amrabat op zijn weg. Amrabat die de bal speelt richting Baas. Baas naar Ouazzaan. Nu weer aan de linkerkant van het veld. Bal richting de tweede paal, richting Tolu. Die raakt in botsing met doelman Cilic. En uiteindelijk krijgt Cilic dan ook de vrije trap mee. Is wat overdreven, omdat Tolu eigenlijk niet zoveel doet. Die blijft gewoon staan. Cilic die knalt er zelf tegenaan. De scheidsrechter leek aan te geven, ja, jullie botsen. Maar volgens mij was dat eerder Cilic die tegen Tolu aanliep.
0: Ja.
1: Kijk, Tolu blijft wel heel erg pontificaal staan. Ziet dan ook wel Cilic aankomen.
0: Ja.
1: En geeft dan wel expres een soort bodycheck.
0: Ben je wel eens per ongeluk tegen een lantaarnpaal aangelopen?
1: Nee, gelukkig niet. Nee,
0: het is me onlangs nog gebeurd. Terwijl ik heel erg zo op mijn dochter aan het letten was of het wel goed ging allemaal op zo'n loopfiets. En toen liep ik tegen een lantaarnpaal. Nou, ik denk dat het ongeveer van Cilic als volgt heeft gevoeld zojuist. Goeie bal trouwens van Amrabat in de voeten van Tolu. Die was hard aangespeeld. Tolu heeft niet de zachte voetjes die Klaas heeft daar. Dus de bal springt een beetje weg. Maar uit Ajax wel in balbezit. De rechterkant van het veld. Goeie bal naar Brand op de achterlijn. Voorzet wordt eruit gehaald. Corner voor Ajax aan de rechterkant. 68e minuut. De eindfase van deze wedstrijd breekt al aan. En daar zal een offensief moeten komen van Ajax. Zoals het er ook was toen er kort na rust 1-1 werd gemaakt. Helaas vervolgens een persoonlijke fout door de 2-1 werd. Corner nu kort genomen. Brand. En daar is de kans voor Kerer. Die wel kopt, maar er is iemand anders net iets eerder bij om hem ook nog weer weg te werken voor Hajduk Split. Nu een voorzet van Ouazzaan die tandeloos is. Over de achterlijn loopt. Voor niemand was te halen. Doeltrap dus voor Hajduk Split. Het is ook zeker nog niet de wedstrijd van Appie Ouazzaan.
1: Die met twee handen in de lucht aangeeft dat zijn paas inderdaad niet goed was. Verontschuldigt zich aan de kant van Ajax. Terwijl de thuisploeg gaat wisselen op dit moment. Del Moral gaat er volgens mij uit als ik het goed zie.
0: Ja.
1: En dan is het de nummer 18 van Hajduk Split die erin gaat komen. En dat is een bekende. In ieder geval een Zuiderbuur. Leander den Donker. Onder andere bij Anderlecht gespeeld, bij Napoli gespeeld. En wel als een soort grote vis hier is binnengehaald. Was uit zijn contract gelopen bij Real Oviedo. werd verrassend aangetrokken door Hajduk Split. Heeft nog niet veel minuten kunnen maken. Omdat hij lang geblesseerd is geweest aan zijn voet. Maar nu dus voor de laatste 20 minuten het veld in komt. En dat is wel een typische geval van een echte stofzuiger. Dus dat Hajduk Split deze 2-1 vast wil houden, dat lijkt me met deze wissel wel duidelijk. Als de bal diep gaat richting Tolu en als die hem kan aannemen, kan Ajax gevaarlijk worden. Dat gebeurt niet. Bal over de zijlijn. Nee, zelfs een tegenaanval voor Hajduk Split.
0: Ja, tegenaanval aan de linkerkant. Bamba nu weer. Nee, dat is Dalisson. Dalisson met de bal even aan de voet. Gaat dan al temporiseren en vasthouden voorin. In de 70ste minuut. Bal terugspelen. Slechte aanname daar van Fayad. Houdt hem nog net binnen. Die doet echt alles laconiek en flegmatiek. Die Fayad. Die speelt alsof hij aan het strand voetballen is in Montpellier. Maar hij staat hier toch echt op het Europese niveau continentale wedstrijden te spelen. 2-1 de stand bij Hajduk Split tegen Ajax. Aan de rechterkant nu Bamba voor de Kroaten richting de achterlijn. Nee, maar even terug. Dalisson met het linkerschot. En dan bijna een eigen goal van Baas. Maar gelukkig gepakt. Schoot hem maar keihard uiteindelijk richting zijn eigen doelman. De regie van de camera's neemt Sego in beeld. Maar het was toch een schot van Baas volgens mij. Die bijna achter ter steken ging. Het is dat de Duitser goed stond op te letten. En dat Baas daar gered wordt. Anders was het een eigen doelpunt geweest. En had Ajax hier met 3-1 achter gestaan. Het blijft met nog 20 minuten te spelen. 2-1 en dus nog all to play voor Ajax. Ook al is het bij vlagen dramatisch. Maar daar malen we niet om als het nog goed komt. Brandt heeft hem aan de rechterkant.
1: Die speelt Klaassen in. Klaassen naar de rechterkant naar Tsigankov. Tsigankov richting Tolu. En dan komt de bal een beetje op kniehoogte van de spits. Schiet hij in één keer op doel, maar gaat de bal hoog over het doel van Silic. Maar er zat wel wat urgentie in deze aanval. Ging snel. De bal uiteindelijk dus voor de voeten van Tolu. Als we nog één keer de beelden zien van de tegenaanval van Hajduk Split. Of eigenlijk de aanval die hieraan vooraf ging.
0: Het was geen eigen doelpunt geweest.
1: Nee, was toch
0: dat leek uit de hoek waar wij zaten wel. Maar het was inderdaad uiteindelijk gewoon een schot van die spits, die Sego. Die zijn kans dan mist. Dat was een grote kans, Frank.
1: Absoluut. Ja, goede redding ook van Ter Stegen. Mag ook gezegd worden. Als we nu aan Ajax-zijde ook twee wissels gaan zien. Ajax speelt door, maar we weten sowieso dat Mokyo en Kloch er zo meteen in gaan komen. Hoe je er dan uitgaat, dat zien we zo meteen wel. Als Ajax nu zelf de bal heeft en haast heeft om die gelijkmaker te maken. Omdat we inmiddels al 71 minuten en 20 seconden hebben gespeeld in Split. Tsigankov nu aan de rechterkant van het veld. Die met een goede actie zijn tegenstander voorbij is. Maar moet zijn tegenstander twee keer voorbij. Omdat de bal uiteindelijk over de achterlijn gaat via die linksback Rovic. Die doet dat met dermate veel kracht dat het lijkt alsof de kramp in zijn benen schiet. Strompelt verder. Ajax met de corner.
0: Corner op de hoek van de 16 meter gespeeld naar Brandt. En Tsigankov die hem weer terugkrijgt uit die corner met een gevaarlijke voorzet. Helaas is hij te verdedigen bij de eerste paal. Maar was wel een aardig idee. Brandt loopt zich dan vast. Of goed doorgejaagd zou kunnen zeggen. Van Bamba die weg is in de as van het veld. Rechterkant voorin is iemand volledig vrij. Maar gaat naar links. Dalisson. Dalisson is al helemaal vermoeid. Staat in de buurt van de cornervlag. Maar daar zit geen boel of bal meer in. Speelt hem naar binnen toe. Ajax moet hem overnemen. Goed gedaan, Klaassen. Goed aan de juiste kant gaan staan. Probeert hem nu met een hakje bij medespeler te krijgen. Lukt niet. En dan nemen de Kroaten weer over. Er zit er wel wat vertrouwen in. De Donker met de bal even terug in de voeten van Hatzikadutnic. Drie wissels staan er klaar bij Ajax. Want ook Lucas Rossa heeft zijn trainingspak uitgetrokken. Eerst is de bal weer bij de Donker. Mag het spel verdelen. Draait weg. En dan de actie. Maar daar komt een schot aan. Waarschijnlijk van Sego. Wordt gepakt. Aardige actie door het midden. Het was Soticek die vanaf 20 meter de bal er voorbij frommelde. En ruimte maakte voor een schot van afstand. Gepakt door Ter Stegen. Ajax weer. Maar inmiddels al 73 minuten gespeeld. En nog steeds vind ik Hajduk Split de bovenliggende partij met die 2-1 stand.
1: En toch heb je ergens het gevoel, je zag het net al bij Dalisson, je zag het net al bij Rovic, dat het beste er misschien ook wel een beetje vanaf is bij de thuisploeg. Vooral op fysiek gebied. Omdat ze wat te lopen trekken benen. Is dit dan de fase waarin Ajax daar misschien van kan profiteren? Het laatste kwartier. Waarin Ajax misschien wel kan laten zien dat ze feller zijn, dat ze fitter zijn, dat ze frisser zijn. We gaan het zien in de restant van deze wedstrijd. Als Ajax nu de bal wel heeft, via Baas. Baas die dan de middenlijn oversteekt naar Torrens. Torrens weer met de bal terug. En dan zien we volgens mij zelfs nog een extra wissel
0: Leonardo.
1: Bij Ajax.
0: Ja. Leonardo er ook staat er nog bij. Vier wissels zo meteen. Jongen, jongen. Nou, echt eventjes een volledig anders Ajax zien in het laatste kwartier. Want nu nog 14 minuten, of 16 minuten voor die bal een keer uit is geweest. Dan mogen ze dus alle vier tegelijkertijd erin komen. Rigoureuze maatregelen, maar het is ook nodig. Want het moet rigoureus anders bij Ajax. Met nu Goffre Torrens, dus nog steeds de aanval. Die loopt met Brand. Ja, alhoewel aanval kunnen we het nauwelijks noemen, Frank. Het is toch maar weer terug, Baas. Het voelt zo nu en dan wel alsof ze bij Heidoek met een mannetje meer staan. Ouazzane gaat er maar eens bij liggen. En dat zou wel eens de laatste actie van de wedstrijd kunnen zijn. Want hij krijgt de vrije trap mee. De Donker beklaagt zich. Vond het geen overtreding op de Marokkaan. En inderdaad had hij eerst de bal. De Belgisch international. Die nog derde werd op het WK in 2022 in Qatar. En er gaat vuurwerk af buiten het stadion. En de wissels kunnen plaatsvinden. Het is Mokio die inmiddels binnen de lijn is gekomen. Dat wisten we al. Klaassen is eraf gegaan, de doelpuntenmaker. En de andere drie, die hou je van me te goed. Klog staat namelijk nog klaar, maar mag er niet meteen inkomen. Was het nummer blijkbaar eerst van een andere speler. Tsigankov is eraf voor Klog. De rest mag jij doen, Frank.
1: Ja, dan moeten we ook even goed kijken wie er allemaal uitgaan. Je ziet ook dat er druk gebaard wordt door Michel Sanchez. Die wel wat haast heeft natuurlijk met deze wissels. En ook richting de vierde man aangeeft. Schiet nou maar op met dat bord omhoog. Ouazzane gaat er onder andere vanaf. Ook Siemerink lijkt zich ermee te bemoeien. En dus duurt het ook allemaal weer best wel lang met deze wissels. Leonardo dus in het veld gekomen.
0: Voor Ouazzane.
1: Voor Ouazzane. En nou ja, wat jullie ook denk ik op de achtergrond horen is het vuurwerk wat hier allemaal afgaat. En dat zien we ook dat er behoorlijk wat rook zich nu op het veld afspeelt. Als ook Goffre Torrens eraf gaat en Rosa erin komt. En dan hebben we volgens mij iedereen gehad. Dus Klaassen is er vanaf. Tsigankov is er vanaf. Torrens gaat er vanaf. En dan missen we er denk ik nog eentje. Ouazzane is natuurlijk.
0: Ja, maar het is ongelooflijk dat je dan als Ajax zijnde slim denkt. Nou, dat doen we ze alle vier tegelijkertijd. Dan verspillen we geen tijd. En dan doet de leiding er zo lang over om die nummers in te toetsen allemaal. Je ziet Siemerink, de spelersbegeleider van Ajax, zich daar ook boos over maken. Ondertussen is Rossa een roze wolk ingelopen. En dan niet een roze wolk van geluk. Maar het rood-witte geweld aan vuurwerk en rookbommen is te gortig. En we gaan deze wedstrijd ook onderbroken zien worden in Split. Het is allemaal sfeervol en het draagt natuurlijk bij aan de mediterrane sfeer, aan het verhitte, schitterende voetbalavondje dat het zal zijn als je uit Split komt en als je deze ploeg de Witten een warm hart toedraagt. Maar voor ons wordt het drama zo alleen maar langer. Ook vak

Silic. Dat is de doelman van Hajduk Split. Daar wordt het voornamelijk gepleegd. Daar zitten de grootste qua jongens van Hajduk Split. En zij hebben allemaal fakkels. En zij hebben een hoop rook. En dus ligt het nu stil bij 2-1. En is het te wachten tot in ieder geval de rookbommen zijn weggetrokken. Want dan zal er misschien wel weer een keer gevoetbald gaan worden. Maar voorlopig duurt dit even een stukje langer dan gepland. Ook de wisselspelers zijn allemaal naar binnen in de catacomben. Er zal dan overlegd worden, maar dit gaat wel eventjes duren. En dus stel ik voor dat wij even een plaatje gaan draaien en zometeen bij u terugkomen voor het vervolg van deze wedstrijd. Want voor nu ligt het stil in Split vanwege rookontwikkeling door vuurwerk.

De wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax is op dit moment stilgelegd vanwege vuurwerk en rookontwikkeling in het stadion. Spelers zijn in de catacomben. Stand 2-1 voor Hajduk Split. Er zijn zo'n 75 minuten gespeeld.

Je luistert naar Ajax Radio. De wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax ligt voorlopig even stil. Er is sprake van rookontwikkeling. Vuurwerk ook in de buurt van het veld afgestoken. De stand is 2-1 voor Hajduk Split.

0: Je luistert naar Ajax Radio. Het spel ligt stil in Split. Hajduk Split tegen Ajax. Vuurwerk, rookontwikkeling. De rook trekt wel weer langzaamaan weg. Dus ik vermoed dat de spelers straks weer uit de catacomben zullen komen. Daar zijn ze inmiddels al een tijdje. Een minuut of vijf. Stand is 2-1 bij Hajduk Split tegen Ajax. We gaan verder zodra we de spelers weer het veld op zien komen.
1: Je krijgt

0: Welkom terug bij Ajax Radio. De spelers komen het veld weer op. Ze komen uit de catacomben in Split in het Poljud Stadion. We waren gewaarschuwd dat het hier wel eens een gekkenhuis kon worden. Nou, dat is het geworden. Niet alleen is de wedstrijd zojuist gestaakt, maar veel kwalijker. Ajax staat achter. Gesteund door het publiek heeft de plaatselijke Hajduk Split een verdiende 2-1 voorsprong gepakt tegen Ajax. En zal Ajax in een kwartiertje, denk ik, want zoveel moet er nog gespeeld worden, met 4 wissels die in 1 keer in het veld kwamen. Met Marcus Leonardo, met Lucas Rossa, met Jordi Mocchio en met Oscar Gloch binnen de lijnen. Het tij nog moeten keren in de eerste wedstrijd in de competitiefase van de Conference League. Het zijn maar 6 wedstrijdjes in deze competitiefase. Natuurlijk, je kunt best een keer verliezen. Maar het zou toch wel heel kwalijk zijn. En een bijzonder slechte start als Ajax inderdaad met 2-1 eraf gaat tegen dit Hajduk Split. Of het nog gaat gebeuren, blijf erbij bij Ajax Radio. Want het spel gaat weer verder met een vrije trap voor Ajax. 10-15 meter over de linkerkant met Julian Brandt achter de bal.
1: De scheidsrechter kijkt en checkt of er iedereen weer op het veld staat. Of we met 22 spelers te maken hebben, dat is ook zo. En dan kan dus de bal zo meteen weer aan het rollen worden gebracht. Rook is hier weggetrokken. Zojuist was het nog dichte mist. En nu zien we de beide goals weer. We zien de overkant weer. En dus kan er weer gevoetbald worden. Is het ook rustiger geworden op de tribune. En gaat het fluitje en kan Brandt met een vrije trap de bal weer aan het rollenbellen brengen. Brandt in één keer door naar Kerer. Kerer die eigenlijk van een te grote afstand de bal in één keer richting het doel kopt. Is het dus wel direct gevaar voor de goal van Cilic. Maar was het ook weer niet een hele moeilijke redding voor de doelman. Als Ajax dus vrij aanvallend heeft gewisseld. En we dus Leonardo en Tolu bij de vooraan zien. Rosa nu aan de bal voor Ajax.
0: Rosa met een lage bal richting Tolu. Niet bereikt. Overname bij de Kroaten. Op het hoofd weggeschoten. Op het hoofd van Brandt. Goede bal naar Amrabat. Loopt zich vast. Mocchio fysiek sterk. En dan door naar Rossa. Rossa richting de achterlijn. Rossa gaat naar de grond. Geeft hem toch nog voor. Goed gedaan. Tolu dan. Tolu kan niet schieten. Haalt er een corner uit. Nee, doeltrap helaas. Maar de strijd is er. De strijd die de wisselspelers moeten leveren, die leveren ze ook. Tolu staat er al vanaf het begin af aan in. Maar probeert zich hier ook het duel in te vechten. Ajax nadrukkelijk op zoek nu naar kansen. Aanvalsdrift die we al heel lang hebben gemist. Die is er in ieder geval. Na die onderbreking door het vuurwerk. We zijn er weer bij Ajax Radio. Ben jij daar ook nog? Vraag ik me af. Laat het horen. Via radio@ajax.nl. Dat is ons e-mailadres. Ook dit is weer een gek Europees avondje. Maar we maken het gelukkig samen mee.
1: Klokje op 78 minuten. 12 officiële minuten nog dus hier in Split. Als Ter Stegen de bal heeft. De bal heeft gevangen. En via een verre gooi de bal bij Kerer heeft gekregen. Kerer naar Brandt. Brandt steekt de middenlijn over. Diepe bal in één keer naar Leonardo. Die ziet dat Leonardo is vertrokken. Wordt er geen buitenspel gegeven, wat ik wel even dacht. Ajax mag gewoon door. Inmiddels is Gloch aan de bal. Gloch met een trap die dan uiteindelijk in twee instanties bij Marcus Leonardo terechtkomt. De bal weer terug naar Gloch. Onderkant lat. En dan is het gevaar geweken voor de thuisploeg. En dan wordt er alsnog buitenspel gegeven. Dat is inmiddels al een halve seconde geleden, lijkt het wel. Van een halve minuut, moet ik zeggen.
0: Half mensenleven.
1: Oh, ja.
0: Jongen. Ja, dit was open kans voor Gloch, maar die had dus niet geteld. Dan is het misschien maar lekker dat hij op de kruising schiet. Want anders hadden we hier zitten juichen voor Jan met de korte achternaam. Wat een hachelijke situatie. Goede actie van Gloch. Die appelleert voor hens. En inderdaad, nou ja, ik weet het eigenlijk niet zeker of dat Leonardo daar nou bij het spel stond. Ja, waarschijnlijk wel. Anders was er niet voor gevlacht. Aardige poging van Gloch. En nu ligt het spel weer erg lang stil. Waar is dat nou weer voor nodig? Ik vind dat de arbitrage hier toch ook niet helemaal lekker in zit, Frank. Veel beslissingen die lang duren. Net die wissels, dat duurde vreselijk lang. Oostenrijkse arbitrage. Nu weer die hoofdscheidsrechter Tio Chirka. Die met Tolu in discussie is. Duurt allemaal lang. Oh, potential penalty check was er. Nou, dat hebben we op zich graag. Helaas is hij wel over. Ja. Is hij nog steeds aan de gang?
1: Nee, maar dan moet het dus inderdaad hens zijn geweest aan de kant van Hajduk Split. Nou, ik heb het zelf ook niet gezien in die aanval. Maar daar werd dus even door de VAR naar gekeken. Check over, we gaan gewoon door. 80 minuten gevoetbald. En het was Ajax zo lekker uitgekomen als ze 10 minuten voor het eindsignaal een penalty hadden gekregen. Nou, dat gebeurt niet. En dus moet Ajax nog steeds op jacht naar in ieder geval die gelijkmaker. Als Amrabat eventjes opzij wordt gespeeld, is dit een tegenaanval van Hajduk Split. Gaat ook Bouwman, denk ik, in de fout. Moet zijn fout herstellen. Doet dat wel goed. Gaat de bal via Bouwman over de zijlijn. Is het een ingooi voor de thuisploeg. Maar Bouwman leek zich even te verkijken op de diepe bal van Hajduk Split. Maar was er zelf goed bij om zijn inschattingsfoutje direct weer goed te maken. Moest wel de bal over de zijlijn laten gaan. En nu is het Hajduk Split dat dit ook weer niet handig aanpakt. Via een ingooi de bal doorkopt richting Bamba. Maar Bamba die staat al buiten spel. En dus Ajax aan de bal. Vrije trap voor Bouwman.
0: 81 minuten gespeeld na die onderbreking. Het is toch nog wat later geworden. 39 minuten over 8 bij een wedstrijd die toch al een kwart voor 7 begon. Tussen Hajduk Split en Ajax. Dat had allemaal met die onderbreking te maken. Twee wissels zie je klaarstaan aan de zijde van Gonzalo Garcia, de trainer van Hajduk Split. En op de nummer van de vierde official is het maar slecht te zien. Maar volgens mij gaat Rogovic naar de kant en linksback. En voor hem in de plaats komt nummer 17. Dat is Melnjak. Nou, we gaan hem eventjes noteren. En dan is er nog een wissel, want Bamba is er ook af. De man van de eerste helft en ook van het eerste doelpunt. Die is er af. En wie is er voor hem ingekomen? Dat heb ik eventjes gemist. Govic en Bamba zijn eruit. En Soutalo, geen familie van, is binnen de lijnen gekomen.
1: Maar dat zijn, als ik het goed heb, twee verdedigers. Die, Soutalo is een aanvaller in dit geval. Je bent bij Soutalo en een Kroaat al snel aan een verdediger. Maar dat was natuurlijk de Ajax die verhuurd is aan Lazio. Als Ajax nu een kans krijgt, de bal bij Tolu terecht is gekomen in het strafschopgebied. Nu via Rosa eruit uiteindelijk op het doel wordt geschoten. Wordt de bal gesmoord. Bal bij Brand. Brand naar Tolu. Tolu met een omhaal. Maar daar zit weinig kracht achter. En dus is het Silic die de bal kan vangen. Maar je merkt toch dat Ajax op zoek is en op jacht is naar minimaal die 2-2. Ook omdat er bij Hajduk een aantal spelers rondlopen die aangeven het beste wel te hebben gehad. Waar de kramp er bijna erin schiet. Als Mokyo nu eventjes iets te stevig zijn duel ingaat. En Fayad trekkenbenend van die situatie wegloopt. Is niet gek veel aan de hand. Daar kan je een vrije trap voor geven. Zit Ajax dan op dat moment eventjes niet mee. Als Hajduk nu weer gebruik maakt van deze situatie om er weer lekker lang over te doen. De vrije trap inmiddels wel genomen is. Ajax de bal over kan nemen via Amrabat.
0: Amrabat, hoge bal van hem, gaat naar Tolu. Tolu op de borst aangenomen. En dan Tolu met een trap achteruit. In de voeten nu van Amrabat, krijgt een beuk in zijn rug. En Dalisson vindt dat het geen overtreding was. Maar wij vinden van wel natuurlijk. En dan nu snel de bal. Twee ballen in het veld. Maar het gaat toch verder. Dit is gek. Een schot van Sego wordt geblokt. En dan in de 84e minuut nu Rossa. Die de enige nog achter is. En die wel hem naar voren schiet. Maar ja, dan is het makkelijk overnemen voor de Kroaten. De organisatie is volledig weg bij Ajax. Ja, dit wordt wel heel erg lastig zo. Ingooi nog aan de linkerkant voor de Kroaten.
1: Als de ingooi ook weer niet snel genomen gaat worden. Als je dit bij Hajduk allemaal in de kaart speelt. Omdat zij na 84 minuten dus op voorsprong staan tegen Ajax. Zeker op basis van de eerste helft is dat wel terecht. Ajax in de tweede helft wel iets beter voor de dag komt. Maar ja, ook weer niet de indruk maakt dat het hier nog deze wedstrijd zomaar kan gaan omdraaien. Heeft er ook nog maar 6 minuten officiële speeltijd voor. Dus heel makkelijk gaat dat ook niet worden. Als Amrabat aan de bal is. Amrabat doet dat op de eigen helft. De bal gaat richting Brand. Brand steekt dan de middenlijn over. Die kan de bal naar rechts geven. Kan de bal naar links geven. Geeft hem helemaal niemand. En wordt zelfs van de bal afgelopen. En dan is het uiteindelijk Amrabat die de bal weer terug moet veroveren. Doet dat ook. Want hij prikt de bal weg van Soticek. Krijgt ook nog de vrije trap mee. En dit is wel natuurlijk de Amrabat waarvoor Amrabat is gehaald. De stofzuiger, de nummer 6. Die wel met nummer 4 speelt overigens. Maar dit is wel de Amrabat zoals je hem graag wil zien. 85 minuten gevoetbald inmiddels. 2-1 voor Hajduk tegen Ajax.
0: Ja, linkerkant van het veld is het de Glog. Bal overgenomen nu door de Kroaten weer. Die echt met het publiek erachter, met een mannetje meer lijken te spelen. Voorzet vanaf de rechterkant wordt er uitgehaald. En dan is het nu aan de rechterkant een ingooi in de buurt van de cornervlag. Goed verdedigd van Bouwman. Maar alle organisatie is weg bij de Ajaxide. En de Kroaten die proberen hem gewoon voorin zo lang mogelijk vast te houden. Met Akapendje en ook die Soetalo erbij. Houden ze de bal binnen. Ingooi is voor Ajax aan de linkerkant. Bij de cornervlag. Ja, probeer hem daar maar eens weg te krijgen. 2-1 de stand nog steeds.
1: Maar het is wel wat je zegt inderdaad, Diederik. Als Gloch de bal kwijtraakt, dan lijkt Ajax gewoon niet goed te staan op het moment dat ze dus balverlies leiden. Kan natuurlijk ook ermee te maken hebben dat Ajax echt op zoek is naar die 2-2. Dat met veel man voor de bal doet. En als je dan de bal verspeelt, dan kan de organisatie ineens zoek zijn. Het leek zojuist ook even te gebeuren, al kon Bouwman dat nog repareren. Als Rosa nu aan de bal is. Rosa uiteindelijk Brand vindt. Brand moet ook wel weer een paar meters terug. Raakt dan uiteindelijk ook de bal kwijt. Als die via Brand zelf gaat, is dat geen buitenspel. Dat lijkt de scheidsrechter ook aan te geven. Dus mag het spel door. Wordt uiteindelijk Amrabat naar beneden getrokken. Die krijgt een vrije trap mee. Dat Amrabat er toch weer tussen zat. Is het nu wel Ajax aan de bal? Via de linkerkant van het veld is het dan Gloch. Gloch die helemaal naar de eigen helft is gekomen. En de bal eerst even terugbrengt bij Amrabat.
0: Amrabat met een tikje naar zijn rechterkant. Goede aanname en doorgespeeld. Door Ajax via Kerer nu op de achterlijn. Rossa. Rossa met alle ruimte voor de voorzet. Die niet gekopt kan worden. Want Leonardo, daar zat eerst nog een Kroaat tussen. Dan vervolgens wel gekopt door Mokio. Maar daar ligt de doelman op de bal, Silic. En die neemt zo lang als hij kan om daar even op te blijven liggen. Die houdt het, als het aan hem ligt, natuurlijk bij dat ene Amsterdamse doelpunt vanavond. 2-1 de stand nog steeds, 88ste minuut. En Ajax creëert ook met die vier wissels binnen de lijnen erg weinig tegen Hajduk Split. Dat zo'n avond lijkt te hebben waarop het de terugkeer viert in een Europees toernooi. Het publiek viert iets te uitbundig. Maar ze hebben straks waarschijnlijk ook 3 punten te vieren.
1: Ja, als Ajax wel dus op zoek gaat naar die 2-2. Nu Baas aan de bal. Baas maakt ook wat meters. Gaat richting het strafschopgebied van Hajduk. Maar lijkt zich vast te lopen als ook Amrabat de bal uiteindelijk verspeelt. Maar Hajduk er ook niet echt meer uitkomt. Zeker niet als Bouwman goed blijft doorjagen. Bal inmiddels in de voet via Mokio nu bij Gloch. Helemaal richting de cornervlag is Gloch. Gloch, wat gaat hij met de bal doen? Nee, vindt ook weinig aansluiting. Moet de bal een voorgeven. Gaat richting Tolu. Die springt hoog. Maar die lijkt ook te springen op de rug van een van de Kroaten. Als daar, is het nou Dalisson die daar dan nog steeds ligt? Of Fayad?
0: Hij heeft ook zijn hoofd maar vastgepakt voor de vorm. Voorzet, wordt aan de shirt getrokken van Tolu. Bal blijft hangen. Afslaande bal is voor Ajax. Scheidsrechter is niet van plan om de wedstrijd stil te leggen. Gloch met een goede voorzet. Tolu terugleggen. Leonardo schiet hem als een vuurpijl over. Alle Kroaten gaan naar de scheidsrechter, maken zich boos. Maar hij krijgt wel meteen gelijk, de scheidsrechter. Want die speler die daar op de grond ligt, die lacht heel te met zijn hand aan zijn hoofd. Maar op het moment dat die bal wordt overschoten, gaat hij met zijn armen naar zijn knie. Dus het was niet zijn hoofd waar hij zich blesseerde. Maar gewoon een been. En het was een stevig ingrijpen van Baas. Maar er was ook weer niet zoveel aan de hand. Heel goed teruggelegd net overigens van Tolu bij die actie. Goede actie ook wel van Gloch. Maar Leonardo kan hem niet drukken. Schiet de bal over. Kans verkeken. Een van de weinige kansen die Ajax weet te creëren. Tegen Hajduk Split. 89ste minuut van de wedstrijd. Stand is nog steeds 2-1. En we moeten toch echt gaan vrezen dat er 0 punten meegaan naar Amsterdam.
1: Het was zelfs Bouwman die helemaal naar voren was gekomen en uiteindelijk overschoot. Het is van verre ook moeilijk te zien of het nou nummer 38 of nummer 30 is. Maar het was zelfs Bouwman die helemaal naar voren was gekomen. Een beetje ook te veel naar achteren hing. Waardoor die bal gewoon meer de lucht inging dan richting de goal. Maar de seconden die gaan hier langzaam gaan die weg. Als er weer gewisseld ook gaat worden aan de kant van Hajduk Split. En het is die Fayad die dus geblesseerd raakte. Wordt hij dan misschien ook gewisseld? Of moet hij er dan nu volgens de regels dan ook een minuut uit? We zien nog steeds het bord niet omhoog gaan van de vierde official. Als Amrabat bij de scheidsrechter lijkt aan te geven met gebaren richting zijn pols. Gaan we nog hier voetballen of hoe zit het? Want die wissels aan de kant van Hajduk die zijn nog steeds niet geweest. En is het de doelman Silic die inderdaad de bal heeft uitgetrapt. We hier inmiddels de 90 minuten gehad hebben. Maar de blessuretijd hier nog niet duidelijk is. Er zal best wel wat minuten bij gaan komen. Ook is het de vraag in hoe snel... Vijf minuten. Nou, ik vind het eigenlijk niet veel, als ik heel eerlijk ben.
0: Ik ook niet. Ja, je weet ook niet precies hoe het nou met die onderbreking stond. Nee. Hoeveel tijd daar nou voor gerekend is. Vijf minuten om voor Ajax om nog iets van een resultaat mee te nemen. Het zou natuurlijk wel kunnen in een voetballend lelijke wedstrijd. Een wedstrijd die vol met vechtvoetbal zit. Waarin Hajduk Split op een vreemde manier twee keer eigenlijk op voorsprong is gekomen. Vooral die tweede was totaal onnodig nadat Ajax net 1-1 had gemaakt. Een foutje achterin, een persoonlijke fout. Een communicatiefout tussen twee Ajaxiden. Links achterin, toen werd het 2-1 en sindsdien is Ajax aan het schutteren. En dat deed het in de eerste helft ook al, de hele eerste helft. Kortom, het is onverdiend als Ajax het doet, maar het kan natuurlijk nog wel. 11 voor 77 noteren we nog even. En dat is Martin die erin komt aan de zijde van de Kroaten. Een Spanjaard, gehuurd van Real Madrid. Die gaat erin voor de grote spits, maar hij is geen grote spits. En ook Fayad is eraf voor die Sego. Dus dan, nou, dat zal dan alsnog een spits zijn. Goed, ze zijn er in ieder geval uitgewisseld, de Kroaten. En de speler die er heel lang over wilde gaan doen. Sego die moet nu achter het doel eruit. En dus kan Ajax die vrije trap dan zo meteen echt gaan nemen. Ook Van Hoornbeek is erin gekomen. Die kennen we nog, want die speelde in Nederland. Maar eerst die vrije trap.
1: Die komt er van Glog. Glog richting Leonardo. Die gaat onder de bal door. En dan is het uiteindelijk wel Ajax dat aan de bal kan blijven via Rosa. Als die bal richting Amrabat een beetje lastig is. Amrabat uiteindelijk het sprintduel wel wint. En de bal dus helemaal terug kan brengen bij Ter Stegen. Inderdaad van Horenbeek erin gekomen. Die trekt nu ook aan het shirtje van Tolu. Maar omdat Tolu aan de bal blijft kan Ajax in ieder geval door. En zal de scheidsrechter ook niet fluiten. Van Horenbeek in Nederland speelde bij Helmond Sport, bij FC Twente en bij Heracles. En nu de speler is van Hajduk Split. Als Brand de bal heeft, Brand de bal nog een keer in het strafschopgebied brengt. Gaat helemaal richting de andere kant, naar Glog. Glog, gaat hij de achterlijn zoeken of trekt hij juist naar binnen? Hij zoekt uiteindelijk in twee instanties de achterlijn. En dan komt hij Dalisson tegen. En Dalisson werkt de bal weg. Ajax kan weer opnieuw beginnen.
0: Als hij overmaakt op Kerer. En Kerer zegt tegen iedereen, ga dan maar naar voren. 2,5 minuut gespeeld. Ajax heeft die vrije trap, maar Kerer rent naar voren. Vrije trap wordt snel teruggenomen door Amrabat. En dan een goede hoge bal van Ter Stegen. Goed ook van Leonardo in de bal gekomen. En Ajax gaat verder met een voorzet van Glog. Tweede paal, daar kan Tolu niet goed timen. En dan gaat hij over hem heen en stuitert hij. En dan is er nu alweer de derde minuut erop. Zit alweer de derde minuut erop van die blessuretijd. Het is nog steeds schutteren, het is nog steeds sputteren. Het is nog steeds strompelen wat Ajax doet in Kroatië. En Ajax gaat het er hier niet meer uithalen, vrees ik, Frank. Het is nog 2-1 voor Hajduk Split met nog 2 minuten blessuretijd te gaan.
1: Als wel Amrabat er weer andermaal tussen zit, kan hij met een kopbal Ajax in balbezit houden? Nee, dat kan niet. Want Sotocek en Rosa die sprinten uiteindelijk om de bal. Is Rosa daar wel de winnaar van? Raakt hij wel helemaal bij de achterlijn de bal weer kwijt via Kerer? Is dit het genadeschot voor Hajduk? Nee, dat gebeurt niet omdat het schot uiteindelijk te zacht is van invaller Schoetalo. En dan is het Ter Stegen uiteindelijk die die 3-1 kan voorkomen. Kerer raakt dus de bal kwijt. En dan lijkt het even alsof het over en uit is voor Ajax met de 3-1 uiteindelijk voor Schoetalo. Maar zijn schot is niet hard genoeg en een makkelijke prooi voor Ter Stegen. Als Hajduk nu zelf de bal ook heel erg makkelijk over de zijlijn verspeelt. En Ajax in de absolute slotseconde nog 1 keer in aanval kan trekken.
0: Ja, en de bal gaat richting de borst van Tolu. 1 minuut nog te gaan in die extra tijd. Het is Bouwman die dit sterk doet en Baas die hem naar voren schiet. Baas nu ook met de aanvoerdersband. Tolu kan niet vasthouden. Dat lukt nu wel met de bal bij Amrabat. Tolu even achteruit. En dan Leonardo door de as met Mokio. 3 spelers van Ajax die proberen er doorheen te voetballen. Linkerkant ruimte. Glog. Glog gaat naar zijn linker lage voorzet. Is makkelijk te verdedigen. Halve minuut te gaan nog. Kan Ajax die bal er nog een keer inbrengen. Die lengte van Tolu nog een keer benutten. Want dat is eigenlijk nog nauwelijks gelukt. Er komen heel weinig voorzetten aan. 20 seconden nog te gaan. En de bal gaat nu terug naar Ter Stegen. Die moet hem nu toch echt nog 1 keer naar voren gaan pompen. Niet meer wachten, Mark Ter Stegen. Anders geven de scheidsrechter de gelegenheid om af te fluiten. Ter Stegen schiet hem naar voren. Bal is lang onderweg. Leonardo verliest zijn duel en dan is het klaar. De scheidsrechter fluit wel, maar dan fluit hij omdat er een overtreding gemaakt zou zijn door de Braziliaan. En zo gaat Ajax hier tegen een verliespartij aanlopen in de wedstrijd. in de eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League. En dat is pijnlijk, maar dat is waar. En de grootste kans net was nog voor Soetelo. En dat is dus niet Soetelo die wij kennen, Josip Soetelo. Maar de Soetelo, Andelo Soetelo, die geen familie is. En die hier de 3-1 had kunnen maken. Maar het is nog 2-1 en het is zo klaar, Frank.
1: Ja, scheidsrechter kijkt volgens mij al naar zijn horloge. En zal zien dat we die 5 minuten sowieso al gehad hebben hier. Hij gaat ook fluiten. De armen gaan bij de withemden de lucht in. De hoofden gaan bij de zwarthemden bij Ajax dus richting de grond. Het is een klein feestje hier in Split. Maar bij Ajax is de treurnis groot. Na de 2-1 nederlaag tegen Hajduk. Een 2-1 nederlaag die ik van tevoren toch, als ik heel eerlijk ben, qua verschil tussen beide verenigingen niet zo snel had aanzien komen.
0: Ja, maar ja,
1: hij staat er wel op het scorebord.
0: Zeker, en Hajduk Split is in de lift. En Ajax is toch erg kwetsbaar gebleken in de afgelopen weken. Zeker natuurlijk ook na de interlandbreak, waren we allemaal hoopvol. Dacht, ja, Excelsior 2-2. Dat kan gebeuren. Ajax was veel beter, creëerde heel veel kansen in die wedstrijd. Dan denk je, Ajax na de interlandbreak. De thuiswedstrijd tegen NEC laat ze het dan maar laten zien. En dat lukte niet. Het werd natuurlijk afgelopen zaterdag 1-1 in de Johan Cruijff Arena. En nu, Hajduk Split, laat ze het dan maar zien. Dat is wat jij bedoelt, hè, Frank. Nou, het is niet gelukt. Ajax kwam wel op 1-1 terug. Dat was een prima actie van Ajax. Daar waren we natuurlijk ontzettend blij mee. Davy Klaassen, die hem aangespeeld kreeg van Tilo Kehrer. Toen leek het tij gekeerd te worden. En nou zou Ajax erop en erover kunnen. Maar kort daarna was het Soticek 2 minuten later die de definitieve stand op het scorebord zette. 2-1. Hajduk Split tegen Ajax. 1 uit de 6 in dit jaar, in dit kalenderjaar. En ook uiteindelijk in de hele competitiefase van de Conference League geweest. En nog absoluut geen kans verkeken. Maar pijnlijk is hij wel. Dit begin in de competitiefase van de Europa League voor Ajax. In Split. Het zat er eigenlijk nauwelijks een moment in Kroatië. En ze hebben hier een groot feest. Dan gun ik ze van harte. Maar ik hoop dat Ajax het dan zondag maar doet. Want dan moet Ajax uit richting Groningen.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk ook altijd een lastig affiche. 17:45. Ajax Radio is erbij. Bedankt voor het luisteren voor nu en tot dan.
1: Tot dan.

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Dan gaat het mezelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wilde...

0: even een behandeling moet plaats hebben. En dat allemaal in een fase waarbij het spel dus eventjes stil ligt. Nu de ingooi van FC Toen richting de goal van Joël Drommel. Toen wel in ondertal, maar hier komt wel het eerste doelgevaar allicht. Daar komt die bal een beetje, blijft een beetje hangen, maar Bart van Rooij kan opruimen. En zo is het eerste gevaar ook geweken. Toen dus in ondertal, omdat de man met nummer 9, Dursun, eventjes wordt behandeld. En volgens mij iets van een zwachteltje of een pleistertje krijgt. Maar Toen blijft in de aanval, want hier komt de eerste kans misschien in ondertal voor FC Toen. Daar komt ook de eerste mogelijkheid, maar daar zit Van Rooij nog goed tussen. En zo toch een verrassende openingsfase van deze wedstrijd. Want Toen dus in ondertal gevaarlijk.
1: Ja, er is er ook een overtreding gemaakt op Askel Adogaten, de linksback van FC Twente. Was misschien nog wel even de vraag of Ruud Nijstad niet op linksback zou gaan spelen. Maar het is dus gewoon Askel Adogaten die afgelopen zaterdag tegen Fortuna Sittard als een van de weinige spelers bij FC Twente een voldoende haalde toen FC Twente met 1-1 gelijk speelde tegen Fortuna Sittard. Nu FC Twente in de aanval. Rechtsback Van Rooij heeft de bal, speelt hem naar Rots en is het in de as zoeken naar Weghorst. En dan gaat Van Rooij er vandoor aan de rechterkant. Van Rooij met de voorzet richting de tweede paal. Zal Urja zetten, maar dan is die voorzet van Van Rooij net te scherp. En kan de Noorse vleugel aanvallen van FC Twente niet bij die bal. En mag dus FC Toen ver op eigen helft een inworp gaan nemen. Maar Tijmer, dit was wel het eerste gevaar van de thuisploeg.
0: Slim gedaan door Wout Weghorst die de bal meegeeft aan Daan Rots. Daan Rots had misschien iets meer geduld moeten hebben. De bezetting voor de goal was nog niet optimaal. De voorzet was ook wel wat scherp met het chocoladerechter van Daan Rots. Nu de ingooi richting de voorste man bij FC Toen. Dat is ook meteen de clubtopscorer Brighton Labo. Die daar de bal niet onder controle kan houden. En dan is het de lange bal van Joël Drommel richting Weghorst. Weghorst behoorlijk in de mangel genomen daar met Burgi. Die dat duel wint. En uiteindelijk leeft hij de bal wel in. Ingooi voor Twente via Aske Adelgaard. Die vorig jaar wel Europees speelde. Dat deed hij toen nog voor Go Ahead Eagles. Was niet eens altijd zeker van een basisplaats. Omdat Dean James gewoon de voorkeur kreeg. Ja, wat te denken van James in deze fase in Europa. Ja, die twee assist daar in Griekenland. Die zomeravond in Griekenland. Die zullen we niet lichtsnel vergeten. Adelgaard moet dus bij FC Twente nu vandaag de linksbackpositie invullen. Te meer omdat Bruns nog niet aan boord is bij FC Twente. Ingooi nu wel voor FC Toen.
1: En dat is Veer, de rechtsback van Toen, die ingooi gaat nemen. Op de helft van FC Twente gooit hij hem daar richting de spits Labo. Maar het duel wordt daar gewonnen door Nijstad. Toen kan wel opvangen en verder voetballen. Alleen is die bal daar van rood is niet goed. En dan mag FC Twente een ingooi gaan nemen via Weidman. We zitten in de vijfde minuut van de wedstrijd. FC Twente dus in die eerste wedstrijd van de Conference League. FC Twente wil zo graag ver komen in dit toernooi. Ja, de databureaus die rekenen er ook van alles uit. En die zeggen FC Twente heeft zelfs 3,1% kans om dit toernooi te winnen. Terwijl er toch wel een paar sterke ploegen in zitten. Zoals Ajax, Freiburg, Brighton, Monaco en Atalanta. Nou, Tijmen, ik weet niet hoe jij ernaar kijkt. Maar FC Twente, die op 2 juni 2027 in het stadion van Besiktas in de finale van de Conference League staat. Ik betwijfel het.
0: Ja, dat lijkt mij ook onmogelijk. Zeker nu Freiburg aan kop gaat in de Bundesliga zelfs. Dus dat wordt een serieuze krachtmeting. Dat is eind november. Hier is het FC Toen. En daar is de eerste grote kans voor Twente, zeg. Goede overlap van Bart van Rooij. Lage voorzet. Maar Wout Weghorst komt niet lekker uit. En Privitelli, de coach van FC Toen, die gaat er maar even rustig bij zitten. Want die denkt, jeetje, daar komen we goed weg in deze fase van de wedstrijd. En zo is daar de eerste grote kans voor FC Twente. Maar Wout Weghorst was drukker met zijn tegenstander dan met de zoektocht naar de bal. En zo is het dus geen 1-0. Blijft het 0-0 met nu balbezit voor Aske Adelgaard.
1: Adelgaard moet even terug in de as richting een Weidman. Weidman, een beetje kappen, draaien. Speelt hem dan terug naar aanvoerder Prupper, die zoekt het helemaal op rechts naar Van Rooij. FC Twente nu een beetje laag op het veld. En Toen dat kan opschuiven. Daar komt Weidman in duel met de middenvelder van Toen. En dan fluit de scheidsrechter voor een vrije trap in het voordeel van Twente. Wil Daan Rots dat die bal snel genomen wordt. En dan is die paas van Robin Prupper niet goed op Younes Taha. Daar maakt Daan Rots veel ruimte en komt Taha helemaal vrij. Maar Robin Prupper speelt die bal kinderlijk over de zijlijn. Waardoor Toen aan de linkerkant van het veld een ingooi mag gaan nemen via Cristal. Die speelt hem terug naar zijn centrale verdedigers. En die zoekt het helemaal terug richting het doelman Niklas Steffen. Vorig seizoen een van de sterke ouders bij FC Toen. Dat dus kampioen werd van Zwitserland. Verrassend. Want normaal zijn er toch altijd de ploegen zoals FC Basel en Young Boys. Die de beste van het land worden. Ingooi nu aan de linkerkant van het veld voor FC Twente. Voor Aske Adelgaard gooit hem helemaal in de as richting Suruki. De middenvelder van FC Twente. Nu erg veel ruimte voor Suruki. En die kan eens gaan kijken wie die aan het werk gaat zetten. Dat wordt Daan Rots. Bal gaat naar rechts. Naar de rechtsbuiten van FC Twente. En Rots speelt hem weer helemaal terug naar Van Rooij. FC Twente in de 7e minuut van de wedstrijd. Uiteindelijk een beetje wat controle dat het krijgt. gehad over FC Toen. Want nu ook Nijstad heeft die bal. Die zoekt rustig richting een oplossing. Maar die vindt hij niet. En dus speelt hij hem helemaal terug naar Robin Prupper. Die zoekt naar Van Rooij. En die moet de weg naar voren vinden.
0: Ja, en die vindt Daan Rots. Goeie paas hoor van Daan Rots richting Adelgaard. Die als alle linksbacks van FC Twente hoog aan de binnenkant speelt. De bal niet goed aanneemt. Maar Wout Weghorst krijgt een herkansing namens FC Twente. Speelt hem mee aan Weidman. Weidman versnelt vaak het spel. Nu de 1 tegen 1 van Uriassette. Gaat hij binnen door of buitenom? Hij legt hem terug op Weidman. Hier moet 1-0 komen. Weidman met het schot wordt gekraakt. Aanval blijft in leven. Askel Adelgaard speelt hem nu naar Ruud Nijstad. En zo is hier de druk van FC Twente op de goal van FC Toen. Op de goal van Niklas Steffen. Die nog niet in actie is geweest, maar nu zijn manschappen naar voren schreeuwt. Want hij voelt dat FC Twente doordrukt en nu toch wel het momentum heeft te pakken. Met Bart Van Rooij nu met de paas naar Aske Adelgaard. Adelgaard naar Nijstad. Nu staat Nijstad hoog op de helft van FC Toen. Moet hij eigenlijk terug, want hij vindt niet de vrije man. En zo probeert FC Twente dus weer even de controle te krijgen. Hier komt Uriassette weer in de 1 tegen 1. Het is druk rondom de goal van Toen. Maar daar komt een prachtige paas richting Taha. Oh, Younes Taha. Wat een mooi balletje zeg van Uriassette. Maar Taha komt net niet lekker uit met zijn passen. En ja, dan ontbeert toch ook wel. Eigenlijk moet hij vol nemen, toch?
1: Net niet lekker uit. Het is toch schandalig afgewerkt dit.
0: Ja, dit is heel schandalig af. Hij komt niet lekker uit, maar hij moet hem toch vol op de vreef pakken.
1: Ja, normaal is Younes Taha een schietgrage speler. Die schiet vanaf 40 meter nog een bal op goal. En nu moet hij vanaf 3 meter doen. En dan raakt hij hem maar half. Maar wat een lekkere actie aan de linkerkant van Uriassette. Twente voert de druk goed op richting Toen. Balbezit nu aan de rechterkant voor Van Rooij. Die zoekt er naar Daan Rots. Daan Rots in één keer door op Taha. Maar dan is die paas van Ros niet goed. En dan kan die bal helemaal terug naar het doelman Steffen. Maar Taha die zet daar het doelman onder druk. En die levert hem zo in de as bij Zerouki. Ziekenhuisbal nu van Zerouki richting het middenvelder van Toen. En dan moet Daan Rots dat herstellen aan de rechterkant. Lukt hem niet, maar krijgt daar wel ondersteuning van Bart Van Rooij. En op Van Rooij wordt dan een overtreding gemaakt door Olivier Mamba. Ja, dat is een 17-jarige linksback van FC Toen. Ja, Daan Rots die heeft toch al wel meer ervaring. Want dit is thuiswedstrijd nummer 100 Europees gezien voor FC Twente. En Daan Rots speelde er al 27 in Europa uit en thuis. Wout Brama speelde de meeste tijden, 34 stuks. En terwijl we die kans van Younes Taha nog een keer terugzien. Goeie voorzet vanaf de linkerkant. Kom eens op je woorden terug.
0: Ja, dit is, ik zei al dat hij niet lekker uitkwam met zijn passen. Maar hij komt echt niet lekker uit. Maar hij moet hem gewoon voller nemen. Hij twijfelt te veel. Het is echt een geweldige actie van Uriassette.
1: Oh, en dit ook van Adelgaard. De linksback die dolder even zijn directe tegenstander. Waardoor FC Twente met een overtal richting de 16 van Toen kan. 1-2'tje met Weghorst. Speelt hem terug naar Weidman. Heel veel ruimte aan de rechterkant bij Van Rooij. Daar gaat die bal ook naartoe. Dan speelt Van Rooij naar Rots aan de rechterkant. Rots in de 1 tegen 1. Komt hij daar zijn directe tegenstander voorbij? Nee, want dat is niet een kwaliteit van Daan Rots. Om daar als rechtsbuiten zijn directe tegenstander uit te spelen.
0: Nee, en dan moet hij vaak de combinatie zoeken. Dat lukt in dit geval niet. Wel een hoekschop voor FC Twente. En die wordt genomen door Younes Taha. Ja, Wout Brama is nog steeds de speler met de meeste Europese wedstrijden. Maar met deze toernooiopzet gaat dat wellicht veranderen. En dan zou Daan Rots maar zo een kandidaat kunnen zijn die dat gaat overnemen. Ja, je verwacht toch eigenlijk wel een speler met meer allure. Nu Taha met de hoekschop. Die geeft hem naar Weidman. Korte combinatie. Nu Taha weer. Gevaarlijke bal. Wordt weggekopt. Tweede bal is wel weer voor Twente. Zo blijft de aanval in leven. Met Aske Adelgaard. Die zoekt dan eventjes om zich heen naar de vrije man. Weidman is dan vaak de man met de ideeën. Speelt hem toch even terug richting Van Rooij. Van Rooij naar Zerouki. Die de haardracht iets anders heeft dan normaal gesproken. Heeft het wat losser zitten. Younes Taha gaat wel weer voor de moeilijke oplossing. Wil dat door de benen gaan bij zijn directe tegenstander. In dit geval Mamba. En zo is het Toen dat er gevaarlijk kan uitkomen. Want hier ligt wat ruimte. En daar is Twente vaak wel kwetsbaar in de omschakeling. Met nu Dursun in balbezit. Dursun in de 16 meter. Komt hij daar met een geweldige sliding. Dat moet gezegd, Bart Van Rooij. Want hij gaat via Dursun over de achterlijn. En zo herstelt hij zijn fout. Mag Twente een doeltrap gaan nemen. En is Twente naar mijn idee iets te gretig. Door het soms wel wat open te leggen. Als je hier geduldig tegen blijft tegen deze tegenstander. Ja, dan leg je ze zo over de knie. Maar ik heb het idee dat ze moeten uitkijken voor dit soort momenten.
1: Ja, want ook als je ziet hoe nu die bal weer wordt ingeleverd. Het is Drommel die mag daar een doeltrap nemen. En dan levert Nijstad hem zo in via Weghorst bij de verdediging van FC Toen. Inderdaad, Twente is natuurlijk een torenhoog favoriet. Alleen Ruud Nijstad is in zijn eentje al bijna net zoveel waard als de volledige selectie van FC Toen. 18 miljoen euro zou Nijstad waard zijn. zijn. En de selectie van toen, ja, die komt om en nabij de 20 miljoen euro uit. Dus wat dat betreft is het krasverschil natuurlijk heel erg groot op papier. Maar voetballen doe je op het veld. En daar heeft de FC Toen nu de bal via de rechtsachter. Dat is Veer. Gaat die bal terug naar de centrale verdedigers Burki. En die speelt hem naar Bamert. En Bamert die kan helemaal terug naar Niklas Steffen, de doelman van Toen. Dan wordt hij daar onder druk gezet op Weghorst. Is het een beetje kappen en draaien. Ja. En Niklas Steffen is niet voor niks doelman geworden. Want die willen wegschieten met rechts. Wordt onder druk gezet op Weghorst. En dan moet hij naar zijn linker. Waarna hij hem Pardoes over de zijlijn schiet. En FC Twente dus ver op de helft van FC Toen een ingooi mag nemen via Bad van Rooij. Daar staat de scheidsrechter uit Kosovo alweer met zijn vingertjes te tellen. 5-4-3-2-1. Van Rooij gooit die bal richting Daan Rots. Ja, die verlengt het daar richting Taha. En dan wordt die bal daar weggewerkt. Maar wordt rondom de 16 opgevangen door Zerouki. En Zerouki speelt hem dan naar Adokaat. En die haalt even, die brengt even de rust terug bij FC Twente. En speelt hem terug naar Nijstad. Zoekt hem vervolgens naar Prupper. Bal bezit nu aan de rechterkant voor Van Rooij. Die verliest dan wel heel erg knullig de bal. En dan kan FC Toen er snel uitkomen via de spits Doersoen in de 1-1 met Nijstad. Die blokt dat schot. En die wordt vervolgens goed gekeerd door Joël Drommel. Was ook een makkelijke poging voor de doelman van FC Twente. Die dus de vervanger is van Lars Onderstal. Wat heeft hij eigenlijk, Tijmen?
0: Ja, daar doen ze een beetje geheimzinnig over. Maar het komt een beetje neer op de oude kwaaltjes die hij heeft. Hij heeft wat rugklachten gehad. Ook wel wat knieproblemen. En hij is af en toe gewoon wat beurs. Ja, Lars Onderstal is ook niet meer de jongste. En zijn lichaam liet hem vorig jaar al een paar keer in de steek. Het lichaam van Younes Taha is nog ook zo fris. En die kiest weer voor de moeilijke oplossing. Schiet dan tegen de scheidsrechter op. Ja, en dan mag de aanval niet doorgaan. En zo krijgen we dus een scheidsrechtersbal.
1: Maar terugkomend op Onderstal. Is dit de wisseling van de wacht? Want dit gaat een paar weken duren. Vroeg ik gisteren aan Van der Brom. En hij zei, ja, dit gaat wel een paar weken duren waarschijnlijk.
0: Dus
1: want hij staat niet op het veld. En nee, als hij niet op het veld staat, dan weet je dat je precies uit de relatie hebt.
0: En ik heb zelfs begrepen dat er mogelijk een scan gemaakt moet worden. Dus dan is er ook vrees dat er wat meer kapot is dan dan alleen een beetje beursheid en misschien wel een spierscheurinkje of een pees die wat dwars zit. Ja, dit is het momentum voor Joël Drommel. Als Drommel het goed blijft doen, dan denk ik ook dat hij blijft spelen. En zo is het Drommel voorlopig de eerste keeper. En ja, hij speelde natuurlijk afgelopen week bij Fortuna Sittard meer dan uitstekend met die geweldige redding op Descott. Nu is het Drommel die weer in actie moet komen. Oeh, die ziet die bal maar net naast gaan. En dat komt omdat er ook nog een verdedigend been van FC Twente tussen zit. En dus een hoekschop voor FC Toen. Ja, Twente is slordig bij momenten. Te gehaast, te gesjeest. En hier komt de Drommel goed weg, want hij stond aan de grond genageld.
1: Ja, Twente moet wel bij de les blijven, want Toen is nu al voor de tweede keer in korte tijd voor het doel van Drommel verschenen. En mag nu dus aan de linkerkant van het veld een hoekschop gaan nemen. Dat gaat het doen via Niels Reichmoed. Ja, dat is een rechter middenvelder van FC Toen. Die heeft de bal daar klaargelegd. Die gaat dat doen met zijn linkerbeen. Dat wordt dus een uitdraaier. En dus moet FC Twente opletten dat het niet een tegentreffen incasseert via deze hoekschop. Wordt nu getrapt vanaf de linkerkant van het veld. Dan is het Zerouki. Kan die bal wegschieten. Maar dan is het nog een volley voor de middenvelder van FC Toen. En dan wordt dat schot daar geblakt door Robin Prupper. Ja, die moet nu even alle zeilen bijzetten om daar geen overtreding te maken. Dan zegt de scheidsrechter, er wordt een overtreding op Robin Prupper gemaakt. En dus mag FC Twente diep op eigen helft een vrije trap gaan nemen. Maar dit was even een hachelijk moment voor de aanvoerder van FC Twente. Dus dat begon dus allemaal met het gevaar vanaf de linkerkant, vanaf die hoekschop. Maar het is FC Twente dat uiteindelijk een vrije trap mag gaan nemen via Joël Drommel. Die zegt tegen Ruud Nijstad en tegen Pruppen, gaan we naar voren toe. Maar dit wordt een lange bal richting onze spits. Dat is Wout Weghorst. 1,97 meter is die. En die moet dit duel gaan winnen. Maar die bal die gaat niet naar Weghorst, maar naar Urjazet. Wordt daar niet goed verwerkt door de defensie van Toen. En dan is Urjazet er vandoor aan de linkerkant. Kan de 16 binnen Weghorst. Dus aanhalen vanaf 16 meter. Nee, Weidman krijgt die bal nog. Dan is het Zerouki in de as. Schieten een keertje. En dat schot wordt geblokt en gaat over de achterlijn. Maar FC Twente mag wel een hoekschop nemen.
0: Ja, daar zie je toch ook wel dat Weghorst niet heel verfijnd is als het gaat om de ballen die hij daar aangespeeld krijgt. Hier moet hij eigenlijk meer mee doen. En zo is er best wel even een leuke fase in deze wedstrijd. Zojuist dus die gevaarlijke hoekschop gezien van FC Toen. En die bal werd echt ter nauwe nood uit de doelmond gehaald door de borstkast van Daan Rots. Die nu zijn collega ziet met het andere linkerbeen. Younes Taha die neemt de hoekschoppen de laatste periode bij FC Twente. En zo probeert Twente nu zelf ook gevaarlijk te worden uit een hoekschop. Dit keer weer een korte variant richting Uriacete. Uriacete zoekt de 1 tegen 1 op, gaat buitenom, gaat binnendoor. En dan is het weer een hoekschop voor FC Twente. Die gaat in dit geval weer genomen worden door Younes Taha. Nu zullen ze hem al in één keer voor het doel zetten. Maar kijk nog eens even naar die herhaling van die andere hoekschop, Job. Ja, als Daan Ros daar niet met zijn buik voor gaat zitten. Ja, Drommel heeft hem misschien wel, maar het was een goede poging van FC Toen. En zo doen de Zwitsers behoorlijk goed mee in deze wedstrijd. En staat het misschien nog wel verrassend. 0-0 na een kleine 17 minuten spelen. Goed nieuws ook uit de huiskamer van Huizen van Wissing. Want ja, er is weer beeld.
1: Is gelukt.
0: Dus,
1: maar hebben we een luisteraar minder begrepen.
0: Ja, hij luistert nog steeds mee. Maar Paul, je hoeft je zoon die kant niet op te sturen. En zo kunnen ze in Huizen van Wissing nu dus ook de hoekschop zien via Younes Taha. Hij steekt twee handen in de lucht en daar komt de hoekschop bij de eerste paal. Daar komt geen kopkans. Ja, er komt wel een kopkans uiteindelijk voor Robin Prupper, maar die kopt hem over. Ja, slappe hoekschoppen vanavond.
1: Ja, terwijl Taha toch zo'n goede trap heeft. Maar ik zit een beetje in mijn hoofd te dagen. Waarom heb je echt een illegaal kastje?
0: Ja, omdat het al die abonnementen. Dat, ja, jij kent een beetje mijn salaris bij de omroep.
1: En, ja, daarop daar vraag ik
0: het
1: af.
0: Ja, nee, precies. Nee, hè, gierigheid kent geen tijd.
1: Nee, verdediging van Toen heeft nu de bal. Lange bal richting de spits, richting Doersoen. Die verliest daar het kopduel van Nijstad. En dan kan Taha opvangen in de as. Richting Suruki, 1-2'tje met Daan Rots. En dan is het balbezit voor Weidman aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van Toen is hij nu een steekballetje op Urja zetten. Nee, wacht op de overlap van Adelgaard. Maar Weidman gaat binnen door. Heeft hij heel erg veel geluk dat de Uriacete eraan nog staat. Maar dan verliest Twente alsnog die bal. Maar dan snoept Prupper, de captain, goed af van de spits Labo. En is het FC Twente nog steeds het balbezit heeft aan de linkerkant van het veld. Is het Uriacete met de bal. Zoekt hem daar richting Weidman. Weidman in de as richting Suruki. Driehoekje van FC Twente. FC Twente nu massaal op de helft van FC Toen. Wordt dit dan een goede actie van Uriacete aan de linkerkant. Gaat nu zijn directe tegenstander voorbij. Suruki kan schieten vanaf een meter of 18. Maar het schot wordt geblokt. Volley nog een keer van Suruki. Nee, ook die valt niet goed. Een beetje een scrimmix nu voor het doel. En dan is het Doersoen, de spits van Toen, die bal op kan vangen. Maar ook hij verliest hem razendsnel weer aan Ruud Nijstad, die vervolgens weer Uriacete in stelling brengt. Ja, het gevaar ligt wel aan de linkerkant, Thijmen.
0: Ja, absoluut. En Aske Adelgaard geeft nog maar eens mee aan scheidsrechter Nusa dat daar toch echt een overtreding werd gemaakt en dat hij een strafschop wil. En daar gaat nu Fabio Oliveira Melo naar kijken. De Portugese VAR van dienst vanavond. Ja, ik dacht ineens, wat doet Adelgaard daar op de grond? Die is dus echt wel geraakt. Maar ja, soms heb je ook een ongelukkige botsing. In ieder geval gaat het spel verder. Is een balbezit van Sundre Uriacete. Weer inderdaad het gevaar vanaf de linkerkant. Hij is de man die spelers voorbij kan dribbelen, kan lopen. Hij kan heel veel met de bal. Hij gaat nu weer naar binnen. Hij speelt weer met mensen uit. Maar dan is vaak die eindfase, die eindpaas of die poging richting de goal niet afdoende van Uriacete. In dit geval ook niet. Maar de aanval blijft in leven met balbezit voor Weidman. Zerouki nu weer net de bal naar de linkerkant. Want daar is inderdaad het... De heatmap zal inderdaad veel via de linkerkant laten zien. Terwijl de eerste kant...
1: Dat snapt Paul van Wissing niet hoor, die heatmap.
0: Nee, daar zijn dan de meeste acties. En zo is nu de actie naar weer de linkerkant. Maar is Taha toch wel bij momenten slordig hoor. Die is te gretig. Nu is het Adelgaard. Die geeft hem mee aan Uriacete. Uriacete, die weer in de 1 tegen 1 komt. Gaat naar binnen. Komt met zijn rechterbeen uit rondom de 16 meter. Kan eigenlijk niet schieten en legt hem terug richting Ruud Nijstad.
1: Suruki heeft de bal nu in de as. Zoekt naar de rechterkant, naar Van Rooij en die speelt hem in één keer door naar Daan Rots. Daan Rots in de 1 tegen 1 zoekt hem weer naar Suruki. En Suruki probeert er dan in één keer door te spelen naar Bad Van Rooij. Maar dat balletje van Suruki, ja, dat is op melkbushoogte, zeggen we dan, in het amateurvoetbal. En dus kan Van Rooij helemaal niets met die bal. En rolt hij over de achterlijn. En is het doelman Steffen van Toen die een doeltrap mag gaan nemen. Hij moet wel opschieten, zegt de scheidsrechter. En dus legt hij hem klaar voor zijn ploeggenoot. Dat is Burgi. Burgi speelt hem weer naar Steffen. FC Twente zet hoog druk via Weghorst. Ook Uriacete bemoeit zich daarmee. En wordt rechtsback ingespeeld. En ja, die speelt hem over de zijlijn. Goede fase van FC Twente als het gaat om druk zetten. Want net was het al de doelman die een bal hopeloos over de zijlijn speelt. En datzelfde geldt nu voor de rechtsback Veer die dat onder druk van Uriacete doet. Balbezit is nu voor Ruud Nijstad in de as van het veld. Ja, hij probeert daar in te dribbelen en dan een van zijn befaamde lange passes te geven richting de voorhoede van FC Twente. Dat lukt niet, maar dat gaat wel via Van Rooij. Ja, Van Rooij, dit is ook weer een ziekenhuisbal van Bad Van Rooij. Afgelopen zaterdag tegen Fortuna Sittard was het allemaal niet goed. En eigenlijk is dat het hele seizoen al wel een beetje zo, hè?
0: Nee, hij heeft inderdaad een heel matig seizoen. Vorig jaar, als je het mij vraagt, misschien wel... Bart Schots na de beste speler van FC Twente. Maar ja, dit jaar zie je niet dat hij de lijn doortrekt. Sterker nog, dat is een verval bij Bart van Rooy. Die nog wel die goede momenten beleefde bij de vorige Europese campagne. Die wedstrijd uit bij Manchester United. Nou, hij kon zo naar de Engelse Premier League. Zo werd geschreven in de Engelse media. Kwam uiteindelijk ook een aanbieding vanuit de Premier League. Maar ja, die ploeg is inmiddels gedegradeerd. De Wolves, die kwamen vorige winter. Toen ging die niet. Dat had alles te maken ook met FC Twente. Die gewoon geen adequate vervanger konden krijgen. Maar ja, op dit moment zou je handen dichtknijpen als je er 10 miljoen voor krijgt. Want Bart van Rooy, ja, ik vraag me af hoeveel clubs nu echt belangstelling voor hem hebben.
1: Nee, dit is ook weer een matige aanname van Van Rooy. Het is ook een soort van concentratie, leek het wel. Want dat hij kan voetballen, ja, dat heeft hij vorig seizoen wel bewezen. En ik had toch niet verwacht dat hij eigenlijk nog een Enschede zou spelen dit seizoen. Maar van de zomer is weinig concreet geworden voor Van Rooy. Die dus dramatisch begon aan dit seizoen. En dat in de afgelopen weken wel enigszins

0: Stand nog steeds 0 tegen 0. En die gaat dan gegooid worden door Adelgaard aan de linkerkant van het veld. En die gooit hem helemaal terug naar Ruud Nijstad.
1: Ruud Nijstad geeft hem mee naar Adelgaard. Ja, als je een tussenbalans moet opmaken halverwege het eerste bedrijf, dan valt het mij niet mee wat FC Twente laat zien in deze wedstrijd tegen FC Twente.
0: Nee, overal lees je dat die defensie van toen zo lekker is als een mandje. 27 tegentreffers kreeg zo in de competitie. Gemiddeld bijna 3 doelpunten tegen. Ze verloren met 7-0 van Lech Poznań, de oude club van, ja, van de Brom. Maar wat ik het eerste 23 minuten zie,
1: valt gewoon vies tegen. Ook in, gewoon slordig in aannames, in de gehaastheid, in keuzes die worden gemaakt. Je ziet niet het vertrouwde positiespel van FC Twente. Vaak wordt dan Seruki betrokken in de opbouw. Nu wordt Seruki mijns inziens vaak overgeslagen. En Weidman is toch ook vaak de man die veel meer zichtbaar is. Dit is wel een goede actie van Weidman. 1-2 met Weghorst. Weidman weer vrij. Rondom de 16 meter. Weidman loopt door. Weidman scoort.
0: Oh.
1: En dit is een schitterende treffer van de Fransman. Ja, bij hem moet het vaak beginnen. En dit is even die versnelling van Weidman. En zo komt FC Twente dus op een 1-0 voorsprong na een schitterende combinatie tussen Weghorst en Weidman. Ja, en dan is hij gewoon sneller dan zijn directe tegenstander met de voet aan de bal. Dat is weinig spelers gegeven.
0: Nee, Weidman die omvangt daar de bal in de as van het veld. Ja, schitterende actie. Daar laat hij even zijn hielen zien. Want Weidman die heeft natuurlijk die versnelling. Ja, en dan loopt hij daar zijn directe tegenstander eruit. Dan schiet hij met links gewoon laag in de verre hoek. En laat die doelman Steffen kansloos. Ja, het begint allemaal als er een bal van FC Twente richting de doelman Steffen gaat. Die probeert dan op te bouwen namens FC Twente. En neemt daar dan alle tijd voor. Maar dan
1: gaat hij nou naar de VAR kijken of niet? Er is een moment. De scheidsrechter gaat richting de zijkant. En hij gaat naar het VAR-scherm kijken. Oh, dit is een opmerkelijk moment in deze wedstrijd. Ik ben heel benieuwd wat daar gebeurt. Paul, jij kunt meekijken. Misschien dat ik mijn vader ook nog kan vragen in de huiskamer. Oh ja, hier een duwtje, Job. Zie je dat? Dat is een duwtje in de rug. Hij loopt dan door.
2: Ja. Hij gaat door, ja. Even kijken.
1: Hij lijkt voordat hij de bal weer terugkrijgt van Wout Weghorst zijn directe tegenstander een beentje te lichten.
2: En ja, maar volgens mij doet die tegenstander dat zelf.
1: Ja, en dat
0: gaat. Ja, de scheidsrechter heeft wel een oordeel geveld. En hij zegt, dit is gewoon een
1: vrije trap. De treffer gaat niet door. Hier is het gebeurd.
2: Ja, wacht momentum. Even. Volgens mij raakt de
1: hij
2: knie...
1: Hij heeft hem afgekeurd.
2: De knie van Weidman raakt de tegenstander, volgens mij.
1: Even kijken. Ja, zo kun je ook niet vallen. Dus ik denk dat hij hem daar licht raakt. Dus wij moeten het op een mobieltje doen. We gaan hier nu in een iets groter beeld kijken wat er gebeurt. Ja, hij doet het heel... Ja, het is totaal niet bewust. Maar ik heb het idee dat er wel contact is. Want anders roept de VAR hem niet. En,
0: dat was wel een schitterende goal.
1: Ja, het was echt een schitterende treffer. Maar ja, dit is wel... Ja, dit is waarom ik zo'n ongelofelijke... Ja, hekel heb aan de VAR. Dit zijn gewoon...
0: Hij tikt heel iets de voet eraan van Matthias Kajit. En,
1: en die
0: struikelt daardoor wel.
1: En die struikelt daardoor
0: maar
1: wel.
0: Maar ja, die kan natuurlijk nooit meer dat gat dichtlopen.
1: Nee, maar dit zijn toch zoveel momenten. Die gebeuren toch zo vaak. En dan laat het allemaal doorgaan. Oh, daar komt aan de andere kant wel een kans voor FC Toen. En daar is het bijna de 0 tegen 1. Op het moment dat je denkt, Weidman breekt eindelijk de ban. Is het aan de andere kant een gevaarlijke voorzet. Ja, we zitten nu nog 5 keer naar die herhalingen te kijken. Maar ja, het is allemaal wel heel... Heel erg, ja, echt pietluttig. Ja, goed, je kunt niet anders dan, zeggen dat het gewoon een actie is waarbij de tegenstander wel gehaakt wordt. Maar het is op dit moment dus zo dat FC Twente op 0-0 staat in deze fase van de wedstrijd. Toen kreeg dus nog een kans. Maar het blijft daardoor wel spannend in deze wedstrijd. En Twente moet wel bij de lessen zijn om in ieder geval deze fase even door te komen. Want ja, je kunt dan denken, je komt op 1-0. Maar aan de andere kant was het dus bijna de topscorer van FC Toen, Labo, die hem wist binnen te werken. Want dit is best een goede mogelijkheid. Weer uit de rug van Robin Prupp. Die dat toch niet lekker verdedigt. En die houdt dan ook nog licht vast. Ja, en die zegt, ja, die coach Privitelli zegt ook, ja, hij wordt toch echt vastgehouden.
0: Ja, dat viel ook allemaal
1: wel mee. Maar je weet het nooit met die VAR.
0: Nee, diezelfde Prupper heeft nu wel de bal achterin bij Twente. Probeert daar Weghorst te zoeken. Maar die bal van Prupper is niet goed. Met wat geluk belandt hij alsnog voor de voeten van Daan Rots. Moet hem even terugspelen richting Van Rooij. Driehoekje met Seruki. En dit is op zich best wel een goede pas van Seruki. Alleen Taha staat daar een beetje te slapen. En dus rolt die bal over de zijlijn. En is het FC Toen dat een inworp mag gaan nemen. Ver op eigen helft is het de linksback Mamba. Die speelt hem daar terug naar de centrale verdediger Burki. En die moet helemaal terug naar Steffen. Die wordt weer zonder druk gezet door over Wout Weghorst. Nou, ik heb nu 30 minuten gekeken en die Steffen, die is wel stevig rechts.

0: Ja, ik schiet nog soepeler met links. En dat zegt heel veel. Ja, het is echt heel ongemakkelijk hoe hij die bal met links naar voren schiet. Ja, maar voorlopig houdt hij zijn doel wel schoon. Niklas Steffen, de man die dus, ja, dus één keer moest vissen. Maar daar greep uiteindelijk de VAR dus in. En zo is het voorlopig nog 0-0. Klein half uurtje gespeeld hier bij deze wedstrijd. En zo heeft FC Twente nog niet de gewenste voorsprong. Die voorsprong heeft AZ wel gehad. Die wedstrijd is inmiddels afgelopen. 2-1 voor AZ uit Alkmaar. NEC staat op dit moment nog 0-0 tegen Levski Sofia. En ja, ik kan nog een andere tussenstand noemen. Benfica Celtic staat bijvoorbeeld 2-0. En zo ja, zijn dat misschien wel de meest aansprekende wedstrijden vanuit Nederlands perspectief ook. En zo, ja, Celta de Vigo staat nog voor tegen Juventus. Dus misschien ook nog wel noemenswaardig. Juventus, dat was wel een van die ja, schitterende, legendarische wedstrijden die FC Twente hier heeft gespeeld. De afgelopen weken werd ook nog wel gevraagd naar de mooiste herinnering. Ja, en dan komt vaak ook die wedstrijd tegen Juventus nog naar voren.
1: Wat is voor jou de mooiste?
0: Ja, die ik heb meegemaakt is dan toch wel, ik denk hier tegen Inter, die vrije trap van Theo Jansen. Die blijft voor mij en die... ja, die goal tegen uiteindelijk die Russische tegenstander.
1: Zenit.
0: Die voorzet van Jansen. Vanaf de zijlijn.
1: Van de Jong.
0: Ja, kopbal van de Jong. Vond ik ook een schitterende wedstrijd. Ja,
1: voor mij blijft die vrije trap van Theo Jansen tegen Inter Milan. Met Samuel Eto'o. José Mourinho was het volgens mij nog. Wesley Sneijder.
0: Nee, Mourinho was net weg.
1: Mourinho was net weg. Daarna, ja. Dat was het jaar nadat ze de Champions League wonnen. Mourinho was net weg inderdaad. Maar wel Julio César stond er op goal. Was gewoon international van Brazilië. En Theo Jansen, toch 5 kilo te zwaar. Had waarschijnlijk net een sigaretje gerookt. En die jaagt die bal dan toch eens ja, even in de kruising. Volgens mij was jij erbij, Paul, denk ik, of niet?
2: Ja, daar was ik zeker bij. Inter Milan bedoel je?
1: Heb je ook een sigaretje gerookt?
0: Ja, mijn trap. Ja, ja, ja. Ja, nee, maar, nee, dat was inderdaad een legendarische avond, toch, Paul? Daar waren we samen nog bij, kan ik mij herinneren.
2: Ik zal je vertellen dat ik, toen jullie dit aan het vertellen waren op de radio, ik alvast de fladder van morgen vroeg aan het monteren was. Dus ik heb het half meegekregen, dat moet ik eerlijk zijn.
0: In alles is de beroepsernst altijd daar bij Paul Schamming. Nu kunnen we dat eventjes melden, want er gebeurt zo weinig hier op het veld. Het is echt een kabbelende wedstrijd. Nou, één ding weet ik zeker. Deze wedstrijd zal niet de eeuwigheid ingaan bij FC Twente. Zo zeg, daar wordt even een tackle uitgedeeld. Daar gaat Uriasette even over de knie, zeg. Hartstikke idee bij de man aan de rechterkant, Fabio Ver. En die krijgt de gele kaart. Ja, niet doen, zegt de Nusa. En Fabio Ver zegt, ja, dat zal ik ook niet meer doen. Maar dit zijn van die loeiharde overtredingen. Dit doet pijn, zeg. Die ga je wel even voelen. Oké, daar gaat hij richting de boarding. Hij is zoveel sneller in de aanname en in het accelereren is Uriasette zoveel beter dan Veer. Maar voorlopig heeft hij hartstikke idee. Dit doet pijn bij Uriasette. Vrije trap wordt nu wel genomen door Weidman.
1: Vanaf de linkerkant Weidman dus. Oh, matige vrije trap belandt dan wel voor de voeten van Weghorst. Maar die kan helemaal niks met die bal. En dus moet Weidman dat gat alsnog dichtlopen. Want anders is FC Toen dan gevaarlijk. Weidman doet dat ook en kan die bal opvangen halverwege de eigen helft van FC Twente. Dan is het Adoka, speelt er wel even helemaal terug naar Drommel. Drommel ziet dan Daan Rotsen diep gaan. Of is die bal bedoeld op Taha? Die bal is bedoeld op Taha. Maar dan is het Veer die net dus die gele kaart kreeg na die stevige overtreding op Sundre Uriasette. Ja, die dat gat goed dichtloopt en dus voorkomt dat Taha daar vandoor kan. Nu is het FC Toen dat een ingooi mag gaan nemen. Halverwege of rondom de middenlijn is het diezelfde Veer die dat gaat doen namens FC Toen. FC Twente dus in de eerste wedstrijd van de Conference League. Ja, en zo'n eerste wedstrijd, die is gewoon hartstikke belangrijk. Want ik kan me nog heugen dat Go Eagles vorig seizoen begon tegen Steaua Bucharest. Ja, die wedstrijd verloren ze met 1-0. Terwijl ze eigenlijk vele malen beter waren. En die hele campagne hebben ze een beetje achter de feiten aangelopen. Nu moet wel gezegd worden dat ze wonnen van Aston Villa, wat helemaal niemand verwachtte. En dat ze ook wonnen uit bij Panathinaikos. Maar als je de eerste wedstrijd wint, en je hebt al 3 punten. Want met een punt of 7-8 ben je gewoon al zeker van overwintering. Zo noemen we het tegenwoordig niet meer. Maar dan zit er nog wel wat verder in. Al moet dit FC Twente met de tegenstanders wel gewoon in één keer de volgende ronde de knock-out fase halen, toch?
0: Ja, absoluut. Die moeten ze zeker gaan halen. En ze hebben zelfs 3% kans op de eindzege. Dus mag je Twente wel in ieder geval nog eventjes in februari, maart verwachten in dit toernooi. je hebt ook veel ploegen die dit niet heel serieus nemen. Hè? Je moet je ook altijd afvragen hoe de grote clubs uit Engeland hier bijvoorbeeld naar gaan kijken. Als Brighton bijvoorbeeld in de problemen gaat komen, ja, dan zullen ze toch ook wel iets minder materiaal op het veld gaan zetten in die wedstrijden hier in de Conference League. Juventus legt het vanavond bijvoorbeeld ook
1: af. Maar laten we hopen dat FC Twente het wel serieus neemt. Want ook qua coëfficiënten is het gewoon enorm belangrijk.
0: Het is heel belangrijk. En ja, dit is het toernooi uiteindelijk, het speelveld waar FC Twente volgens mij het beste kan acteren. Het eerste jaar dat ze nog in de Conference League dachten te gaan spelen. Dat was de voorronde nog tegen Fiorentina. Toen won Fiorentina uiteindelijk de eindzegen van de Conference League. Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn als FC Twente weer eens een Europese finale zou gaan spelen. Dat is al heel lang geleden. 1975 tegen Borussia Mönchengladbach. Toen ging het uiteindelijk mis tegen onder andere Bertie Vogts en Klaus Allofs. Nu zien we FC Twente weer in de aanval. Dan is het Seruki die die aanval geweldig onschadelijk maakt. En meteen ook Uriasetter aan het werk zet. Hij heeft wel pijn, maar die bal blijft nog in Twents bezit met Aske Adelgaard. Die geeft hem mee aan Weidman. Weidman nu naar Ramiz Seruki. Seruki naar Robin Prupper. En zo moet Twente weer van vooraf aan beginnen met Bart van Rooij.
1: FC Twente met alle spelers, met uitzondering van Joël Drommel, diep op de helft van FC Toen. Daan Rots heeft nu de bal, zoekt daar in het midden naar Bart van Rooij. Maar het hakje van de rechtsback richting Wout Weghorst is niet goed. En dus gaat die bal terug naar doelman Steffen van Toen. Dan kan, die speelt dan een lange bal richting Labo. Maar FC Twente zit er kort op, staat hoog op het veld en snoept daar die bal af van Labo, de spits van FC Toen. Maar dan gaat dat niet helemaal juist zoals Prupper dat wil. En dus kan FC Toen een ingooi gaan nemen aan de linkerkant van het veld. Gooit Manda die bal daar richting Labo. Maar dan is het Daan Rots die snel overneemt. En dan kan FC Twente er snel uitkomen aan de linkerkant van het veld. Er zit Weidman die daar veel ruimte krijgt. Maar Weidman neemt die bal dan niet goed aan. Dit was het moment voor FC Twente om er met 4-3 uit te komen. Maar het is Weidman die dus net zijn doelpunt afgekeurd zag worden. Die bal niet goed meeneemt. Maar het is wel Seruki die goed opent richting Uriasetter. Uriasetter in de 1-1 aan de linkerkant. Ja, je moet die langskomen. Voorzetje buitenkant rechts richting Weghorst. Maar die komt net een teenlengte tekort om die bal binnen te tikken. Al was de voorzet van Uriasetter op zijn Uriasetters.
0: Ja, wat is het idee hierbij ook? Hè? Het is zo getelefoneerd ook. En zo kan Niklas Steffen gemakkelijke redding brengen. Maar er zit zo weinig gevoel weer in deze actie. Terwijl die bal op Younes Taha na een minuut of 10 wel heel gevoelig deed. Ja, ik vind het echt een fascinerende voetballer, Uriasetter. En we zullen er wel nooit achter komen hoe.
1: Ik had een discussie bij mensen die vonden Uriasetter beter dan Hans Moussa.
0: Ja, dan ben ik het niet eens met
1: die
0: mensen.
1: Dan moest die wedstrijd van gisteren tegenkomen nog even terugkijken.
0: Ja, maar dit is niet verfijnd, die voorzet. En Hans Moussa, daar zit wel venijn in. Hij had geluk bij die tweede treffer uiteindelijk. Maar die eerste, dat is doelgericht. Hij wisselt soms in de lange hoek en in de korte hoek. Bij Uriasetter is het voorspelbaar. Het is niet voor niets dat hij al anderhalf jaar nauwelijks doelpunten maakt. En over doelpunten maken gesproken. Hier krijgt toen een kans op een doelpunt. Uiteindelijk gaat die poging een metertje of anderhalf naast de goal. In dit geval is het een schot van Kristal. Maar hij ziet dus de bal naast de goal gaan. Maar je merkt het ook aan het publiek. Het moet er echt een beetje op gang komen. Twente is stroperig voorlopig in deze eerste helft tegen FC Toen. Je hebt nog wel het gevoel dat het goed gaat komen qua overwinning. Maar ja, heel verheffend is het allemaal niet. Lange bal nu richting Daan Rots.
1: 36e minuut in de as van het veld is Weidman maar weer eens vrijgekomen. Die wil tempo maken, niet naar links schieten vanaf een metertje of 20. En die bal vliegt huizenhoog over het doel van doelman Steffen. Dit was wel een klein kansje voor Weidman. FC Twente met veel mensen richting de 16 van FC Toen. Alleen was het schot van Weidman niet goed. Had misschien ook kunnen kiezen om de combinatie aan te gaan met Weghorst, Taha, dan wel Daan Rots. Alleen Weidman, de Franse middenvelder van FC Twente, koos daar niet voor. En ging voor eigen succes tegen dit FC Toen. Dat in november ook nog een keer naar Nederland moet komen als het op bezoek gaat bij Ajax. Ja, Ajax is een van de favorieten om deze Conference League te winnen. Het is natuurlijk een van de grotere ploegen in Nederland. En ook in Europa is Ajax nog steeds een club van naam. Ondanks dat het in de Conference League is uitgekomen. Alleen, we zijn nu niet bij Ajax, we zijn bij FC Twente. En daar heeft Seruki de bal in de as van het veld. Zoekt hij daar richting Van Rooij aan de rechter. De kant is die even uitgezakt, de rechtsback. Speelt hem daar richting Taha. Taha nu met wel wat ruimte. En die ruimte ligt er ook aan de linkerkant. Als die bal naar de linker centrale verdediger Ruud Nijstad gaat. Nijstad kan die indribbelen. Nee, hij speelt voor de paas richting Weidman. Ja, dit is een ziekenhuisbal van Weidman. Die levert hem zo in bij de spits van toen. Dat is Labo. Maar de controle van Labo is niet goed. Speelde nog in de jeugd van Monaco. Maar daarna is hij wel ver weggezakt. Terwijl onze apparatuur ook op de grond valt. En Wout Weghorst daar bijna de 1 tegen 0 aantekent. Als het een voorzet is van Younes Taha. Volgens mij zijn we nog steeds in de lucht thema. Dus het gaat allemaal goed. En die bal wordt vanaf rechts voorgezet door Younes Taha. En dan kan Weghorst hem daar zo binnenglijden. Alleen komt de spits van FC Twente daar net niet lekker uit met zijn passen. En gaat die bal net langs de paal. Ja, het is Taha die wordt daar weggestoken door Daan Rots. En dan zet hij hem met zijn rechter voor. Dit is een mega kans voor Wout Weghorst. En een spits met zijn kaliber, die moet die bal gewoon tegen de touwen werken. Ja, daar baalt hij zelf ook van. Slaan nog een keer op zijn knieën. Wat een enorme mogelijkheid voor Wout Weghorst om FC Twente in de 38e minuut op een 1-0 voorsprong te zetten. Hij had alle tijd en ruimte om die bal tegen de touwen te janken, kunnen we dan wel zeggen. Want wat een kans. Thema, kijk maar even mee. Oh.
0: Ja, die moet je toch ook niet zo vol op je voet laten vallen. Hier zie je toch ook wel, hij glijdt goed in, hij is gretig, hij doet veel dingen goed, maar dan is hij te wild, het is te weinig verfijnd. Terwijl die bal van Daan Rots wel iets verfijnds had. Het balletje van Rots met de buitenkant richting Taha. Ja, als je dat even doet, even die versnelling doet, de overlap, dan kom je zo vrij in die zone achter de backs. Ja, daar kan FC Twente veel meer van profiteren. Nu een goede paas, wilde ik zeggen, maar die bal is toch te hard richting Aske Adelgaard. En zo heeft FC Twente wel het betere van het spel. Ik was nog even met onze andere huisanalistje, want u mist natuurlijk Jan van Sta. Die is normaal gesproken altijd actief bij Europese wedstrijden. Ook en zeker ook bij de meeste thuiswedstrijden van FC Twente. Maar die is op dit moment aan het genieten van een vakantie. Nou, de andere huisanalist die kijkt vanaf het bankje mee bij de studio's van de ESPN. Dat is Anko Jansen. En die zegt, maar Twente had ook gewoon een penalty tegen moeten hebben. Dus die situatie bij Pruppen met het vasthouden was toch echt wel een penalty in de ogen van Anko Jansen. Ja, daar waren wij minder van overtuigd. Maar het zit dus ook in die zin wel een klein beetje mee bij FC Twente. Nu een bal richting Taha. Taha. Dit is schitterend gedaan. Urja Zetter. Oh, die moet ook zitten hoor. Die schiet op de handen van Niklas Steffen. Dit is wel mooi gedaan door Younes Taha. Die gewoon de bal aanneemt en hem volgens mij bewust poort. Daar richting Urja Zetter. Maar Urja Zetter scoort weer niet.
1: Maar wat een kans voor Urja Zetter. Die ontvangt de bal aan de linkerkant van de 16. En kan dan gewoon vrij binnenschieten. Maar in plaats van rustig een hoekje uit te kiezen. Inderdaad, Taha die poort aan zijn tegenstander bewust. Speelt hem tussen de stokken door naar Urja Zetter. En die schiet hem vervolgens op doelman Steffen Hoekschop nu voor FC Twente aan de rechterkant. Wordt getrapt door Weidman. Weidman uitdraaien. Ja, dit is een matige trap van Weidman. Dus kan toen die bal wegwerken. Die vliegt daar over de zijlijn. En is het FC Twente dat een ingooi mag nemen. Ver op de helft van FC Toen is het Bad van Rooij die bal in zijn handen heeft. En de scheidsrechter is alweer aan het tellen. Want Van Rooij, je moet tempo maken. Zoveel tijd heb je tegenwoordig niet meer. Lange inworp van Van Rooij. Daar richting Daan Rots. Die wint daar het kopduel niet. Maar dan gaat die bal terug richting de defensie van FC Twente. Kan Ruud Nijs die bal opvangen. Die zoekt nog maar een keer naar de rechterkant naar Van Rooij. Maar in plaats van die bal te spelen, gaat Van Rooij daar de actie aan. Met heel veel geluk vindt hij daar alsnog Daan Rots. En die wordt tegen het gras gewerkt. Nu liggen de twee spelers van FC Twente op de grond. Dat zijn Daan Rots en Bad Van Rooij. Beide staan ze wel weer op. Maar ik denk dat Daan Rots iets meer last heeft, Thijmen.
0: Ja, dat was een behoorlijke bodycheck. En mijn inziens ook wel een overtreding die goed zou kunnen zijn voor Geel. Robin Prupper denkt daar natuurlijk net zo over. Want Die komt nog even zijn beklag doen. Dan is er nog eventjes contact met de VAR. Want ook Van Rooij werd behoorlijk hard geraakt. Maar scheidsrechter Nusa laat het bij een vermaning. En zo krijgt Twente wel een vrije trap. En dat op een interessante positie. Zeker met de traptechniek van Younes Taha. Weidman meldt zich ook nog. Maar ik heb het gevoel dat dit een bal gaat zijn voor Younes Taha. Dit allemaal in de 42e minuut van deze wedstrijd. Die voorlopig dus tegenvalt. Zeker ook als je kijkt naar de tussenstand. 0-0. Is te weinig in een thuiswedstrijd tegen FC Toen. Dit is dan het moment om over het dode punt heen te komen. Weidman stapt over de bal. Younes Taha met de vrije trap. En dit is een gevaarlijke vrije trap. De bal blijft hangen. Urja Zetter kan de bal oppikken. Op de rand van de 16 meter. Legt hem terug richting Adelgaard. Adelgaard geeft hem weer mee aan Urja Zetter. Urja Zetter richting Bart Van Rooij. Van Rooij nu naar de rechterkant. Daar staat Taha. Die gaat weer met een inswinger komen. Prupper staat nog in de doelmond. Daar komt de kopkans. Nee, daar wordt hij weer weggewerkt. Prupper krijgt de tweede bal. Ja, en die brengt hem vervolgens wel richting de hoek. Maar dit wordt een achterbal en zo snakt Toen naar de rust. En zal Van der Brom toch iets moeten verzinnen om dit los te spelen. Je hebt nog steeds het gevoel dat FC Twente, zeker in de tweede helft richting vak B, dit over de streep gaat trekken. Maar je zult toch ook licht zenuwachtig worden als je trainer bent van Twente.
1: Ja, maar hij heeft natuurlijk nog wel wat wapens op de bank om deze wedstrijd los te breken. Wat te denken van Thorvaldsen, voor 5 miljoen werd hij gehaald. Marco Piaccia speelde ook nog een WK-finale. En als het echt de nood aan de man is, kan altijd nog Lucas Vennegoor of Hesselink in de punt van de aanval gebracht worden. En ik denk ook niet dat toen dit de hele wedstrijd vol gaat houden. Ja, ze hebben wel een paar kleine kansjes gehad. En volgens Anko Jansen hadden ze dan een penalty moeten hebben. Maar stevig overtreding daar nu van Adelbaat. En die wordt daar ook op de bom geslingerd. In plaats van zijn tegenstander voor zich te houden, stapt hij daar heel erg dom in. En werkt hij daar Reichmuth tegen het gras. En wordt Adelbaat dus ook op de bom geslingerd. Die krijgt dus een gele kaart van de scheidsrechter. Een oliedomme gele kaart van Aske Adelbaat. Home gewoon voor je. En er komt helemaal niemand langs. Ja, dit zijn van die momenten. Ik denk dat Van den Brom dit in de rust ook nog wel even aan gaat halen bij Adelbaat. Want dit zijn gewoon, dit zijn de mogelijkheden voor FC Twente om tot het doelpunt te komen. Standaard situaties. Ja, ze doken wel een paar keer op voor het doel van FC Twente. Maar om nou echt te zeggen dat ze gevaarlijk werden. Ja, dat was het ook niet. Maar het is nu wel een vrije trap voor FC Twente. Aan de rechterkant van het veld is het Fabio Veer die bal gaat trappen. En alles en iedereen van FC Twente is mee naar voren gekomen. Veer vanaf de rechterkant gaat die bal voor het doel gooien. En dan is het Weghorst. Die is daarmee teruggekomen. En die kopt die bal dan goed weg. Kan FC Twente er dan nog een keer uitkomen? Nee, want deze bal van Daan Rots, die had op Younes Taha gemoeten. Die kon dan zo 1-1 met doelman Steffen. Maar die bal van Daan Rots is niet goed. En dus moet FC Twente wederom in de achteruit. Als Saruki die bal opvangt in de as van het veld. En ook Saruki levert hem zo in. Ja, als Rami Saruki al zulke ballen in gaat leveren.
0: Ja, maar dit is toch zo slordig van Saruki. Dit is trouwens een vrije trap voor Twente. Omdat daar nog ook op hele curieuze wijze door Jan Bamert hens wordt gemaakt. En zo krijgt Twente nog een vrije trap te nemen op de helft van FC Toen. 5 meter over de middenlijn in minuut 44. Ik denk dat er een minuutje gaat bijkomen. We hebben de situatie natuurlijk gehad met die afgekeurde treffer van Weidman. Waarbij de VAR moest ingrijpen. Overtreding van Weidman voorafgaand aan die treffer. En zo zullen we nog wel een seconde of 60 langer doorspelen. Ja, dit is wel via het eigen lichaam. Dus het is niet met een dusdanige ernst. Maar het is wel een vrije trap voor Twente. Die hensbal van Bamert. Nu balbezit voor Twente. Vrije trap inmiddels dus genomen. Nijstad gaat een beetje op de bal staan. Tempo is wat laag in die eindfase van de eerste helft. Adelgaard zojuist dus belast met de gele kaart. Krijgt de bal nu aangespeeld van Ruud Nijstad. Misschien kan hij die gele kaart wegpoetsen met een goede actie. Dat lukt voorlopig nog niet. Want hij kiest voor de veilige route richting Saruki. En Saruki kiest weer voor de weg terug richting Ruud Nijstad.
1: Nog 30 seconden officiële speelt het in de eerste helft. Adelgaard is daar diep gegaan, maar die bal van Nijstad is niet goed. En dan wordt er goed verdedigd door de verdediging van FC Toen. En dan komt de scheidsrechter nog even kijken. Ja, en is het denk ik een vrije trap voor FC Toen. Maar dit is ook weer een domme overtreding van Adelgaard. Want je hebt maar een paar van die gekke scheidsrechters die zomaar de tweede gele kaart geven. Is het natuurlijk niet, maar je hebt er altijd een paar, die hebben een paar kronkels in het hoofd. En dan kun je zomaar met rood van het veld gestuurd worden. Nou, dat bedoel ik maar. En dan kun je zo met rood van het veld gestuurd worden. Aske Adelgaard moet wel gaan oppassen. Ja, dat ziet ook Van der Brom vanaf de bank. Ik ben benieuwd hoeveel minuten erbij gaan komen. De vierde man die gaat zich nu melden langs de zijlijn. 2 minuten blessuretijd krijgen we in deze eerste helft. En die gaan nu dus in als FC Toen een vrije trap mag gaan nemen in de eigen 16. Ja, de 100ste Europese thuiswedstrijd van FC Twente is er vooralsnog niet eentje voor in de boeken. Weidman maakte wel een doelpunt, maar die werd afgekeurd omdat hij een hele lichte overtreding maakt. Is dit een impontemer van Adelgaard of?
0: Ja, en hij slaat ook af, hè, Burgi? Hij slaat af alsof hij zich wil overgeven. Maar in dit geval slaat hij af omdat hij een tik in het gezicht krijgt. Ja,
1: WK Judo is net geweest.
0: WK Judo is net geweest. Het was in Azerbeidzjan, Baku, waar FC Twente
1: weet u
0: het
1: nog
0: ticket wist te bemachtigen voor deze Conference League. Daar waren ze zo zielsgelukkig. Daar waar Wout Weghorst de hulp van boven kreeg. Maar voorlopig is dit een avond waarbij misschien ook wel hulp van boven nodig is om deze wedstrijd nog een beetje op gang te krijgen. Want ja, heel eerlijk, die eerste 45 minuten, ik snap de thuisblijvers ook nog. Hoewel het stadion nagenoeg is uitverkocht, waren er nog wat tickets verkrijgbaar. Dat was voorafgaand aan onze wedstrijd ondenkbaar. Maar ja, als je nu aan mij vraagt van, god, ben je aan het genieten? Ja, ik denk dat een kat in de zak heb je niet gekocht. Maar het is nou ook niet zo dat je nou denkt van, we worden optimaal vermaakt. Laten we nog de laatste 30 seconden dan een beetje met enthousiasme begroeten. Balbezit voor Robin Pruppen.
1: Robin Pruppen zoekt daarna Saruki. Kan FC Twente nog één keer in de aanval dan tegen dit FC Toen? Bal gaat naar Van Rooij aan de rechterkant. Zoekt daar richting Rots. Dan is het Taha die vrijkomt met wel ruimte richting Weghorst. Weghorst bal nu in de 16. Speelt hem terug naar Taha. Randje 16. Zoekt hem naar de linkerkant naar Saruki. Die moet dan heel snel richting Urja zetten. Nog 15 seconden te spelen. Urja zet terug naar Saruki. Schiet er vanaf een meter of 20 richting de verre hoek. En dan gaat die bal een meter of 5 over het doel van doelman Steffen en is dit schot van Saruki eigenlijk wel typerend voor de eerste helft die FC Twente speelde. Het kreeg wel kansen. Het doelpunt van Weidman werd afgekeurd terwijl de scheidsrechter afloot voor het einde van de eerste helft. Het kreeg dus wel kansen en het kwam af en toe wel dreigend op de helft van FC toen. Maar vooral de laatste paas ging telkens mis bij FC Twente. En dan mag met name Sundre Uriasette zich aanrekenen. En ook Wout Weghorst, want die dook heel erg gevaarlijk op een meter of vijf van het doel van Steffen. Had hij die bal voor het intikken, maar dat lukte de spits niet. Temer is nog even aan het appen met Paul van Wissing. Niet aan de knopjes zitten, hè? Gewoon laten staan.
0: Laten
1: op
0: staan,
1: deze zender laten staan.
0: Halen,
1: koffie
0: staat
1: halen.
0: Koud.
1: Kijken of de kinderen nog slapen. En dan gewoon lekker die tweede helft gaan kijken.
0: Tot straks.
2: Ja, dat zegt de man die ook wel eens bij ESPN aanschuift. Maar goed, hoe dan ook. Tijmen van Wissing en Joop Vaarhorst. We gaan ze straks in de tweede helft weer horen van die wedstrijd tussen FC Twente en FC Toen, waar dus nog niet gescoord is. Tot later dus. Zometeen muziek van Kensington en Cool in the Gang.
3: De Oosttribune.

Vanavond speelt FC Twente in de Grolsveste de eerste wedstrijd in de Conference League. Tegen het Zwitserse FC Thun. Radio Oost is er live bij. FC Twente, FC Thun. Vanavond vanaf 8 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Oost in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.

0: Thomas op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost, thuis in Overijssel. Het is 10:00.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Ja21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van den Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor Ja21 niet concreet genoeg.
4: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
5: In welke vorm moet het dan gebeuren?
4: Ja, zwart op wit.
3: Verder eisen Ja21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost. De Oosttribune.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: Bijna 5:10 in de tweede helft van die wedstrijd tussen FC Twente en FC Thun uit Zwitserland in de eerste wedstrijd van de Conference League voor de Tukkers. Die tweede helft is inmiddels begonnen, dus we gaan gauw weer naar Job Vaarhorst en wellicht ook naar Tijmen van Wissing. Of moet hij nog weer een afstandsbediening resetten, Job?
2: Nou, volgens mij is dat allemaal wel geregeld. Maar hij was beneden heel druk. Veel mensen vroegen ook hoe het gaat met Bert van Lossen. Dus hij heeft wat dat betreft wel een legitieme reden om even een update te geven over onze zeer gewaardeerde collega Bert van Lossen. Van wie iedereen wel heeft gehoord wat er gebeurd is afgelopen weekend. Maar ik zie Tijmen van Wissing nu ook naast mij de trap op komen lopen. Dus wat dat betreft zijn we zometeen weer compleet. En die tweede helft is dus inderdaad begonnen. We zitten in de 47e minuut. En FC Thun heeft één keer gewisseld. Nu doet ook de chef de koptelefoon weer op. Kon je het wachten, jongen?
3: Ja, ik was even aan het bijpraten nog met de steward.
2: Ja, is ook belangrijk. Ik zei, Tijmen van Wissing heeft iedereen even verteld hoe het gaat met Bert van Lossen. Want dat is natuurlijk wel een legitieme reden om even wat later te komen. Maar goed, nu zijn we weer compleet. Heb je er wat gemist? Zijn er nog wissels?
3: Nee, ja, ik doe even een snelle blik. Ik zie bij Twente geen wijzigingen.
2: Nee, bij FC Thun is één keer gewisseld. Daar is aanvoerder Bamert is naar de kant gehaald. En hij is vervangen door Zoukiet. Dat is ook een centrale verdediging. En wel opvallend, want dat is de reserve aanvoerder die net gewisseld werd. Ja, die oorspronkelijke aanvoerder Burki, die is dus al niet mee. Want die staat op het punt om vader te worden. En nu is dus ook de reserve aanvoerder gewisseld. De trainer die kondigt al aan dat hij maatregelen ging nemen. Want hij heeft de aanvoerdersband. Zou die afpakken van de oorspronkelijke aanvoerder. En dus ook van de reserve aanvoerder. Van het laatste bleek dus niets van waar. Maar hij haalt hem wel in de rust naar de kant. En dat doe je vaak niet uit wilde. Ja, je moet altijd een beetje voorzichtig zijn om te vroeg conclusies te trekken. Maar ik denk dat het is omdat hij niet zo'n hele goede wedstrijd speelde. Want FC Twente kreeg wel een grote kans in de eerste helft via Wout Weghorst. Die had hem moeten maken op 5 meter van het doel. En er was een doelpunt van Daouda Weidman, de Franse middenvelder van FC Twente. Maar die treffer werd afgekeurd omdat hij een hele lichte overtreding beging op een van de spelers van FC Thun. En dus ging door die treffer een streep van Daouda Weidman, die nu wel de bal wil ontvangen van Aske Adelgaard.
3: Ja, en ik vind het ook wel verrassend dat Twente niet heeft ingegrepen. Want niet dat de Rots nou een slechte wedstrijd speelt, maar richting vak P zou ik misschien dan toch een signaal afgeven dat je denkt, nou, we gaan het toch met een Torvaldsen proberen. Of met Linsson, die toch ook wel het vermogen heeft om het spel iets te versnellen. Ik zeg niet dat je Serouki moet wisselen. Dat is natuurlijk een van de belangrijkste patronen. Maar dan kun je nog misschien Prupper eraf halen en Serouki centraal achterin zetten. Want ja, heel veel aanvallend heb je ook niet te duchten van FC Thun. Nu is het daar Rots wel in balbezit aan de rechterkant van het veld. Die gaat nu naar binnen. Zoekt de combinatie met Wout Weghorst. Klaarleggen voor Serouki. Serouki met een bal die een hoogte meekrijgt. Waardoor Adelgaard de bal wat ongelukkig aanneemt. En de tempo er niet in kan houden. Bal wel weer bij Adelgaard. Die krijgt hem van Uriasette. En dan naar Weidman. En zo plooit FC Thun weer terug. Is het Weidman die de opening moet gaan vinden richting Serouki. Serouki handig weggedraaid, zegt. Dit is uitstekend gedaan. Serouki met de punten richting Adelgaard. Adelgaard met op zijn beurt een halve punter. En zo is het FC Twente dat wel een schitterende aanval heeft. Maar wat kan Serouki daar handig wegdraaien? Dit heeft hij nog nooit zo gedaan.
2: Ja, maar dit verwacht natuurlijk helemaal niemand van Serouki. Want die is niet de allersnelste. Maar die had dus wel een grote kans. Schonk hij daar aan Adelgaard. Aanval van Twente is nog steeds in leven. Aan de rechterkant is het daar. Die gaat schieten vanaf de 16. En dan gaat die bal een metertje of 3 over het doel van Steffen. Weinig overtuiging in dit schot van Younes Taha. Maar wat een lekkere actie van Ramiz Serouki. Hij stapte over die bal heen. Ja, en dat trapte alles en iedereen in bij FC Thun. Want Serouki is denk ik een van de traagste spelers in de Eredivisie. Ja, en als je dan dit soort acties in huis hebt.
3: Ja, nee, maar heel eerlijk. Het is een hele mooie actie. En ook de lof voor Serouki. Maar het zegt mij ook veel over het gochme bij FC Thun. En heb je dat niet dan? Als je kijkt, hier gebeurt het. Het is niet eens echt over de bal. En kijk, je moet er toch wel iets meer ook mee doen vervolgens als Adelgaard zijn. De FC Thun blijft overeind met kunst en vliegwerk bij momenten. Nu wordt Weidman op de hakken getrapt. Gaat dit een gele kaart opleveren? Nee, wel een reprimande nog. En zo denkt Weidman snel nemen die vrije trap. En dan naar Taha. Taha heeft last van haast. Die geeft de bal snel mee aan de rechterkant. Daar is Seruki die weer vrijgespeeld wordt. Seruki nu met de goede opening naar Uriasette. Uriasette met de goede aanname. Komt de overlap van Arokaart. Dan komt de ruimte binnendoor. Dan gaat hij naar zijn rechterbeen. Dan gaat hij schieten. Schot wordt gekraakt. Wegwerken is er van Toen. Omsingeling van Twente. Want de tweede bal is alweer in Twents bezit. Zou je zeggen inderdaad. Ruud Nijstad speelt hem naar Prupper.
2: Prupper zoekt het vervolgens op rechts via Van Rooij. Die speelt hem naar Younes Taha. En dan gaat die bal naar Daan Rots. En is Van Rooij ondertussen doorgelopen. Ja, die succesvolle tandem Daan Rots en Van Rooij. Want dat waren ze al zo vaak. En nu belandt die bal daar bij Seruki. Die speelt hem nog een keer terug naar Rots. Seruki nu in de as. En die probeert dan te zoeken naar Van Rooij. Maar dan zit er een Zwitsers been tussen. En gaat die bal over de achterlijn. En is het FC Twente dat dus een hoekschop mag nemen voor vak P. Aan de rechterkant van het veld meldt zich daar Younes Taha. De nummer 10 van FC Twente. Die gaat die bal voor het doel gooien. Laat dit dan zo'n mogelijkheid zijn dat FC Twente op een 1-0 voorsprong komt tegen FC Toen in de 100ste Europese thuiswedstrijd. Maar deze corner wordt kort getrapt richting Uriasette. Die speelt hem terug richting Van Rooij. Die chipt hem bij de tweede paal. Nou, dit is een hele matige bal van Bad Van Rooij. Ruud Nijstad die loopt daar nog wel, maar dat is meer voor de bühne. Want die bal die had de verdediger uit Friesenveen nooit binnen kunnen houden. En dus is het FC Toen dat een doeltrap mag gaan nemen. Ik kijk even wie er allemaal aan het warmlopen zijn bij FC Twente. Jij kunt er net iets beter zien tijmen. Ik zie in ieder geval Vennegor of Hesselink en verder.
3: Ja, ik zie Christian Linsson, ik zie Van der Belt, ik zie Jordi Bawua, die natuurlijk overkwam van Jong PSV in de slotfase van de zomerwindow. En ja, die hebben we in de oefenwedstrijd tegen Bremen nog wel een mooie bal zien maken. Wolfsburg was het. Wolfsburg of Bremen? Wat was nou de
2: Verder Bremen, 7-0.
3: Ja, 7-0, ja. Ik was even in twijfel of het Wolfsburg of Verder Bremen was. Maar Bawua, die loopt ook warm. En die zal misschien wel in het middenveld gaan komen. Nijstad met een balletje die door de benen wordt ja, dat doet hem toch pijn.
2: Die Labo, die kan er helemaal niks van, die spits van Toen. Maar dit is wel een heel vies mannetje. Alleen maakt hij daar vervolgens daarna een hele onbenullige overtreding. En gaat Nijstad tegen het gras. En is het FC Twente dus dat een vrije trap mag gaan nemen. Bal gaat terug naar Joel Drommel. De vervanger dus van Lars Oenestal. Dat gebeurt allemaal in minuut 53. En het is nog altijd wachten op die eerste treffen hier in de Grolsvesten. Ik ga niet verwachten dat er veel supporters zouden zitten. Want je ziet vaak wel lege plekken. Vaak wel lege plekken tegen zo'n tegenstander. En er waren nog kaarten te koop vlak voor de wedstrijd. Maar dat valt me alleszins mee.
3: Nee, het is zeker vrij vol in het stadion. Alleen daarnaast het uitvak zijn nog wat lege plekken. En zo is de Grolsvesten wel weer goed gevuld. Wat wel opvalt, als je bij Cook & Play gaat kijken, daar onder de boarding bij het uitvak, dan zie je daar wel wat lege plekken. Dus,
2: was je daar net?
3: Nee, daar was ik niet. Maar Jan van Staar is daar normaal gesproken. En misschien is het omdat
2: misschien
3: Jan van Staar
2: houdt dat verband met elkaar.
3: Ja, houdt dat met verband met elkaar. En dat zijn wel de duurste plekken. En die moet je dan ook weer apart afnemen. Dus dat zijn de kaarten waar Twente op kan verdienen. Dat zal misschien een veer gelaten zijn. Overigens vind ik het wel jammer dat er niet gespeeld wordt in het shirt met de Schotse ruit die gisteren werd gepresenteerd. Geweldig. Ja, dat is een van mijn eerste voetbalherinneringen waar ik ook live bij was. Overigens met diezelfde man van wie de tv het eerste 10 minuten niet deed. Maar ik kan me nog heugen dat we naar FC Twente gingen kijken in de Schotse ruit. Boerenbach, dat elftal, midden jaren 90. En zo is de Schotse ruit weer in ere hersteld. Het extra Europese shirt voor FC Twente. Schitterend filmpje. Mocht u nog niet hebben gezien, zoek de socials op van FC Twente. Nu Weidman in de combinatie. Dat is dan weer niet verfijnd. Younes Taha speelt niet zo'n goede wedstrijd hoor vandaag. Dat is toch wel een slordigheid. Dit moet gewoon lekker verfijnd. Hij moet hem gewoon meteen klaarleggen. Dit mag niet van je voet springen.
2: Als Taha deze bal goed klaarlegt, wat hij waarschijnlijk 99 van de 100 keer zou doen, dan kan Weidman in 1 tegen 1 tegen doelman Steffen en schiet hij de bal gewoon tegen de touw. Daar ben ik wel zeker van, maar dat gebeurde dus niet. Dus moet FC Twente opnieuw aan de aanval gaan bouwen. Dan is het Seruki die probeert al Uriasetter aan het werk te zetten. Maar het is een matige paas van Seruki. Die wordt daar onderschept door rechtsback Veer, die dus al wel met een gele kaart op zak speelt. Ik zou zeggen alle ballen op Uriasetter en zoek je direct de tegenstander maar op als het niet zo goed loopt. En nu is FC Twente opnieuw in balbezit aan de rechterkant van het veld. Heeft Taha die bal daar rond de middenlijn even temporiseren. En dan gaat die bal richting Van Rooij en die speelt hem dan terug naar Seruki. Seruki nu een beetje halverwege de helft van Toen aan de rechterkant. Zoekt hem helemaal naar rechts naar Daan Rots. En dat gaat allemaal wel op het tempo van heb ik jou daar. En zal FC Twente toch sneller van kant naar kant moeten gaan. Wil het deze tegenstander kapot spelen. Ziekenhuisbal van Younes Taha wordt er opgevangen door Labo. Die probeert daar zijn collega-spits Doerzoen aan het werk te zetten. Maar dat is een hele matige bal. En dus kan Drommel om richting Van Rooij spelen.
3: Ja, Van Rooij moet tempo maken. Van Rooij heeft nu het hele veld voor zich. Hij kan doorlopen. Speelt hem nu naar zijn maatje aan de rechterkant. Dat is Daros. Daros legt hem terug richting Zerouki. Tempo maken richting Taha. Taha, doe eens een keer wat goed, jongen. Want die bal breed zojuist was ook matig. Nu de voorzet van Zerouki, die is zo mogelijk nog slechter. En hier het eerste fluitconcertje. Dit is gewoon een hele povere vertoning van FC Twente. Die bal van Taha tegen PSV is dit vrijwel zeker een grote doelkans die je weggeeft. Want het was gewoon een 3-2 situatie. Als die bal van Labeau richting... hij hoeft niet eens richting Doerzoen, maar hij kan ook nog richting Kristal, die aan de andere kant helemaal vrij stond. Zo matig gespeeld door FC Twente. Normaal gesproken loop je dan de averij op. En Twente heeft alle geluk van de wereld dat het in die slordigheden ook niet wordt gestraft. Want dan word je aan de andere kant misschien ook wel wakker geschud. Want op dit moment zie je toch ook een beetje het gemor toenemen op de tribunes hier in Enschede. Want ze zijn nog niet verwend, de fans van FC Twente, voorlopig in deze wedstrijd. We hebben gespeeld een klein uurtje, stand nog altijd 0-0. Mocht u net in de auto zijn gestapt bij deze eerste wedstrijd in de groepsfase, in de league phase moet je zeggen, van de Conference League. En zo is het Twente dat voorlopig nog op jacht moet naar die 3 punten. Want hier moeten wel 3 punten worden gehaald. Zerouki gaat geel krijgen, zoveel lijkt duidelijk. Maar ze hebben ook heel veel last aan beide kanten. Zijn directe Zerouki zegt, ik een gele kaart, jij een gele kaart, inderdaad. Ik heb een beetje een raaklesgevoel vorig jaar, waar hij toen de rode kaart kreeg. Ik ben even in afwachting van de beelden. Maar Zerouki gaat hier een gele kaart krijgen nadat hij een overtreding maakt op Kristal. Wat vind jij ook?
2: Nee, daar is volgens mij weinig aan de hand. Beide spelers gaan stevig dat duel aan. Maar het is inderdaad Zerouki die een gele kaart krijgt van de scheidsrechter uit Kosovo. En Zerouki snapt er helemaal niks van. Gaat nog een keer zijn beklacht aan doen. Maar het is toch echt de middenvelder van FC Twente die daar op de bom wordt geslingerd. Ja, hij stapt daar wel iets over de bal heen. Nog een keertje kijken in de slow motion. Zerouki die probeert daar die bal te raken. En dan raakt hij heel erg zachtjes. En tegenstander Justin Rood raakt hij daar op de knie. Ja, ik vind het geen gele kaart, maar de scheidsrechter vindt dat wel. En dus wordt Zerouki daar op de bom geslingerd in minuten 58 tegen de nummer 9 van Zwitserland. De nummer 9 van Zwitserland. Werd vorig seizoen verrassend kampioen. Maar dit seizoen draait het voor geen meter. En wat gaat
3: hij nou kijken op de VAR?
2: Scheidsrechter nu naar het scherm gestuurd.
3: Dit kan toch niet waar zijn? Hij gaat weer naar de VAR.
2: Dus de VAR vindt dit een rode kaart.
3: Onvoorstelbaar. Ja, of vindt hij dan iets wat bij Kristal? Ja, hij zoekt wel de knie. Hij gaat wel richting de knie van Kristal. Maar Zerouki zegt, hè? Ja, die kan het ook niet geloven. Dit is toch onvoorstelbaar. Hij gaat kijken. Ja, dan kun je het vaak uittekenen wat het gaat worden. Dit gaat een rode kaart voor Rami Zerouki worden, hoor.
2: VAR Fabio Oliveira Melo uit Portugal. Die vindt dus inderdaad dat dit een rode kaart voor Rami Zerouki moet zijn. Ja, scheidsrechter Nusa uit Kosovo staat voor het scherm in de Grolsvest. Ja, het is een hoog been, maar dit gaat op een snelheid van heb ik jou daar. Dit is helemaal niks. Dit is, ik vind het niet eens een gele kaart. Ja, hij tikt hem wel iets op de knie, maar wie kan die hier? Het is denk ik, is het niet andersom dan? Ik ben wel heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Want er staat ook iemand vol op het been van Rami Zerouki. Ja,
1: ik denk dat die andere eraf gaat, mannen.
2: Ja, dat ben ik ook wel benieuwd naar. Nou, het is toch echt Rami Zerouki. De gele kaart wordt weggestuurd. En dan moet inderdaad... Dan moet inderdaad de middenvelder van FC Toen... Dat is Patrick Kristal. Die moet zich daar melden. En die krijgt de rode kaart. Want inderdaad, kijk maar, Timmer.
3: Ja, maar dat vind ik ook niks.
2: Nee, ik vind het ook geen rode kaart. Maar de scheidsrechter... Ja, ik vond de gele kaart van Rami Zerouki heel erg vreemd. En nu moet inderdaad Kristal met de rode kaart van het veld. Is allemaal wel wat overtrokken, hoor. Maar als je dan iemand de kaart moet geven, dan is het wel hem.
3: Ja, dat ben ik met je eens. Maar je gaat toch geen rode kaart vergeven. Die jongen die schrikt ook een beetje. Die komt van schrik nog op zijn been. Ja, jongens. Ja, stop maar met de VAR. Stop maar met de VAR. Ja, maar hier kijk je toch. Die coach, Privitelli, die kookt van woede. Die vliegt nog dadelijk iemand aan de strot. En dat begrijp ik dan ook nog. Ja, je weet toch helemaal niet meer waar je aan toe bent met deze onbenulligheden. Onvoorstelbaar, wat is hier
2: maar
3: nou weer aan
2: de hand? Iedereen denkt dus dat Zerouki een rode kaart krijgt. Alles en iedereen in het stadion. Ik denk dat Rami Zerouki dat zelf ook dacht. Dat toen hij de scheidsrechter naar het scherm zag gaan. Maar het is dus Patrick Kristal die daar met rood van het veld wordt gestuurd. En FC Toen moet nu met 10 man verder naar die rode kaart voor de middenvelden van FC Toen. Dus ja, dit is wel een aderlating voor de ploeg uit Zwitserland. De 300 meegereisde fans kwamen per Discord achterheen. Ja, die laten hun beklag nog maar een keer horen richting de scheidsrechter uit Kosovo. Maar FC Twente die speelt dus nu tegen een tiental. Balbezit aan de linkerkant voor Uriasetter. En vak P gaat er nog maar een keer achter staan. Uriasetter slechte bal richting Weidman. Dan kan Labo de spits ervan door. Maar Weidman stelt dat goed. En er wordt zelfs een overtreding gemaakt op de middenvelden van FC Twente. Weidman neemt die bal snel en speelt er vervolgens richting Prupper. Terwijl Tijmen Verwissing zijn ongenoegen nog gaat uit op X. Over deze schandalige, volgens hem, beslissing van de VAR, denk ik, Tijmen.
3: Ja, wat een kut VAR. Niet te geloven. Die kunnen het niet anders verwoorden dan dat. Ja, het is toch gewoon niet te geloven. Dit maakt het voetbal in mijn optiek zo kapot. Ik had toch geen zin meer in deze wedstrijd. Nu helemaal niet meer. Het is toch gewoon... Kijk, Twente gaat deze wedstrijd winnen. Dat stond al wel vast. En dat zal nu zijn beslag nog wel gaan krijgen. Maar dit wordt gewoon een hele vervelende wedstrijd. Nu is het Twente dat kan overnemen. Hier is het een overtal van FC Twente met Weidman. Weidman die hem mee moet geven aan Taha. Doet hij niet. Hij geeft hem heel matig op Rots. De bal is nog wel in de ploeg bij Twente van Al Roy. En daar is de achterbal. Nee, een doeltrap. Een achterbal zeg ik. Een hoekschop voor FC Twente. Omdat daar nog wel de bal wordt achtergegleden. Maar ja, dit vind ik zo irritant dat je hier als VAR... Waarom moet je hier als VAR nou gaan ingrijpen? Het is beide... Je kunt nog ongelukkig met elkaar in botsing komen. Ga voetballen. Nu is de bal bij Uriasetter. Hoekschop snel genomen. Van Roy legt hem terug op Taha. Die gaat schieten. Hier komt de 1-0 aan. Nee. Wat een matige poging weer van Younes Taha. Die zal toch ook enorm gefrustreerd zijn over zijn spel van deze avond.
2: Vrije schietkans was dit door voor Taha. In minuut 62 van de wedstrijd kreeg hij die bal vogelvrij op de rand van de 16. En iemand met zijn traptechniek, met zijn goede linkerbeen, die moet die bal gewoon richting de verre hoek plaatsen. Hij ging voor de korte hoek, ook dat kan wel. Maar dan moet je die bal wel veel vaart meegeven. En hij raakte hem helemaal verkeerd. En hij rolde tergen langzaam over de achterlijn. En dus was het een doeltrap voor FC Twente. Maar FC Twente heeft de bal dus alweer. FC Twente met 11 tegen 10 na die rode kaart. Een minuutje of 2 geleden voor Patrick Cristal. Ja, er was dus een bijzondere ingrepen van de VAR. Waar alles en iedereen in de grolsvesten dacht dat Ramiz Serouki met een rode kaart van het veld gestuurd zou worden. Was het dus de middenvelder van FC Twente die nu onder de douche mag gaan staan. En die dus straks zal gaan zien hoe moeilijk zijn ploeg het heeft tegen dit FC Twente. Dat de druk maximaal opvoert richting de nummer 9 van Zwitserland. Serouki met de bal naar rechts richting Van Roy. Van Roy met de voorzet. Nee, kappen. Terug naar Taha. Taha op het punt van de 16 vanaf de rechterkant. Speelt hij hem... dan is die voorzet van Taha niet goed. Kan Nijs dat opvangen via Prupper dan. Prupper nog een keer naar Serouki. Dan staat Daan Rotsa nog een keer tussen de linies. En die speelt hem via Taha bij Van Roy. Van Roy nu met heel veel ruimte om die voorzet te geven vanaf de rechterkant richting Weghorst. En dan komt Weghorst niet bij die bal. Omdat de centrale verdedigers van FC Twente goed op staan te letten. Kan FC Twente er dan nog een keer uitkomen via Rijgemoed aan de rechterkant van het veld. De rechtshalf. Want FC Twente speelt in een 4-4-2. Hij staat daar geplakt aan de rechterkant. Aan de zijlijn. Maar dan is het Serouki die dat samen met Adogaard op moet lossen. En Serouki wordt dan geholpen door zijn linksback Aske Adogaard. Adogaard speelt hem dan terug naar Nijstad. Nijstad helemaal terug naar Drommel. En er ligt heel erg veel ruimte aan de rechterkant voor FC Twente.
3: Ja, daar gaat hij. Younes Taha. Die moet nu het veld oversteken. Het veld ligt helemaal open naar de numerieke overtalsituatie hier namens FC Twente. Maar wat is dit weer voor een bal, zeg. Onvoorstelbaar, zeg. Ja... Younes Taha, zo lichtzinnig met de buitenkant. Weidman, die toch ook wel wat lichtzinnig is. Van der Brom, die heeft het signaal. Ik ga nu ingrijpen, ik ben er klaar mee. Weidman, die gaat nu naar zijn rechterbeen. Zou je denken, Weidman gaat inderdaad naar zijn rechterbeen. Die kapt, oh wat is hij toch ook sierlijk daar in die kleine ruimte. Maar wat hij dan weer zelf doet, onvoorstelbaar. Hij speelt zo de bal in de voeten van een speler van FC Twente. En zo kan Twente opruimen met de lange bal naar voren. En dit wordt nog een lastig sprintduel, wilde ik zeggen. Maar het is nice dat hij hem wat onorthodox terugkopt richting Joël Drommel.
2: Bal veilig in de handen van Drommel. En helemaal op rechts is het Van Roy. Die daar heel erg veel ruimte heeft nu FC Twente met een tiental speelt. Ja, daar moet FC Twente toch gebruik van.

0: dat lijkt wel duidelijk. Het veld ligt helemaal open. Het is hartstikke mooi voor Seruki. Seruki maakt hem mooi af. Kijk, Seruki had helemaal geen kaart verdiend. Maar datzelfde geldt voor zijn tegenstander Kristal. Ja, en nu zul je toch echt ook wel het schuim op de mond zien bij de spelers van FC Toen. Rood gaat nog even verhaal halen bij de scheidsrechter over die rode kaart van zijn medespeler. Seruki maakt hem, is heel beheerst in de afronding. En zo breekt toch Seruki de band. Je voelt het alles dat Twente deze situatie gaat uitbuiten. Deze overtalsituatie. Mooi hakballetje van Weidman. En heel geplaatst geschoten. Ja, dit is wel een kundige goal. En gewoon zo maak je hem af. Gewoon zuiver binnenschieten.
1: Schitterende trainingsgoal van FC Twente. Ja. Aan de linkerkant komt Urja zetten naar binnen. En wat een heerlijk hakje van Weidman. Laat erbij heel lekker vallen op de binnenkant van zijn hak. En dan is het Seruki die hem laag in de rechterhoek schuift. Is er nog even afwachten of de VAR dit doelpunt ook goedkeurt. Maar dat lijkt wel het geval. En dus staat FC Twente inderdaad in minuut 66. Minuut 65 viel het doelpunt van Seruki. Terwijl FC Toen nog een keer gewisseld heeft. Er staat FC Twente dus op die 1-0 voorsprong. Het is eigenlijk ook wel terecht hoor. FC Twente speelt niet goed. Gaat daar nu de 2-0 aankomen? Nee, want er is een overtreding gemaakt door Wout Weghorst. Terwijl daar Marco Piazza en Christian Linsson langs de zijlijn klaarstaan om in te vallen. Tijmen, denk je dat Younes Taha eruit gaat of niet?
0: Ja, dat lijkt mij toch wel duidelijk. Al is het Daan Ros, die toch de laatste weken ook kampte met wat luchtwegenproblemen. En nu zien we toch ook Taha die richting de zijkant gaat. Piazza komt binnen de lijnen. En Christian Linsson, hij ook weer terug in de Grolsvesten. Hij kreeg afgelopen week al een mogelijkheid uit bij Fortuna Sittard. Schoot toen de bal nog hoog over. Hij zal wat opstartproblemen kennen. Maar dit is wel een lekker moment voor Linsson om nog even ruim 25 minuten mee te doen in deze wedstrijd. Nu wordt die vrije trap heel snel genomen. Ja, die scheidsrechter kan ook werkelijk helemaal niets van. Echt onvoorstelbaar. Hij is echt aan het... wat een ongelofelijke haspelaar is die scheidsrechter van dienst. Want eerst grijpt hij al in, ook met de VAR. En nu laat hij een vrije trap nemen door Toen. Terwijl Piazza en Linsson nog helemaal niet klaarstaan. En dus is de balbezit voor Toen aan de linkerkant van het veld. En dat is niet een hele handige actie van Roy. Maar het is geen overtreding. En dus een doeltrap voor Joël Drommel. En zo kan Twente dus met frisse benen op jacht naar die tweede, derde en vierde treffer. Want die gaan mijns inziens nog wel vallen.
1: De minuut 68 en dus die 1-0 voorsprong door het doelpunt van Rami Seruki. Terwijl tegelijkertijd NEC op 1-1 komt tegen Levski Sofia. Ja, door wie anders dan Enschedeer Charon Thierry zet hij de Nijmegenaren op gelijke hoogte tegen Levski Sofia. Dat gebeurt allemaal in de Europa League. Wij bevinden ons in de Conference League. Want het is de eerste wedstrijd van FC Twente in die Conference League. En daarin wil het hoge ogen gaan gooien. Trainer John van der Brom weet hoe het is om verder te komen in dit toernooi. Met Lech Poznan, zijn Poolse werkgever, bereikte hij ooit de kwartfinale. Ja, een doelstelling wilde hij gisteren nog niet meegeven aan ons. Maar Younes Taha, die maakte van zijn hart geen moordkuil. En die zei, ja, als ik aan het toernooi meedoe, dan wil ik hem ook gewoon winnen. Het is typerend voor zijn spel, want het is vaak alles of niks. En vandaag was het helemaal niks bij de nummer 10 van FC Twente in die Conference League, waarin FC Twente dus volgende week naar Gibraltar gaat voor Lincoln Red Imps. En daarna ook nog thuis speelt tegen Paphos. Uit moet naar de koploper van de Bundesliga, Freiburg, eind november. Halverwege december naar Denemarken gaan, naar Aarhus. En dan ook nog afsluit dit kalenderjaar tegen Kairat Almaty, Kazachstan. Ik had persoonlijk wel gehoopt dat dat een uitwedstrijd was, want het is tegen de Chinese grens aan. Alleen bij FC Twente zal alles en iedereen blij zijn dat het niet helemaal naar Kazachstan moet en op een paar uurtjes van China zich begeeft. Want dat is toch wel een flinke trip zijn geweest voor de ploeg van John van der Brom, die dus net twee keer heeft gewisseld en Piazza Linsson binnen de lijnen heeft gegooid. En Linsson die gaat er nu vandoor, duikt daar op voor het doel van Steffen. Maar dan is Linsson die komt er net een teenlengte tekort om het doelman van Thun echt lastig te maken. En die bal belandt veilig in de handen van Steffen, die nu even zijn opties gaat afwegen. Ja, Weghorst zegt ook van hoe lang mag dit duren, scheidsrechter. Steffen heeft de bal neergelegd, zoekt het vervolgens maar lang richting Labo, de spits. Maar die zit daar in de mangel bij Ruud Nijstad. En dus is het Robin Proeper die bal rustig op kan vangen.
0: Ja, en zo is de doelpuntenmaker in balbezit. Seruki speelt hem in één tijd door naar Christian Linsson. Linsson die hem nu meegeeft aan de rechterkant van het veld. Marco Piazza naar Bart van Rooij. Seruki, ja, dit is goed gespeeld. Twente kan een man meer situatie vaak wel goed uitbuiten. Ze spelen de bal goed rond en dan laten ze de tegenstander nog meer lopen. En FC Toen was al vermoeid. Ruud Nijstad nu in balbezit. Zo op de helft van Toen speelt hem naar Weidman. Weidman nu met de bal naar de linkerkant, naar Aske Adelgaard. En Adelgaard dan terug naar Robin Prupper. Ja, ik zou zeggen, geef ook nog wat andere spelers kansen. Hoewel de marge minim is.

0: is. Ja, is het toch ook een mooi moment om Lucas Vennegoor Wesseling bijvoorbeeld iets meer aan het werk te zien. En komende zondag wacht alweer een belangrijke wedstrijd tegen Utrecht. Nu is Utrecht niet verheffend begonnen aan dit seizoen, maar de laatste weken wel beter in vorm. En dus zou je misschien kunnen zeggen dat Weghorst... Maar ja, Weghorst zal toch ook het gevoel hebben, ik wil wel een doelpuntje meepikken. Ook in Europa. Hij is altijd hongerig. Nu Zerouki met de bal naar Bart van Rooij.
1: Van Rooij richting rechts, richting Piazza. En daar in duel met zijn directe tegenstander komt hij daar voorbij. Ja, in twee instanties wel. Piazza houdt de bal, maar moet wel terug naar Zerouki. En Zerouki zoekt het vervolgens richting de aanvoerder Robin Prupper. Die open naar de linkerkant richting Nijstad. In de as staat Linsson helemaal vrij. Goed gezien door Ruud Nijstad. Lekkere paas van een centrale verdediger. Want Linsson die had niet heel veel ruimte. Maar hij stond wel een klein beetje vrij. En hij ontving die bal dus van Nijstad. Weidman heeft nu het balbezit overgenomen. Die speelt hem maar weer eens terug richting Zerouki. Nu ruimte van Piazza. Schieten vanaf een meetje of 16. Nee, voorzet. En dan wordt die bal daar weggewerkt door Veer. Wordt hij onder druk gezet door Urjazette. De linksbuiten van FC Twente. En dan gaat die bal via Urjazette over de achterlijn. En is het Steffen die een doeltrap mag gaan nemen. FC Twente dus op een 1-0 voorsprong in minuut 72. Door die lekkere treffer van Zerouki. Het was Urjazette. Die kwam vanaf de linkerkant naar binnen. Speelde daar Weidman in. Die liet hem heel lekker vallen op zijn hak. En vanaf de rand van de 16 kon Zerouki die bal binnenschuiven in de verre hoek. En daarmee liet hij Niklas Steffen, de doelman van FC, toen kansloos. Ja, toen kent een dramatisch seizoen. Vorig seizoen werd het kampioen van Zwitserland. Heel erg verrassend, want een jaar daarvoor speelde het nog op het tweede niveau van Zwitserland. En bij de rentree op het hoogste niveau werd hij direct kampioen van Zwitserland. Maar dit seizoen is alles anders bij de club uit Thun, wat overigens een schitterende stad is in de Alpen. 44.000 inwoners. Je moet er een keer naartoe gaan, maar alles is dus anders. Van de laatste vijf wedstrijden gingen er maar liefst 4 verloren voor FC Thun. En dus is het crisis daar in Zwitserland. En nu ziet FC Thun Piazza de bal heeft aan de rechterkant van het veld. Verliest Piazza daar het duel van invaller Soukiet. Maar gaat die bal alsnog voor richting de linkerkant. Is het Urjazette die op kan vangen, maar die wordt daar wel op de huid gezeten. En dus is het FC Twente die wel een ingooi mag gaan nemen.
0: Ja, en zo zal Twente op jacht gaan naar de 2-0 om het helemaal zeker te weten. En ja, het is ook altijd lekker als je een beetje goed begint qua doelsaldo. Nu Ruud Nijstad die de bal richting Robin Prupper speelt. En Prupper die de bal doorgeeft aan Weidman. Weidman moet hem dan meegeven aan Urjazette. Urjazette vorige week nog ziek dus in die wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Maar hij staat nog altijd binnen de lijn. En normaal gesproken wordt hij toch ook vaak wel gewisseld. Al is dat dit seizoen wel iets beter dan de afgelopen jaargang in de Eredivisie. Nu Marco Piazza. Piazza die heeft nog wel zin. Die komt met een goede voorzet. Bal blijft hangen. Weghorst, kan die daar gevaarlijk zijn? Ja, hij legt een bal klaar voor Urjazette. Maar wat schiet hij dan weer? Hij raakt die bal compleet verkeerd. Gaat die bal over de achterlijn. En dus een doeltrap voor Niklas Steffen. Ja, hij komt wat ongelukkig uit. En zijn tegenstander loopt ook wel in de weg. Maar het ziet er wel knullig uit van Sundre Urjazette. Die de bal dus naast de goal ziet gaan. En zo ga ik heel eventjes met het MCR bellen. Zodat de NOS ook nog de interviews binnenkrijgt. Want onze hoofdtechniek ligt al te slapen.
1: Jij regelt ook alles. Hè? Je regelt de afstandsbediening van Paul van Wissing in Huizen van Wissing. Nu regelt hij met de NOS dat zij de persconferentie binnen gaat krijgen. Ja, want 1-op-1 interviews, dat zit er niet in vanavond hier in de Grolsvest. Het zijn Europese wedstrijden en dan zijn de regels toch allemaal net iets strenger. Dus we moeten het doen met een persconferentie met John van den Brom. En daar zal een speler naast gaan zitten. En dat zal dus waarschijnlijk wel Ramiz Serouki gaan zijn. Die dus zich gaat melden naast John van den Brom. Verwacht ik toch wel een hoofdrolspeler deze avond. Hij kreeg een gele kaart een minuutje of 10 geleden. Maar vervolgens kwam de VAR op de lijn en werd die gele kaart van Ramiz Serouki weggestreept. En was het Kristal, de middenvelder van FC Thun, die een rode kaart kreeg. En prompt maakte Serouki een paar minuten later de 1-0. De enige treffer te dusver van deze avond gaat er nu een tweede aankomen. Als Van Rooij die bal heeft aan de rechterkant, zoekt hij daar richting Piazza. Piazza in de 1-1 tegen de linksback, dat is Mamba. Maar daar komt hij niet langs. Dus moet Piazza weer helemaal terug naar Ramiz Serouki in de as van het veld. Serouki speelt hem terug naar Robin Prupper. En die zoekt het dan naar Weidman. En zo probeert FC Twente de ruimte over links te zoeken. Want nu heeft Urjazette de bal aan de linkerkant. Kan naar de 16 indribbelen. En speelt hem daar terug naar Weidman. Weidman randje 16 speelt daar in de 16. Piazza. Serouki schiet er vanaf een meter of 18. En dan vliegt die bal huizenhoog over het doel. Ja, dit was een serieuze kans voor Ramiz Serouki om ook zijn tweede van deze avond te maken. En dan weet ik zeker dat hij op de persconferentie naast Van der Brom had gezeten. Maar deze bal vliegt hoog, vak P in, bijna de tweede ring. En dus de laatste rookie na om deze wedstrijd wel definitief te beslissen. FC Twente gaat deze wedstrijd gewoon winnen. Want FC Toen is in de tweede helft helemaal niet meer op de helft van FC Twente geweest. Dat dus in de 65ste minuut op een 1-0 voorsprong kwam door het doelpunt van Ramiz Sarouki. Zo'n 10 minuten geleden dus. En Tijmen van Wissing heeft zich ook weggemeld. Is het gelukt met de NOS, jongen?
0: Ja, ik hoop dat ze nu een groen vinkje hebben. En zodat ze in ieder geval ook nog de interviews van de persconferentie mee kunnen nemen. Ja, die samenwerking... Ja, die staat ook voor niets. Hè. Tussen de regionale en de landelijke omroep, de NOS. En zo kunnen we vanavond misschien nog een reactie meekrijgen in het late NOS-journaal. En die reactie zal ongetwijfeld dan gaan over die rode kaart. Of en het is te hopen dat Sarouki dan op de persconferentie
1: zit. Dat heb ik net 3 minuten lang verteld. Dat waarschijnlijk Sarouki naast hem gaat zitten.
0: Ja, dat had ik dan weer niet gehoord. Want ik was...
1: Nee, dat kun je ook niet weten. Maar ik leg er even uit dat het bij Europese wedstrijden wat anders gaat. En dat het waarschijnlijk Sarouki is. Of Eurozetten moet nu wat geks gaan doen.
0: Oh, daar is het. Ruud Nijstad, die heeft toch ook al een paar keer achter die tafel gezeten. Onder andere in Azerbeidzjan, kan ik mij nog heugen. Nu zien we Ruud Nijstad met een poging hoog over de goal. En we kunnen het allemaal we kunnen dit allemaal zeggen. Omdat er gewoon ook aan de andere kant helemaal niets gebeurt. Twente kan zonder zich bovenmatig in te spannen... en gewoon een hele makkelijke overwinning boeken. En het gaat nog wel een doelpuntje maken, hoor. Wout Weghorst heeft er nog zeker heel veel zin in. Die zet uitstekend de druk. En dan is het de lange bal richting de voorwaartse Labo bij FC Toen. Maar die krijgt geen kans om dat duel aan te gaan met Robin Pruppen. Balbezit voor Ruud Nijstad. Terwijl de volgende wissel klaar staat bij FC Twente om binnen de lijn te komen. En dan is het Filip Torvaldsen die hier ook nog zijn opwachting gaat maken bij FC Twente. En zo maakt hij ook zijn minuten. Hij kwam ook in actie tegen Karabach. En nu dus ook in deze wedstrijd tegen FC Toen. Met balbezit nu voor Robin Prupper.
1: Ja, daar kun je er gevoeglijk van uitgaan dat Sundre Urjeset er naar de kant wordt gehaald en dus vervangen gaat worden door Filip Torvaldsen. Ja, of ik het helemaal goed heb, is nog even afwachten, want het bord gaat nog niet omhoog omdat de bal nog steeds in het spel is. Prupper heeft daar de bal, speelt hem naar rechts naar Van Rooij. Van Rooij weer naar Sarouki in de as van het veld en dan heeft Piazza wat ruimte aan de rechterkant. Dribbelt hij daar richting de 16. Piazza nu met wat ruimte van Van Rooij daar met de underlap en dan is het die bal die gaat via een verdediger van Toen wilde ik zeggen over de achterlijn. Maar daar denkt de scheidsrechter Nusa uit Kosovo anders over. En dus is het FC Toen dat een doeltrap mag gaan nemen. En kan FC Twente gaan wisselen. Dan gaat het bord omhoog. En is het inderdaad Urjeset die naar de kant moet. En hij wordt vervangen door Filip Torvaldsen. De Noor maakt plaats voor de andere Noorse landgenoot. Dus 5 miljoen kost hij afgelopen zomer. Torvaldsen is een hele behendige speler. Maar moet nog wel een beetje wennen bij FC Twente. Ik kan me nog een van zijn eerste interviews. Volgens mij is ook zijn enige interview bij ESPN heugen. Het is ook wel een stille jongen. Hè?
0: Ja, het is een jongen over wie ze zich ook wel een klein beetje zorgen.
1: Maar dan kom je alleen in een vreemd land, vreemde taal.
0: Ze maken zich wel een klein beetje zorgen bij Twente ook over hem. Zonder dat nou te groot te maken. Want dan lijkt hij een soort van ontheemde jongen die in de regio Twente is neergezet. En eigenlijk diep ongelukkig is. Dat is niet het geval. Maar het is een vrij timide jongen. En ja, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je op die jonge leeftijd toch zoekende bent. In een nieuw land, in een nieuwe competitie. En ja, je moet toch allemaal wel voldoen aan die hoge verwachtingen. Dat is allemaal niet gemakkelijk. Jan van Staar zegt altijd over dat soort spelers dat die wel een klein jaartje nodig hebben om echt goed te acclimatiseren. En dat zal misschien ook wel gelden voor Torvaldsen. Nu is het FC Toen dat er vandoor is in ondertal in de 16 meter bij Joël Drommel. Komt daar een kans aan voor de Zwitsers? Nee. Dan is dit uiteindelijk goed opgelost door Wout Weghorst. Die verdedigend misschien wel belangrijker is dan aanvallend vanavond.
1: Balbezit nu van Weidman. Die verspeelt dat wel heel erg kinderlijk, hoor. Dus kan FC Toen overnemen. Slordige fase nu van FC Twente als Labo. De spits daar de bal heeft. Die probeert hem met een hakje. Maar die Labo, dat is echt een parodie op voetbal. De spits van FC Toen. Die heeft vanavond nog helemaal niets goed gedaan. En dus hebben Prupper en Nijstad wat dat betreft een hele makkelijke avond. Nijstad speelt die bal nu naar Weidman. Ja, die staat maar weer eens vrij tussen de linies. Is ook niet zo gek. Want FC Toen staat al ruim 20 minuten met een man minder op het veld. Na die rode kaart voor Christophe. Ja, het is een wonderkind uit Estland. Hij maakt op zijn 14e al zijn officiële debuut in de hoogste competitie van Estland. Op zijn 16e debuteerde die in de nationale ploeg. Maar hij moest dus vertrekken met een rode kaart naar een overtreding op Sarouki. Maar daar komt nu wel de 2-0 aan voor FC Twente als Weidman. Die bal wilde ik zeggen heel erg simpel binnen kan schieten. Maar Weidman doet dat met met de Franse slag.
0: Ja, waarom doet hij het met links? Dat vraag ik me af. Ik bedoel, hij krijgt die bal en hij wil hem wel in één keer schieten. Maar leg hem toch nog even lekker. Hij heeft zoveel tijd. Ik bedoel, hij is met rechts, is hij, ja, hij kan met links ook heel aardig schieten. Maar kijk, hij heeft hier, ja, die bal.
1: Als hij deze nou met rechts of met links schiet, hij kan vrij schieten vanaf 11 meter. Hij heeft de hoeken voor het uitzoeken, wordt niet onder druk gezet. Hij kan die bal nog een keer aannemen. Hij kan zijn sokken nog een keer goed doen.
0: Hij moet hem aannemen, dat moet hij doen. En want nu schiet hij op de ideale hoogte voor de keeper. En hij laat hem een beetje op de binnenkant van zijn linkervoet vallen. En hij, ja, dan moet hij over zijn standbenen. Hij maakt zichzelf onnodig moeilijk. Terwijl hij... En dan is er nu een wissel bij FC Toen. Ik heb elke keer het moment als die scheidsrechter Nusa naar zijn oortje grijpt. Dat hij wordt gebeld door de VAR.
1: Je bent bang, hè?
0: Ja, nu ben ik weer bang. Nu belt onze
1: chef
0: eigen Willy Wortel. Ik neem weer op. Doe jij de wissel, zeg.
1: Want daar komt Bras binnen de lijnen bij FC Toen. Terwijl Tijmen de techniek weer even regelt. Want de NOS wil gewoon die interviews goed hebben. Maar volgens mij is het allemaal al lang geregeld. Nou, er gaan heel erg veel wissels komen bij FC Toen. Ik zal alle namen besparen. Al is het wel Labo die er vanaf gaat. De spits van FC Toen. Ja, die heeft een hele lastige avond gehad hier in Enschede. Ja, die moet toch wel wat gekund hebben in het verleden. Was een jeugdspeler van Monaco. En is international van Martinique. Ja, dat is natuurlijk een klein land. En wat dat betreft is het ook niet zo gek dat hij in de tas zat bij Ruud Nijstad en ook bij Robin Prupper. Is het allemaal gelukt met de techniek?
0: Ja, het moet nu opengezet zijn. Ga ik nu ook doorgeven. Het was trouwens Clemens die het vanuit Mexico nog heeft geregeld. De
1: vanuit Mexico. En dan loop jij op de radio te verkondigen dat de chef techniek loopt te slapen. Vanuit Mexico is die man gewoon bezig.
0: Clemens Buscher, echt. Hij,
1: president.
0: Ja, hij, je kunt af en toe gek van hem worden, maar het is, ja, nee, het is een wereldgozer. En ik word nu gebeld door de NCR. Doe jij dat even?
1: Ja, balbezit voor Nijstad, centraal achterin. Opent hem helemaal naar de rechterkant, naar Bad van Rooij. Ja, FC Twente staat wel op die 1-0 voorsprong door het doelpunt van Saruki. Maar het moet wel voorkomen dat het heel erg slordig wordt. Want dit was toch wel twee keer FC Toen dat gevaarlijk opdook rondom de 16 van FC Twente. En dus zal FC Twente snel die 2-0 moeten maken. Want dan is aan alle onzekerheid een einde gekomen wat deze wedstrijd betreft. Misschien dat dat nu gaat gebeuren als Piazza daar de bal heeft aan de rechterkant. Zoekt hij daar richting Saruki. Saruki speelt hem richting Adelgaard. En dan is het Torfhatsen die krijgt daar voor de eerste keer de bal. De buitenspeler van FC Twente speelt vaak op rechts. Speelt nu op links. Dat kan die ook. Hij is vliegensvlug. Torfhatsen die krijgt daar nu de bal van Adelgaard. Nee, die zoekt hem toch naar Weidman. Weidman in de 16 speelt hij daar zijn tegenstander uit. Chippen richting de tweede paal. Het is op zich best wel een goede voorzet van Weidman. Alleen staat er helemaal niemand tegen.
0: Nee, en daar had Twente de bezetting beter voor elkaar moeten hebben. Nu dus de bal in de handen van Niklas Steffen. En zo kan het zowaar toch nog spannend worden. Ik schetste toch een beeld alsof het hier even nog 2-3-0 zou gaan worden. Maar voorlopig naderen we de slotfase van deze wedstrijd. En ja, een kansje zit er misschien nog altijd in voor het tiental van FC Toen. Dat nu de bal naar voren probeert te schieten. Maar dan neemt Twente die bal goed over. Van der Belt gaat ook nog in de ploeg komen. Die wordt vaak ingebracht als de wedstrijd neutraal gemaakt moet worden om in Erik ten Hag termen te spreken. Nu gaat de bal over de zijlijn bij de achterlijn van FC Toen. En daar krijgt Twente geen hoekschop, maar dus een ingooi bij de hoekvlag. En dan is het de man met nummer 8 die naar de kant gaat. En dat is Weidman, die heeft verzuimd om een doelpunt te maken. Ja, hij maakte er eentje. Die werd afgekeurd door de VAR. Ook wat pietluttig. Maar ja, de ingreep van de VAR die de rode kaart van FC Toen opleverde zal toch meer tot stof doen opwaaien. En zo is het Weidman die naar de kant gaat. Hij miste zojuist een grote kans. Van der Belt in de ploeg bij FC Twente. En hij is nu al in balbezit.
1: Van der Belt inderdaad in balbezit. Viel afgelopen week tegen Fortuna. Zit dat dramatisch in. Deed eigenlijk helemaal niets goed toen FC Twente met de 1-1 gelijk speelde daar in het verre zit dat. Ja, Van der Brom die liet gisteren nogmaals weten dat hij had verwacht dat zijn elftal verder zou zijn in deze fase van de competitie. Zeker na die schitterende, die heroïsche zegen hier in de Grolsvest tegen PSV. Ja, hoopte Van der Brom dat zo'n off-day zoals afgelopen zaterdag tegen Fortuna Sittard er niet meer in zat. Maar niets was minder waar. En FC Twente speelde dus met 1-1 gelijk. Nu is Torvaldsen er vandoor. Die verspeelt daar bijna de bal. Maar herovert hem alsnog. En kan die openen naar de rechterkant. Naar Marco Piazza. Piazza terug richting Van Rooij. En zo zoekt FC Twente een gaatje in de Zwitserse defensie. Balbezit voor Van der Belt in de as van het veld. Heeft hij daar de bal en de opties om die bal rond te gaan spelen richting Adelgaard. Adelgaard met de steekbal richting Weghorst. En dat wordt doorzien door de defensie van FC Toen. Bal nu in de hoek bij bij FC Toen. Wordt er opgevangen door Adelgaard. Adelgaard richting Linsson. Linkerkant van de 16. Kan Linsson naar binnen dribbelen? Kan Weghorst die bal nog meenemen? Nee, dat doet Weghorst niet. En dus kan FC Toen wegwerken. Maar de aanval van FC Twente blijft nog in leven. Thorvaldsen heeft de bal aan de linkerkant. Kan hij daar zijn tegenstander voorbij? Nee, want hij krijgt dubbele dekking. Wat op zich wel bijzonder is, omdat FC Toen met een tiental speelt. Na die rode kaart een half uurtje geleden is het nu opnieuw Thorvaldsen aan de linkerkant van het veld. Nu wel in de 1-1. Maar ook die tegenstander komt hij niet voorbij. Gaat die bal terug richting Adelgaard op het punt van de 16. Gooit hij die bal voor. En is het FC Toen dat die bal maar weer eens kan wegwerken. En is het Robin Pruppen die voor de zoveelste keer een nieuwe aanval in moet leiden.
0: Ja, want elke tweede bal is voor de aanvoerder van FC Twente. Nu is het Van der Bel die het spel moet versnellen naar Thorvaldsen. Die valt wel in ieder geval gretig in. Maar ja, gretigheid leidt dan ook vaak tot grilligheid. En deze poging mag toch onder die noemer worden geschaard. Want dit is een grillige actie van Thorvaldsen. En zo gaat die bal toch een meter of 3-4 naast de goal. En dat allemaal in een fase waarbij je denkt, ja, kan deze wedstrijd gewoon niet richting het laatste fluitsignaal. Want het valt allemaal wel vies tegen waar we naar zitten te kijken. Dat is trouwens wel een flauwe opmerking. Als jij net de blik hebt gericht op Noah Falen.
1: Ja, dat kun je maken.
0: Het valt allemaal vies tegen daar waar we zitten te kijken. In jouw geval valt het reuze mee, toch? Noah Falen is het aanzien toch best waard, joh.
1: Zeker, maar ik geef er ook geen mening over. Jij komt hier zo raar uit de hoek als het om Noah Falen gaat. Is toch gewoon een leuke verschijning?
0: Nee, en ook een hartstikke leuke collega. Nee, maar ik zat naar het spel te kijken. Terwijl jij de blik had gericht op Noah Falen. Die nog zometeen moet napraten bij de collega's van Ziggo.
1: Ik zat eerder te kijken dat Jurie Mulder wegliep. De technisch directeur van Schalke en is analist van Ziggo vanavond. Ja, die zal toch ook met een ander oog. Hij kijkt met analytisch oog naar deze wedstrijd, maar ook wel een klein beetje als technisch directeur van Schalke, dat dus weer in de Bundesliga speelt. En dan denk ik niet dat hij een naampje heeft opgeschreven, Tijmen.
0: Nee, hij vanavond niet een... hij heeft heel eventjes vorig jaar gehengeld naar Younes Taha. Nou, die heeft hij nu op de zwarte lijst gezet bij Schalke. Was toen ook te duur voor Schalke.
1: Was Younes Taha te duur voor Schalke?
0: Ja, was te duur voor Schalke. Schalke had dat geld tussen de 3 en 5 miljoen, werd toen nog genoemd, niet over voor...
1: Toen was Schalke nog tweede Bundesliga.
0: Nee. Het was al na de promotie. Ze hebben deze zomer heel lichtjes contact gehad, want Schalke heeft gewoon ook heel weinig financiële middelen. Qua salaris kunnen ze best veel.
1: En dus moet Jurie Mulder een beetje bijbeunen, basic ook.
0: Ja, nee. Qua transfersommen kunnen ze niet heel veel doen, maar qua salaris wel. En dat blijkt ook wel. Schalke heeft het moeilijk in de Bundesliga. Afgelopen weekend verloren zelfs bij... terwijl de tegenstander in ondertal was. En dat is te hopen voor FC Twente dat het niet gaat overkomen. Overigens is hij samen met Ronald de Boer vandaag de analist. De twee smaakmakers midden jaren 90 bij FC Twente, die ook nog heroïsche Europese wedstrijden hebben gespeeld. Nu een schotje van FC Toen. En die krijgen geen vrije trap. En daar zegt Nusa, de scheidsrechter, opstaan. En anders krijg je een gele kaart voor een zwalbe. Nu een prachtige paas van Joël Drommels weg op Marco Piazza. Oh. En die aanname is ook schitterend, maar die bal is net uit. Ah, dat is jammer. Wat een schitterende trap van Joël Drommel. Ja, dit zien we Lars Oenestal niet doen, Job.
1: Nee, daar staat Lars Oenestal zeker niet bekend om. Joël Drommel wel. Ik kan me nog die lange pases van hem herinneren uit zijn eerdere periode bij FC Twente. Nu zijn we toch al een jaar of 5-6 verder en is Joël Drommel op dit moment de eerste doelman van FC Twente. Want Lars Oenestal, die zit in het lappenmand en dat zal de komende tijd ook nog wel even zo zijn. Dit kan zomaar zijn dat dit de wisseling van de wacht is. Lars Oenestal heeft een aflopend contract. Ja, en toen Joël Drommel naar FC Twente kwam, ja, toen wist je eigenlijk wel, je gaat voorgesteld worden, Thema.
0: Ja, want Oenestal is gewoon niet fit genoeg voor 50 wedstrijden die Twente misschien dit jaar wel gaat spelen. Maar het valt al eerder tegen, fysiek gezien ook met de Duitse goalie. Als je mij met mensen op de keel vraagt, dan zou ik nog altijd kiezen voor Lars Oenestal. Maar Joël Drommel is ook gewoon een uitstekende doelman, liet hij afgelopen weekend ook zien. En voetballend heb je natuurlijk veel meer aan Drommel. En ook voor de lange termijn inderdaad, want Oenestal wordt met het jaar ouder, maar ook met het jaar brozer. En dat laat zich ook voelen, fysiek gezien.
1: Dat geldt toch voor iedereen?
0: Ja, maar ik heb niet de indruk dat ik nou heel veel brozer word. Vanochtend toch nog mijn soepelheid kunnen etaleren op de padelbaan. Dus ja, misschien maak ik mezelf meer wijs dan... hou ik mezelf enigszins voor de gek. Dat zou ook nog kunnen. Maar de tegenstander van dienst zal daar vanochtend toch ook keihard mee geconfronteerd zijn. Met de soepelheid van ondergetekende. Nu zien we balbezit voor FC Toen. Hoe soepel zijn zij nog in die slotfase? Want we zitten al richting de laatste minuut. Kunnen zij nog tot een kans komen? De lange bal is er. Richting de voorwaartse van FC Toen.
1: Nog 30 seconden officiële speeltijd. En het balbezit is voor Aske Adelgaard, de linksback van FC Twente. Ja, die wordt al wel stevig op de huid gezeten daar. Door Nico Maier, de invaller bij bij FC Toen. Ja, we hebben dus nog 20 seconden officieel te spelen. Ik ben benieuwd hoeveel minuten erbij gaan komen. Zal denk ik een minuutje of 4 zijn als die vierde man zich zometeen gaat melden daar aan de zijlijn. Maar het is eerst die ingooi voor FC Toen. Wordt daar weggekopt door Ruud Nijstad. Maar de aanval van FC Toen is nog in leven. 90ste minuut. Ja, want dit is wel even alle hens aan dek voor FC Twente. Het staat 1-0 met nog 4 minuten blessuretijd komt erbij. En FC Twente staat dus op een 1-0 voorsprong tegen dat tiental van FC Toen. Ja, dan moet je niet dit soort ballen zoals Christian Linsel gaan spelen. Hoog voor je eigen verdediging. Kan FC Twente het nog een keer uitkomen dan als Seruki die bal weg kan schieten. Maar Seruki raakt die bal helemaal niet goed. En verzuimt daarom Torvaldsen weg te sturen. Ja, nog 3,5 minuten te spelen hier in Enschede. Normaliter zal FC Twente deze wedstrijd wel gaan winnen. Of verwacht je nog een slotoffensief, Tijmen?
0: Nou ja, er gaat nog wel een mogelijkheidje komen. Twente leunt ook wel erg achterover. En die ballen zoals zojuist van Linsel, ja, dan kun je toch niet anders concluderen dat er toch nog enigszins sprake is van lichte paniek. Nu balbezit in de achterhoede van FC Toen. Maar hoe deze bal naar voren wordt gewerkt, dat is ook uiterst merkwaardig. Ingooi wel voor Toen, inderdaad. Die bal gaat over de zijlijn via Christian Linsel. En dan is er balbezit voor Keit, die hem uiteindelijk terugspeelt. Nu komt de bal achter de laatste lijn, maar die is wel zo wild getrapt. Die gaat over de achterlijn. En zo is er in ieder geval al een anderhalf minuut verstreken als Drommel de bal klaarlegt voor de uittrap. Het publiek gaat er nog maar eens achter staan, want uiteindelijk telt alleen het verdict. De 3 punten zijn er voor FC Twente. Die kunnen ze meenemen naar volgende week als ze richting Gibraltar gaan. Ja, het spreekt ook niet aan FC Toen. En het zal ongetwijfeld ook een iets andere stijl van voetballen met zich meebrengen. Maar FC Twente kan buiten het resultaat. Ze hebben de 0 gehouden. Ze hebben gewonnen. Ze hebben de volle buit. Maar ze kunnen toch niet heel tevreden zijn over het vertoonde spel. Of komt er nog een gelijkmaker zelfs voor FC Toen? Want hier komt nog een balletje. Dan is het bal zit voor FC Toen. Rondom de 16 meter. Seruki speelt hem terug richting Drommel. Die raakt hem ook niet lekker. En dan heeft die bal een beetje hangen. De 2e minuut van de blessuretijd zit er bijna op. Daar kan Torvaldsen die bal binnenhouden. En nu kan FC Twente het duel gaan beslissen. Want dit is een 4-2 situatie met balbezit voor Marco Piazza.
1: Piazza in de 1-1 tegen de verdediging van FC Toen. Daar is ook Linsel meegelopen. Kan Piazza die bal snel spelen? Gaat naar Weghorst. Weghorst richting de verhoek. Schitterende redding van Steffen. Al is die bal van Weghorst ook niet heel erg goed binnengeschoten. Ja, de nummer 9 van FC Twente met zijn trap richting de 16. Moet je deze bal gewoon tegen de touwen werken. En dat beseft Weghorst zich zelf maar al te goed, want hij slaat de handen nog een keer voor zijn ogen. Dit was de kans voor Weghorst om de 2-0 aan te tekenen en zijn moyenne nog wat op te wekken, want hij is al bezig aan een aardig seizoen. Hij was zo belangrijk in Baku tegen Karabach. Komt dan alsnog de 2-0 voor FC Twente als Van der Belt in de 16 is opgedoken. Van der Belt krijgt hij de bal niet heel erg lekker mee, maar Torvaldsen komt hem helpen. Torvaldsen heeft de bal nog steeds aan de linkerkant van de 16, speelt hem dan terug naar Adelgaard. Adelgaard nu op de punt van de 16, nog een keer naar Torvaldsen. Adelgaard heeft nu de bal op de achterlijn. Voorzetje. En dan is de voorzet van Adelgaard heel erg matig. Belandt hij bij de andere back. Dat is Bart van Rooij aan de rechterkant van het veld. Die speelt hem nog maar een keer naar Ramiz Seruki. En Seruki speelt hem weer terug naar Bart van Rooij. Maar wat een kans voor Wout Weghorst om de 2-0 op het scorebord te zetten. In de eerste helft kreeg de spits van FC Twente ook al een enorme mogelijkheid. Maar ook die liet hij onbenut. En hetzelfde geldt voor deze. En dus blijft het 1-0 bij FC Twente tegen Toen met nog 50 seconden te spelen.
0: Ja, maar is Seruki nu ook weer aan het doen. Ja, die is in alles de hoofdrolspeler vanavond. Hij was betrokken bij de rode kaart. Hij maakte het doelpunt. Maar hij kan toch ook niet tevreden zijn over zijn spel. Hij is normaal gesproken een speler die nauwelijks fouten maakt. Maar dit zijn toch echt kinderlijke fouten. En dus kan Toen misschien nog één keer gevaarlijk worden. Dan wordt die bal naar voren geschoten. Dan is het Seruki die de bal wel wegkopt. Tweede bal is in dit geval wel voor de invaller Zoekiet. En die kan de bal niet onder controle krijgen. En dan wordt er een overtreding gemaakt. En dan is het nu wel gebeurd, toch? Want we zitten in de laatste 10 seconden.
1: Ja, dit gaat niet meer mis. En we hebben het vaak over zegens in Europa. Europese zegens als Nederlandse ploegen weer eens verliezen met 1-0 of 2-1. Nou, dit is dan wel een Europese zegen van FC Twente.
0: Ja, nee. Uiteindelijk moet je gewoon ook dit heel snel vergeten. Je moet wel kijken naar het spel. Want het zal geen vertrouwen hebben gekregen.
1: En de tweede week op rij al.
0: Tweede week op rij. Dus Van der Brom zal niet tevreden zijn. Maar de opluchting is er toch wel op de tribunes. Seruki. Ja, kijk, je zit ook aan de spelers. Dit zegt eigenlijk alles. Dit is niet een hele vrolijke avond geweest voor FC Twente. Maar uiteindelijk wel de volle buit. FC Twente 1, FC Toen 0. En dus Twente 0.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. In het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Kroatië de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van Hajduk Split. De enige goal van de Amsterdammers werd vlak na rust gemaakt door Davy Klaassen. De wedstrijd werd in de 76e minuut stilgelegd nadat er door fans van Split massaal vuurwerk werd afgestoken. Er ontstond zoveel rook dat beide ploegen ongeveer een kwartier naar de kleedkamer gingen voor de wedstrijd kon worden hervat. Het verlies is opnieuw een tegenvaller voor Ajax, dat in de Eredivisie op een vijfde plek staat. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Vond. Het is donderdagavond, 15 oktober. De Europa League gaat nu echt beginnen voor NEC met de thuiswedstrijd tegen Levski Sofia. Wat een mooie sfeer. Iedereen staat al, want er gaat iets moois komen zometeen. Er staat al vlak voor ons, in de hoek voor ons, bij de cornervlag. De cornervlag zelf is even weggehaald. Een vleugel.
1: Ja.
0: Een vleugelflitser staat daar.
1: Ik dacht zo'n mooie, zwarte, glimmende vleugel. Maar het is een beetje zo'n oude uit de kelder. Zo'n bruine variant. Het is niet Pim van Dijk of Louis van Dijk of Pim Jacobs bedoel ik eigenlijk. Nee, het is een jonge gozer. Hij kijkt wat onwennig rond. Misschien denkende van, hey, volgens mij stond ik nu op het programma. Maar ja, we gaan hier eerst nog even een soort voorbode op het carnaval. En dat heeft hij misschien nooit meegemaakt. Ik weet niet waar de beste man vandaan komt. Maar hij staat hier bij de cornervlag. De cornervlag is er inderdaad nog even niet. Die moet straks daar nog wel even neergezet worden. Verder op het veld. En nu is het ook helemaal donker in het stadion. En op het veld in het midden. En de vlag van de Europa League. Die zal straks gaan wapperen. Het is nu helemaal donker
0: ja, het
1: op het veld.
0: Ja, bekend voor. Want er was een stroomstoring in Nijmegen. Ik was blij dat hier het stroom het wel deed.
1: En,
0: hij gaat spelen.
1: Hij speelt een lekker deuntje. Op de tribunes veel mobieltjes nu ook.

0: Show. En dat was de gevleugelde vriend van Nijmegen. Nu aan de overzijde bij de Hazekamp vuurwerk. En het lied wat er gezongen werd op band, dat was op de reclameborden ook te lezen qua tekst. En op het scherm waren beelden van vorige Europese jaren gezien. Back on the European stage. Dat is waar het om gaat. NEC terug. 18 jaar volgens mij geleden. Voordat dat we nu weer helemaal in een groepsfase terug zijn. De cornervlag wordt vakkundig neergezet. Het is hier een kleine lichtshow ook in het stadion. In een volgepakte Goffert. En dit is een mooi begin van een hopelijk historische avond. Met nog wat extra vuurwerk erbij.
1: Ja, mooi hoor. Het is behoorlijk wat vuurwerk wat de lucht in gaat. De piano werd net door 6 man vakkundig aan de kant gereden. Doekje eroverheen. Als je daar een corner moet nemen, heb je iets minder ruimte zometeen. Wat een vuurwerk gaat hier de lucht in. Wat een sfeer in de Goffert. Mooi hoor dat die lampen allemaal uit kunnen. En dat iedereen met de telefoon voor een klein speerlampje zorgt. Wat een begin van het echte Europese avontuur van NEC. We hebben natuurlijk al 2 thuiswedstrijden gehad in de voorrondes. Maar nu gaat het echt beginnen. De lampen gaan aan. Dan gaan we zometeen echt beginnen. Iedereen staat nog altijd en heeft genoten van deze openingsceremonie. Op het veld staan de mannen klaar. De kleine mannetjes en vrouwtjes die zometeen het grote Europa League doek gaan wapperen. Voor de trap waar iedereen zometeen omhoog op het veld op. Ook een klein bord waar het Europa League logo op te zien is. Op de grasmat ook de UEFA Europa League tekst. Kortom, ze hebben er alles aan gedaan om het stadion te versieren, Hans.
0: Ja, en ook rechts een heel mooi doek. Wat het precies is, ga ik even proberen te bekijken met een fotootje.
1: Ja, mooi doek inderdaad. Hans gaat even van zijn plek om duidelijk te kunnen zien wat daar staat. Terwijl je ook zou kunnen denken dat we bij Thunderdome 38 gaan aanwezig zijn. Oude tijden herleven. Als er verder nog weinig beweging is, tenminste van de meespelers op het veld. Ze zullen in de tunnel staan om zo meteen het veld te betreden. Ik zat naar de opstelling te kijken. Kevin Kers in de basis. Bischoff is terug. Hij ook aan de start. Le Breton en Nejasmic verder op het middenveld. Voorin de gebruikelijke namen met Linse, Tadic en Sherry. En achterin Fonville, Schuurs en Gabriel Brass. En natuurlijk Gonzalo Cretas op het doel. Hans is terug van zijn expeditie. Om te kijken wat er nou precies op dat doek stond. Hans zet zijn microfoon weer op. Ik heb al eens een betere foto gezien, Hans.
0: Dus een betere foto, maar dit is het. Het lijkt wel een soort röntgenfoto. Volgens mij moet het een beetje duistere beelden voorstellen, zeg maar. Van welkom in een duistere kuil, om het zo maar te zeggen. Wie weet kunnen we er straks nog wat meer over zeggen. In ieder geval, die mensen die staan nog steeds onder dat doek. En in het midden dus de vlag van, of de grote doek. Daar wordt dadelijk mee gewapperd. Verder bij binnenkomst gaan ze onder het Europa League poortje door. En dan staat daar ook UEFA Europa League ligt op de grond. Met dan aan de linkerkant het embleem van NEC. En aan de rechterkant het embleem van Levski Sofia. De tegenstander van vandaag. Het is een volgepakt stadion. Terwijl nu de spelers het veld opkomen. Dus je mag gaan staan en klappen voor de matadoren van NEC en Levski Sofia. En zij worden voorafgegaan door het arbitrale trio. En dat is de heer Agayev uit Azerbeidzjan. In ieder geval de leidsman. Zij in het blauw met zwarte broek en blauwe kousen. En NEC heeft de jasjes nog aan. En volgens mij Levski ook. Dat is een beetje goudachtige kleur, ja, denk ik. dat ze hebben. In ieder geval de kinderen vooraf, die flankeren ook. En dan loopt nu de cameraman iedereen één voor één langs. Want de wedstrijd is natuurlijk op vele kanalen te zien. En dan elke speler komt goed in beeld. Dan zie ik nog eventjes dat er volgens mij een Jasmiets twee kinderen te veel had of zo. Of die doet er nog eentje, stoot hij van zich af. Wat een pijnlijk gezicht.
1: Ja, die moet
0: voor
1: een
0: vader naast mij natuurlijk. Bart moet eventjes bijkomen. Maar iedereen heeft nu dus een kind voor zich. Volgens mij was dat het kind van Tadić, geloof ik. Ja. Want die staat op die hoek waar nu de camera ongeveer is. En dan zal dadelijk de tos verricht worden. Scheidsrechter dus Agajev. En de beide captains zijn natuurlijk, of dat is in ons geval, Sherry. En bij Levski is dat Christian Dimitrov.
1: Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit. Het anthem van de Europa League is natuurlijk niet zo iconisch als die van de Champions League. Maar ik krijg er toch kippenvel van. Als nummer aan zich vind ik hem beter, Hans. Het Europa League tuuntje dan het Champions League tuuntje. Ja. Alleen er zit natuurlijk veel meer emotionele en sentimentele waarde aan. Die van de Champions League die we hier een paar weken geleden hoorden. Daar gaan ze staan. De mannen van Levski Sofia bij NEC hebben ze de jasjes nu uitgedaan. Ik zie Kretas in een kek paars tenuutje. Dat ziet er mooi uit. Paarse keepershirt, paarse broek. En ook iets wat paarsig lijkt aan kousen. Gaan ze zo meteen klaarstaan voor de foto's. De jongens van NEC, ja, dat is even wennen. Moet nog even op de foto, hè?
0: Ja, dat is allemaal speciaal op dit soort avonden. En de volgende dus nog drie na vanavond. De aftrap een aantal weken geleden in Turijn. Ja, daar moet ik het maar niet over hebben. Dat is misschien een maatje te groot. Dit Levski is overigens ook geen klein clubpie. Maar we gaan kijken of vandaag in de eigen goffert de eerste punten verzameld kunnen worden. Want NEC bungelt op die ranglijst op dit moment onderaan.
1: Ja.
0: En er zijn natuurlijk al wat wedstrijden om kwart voor begonnen. De TOS wordt verricht. En ook ongetwijfeld mooie vaantjes uitgedeeld. Sherry lijkt te mogen kiezen. En kiest er volgens mij voor om aan deze zijde te gaan beginnen. Dat wil zeggen dat we dus van rechts naar links gaan starten als NEC zijnde. En de hele grote mooie vaan wordt in ontvangst genomen. En dan gaat Sherry naar zijn spelers. Gaan de verwijderde assistenten nog even richting het net om dat allemaal te controleren. En staat de scrum bij de Bulgaren al klaar. En is het applaus voor de modieuze kleden in het volledige paars. Je denkt een beetje aan Anderlecht, hè, zoiets.
1: Ja.
0: En dat is dus Kretas één keer de lat aangeraakt. En het applaus van hem met zijn witte handschoenen voor het publiek achter hem. Hij dus weer terug naar die schorsing in Turijn.
1: Duurde even voordat ze er allemaal waren, Hans. Maar ze zitten er met z'n allen nu vol uitvak van de Bulgaren die de oversteek hebben gemaakt. Dus vanuit Sofia nog wat spandoek. Ook zie ook een Bulgaarse vlag. Die hangt daar aan de wand. Terwijl er ook wat vlaggen mee zijn genomen om aardig mee te zwaaien. Vol uitvak. Ja, het uitvak is voor deze speciale Europese campagne ook nog vergroot. Ik durf niet te zeggen hoeveel te exact zijn. Maar een heel deel van de zijde achter het doel van de Bulgaarse keeper Voetsov is gevuld. Ze staan klaar. Levski Sofia mag zo meteen gaan aftrappen. Het is 9:00. We kunnen gaan beginnen, Hans.
0: Heerlijk. Potje voetbal. Scheidsrechter heeft afgetrapt. En dat betekent dat de wedstrijd begonnen is. Keeper Voetsov heeft gelijk de bal toegespeeld gekregen. Hij in het mintgroen. Dan hebben we de modieuze berichten gehad. En is het Levski Sofia dat in balbezit is. Leek eventjes Bras de bal af te pakken. Maar de bal nu weer bij die Bulgaarse keeper Voetsov. En die komt daadwerkelijk ook uit Bulgarije. Want het is een internationaal gezelschap. Nu even opletten bij Von Viel. Dat was nog eventjes, of dat was Kers, denk ik. En dan aan deze zijde is het een voorzet van de nummer 35. Dat is volgens mij Serginho. En dan is het NEC dat overneemt met Noé Le Breton.
1: Ja, doet hij goed hoor. Komt voor zijn man, pakt de bal af. En dan kan NEC de bal even achterin gaan opbouwen. Met Bras aan de rechterkant. Dus Schuurs centraal achterin. En aan de linkerkant, die de bal nu heeft, Devron Von Viel. Stap naar voren, naar Tadić. Tadić die op het begin een beetje uitgefloten werd toen de namen werden opgelepeld. Maar als hij zo meteen een assist geeft, Dan is alles weer vergeven en vergeten, hoop ik. Met de balbezit nu voor NEC. Een kleine hensbal bij de aanname, volgens mij. En dan is dat voor of tegen NEC? Nee, het is in het voordeel van NEC. Als de bal eventjes de lucht inging via een NEC-voet... maar tegen een hand van een speler uit Bulgarije kwam... dan mag NEC de vrije trap gaan nemen op eigen helft. Balletje even terug naar Kretas. Hij dus gewoon onder de lat. Schorsing uitgezeten. Mag gewoon weer meedoen. En dat is goed nieuws, hè?
0: Dat is altijd prettig, al deden... Andere stand-in poster het niet slecht. Vonviel daarentegen nu een matig balletje. Kijken of NEC daar toch in balbezit kan blijven. De bal bij Tadić. Die gooit hem snel op Bischoff. Die krijgt een klein duwtje in zijn rug daar van zijn tegenstander. En raakt ook de bal kwijt. Maar dan is het goed opletten van Vonviel. Maar het fluitje heeft ook al geklonken voor een overtreding geconstateerd door de man uit Azerbeidzjan. Daardoor mag Levski een vrije trap nemen. Dat doen ze halverwege de eigen helft. Spelen ze hem even helemaal terug. Ik denk dat Dimitrov is. Die speelt hem naar zijn keeper Voetsov. Kort inspelen op Mubarik is dat. De Marokkaanse man op het middenveld met de mooie rasta's in de staart in zijn nek bungelend. En dan is het... Nog altijd Levski dat de bal in de 16 heeft. Nu een lange bal van de keeper naar deze zijde. En dan nog steeds kort spel. Daar in die linkerhoek van ons uit gezien. En heeft NEC nu de bal overgenomen. Is dat de kans voor Linzen. Die legt hem aan de linkerkant in de 16. Randje 5 meter echt maar op die kop. En die wil eigenlijk, zou die beter in één keer met links uit kunnen halen. Dan kapt hij hem en daarna raakt hij hem kwijt. Het enige wat hij eraan overhoudt is een corner. De eerste corner van de wedstrijd is voor NEC.
1: Ja, als hij sneller schiet is het misschien mooi. Nu is een hoekschop met Sherry aan deze kant van het veld. Die hem met links gaat nemen dus. Gaat hij richting de eerste paal. Kan hier weggekopt worden door speler van Sofia. Opgevangen in rond de middencirkel door NEC. Moet de bal toch weer eventjes terug. Helemaal naar Kretas. Beetje onhandig aangespeeld. Neemt een buitenkantje rechts in de lucht aan. Dat is knap. En dan de lange bal weer van Kretas richting Le Breton. Hij ziet dat hij wegrent. Le Breton kijkt dan achterom of die bal ook zijn kant op komt. Dat gebeurt wel. Maar die kan makkelijk gepakt worden door Sofia. Maar NEC heeft hem alweer. Want ze gaan er slordig mee om met het balbezit bij de Bulgaren. Koploper. In de eigen competitie, ongeslagen nog. Na een speelronde of 10. Dat doen ze goed. Vorig jaar ook verrassend kampioen geworden. En nu NEC weg aan de linkerkant met Bischoff. Hij dus aan de linkerkant, Kers aan de rechterkant. Eens kijken of hij de bal voor gaat geven. Dat doet hij, dat moet hij geschoten worden. Dan schiet hij hem bijna het stadion uit. Nou ja, een beetje gezichtsbedrog. Hij komt in de tribune. Het levert in ieder geval een hoekschop op. Want dit was een redelijk paniekerig uitverdediger.
0: Tweede corner, ja inderdaad, paniekerig was dat. Het is Sherry die hem gaat nemen. Die chipt die bal nog eventjes lopend op en laat hem even op zijn schouder stuiteren. En dan komt daar de afdraaiende corner. Is het een drukte voor de keeper? Komt daar de kopbal? Die is van een Bulgaar, in ieder geval in Bulgaarse dienst. En dan gaat de bal helemaal terug naar Kretas. Kretas, halverwege zijn eigen helft, in de as van het veld. Wil een lange opening geven. Geeft de bal op Linzen. Die gaat ook lopen, maar de bal wordt weggewerkt. Dan opgevangen door Kers. Dan is daar een schotkans voor Sherry. Die schiet en dat heeft een klein stuitje. Maar het is doelman Voetsov die daar prima de bal pakt. Een makkelijke prooi. Maar ja, als hij een beetje vaart krijgt met dat stuitje... Dan zou dat nog lastig kunnen zijn. Maar een eenvoudige prooi, maar toch een wapenfeit van NEC.
1: Ja, een beetje oneenigheid daarna tussen Sherry en Linzen. Volgens mij had Linzen iets anders in gedachten dan het schot van Sherry. Het was ook wel heel ver. Maar het gaat uiteindelijk op doel. Maar hij kon hem dus pakken, de keeper Voetsov. Dat is wat als je met een Voetsov heet en je bent de keeper. Als we daar in Bulgarije maling aan hebben, waarschijnlijk qua vertaling. Als NEC aan de bal is aan de rechterkant, staat Sherry te wijzen van... joh, ik wil hem diep sturen, dat gaat niet, moet hij eventjes terug. Nejasmic krijgt hem nu in de as van het veld, eventjes terug naar Kretas. Kretas wordt nog niet onder druk gezet. Wacht dan eventjes, lokt dan de tegenstanders om wat meer ruimte te creëren voor zijn andere spelers. Even de bal onder de voet, even teruglopen. Loopt hij naar zijn eigen 16. Ja, ze willen nog niet echt druk zetten. Nu een klein beetje druk, dat betekent dat hij kan gaan spelen. Tadić wordt ingespeeld. Probeert hem in één keer te spelen. Dat lukt niet. In tweede instantie krijgt hij hem wel bij Bischoff. Bischoff stuurt Tadić weg aan de linkerkant. Dan moet er misschien een lage voorzet komen. Het is een heel kort balletje naar Le Breton in de 16. Dan gaat hij terug naar Bischoff. Moet er iemand gaan schieten? Het is Bischoff zelf. Gaat hij op de stip? Hij gaat niet op de stip als Bischoff zijn tegenstander probeert te passeren. In de 5 meter. En dan naar de grond gaat. Scheidsrechter wuift het resoluut weg. De bal gaat over de achterlijn. En dan krijgen we een doeltrap. Dan was er volgens mij ook niet zo heel veel aan de hand, hè?
0: Nee, het was een goede actie aan de linkerkant. En Bischoff die...

0: met zijn petje op daar even langs de lijn komt kijken. En ongetwijfeld een complimentje had voor zijn pupil. Ingooi wel voor Leslie Sofia. We zijn 7 minuten onderweg.
1: Ja, hele aardige start van de NECL. Moet je dat wel even oppassen als je dat zegt. Als de bal in één keer wordt geopend naar de linkerkant. Bij Kuso wordt de verdediger ingespeeld die meekomt. Dan zijn ze in de 16 van de NEC. Maar is daar goed verdedigend werk in eerste instantie van Bras. En is voorlopig het grootste gevaar geweken. Mubarik wordt ingespeeld. Grujic ook. Hij een van de belangrijkste mannen bij Levski Sofia, oudspeler van Liverpool. Een van de grotere mannen in de selectie. Ja, niet qua lengte, maar wel qua status. Als Nejasmic de ballen weer heeft in de middencirkel. Open naar de rechterkant, naar Kers. Die is lang met de 7-mijlslaarzen nu richting het doel van Levski. Krijgt dan een beuk? Nou, dat mag blijkbaar. Neemt Levski hem over als ze weg zijn aan de rechterkant? Nee, daar zit Volviel goed tussen. Dan moet hij hem met rechts wegtrappen. Ja, dat is niet zijn favoriete been, dat is direct duidelijk. Hij speelt hem zo in de voeten van een tegenstander. En dan kan Levski weer gaan opbouwen. Achterin met Makoen en Dimitrov. Dat zijn de twee centrale verdedigers bij de Bulgaren. Die dus kampioen werden afgelopen jaar. En daardoor in de Champions League mochten beginnen. Een heel aantal rondjes hebben overleefd. Maar uiteindelijk ook, net als NEC, in de play-offs struikelde. En uiteindelijk hier in de Goffen staan. In de Europa League. Is ook mooi, toch?
0: Ja, ja, zij overleefden uiteindelijk Griekenland niet. Want zij gingen er tegen Athene uit.
1: Ja,
0: hè?
1: Inderdaad,
0: waar de NEC nog wel doorging. Maar daarna in het hoge noorden helaas de Bietenbrug op ging. En in eigen Goffert ook. Maar dit is ook hartstikke mooi. Europa League. Mooie tegenstanders die hierheen komen. Onder andere Rennes uit Frankrijk en Benfica helemaal aan het eind. Nu hier dus Levski Sofia. Een vrije trap was dat in de middencirkel voor Schuurs. Per Schuurs natuurlijk. Die heeft hem gespeeld naar Vonviel. Vonviel in de loop meegegeven aan de linkerkant aan Tadic. Goede voorzet. Die laat Linzen gaan. En dan is het daar waarschijnlijk dat Maicon is die daar glijdend met de borst de bal terug krijgt bij Vucov. Die hem daardoor mocht pakken en daardoor het gevaar geweken. Maar het meeste gevaar, al is het nog niet heel erg gevaarlijk, is wel voor het doel van de Bulgaren.
1: Ja, Maicon, het is niet wat je denkt dat het is. Terwijl ze nu een hele slechte bal spelen. Zo in de voeten van Kevin Kers gaat de bal even naar de middencirkel. Naar Nejasmic, hij onder druk gezet. Naar Schuurs, ook Schuurs eventjes de weg terug. Naar de keeper Kretas, die dan de bal een lange lel geeft naar voren. Dan moet Lins het kopduel aangaan. Dat wordt verloren. In de middencirkel dan moet Volviel hem oppakken. Dat lukt ook niet. Het is nu echt overkoppen. Dan moet Nejasmic de bal weer naar de grond brengen. Dat lukt. En dan speelt hij hem terug naar Kretas. Ja, ik zei al, het is niet de echte Maicon. Zo zijn er wel meer spelers. Aldair, daar zou je ook nog van kunnen denken. Oh, dat was ook een hele goede voetballer in zijn tijd. Dat is ook wel even geleden. Everton doet mee. Zo zijn er wel meer namen waarvan je denkt, hé, die ken ik. Maar dat is toch de andere variant.
0: Ja. Nu is het weer Levski Sofia in balbezit op het middenveld. Zou dat zomaar Serginho geweest kunnen zijn? Dan de bal weer achterin. Daar staat dus Dimitrov en Maicon. En nu is het Mubarik die de bal op kon halen. Hij afgelopen zondag nog scorend. Om 16:30 speelden ze nog. Nu een goede interceptie van Schuurs. Die aan de voor Levski linkerzijde goed oprukt. En met een sliding de angel er even uithaalt. En daardoor de ingooi voor Levski Sofia is snel gegooid. Helemaal terug uit naar de eigen helft. Helemaal terug naar Vucov. Dat is waarschijnlijk misschien ook wel een beetje het idee van laat NEC maar komen. Was bij Ajax ook het idee. Alleen NEC liet de keeper een beetje staan. Nu is het Vucov met een lange bal. Halverwege zijn eigen helft. Lange bal richting deze zijde. Maar die gaat over de zijlijn. Wel een duimpje van David Kuso, de man uit Angola. Maar de bal was niet zo goed als het duimpje deed vermoeden. Ingooi NEC. Vucov gaat gooien.
1: Ja, dan mag je hem vaker laten schieten, die keeper. Als dit het eindresultaat is. Het is inderdaad een ingooi voor NEC. 99 gaat hem nemen. Bischoff naar Le Breton. Dan krijgt Bischoff hem terug. Dat is geen fijne bal, maar opent dan wel. Dat is een beetje gevaarlijk. Naar de overkant van het veld nog op eigen helft. Dan pakt 73 hem op. Gabriel Bras, die nu probeert Kevin Kers weg te sturen. Maar die bal zich veel en veel te hard. Gaat richting de cornervlag, waar de keeper geheel in het groen gestoken, inderdaad. Gifgroen, het is viesgroen, zo kan je het ook noemen. De bal eventjes ophaalt. Dan kan hij hem in zijn eigen 16 zometeen weer in de handen gaan pakken. Staat er ongeveer 12 minuutjes op de klok. Zit ik toch ook even naar het stadion te kijken. Alle reclameborden helemaal in het zwart gehuld. Waar UEFA geen goedkeuring voor heeft gegeven. Waar normaal gesproken, nou ja, de lok lokale sponsors op staan. Dat mag allemaal niet. We zien alleen de borden, de grote borden naast het veld waar wat op verschijnt. Verder niet. Nu een mooie actie van Von Wiel die met een soort shuffle om zijn tegenstander heen gaat. Dan moet hij de turbo aanzetten, maar die tegenstander is ook snel, zeg. Goedemorgen.

0: Dat is een rappe gozer.
1: Zou je nog kunnen fluiten?
0: Ja, het had een overtredingtje kunnen zijn, maar volviel was rap. Komt makkelijk voorbij zijn tegenstander. Maar als de tegenstander ook de turbo aanzet, dan is het snel afgelopen. En een ingooi voor NEC en weer Bischoff die het gaat nemen.
1: Bischoff gaat gooien, doet hij aan de linkerzijde. Doet hij kort op Tadic, dan krijgt Bischoff hem terug. En dan de bal bij Nejasmits. Kop 16 aan de linkerkant. Nu in de 16 Noël Le Breton. Dan weer naar Nejasmits. Die chipt hem daar de 16 in. Maar die gaat over alles en iedereen heen. Ook langs Tadic. En daardoor een klein beetje all in all. Want mensen die dachten, daar komt wat moois uit. Maar de bal in de, aan de voet van doelman Voetsov. Gesteund door een vol uitvak met mooie blauwe vlaggen. Ik zag ook de Blues, de Blauwen. Dat is in Nederland voor mij alleen maar Spakenburg, geloof ik. Maar dat is volgens mij een van de bijnamen ook van het Levski Sofia. Dat inderdaad dus Ludo Gorets na 14 jaar een keertje mocht aflossen. En daardoor dus een landstitel bij hebben geschreven. Ze zijn nu wat schokkerig daar aan de voor NEC rechterkant. Daardoor kan NEC de bal oppakken. Dan in de 16e bal hoog weggeschoten, opgevangen met het hoofd door Kers. Althans, die ging goed de lucht in, is ook een grote man. Dan komt de bal daar aan de rand 16 niet uit te halen. Dan gaat hij in de 16 naar Bischoff. Die gooit hem voor, dan komt er een goal. Oh! Nee, die wordt daar weggekopt. Oh! En dan in de rebound is het Kers. Ik weet even niet wie daar de bal kopte aan de rechterkant. Heel dichtbij was dat misschien wel de kleine Linzen. Weet ik eventjes zo vanaf deze afstand niet. Daarna was het Kers in de rebound. Dat ging hoog over. Maar een goede kopbal van NEC en een goede redding ook van de keeper.
0: Ja, goede voorzet. Ik denk dat het Le Breton was. Oh. Of Sherry die uiteindelijk kopt. Het is lastig om te zien. Maar daarna komt de bal voor de voeten van Kevin Kers. En die kan hem helaas niet drukken. Het is een half hoge bal waar je dan een beetje geluk bij moet hebben. Dat je hem goed kan drukken. Hij gaat helaas hoog over. Maar wat een kans was dit. Goede voorzet ook van Bischoff richting de tweede paal. Het was Sherry die hem kopte. En daarna inderdaad, wat een kans was het ook voor Kers. Zeg. Die hem dan niet goed weet te drukken. Anders was het kassa geweest. Nu is de keeper aan de bal. Aan de wandel zelfs. Meter of vijf loopt hij de 16 uit. Wordt dan een beetje onder druk gezet via de zijkant. Dan komt de lange bal. Dan moet hij opgevangen worden door Von Viel. Dat lukt half. Kopt hem zo in de voeten van de tegenstander. En dan zijn ze misschien aan de rechterkant weg. Moet eventjes terug. Dat is dan het goede nieuws. Met Kusso die daar staat. En Aldair die ook aan de rechterkant staat. En nu gaan ze helemaal terug naar eigen helft. Eventjes opbouwen. Kijken waar de gaten liggen. Waar de ruimte is om NEC pijn te doen. Waar die ruimtes liggen. Met de bal nu aan de voet van de keeper. Zitten we in de 15e minuut. Valt het me niet mee hoor, wat Levski laat zien. Ik had er iets meer van verwacht in de openingsfase. Maar misschien is dat ook wel de kracht van NEC, Hans.
1: Ja, dan laten we daarvan uitgaan. Laten we positief zijn. Nu een lange bal van Voetsov. Collegiaal in- en uitleen. Want die bal die komt in de voeten van Kretas. Die hem daarna kort heeft gespeeld op Von Viel. Nee, Levski laat nog niet zo heel veel zien. Nu is het Kretas. De bal onder de voet. Rolt hem even naar voren. En komt dan met een lange haal naar de voorwaarts. Die wordt opgevangen daardoor Aldair met het hoofd. Dan in de middencirkel ook nog teruggekopt naar Maicon. Die moet dan wel terug naar Voetsov. Omdat Nejasmits volgens mij in de aan het jagen was. Dan komt de bal daar bij Tadic. Die gaat naar de grond. Maar het balbezit blijft voor NEC. En de bal aan de linkerkant. Halfweg de helft van Levski bij Bischoff. Applaus voor de Deen. Die hem even terug uit naar Von Viel speelt. En dan in de as is het Schuurs. Die speelt hem weer naar Von Viel. Aan deze zijde. Kort gespeeld op Bischoff. Bischoff, meter of vijf op de helft van Levski. Weer even terug naar Schuurs in dit geval. Hij nog net op de eigen helft. Nu over de middenlijn heen gestoken en de bal weer aan de linkerkant bij de Nejasmits. Mooie bal op Tadic, die met een tikje kort beweging Linzen probeerde te bereiken. Dat lukte niet. Daarna een kleine kans op een uitbraak van Levski. Maar die werd ook alweer opgeheven. Nu het fluitje van de scheidsrechter, want hij constateert op de middenlijn een overtreding van Schuurs. Ik heb daar mijn bedenkingen bij. Volgens mij de bank van NEC ook, waar Schreuder staat, maar volgens mij daar achter hem een van de assistenten ook nog staat te blaren. Maar de vrije trap die staat wel voor Levski Sofia.
0: Ja, was niet zo gek van aan de hand hoor. Ik zie het nu langskomen op het scherm. Schuurs is gewoon veel sterker dan zijn tegenstander. 17 is dat. Everton Bala. Moeten we wel voor oppassen. Vorig jaar topscorer in de competitie daar. Maar nu eventjes te licht bevonden in het duel met Schuurs. Al krijgt hij dus wel de vrije trap mee. Je zag inderdaad iedereen omspringen. Die waren niet blij daar op de bank. Stortige bal nu in de opbouw van Levski. Dan wordt zo in de voeten geschoten van van Nelsmits. Moet Nelsmits wel even opschieten voordat hij de bal kwijtraakt. Maar heeft NEC hem nog in het bezit. Terug naar Kretas. Wordt nu wel op de huid gezeten. Zal hem met links moeten schieten. Kijken of dat lukt. Nou, dat gaat ook. Al is die bal net iets te hoog voor Tadic. De tegenstander kan de bal oppikken. En dan zijn ze misschien weg aan de rechterkant. Oh, dan moeten we even oppassen met de bal aan de rechterkant. De 16 in. Dan gaat hij geschoten worden. En dan een goed blok van Bras. In tweede instantie gaat hij erin. Oi, oi, oi. Dan gaat hij erin. Is het één foutje achterin. Een te hoge bal richting Tadic. En ze zijn er gelijk uit. Wordt in eerste instantie nog het schot geblokt. Maar staat dan in de rebound. Volgens mij is dat Reinaldo helemaal vrij om de bal in te schieten. Dat is zonde zeg. Ja, het is toch,
1: 17.
0: Ja, 17 ja. In plaats van 7. Dan is het Everton Balla. We noemen hem net nog die topscorer die nu de bal voor zijn voeten krijgt. En met links vanaf een meter of 11 in de bal in de hoek schiet. Hebben ze letterlijk nog niets laten zien. Maar zijn ze voor het eerst echt in de 16 en is het wel raak. Krijgen we het in twee talen te horen. Want dat moet. Staan ze met z'n allen bij de dugout nu. Daarom ook het gefluit. Die jongens van Levski Sofia. Die staan daar met z'n allen nog naar wat instructies te luisteren. Wat te drinken. Die nemen alle tijd om nog eens goed te genieten van dit moment. Ja, het is in eerste instantie nog een goed blok op het schot van Balla van Gabriel Bras. Maar in de rebound komt hij nog weer voor zijn voeten terecht bij Gabriel Balla. En dan is het raak. Wat zonde zeg. Ja, het is ook een niet te missen kans. Als je zo vrij voor de keeper staat, dan is het letterlijk in het hoekje schuiven. En dan is het 1-0 in de 18e minuut.
1: Ja, dat is Europees voetbal heet dat dan. Er wordt nog wel even gekeken. Ik zou niet weten wat er aan de hand is. Maar er is nog geen echte goedkeuring gegeven. Dus nog wat spelers wel in de buurt van de scheidsrechter. Van Agajev.
0: Zou het een klein duwtje zijn voor Tadic? Dat hij daardoor het kopduel verloor? Dat zou nog kunnen. We zien Tadic ook even bij de scheidsrechter net
1: praten. Agajev loopt wel deze kant op. Dus het lijkt alsof... hij gaat volgens mij... hij bepaalt dat het buitenspel was. Nou. Volgens mij, toch? Ja, dus niks ervan. Geen angsten, scheentjes volgens mij, zo te ruiken hier. Maar goed, dat laat ik eventjes, ik weet niet veel wie het is. Maar goed, het is geen 0-1, het is 0-0. Nou, leuk. Laat het wel een goede wake-up call geweest zijn. Alhoewel NEC echt wel wakker leek. Maar eerste kans, gelijk een goal, dat is niet zo prettig. En gelukkig dus ook geen feit.
0: Nee, we zien het nu op het scherm. Het is die bal die je gegeven werd door de speler die net het kopduel won van Tadic. En dan staat er inderdaad iemand, een voetje, een heel klein voetje buitenspel, rechtsbuiten bij Levski Sofia. We zien nu ook de lijnen. Nou, het scheelt echt helemaal niks. Wat heeft de VAR hier ons dan geholpen als we verder gaan in de aanval bij NEC aan de rechterkant met Kevin Kers. Bal opzij naar Bras. We zitten diep op de helft van Levski Sofia nu. Als Sherry er even mee komt, bemoeien die kan aan de voorkant geven met links. Kan de 16 uitgewerkt worden door Levski. Terwijl weer opgepakt door Nejasmic. Zijn bal terug naar Schuurs. Schuurs op zijn beurt terug naar Kretas. Kretas eventjes met zo'n handje naar Van Viel. Van, doe even rustig aan. Die schiet de bal naar jou. Kun je hem heel veel bezitten houden. Dan gaan we weer goed staan. En dan gaan we aanvallen met de lange bal van Kretas.
1: Lange bal opgevangen daar aan de rechterkant bij NEC. Eens even kijken. Dat is Sherry die de bal even onder de voet heeft. Dan in het midden inspeelt op Nejasmic. Dan gaan we naar de linkerkant. Naar Van Viel. Halverwege de helft van Levski Sofia. Speelt hij naar Tadic. Tadic eventjes terug naar Schuurs. Hij allemaal op de middenlijn. En dan via Tadic even helemaal terug naar Kretas. Die een lange bal naar voren schiet. Naar Linzen. Die daar mooi als een terrier de lucht ingaat. En de bal dus in het bezit houdt voor NEC. Gaan we weer aan de rechterkant met nummer 73. Bras kan Kers daar inspelen. Die lange jongeling. Die gooit hem goed voor. En die bal die wordt daar bij 5 meter. Ja, daar schrikt hij een beetje van. Die verdediger die hem daar voor de voeten krijgt. Het zou zomaar Makoen geweest kunnen zijn. Of Aldair, een van de twee verdedigers in ieder geval achterin. Maar die bal gaat over het doel. En dat betekent corner nummer 3 voor NEC.
0: Ja, Makoen. Als je maar snel genoeg zegt, valt het helemaal niet op. Dan kan het een van de twee zijn. Want ze staan allebei daar achterin. Ja. Iets centraal, één op de flank. Hoekschop nu voor NEC aan de overkant van het veld. Is het Sherry die zich opwerpt voor dit klusje. De bal richting de eerste paal blijft er een beetje hangen. Moet er iemand gaan schieten? Het is Schuurs volgens mij zelfs die meegeslopen is. Nee, het is Nijasmic uiteindelijk die hem terugspeelt naar Sherry. Moet Sherry nog een keer de voorzet gaan geven. Nu laag, dat is een rare variant richting Schuurs. Dat is niet handig. Wordt zelf weer de 16 ingepompt. En dan gaat hij over Le Breton heen. Dan kan hij nu echt definitief weggewerkt worden door Levski. Dat lijkt erop in ieder geval. Want ze komen er niet echt lekker uit als de bal in het midden blijft hangen van, van de helft van Levski. Moet Nijasmic het duel winnen. Gabriel Brass biedt daar een helpende hand. Dan heeft NEC hem weer met Nijasmic. Bal richting de middencirkel naar Schuurs. Eventjes een klein stationnetje naar voren. Naar Le Breton. Terug naar Schuurs in de middencirkel. Dan naar links. Naar Le Breton. Eventjes de versnelling in. Dan bij Von Viel. Von Viel naar Bischoff. Bischoff weer terug naar Le Breton in de as van het veld. Kijkt hij of hij de bal de 16 in kan chippen richting Bischoff. Dat is iets te moeilijk gedacht. Dan moet NEC oppassen dat de deur achterin die wagenwijd open staat. Dan moet Kretas uitkomen. Doet dat koppend. Notabene bijna op de binnenlijn. Komt hij hem daar Von Viel. En dan zijn NEC weer weg aan de linkerkant met Bischoff.
1: Ja, dat was mooi van Kretas. Hoor. Ik moest even denken aan dat in het hoge noorden. Toen kwam die ook zo uit. Alleen toen was het een wat moeilijkere bal. Nu prima met de kop de bal weggewerkt. Nu is het Levski Sofia dat de bal wegwerkt. Maar aan het gejuich horen jullie dat de bal over de zijlijn gaat. Is het Julio Velasquez, de trainer van Levski. Die met beide handen voor zijn dugout staat. Van joh, wat maak je me nou? Mag NEC gooien. Velasquez, een verleden in Nederland. Coachte heel kort Fortuna Sittard en testte toen ook nog wel eens de zijkant van een dugout. Volgens mij ging hij er niet doorheen, zoals Maaskant ooit wel. Ja. Nu de vrije trap, omdat het een overtreding was van Noé Le Breton.
0: Ik heb even de bestelling doorgegeven.
1: Ah, heel mooi.
0: Er komt een koffietje voor jou aan.
1: Lekker.
0: Ja, uitstekend. Nou, goed gekozen. De bal gaat achterin. Ja, ik moet zo klikken.
1: Heb je er wat lekkers bij?
0: Nee, ik ook wel een gevulde koek bij geven. Ik zat laatst met Maaskant. Toen had ik hem even piekfijn herinnerd aan het moment dat hij inderdaad op de kant de twee sloeg. Vond hij leuk.
1: Ja, hij ging er niet doorheen.
0: Nee, hij ging er niet doorheen. Nee, hij is iets minder sterk, Velasquez.
1: Is al jouw vriend, die Maaskant.
0: Ja,
1: toch?
0: Dat is een goede gozer.
1: De man van de cijfers.
0: Ja, de man die nu de overtreding maakt is Le Breton. Gaat volgens mij ook gelijk een gele kaart gegeven worden aan Le Breton. Als hij van achteren zijn tegenstander onder druk zet. En daarbij ook iets te fel doorgaat. Gele kaart voor Noé Le Breton. Is het. Eens even kijken wie er op de grond ligt. Het zal denk ik. Nou ja. Het kan iedereen zijn.
1: 17 die ballen misschien.
0: Ja, het is lastig om te zien. Als hij niet naar ons gaat kijken, dan wordt het lastig. Maar in ieder geval een vrije trap. Een meter of 10 nog op eigen helft bij Levski Sofia. Als die genomen is, kunnen we weer verder. Met de bal daar achterin rond. Bij Grujic dus, de man die bij Liverpool verleden heeft. Misschien wel de beste voetballer die dus op het veld staat bij Levski Sofia. Balletje terug naar de keeper. Gaan ze weer opbouwen. Ja, verrassend kampioen vorig jaar. 14 jaar, je zei het al, Hans. Ludo Goretz kampioen. En dan één keer komt die gekke Spanjaard Velasquez tussendoor zeilen met zijn ploeg om de titel te pakken. Noodloos ingewikkelde opzet van die competitie daar trouwens met een extra kampioensronde. Maar ze hebben het geflikt. Knap kampioen geworden. En nu dus ook weer ongeslagen bovenaan. Pas 4 doelpunten tegengekregen. Ja, als je net zoals nu de keeper gewoon de bal heet en aan de voet houdt, dan wordt het ook lastig scoren. Nu wordt er een beetje druk gezet en dan gooit de keeper de bal naar de linkerkant. En dan kan Levski nu wel echt gaan opbouwen. Of als we weer achterin rondtikken.
1: Ja, ze blijven nog wel even in de 16, maar nu is het de aanvoerder, Dimitrov, die toch uit die 16 gekomen is. Vond het heel erg gezellig in de buurt van die 16. Dus via Mubarik gaat hij weer terug naar Voetsov. En zo blijft NEC dus veelal op de helft van Levski nu Voetsov. Met een lange bal na een sliding van Nijasmic was dat volgens mij. En dan gaat de bal daarna over de zijlijn. Mogen de Bulgaren gooien. Zitten we exact 25 minuten op de klok. Stand dus 0-0. Doelpunt werd dus afgekeurd. De ingooi nu van Aldair die hem teruggooit naar zijn aanvoerder. Dimitrov, een hele grote, bonkige kerel. Christian Dimitrov en Christian Makoen. Dat zijn alle twee de centrale jongens achterin. En Voetsov hebben ze daar dus achter. En dan is het nu een lange bal. Vanaf de linkerkant van Levski. Dat is Mubarik. Die was net nog achterin. Nu alweer voorin. David Kuso, die de bal op de kop van de 16 heeft. Kijk uit dat hij niet gaat schieten. Gaat hij de 16 in? Dan lepelt hij hem ook in de 16. Wordt hij op de borst opgevangen door Brass. En daarna is NEC de bal weer kwijt met Sherry is dat. Die moet oppassen. Dan gaat die speler daar de 16 meter in. Dat was Mike Kom, die daar als verdediger even op avontuur is. Maar het gevaar lijkt geweken. Nu een duwtje van Lesky in de rug van Kevin Kers. Een nuttig duwtje. Ja. Dan gewoon maar even gaan liggen. Eventjes wat adem voor NEC.
0: Ja, want dit was een actie van Kevin Kers die richting de eigen cornervlag liep. Waarvan je denkt, wat is hier de bedoeling van en waar houdt dit op? En als hij dan een duwtje voelt, gelijk gaan liggen. Want dan krijg je snel de vrije trap mee. Achterin nu genomen door Bras. Eventjes terug naar de keeper. Die in de 5 meter staat. Nu er wat uitloopt uit de 5 meter. En nu de bal naar de linkerkant speelt. Naar Bischoff. Goeie bal hoor van Kretas. Bischoff, mannetje voor zich. Moet een beetje kappen. Moet een beetje draaien. Om te zien of hij ergens de tegenstander kan gek maken. Dat lukt niet helemaal. Maakt wel bijna zijn eigen defensie gek. Met een hele rare paas. Maar hij komt gelukkig aan. En dan is NEC misschien wel gelijk weg. Aan de rechterkant met Neasmic. Maar die bal richting Kevin Kers is veel te kort. Zo in de voeten van Mike Kont. Slordige bal van Neasmic. Die verder voorlopig nog een hele goede wedstrijd speelt. Staat daar weer te dirigeren. En balletjes te veroveren. Geen gevoelde koek trouwens, Hans. Ik weet niet of de bestelling niet helemaal doorgekomen is. Het is wel koffie en thee, maar geen gevoelde koek als de bal weer onder de voet ligt bij de keeper. Lange trap nu van die doelman Voetsov. Maar die komt zo in de voeten van Schuurs. Oh, die gaat daar heel slordig mee om. En dan moeten we echt gaan oppassen. Aan de linkerkant zijn ze dan weg. Gaan ze de 16 in. Dan kan er geschoten gaan worden. Goeie sliding van Le Breton. Goedemorgen, wat een sliding. Hij blokt het spot. En ziet dan dat de tegenstander doorloopt. En hij glijdt de bal onder zijn voeten vandaan. Moet hij wel eventjes nog de bal wegspelen. Anders krijgt hij daar weer een minnetje achter zijn naam. Maar wel een snelle counter van Levski Sofia. Naar die slordige bal van NEC. Maar wat goed verdedigend werk, zeg. Van Le Breton, die kun je al een boodschap sturen.
1: Fantastisch, ja, het was Reinaldo, Braziliaan die aan de linkerkant weg was. En heerlijk verdedigend werk van Noé Le Breton. Die laat aanvallend en verdedigend goed werk zien. Nu NEC met een goede aanval aan de linkerkant. Is het Devron Vonville die hem dan een beetje haperig afspeelt op Bischoff. Die krijgt hem niet goed onder controle, maar de bal gaat daarna via Cousseau over de zijlijn. Dus mag NEC gooien. Tadic gaat niet gooien, dat laat hij over aan Vonville. Allemaal aan de linkerkant, halverwege de helft van Levski Sofia. Wordt die bal daar gegooid. Op het hoofd komt die van Dimitrov. Daarna het balbezit nog steeds voor Levski. Maar dan oppassen in de middencirkel. Is het daar heel goed werk van NEC. Dat was denk ik Bras. En dan is het Kers. Aan de rechterkant is die weg met zijn rode schoenen. Sherry, kan die gaan schieten? Nee, hij kan hem aan de zijkant brengen. Dan de bal voorgegooid. Dan blijft die bal daar in de 16 liggen. En dan zou je zeggen, schiet een keer. Dan wordt hij weggeschoten. Door Levski, opgevangen met het hoofd door Schuurs. Die probeerde hem naar de linkerkant te koppen. Maar daar zat een speler van Levski tussen. Daarna is het Schuurs die het nog probeert. Nu is Reinaldo weg. En die schiet hem vanaf de rechterkant. Zwaar gestoord wel door verdedigers van NEC. Schiet hij hem naast het doel. Dat was even billenknijpen voor NEC. Nadat Schuurs een verdedigende actie inzette. En een soort karambol de bal helaas toch moest laten aan aanvaller Reinaldo. En die zag zijn poging naast het doel gaan van Kretas. Maar even wat gevaar. Wederom van die Reinaldo.
0: Ja, gevaarlijke klant is dat. Goede actie in eerste instantie van Schuurs. Waarvan je denkt dat hij met de sliding heeft. Maar hij raakt dan de bal toch weer tegen de voet aan van Reinaldo. Waar hij alsnog alleen op de keeper af kan gaan. Gelukkig is de hoek heel moeilijk. Waardoor het schot voorlangs gaat. Maar daar was Sofia er gevaarlijk uit. Bal nu aan de rechterkant voorgegeven door Kevin Kers. Die op de rand van de 16e herkansen krijgt. Nu gaat hij richting de tweede paal. Kan er gekopt gaan worden. Maar staat al iemand klaar voor de omhaal? Dat lukt niet. Schot nu uit de tweede lijn van Neasmic. Dat wordt makkelijk geblokt door Sofia. Dan moet NEC weer oppassen voor de omschakeling. Balletje even teruggespeeld door Kevin Kers op Kretas. Die gelijk bezoek krijgt van Reinaldo. En dan moet hij de bal maar ver en hoog wegschieten. Wordt wel opgevangen door Sofia. Is er weer aan de rechterkant. Veel ruimte, veel tijd voor twee man. Cousseau staat daar. Komt een overlap van de rechtsback. Die moet er voorgeven. Dan gaat hij alsnog erin. Oh nee, gelukkig zeg. De voorzet vanaf de rechterkant gaat weer naar die gevaarlijke spits. Die raakt hem nu compleet verkeerd. Hij staat weer vrij voor de keeper. En dit mag hij zichzelf toch wel aanrekenen. Dat hij hier compleet verkeerd raakt. Waardoor hij naast gaat. Wel nog aangeraakt door een NEC'er. Dat is dan het goede nieuws. Dat er nog wel verdedigend werk wordt geleverd. Maar wat een kans voor Reinaldo weer. Als de bal op een meter of 7 van het doel ingeschoten kan worden. Maar hij weet het net niet te vinden. Wel een hoekschop. Wat komen ze dan razendsnel uit, zeg.
1: Nou, inderdaad. Hopelijk houdt hij het bij deze drie pogingen. In ieder geval wel een corner voor Lewski. Is het Everton Balla die aan deze zijde die corner gaat nemen? Fel oranje schoenen, linkerhand in de lucht en de afdraaiende corner. In 16 meter komt hij daar bij de tweede paal. Dan wordt hij weer ingekopt. Dan wordt hij daarna ingekopt door Makun, de man uit Venezuela. En die kopt hem naast het doel van Kretas. Daardoor kan hij de achterbal weer gaan nemen. In dat laatste kwartier wat loopt, heeft hij hem kort ingespeeld op Bras. De man die net dus die corner in ieder geval weggaf. Maar dat deed hij op zich goed. Nu is het Fonfiel. Fonfiel met een korte bal op Tadic. Tadic gaat wat hangen en trekken misschien. Maar kreeg de bal toch niet goed onder controle. Wel weer gebaren en duimen en alles voor Fonfiel. Maar de ingooi was voor Lewski Sofia. Die de bal weer in de verdediging hebben. En NEC dat dus in de eerste helft veelvuldig op de helft van Lewski was. Nu de laatste paar minuten wat vaker op eigen helft. En met als plaaggeest toch Reinald. In de ploeg bij Lewski. Voetsoff heeft de bal weer lang onder de voet. Heeft er dan ingespeeld op Mubarik. Die kaatst hem naar dat is Maicon. En dan daarna via de keeper Voetsoff weer een lange bal naar voren. Oppassen nu Reinaldo. En dat is Nejasmic dit keer. Goede sliding van Nejasmic in de as van het veld. Applaus voor de Kroaat. Bal terug bij Kretas. Die gooit hem weer naar voren. Maar die wordt weer opgevangen door die boomlange Dimitrov.
0: Ja, momentum is een beetje weg voor NEC. Het ligt wat meer nu bij Lewski. Als NEC wel de bal heeft met Le Breton. Goed driehoekje met Sherry en Bras. Zijn ze aan de andere kant de middenlijn overgestoken. Met een diepe bal op Kers. Die ligt op snelheid. Kan richting de achterlijn gaan. Dan heeft al soms van die 7-mijlslaarzen. Nu raakt hij hem verkeerd. Dan denkt hij dat hij een hoekschop krijgt. Als er een sliding wordt gemaakt door de linksback van Lewski. Maar blijkbaar wordt hij dan toch nog als laatst aangeraakt door de jongeling van NEC. Mooi toch dat die jongen zoveel kansen krijgt. Het is soms oogt een tikkie, mag je dat zeggen, onbeholpen. Het is knap wat hij doet. Maar het oogt niet allemaal heel mooi. Het is geen hele mooie voetballer. Het is een goede voetballer, maar geen hele mooie voetballer. Daar hebben we ook wel genoeg van, die mooi kunnen voetballen. Dus het is ook wel fijn dat er iemand zit die misschien wat noester is, maar wel zijn arbeid bij het leven. Het balbezit bij Lewski aan de rechterkant op eigen helft nog richting de middenlijn. Eventjes terug naar de captain. Daar centraal achterin Dimitrov die hem terugspeelt op zijn keeper. We zitten in de 34ste minuut als de keeper weer eens de bal onder de voet heeft. Die doet zijn naam eer aan. Die voetsof. En dan zal hij zo meteen toch, als er een beetje druk gezet wordt door Sherry, een lange bal geven. En dan is het overschieten naar de andere kant.
1: Ja, gevangen door Kretas en rustig ingerold naar Fonfiel. Fonfiel dan even naar Bras en dan krijgt hij de bal weer terug en dan de bal weer bij Kretas. Kretas, halverwege zijn eigen 16, die gebaart wat met zijn rechterhand van jongens, ga maar naar voren. Hij dribbelt nog wat meer op en speelt hem dan over de grond in op Sherry. Sherry op de eigen helft nog, nu de middellijn overgestoken aan de linkerkant. De ruimte ligt bij Bischoff. Bischoff krijgt de bal nu 11 meter van de achterlijn. Gaat hij de 16 in wellicht? Gaat hij de achterlijn opzoeken? Dat probeert hij, maar daar is goed verdedigend werk van Aldair. Zou dat zomaar geweest kunnen zijn? Dan kijken of Lewski daaruit kan. Dat gaat tot nu toe nog goed met Kuso. Die nog wel op de eigen helft is, dat wel. Dan wordt daar Sherry even bij Piet Smit naar binnen gestuurd. Even goed spel van Lewski met in de middencirkel nu die captain. Volgens mij is dat Dimitrov. Die komt tot halverwege de helft. Dan speelt hij daar weer de speler in Reinaldo. Dan komt daar daarna nog wellicht de kans van afstand. Nee, Mubarik, die halverwege de eigen helft staat. NEC wordt even teruggedrongen met laatste man volgens mij. Nee, dat is trouwens niet die laatste man. Dat is natuurlijk die Grujic volgens mij die daar redelijk op stoomde. Maar de bal nu gelukkig weer eventjes bij Voetsoff. Maar we moeten oppassen dat we niet net voor rust alsnog een tegengoal krijgen.
0: Nee, absoluut niet. Bal achterin rond. Kun jij even uitleggen wie Piet Smit is? Of is dat een hele oude winkel van vroeger?
1: Ja, dat is in Rotterdam. Dat is bij Piet Smit naar binnen.
0: Ja. En wat kun je daar halen?
1: Aardappelen. Verse groenten.
0: Ja. Een soort
1: gehaktballetje met Schuur als die goede dag had.
0: Dan moeten we even oppassen. Als er een overtreding gemaakt lijkt te worden op Schuurs, dat is niet het geval. Dan gaat hij erin. Och. En één lange bal. Schuurs gaat het duel aan. Wordt onderuit gehaald. Maar blijkbaar mag dat. En dan is het Reinaldo nu. Driemalen scheepsrecht. Nu zit hij wel. Als hij alleen op Kretas afgaat. Hem de bal met rechts langs Kretas schiet. In de verre hoek doet een dansje hier met de cornervlag vlak voor ons. Maar ben ik benieuwd of de VAR hier nog een keer naar gaat kijken. Want hier wordt al een aardige beuk uitgedeeld aan van Schuurs. Ik zie Schuurs ook niet echt klagen bij de scheidsrechter. Dat is een veeg teken. Terwijl je dan toch denkt van als er iets aan de hand is, laat je horen, laat je gelden, laat de scheidsrechter weten dat hier iets niet helemaal in de haak was. De VAR gaat er natuurlijk nog wel naar kijken. Maar één lange bal. Even een momentje van onoplettendheid. Het staat 1-1 achterin. En één duel winnen. En dan sta je alleen op de keeper, Hans.
1: Ja, en deze zal waarschijnlijk wel gaan tellen. Het gefluit is voor de spelers van Sofia die heel rustig richting hun eigen helft lopen. En zo hebben we dus helaas toch de tegengoal te pakken. En is op dit moment het uitvak het best hoorbaar hier. Die springen en hossen.
0: Het is een beetje vastgehouden, maar het is te weinig om hem af te keuren.
1: Op het schermpje kijkt Bart nog even. Het is
0: hij wijst ook naar de
1: grondgraad. Ja, nee, het is... doelpunt dus 0-1. Reinaldo had een aantal pogingen nodig in die tweede helft. In die slotfase van die tweede helft. Maar zijn laatste poging dus is geldig. En daardoor dus NEC op een achterstand hier op het Europese avondje. De eerste van dit seizoen in de Europa League. Na dus Turijn al gehad te hebben. De ingooi is nu voor Levski Sofia. Bij hun daar achterin in de linker achterhoek. Daarbij dat feestende uitvak. Hossend en springend met de vlaggen. En zo gaat dat dan misschien toch op het dit niveau. Dat je zelf probeert wat kansen te creëren. Niet echt heel groot, maar wel... in ieder geval het veelvuldige balbezit hebt. En nu dus ook nog met... dit is Von Viel. Die komt met hangen en wurgen komt die tot randje 16. Kijken of er dan een kans uitkomt. We zitten aan de rechterkant met Kevin Kers. Kan hij de achterlijn opzoeken? Hij kapt hem naar binnen. Dan gooit hij hem in. Dan wordt hij weggekopt daar door Levski Sofia. Het lijkt ook alsof elke balletje nu bij hun aankomt. Dan weer een lange bal richting Reinaldo. Is het Kretas die dacht ik ga. Maar dan ga ik toch als een speer weer terug naar een doel. En is het nog altijd Mubarik nu die de bal krijgt hier in de 16 meter met Nejasmis in de buurt. Reinaldo oppassen nu. Weer de bal even terug uit naar deze zijde. Naar Mubarik. Het gevaar is van Levski zo in deze laatste fase in de eerste helft.
0: Ja, komen we uit hier met Grujic die lang is. Eventjes opzij spelen naar de rechtsback van Aldair van Levski wilde ik zeggen. Dan weer helemaal terug naar de andere kant. Ja, ze leken er heel snel uit te komen als Reinaldo even gaat zitten op het gras. Even door de hurken. Nu wel weer loopt.
1: Een beetje moe.
0: Ja, een beetje moe is die Reinaldo. Ja, ken je klassieken. Dat lijkt er inderdaad al op elkaar. Als je het maar snel genoeg zegt, denk je dat het echt Ronaldo is. En als je een beetje zo doortuurt door je wimpers, dan zou je het misschien ook kunnen denken. Wat een rappe gozer is dat wel, Reinaldo. En wat was hij sterk in dat duel met Schuurs. Eén lange bal. Eén keer 1-1 met de centrale verdediger. Als je dan wint, sta je alleen voor de keeper. Dat was het recept dus bij de ploeg van Velasquez. Die voor zijn duckout staat. Die de arm onder zijn hand onder zijn kin eventjes had. Even aankeek van ja, het staat goed. We hebben wat gevaar gesticht. Het is dat NEC een paar aardige kansen heeft gehad. Vooral die kopbal van Sherry en dan die rebound van Kers. Dat was dan het belangrijkste wapenfeit van NEC. En dan die afgekeurde goal van Levski. En de goal dus die wel telde. Als we in de 39e minuut zitten. Weer een lange bal van de keeper. Moet het kopduel aangegaan worden door Von Viel. Die een hele goede wedstrijd speelt tot nu toe. Een paar keer goed zijn tegenstander afgetroefd. Nu een overtreding wordt er gemaakt op Le Breton. Net op de middenlijn krijgt de NEC een vrije trap. Nou, noem het een meter over de middenlijn op de helft van Levski Sofia. Als Le Breton dat klusje zometeen gaat overlaten aan Von Viel.
1: Von Viel speelt hem terug naar Schuurs. De man die dus wat ongelukkig in dat duel was. Schuurs weer, krijgt hem weer terug van Von Viel. En dan moet Schuurs helemaal terug naar Kretas. Randje 16 staat hij. Speelt hij hem naar deze zijde, de linkerkant. Daar staat Von Viel. Die speelt hem weer terug naar Kretas in de eigen 16. Kijken of hij voor de lange bal gaat. Hij gebaart naar Bras eerst van... Ga maar naar voren, maar dan speelt hij de Portugees toch in. Huurling van Porto, die stoomt op zijn eigen helft. Stoom op met kleine letters. Het gaat niet heel veel, heel snel. En dan terug naar Schuurs. Schuurs kijken aan de linkerkant. De bal weer breed naar Von Viel. Von Viel kort op Tadic, die de tegenstander weer in de rug opvangt. En daarna gaat de bal over de zijlijn voor de druk coachende Velasquez. En mag NEC gaan gooien. Is het Von Viel die... gaat gooien. Is de scheidsrechter al aan het tellen. Want je moet tegenwoordig wat snelheid maken met het ingooien. En is de bal in het bezit van NEC. Krijgt de Breton hem aangespeeld op 2 meter keihard op de borst van Nejasmic. Krijgt hij nog wel onder controle. Maar nu toch het balverlies. En het balbezit van Levski Sofia. Oppassen daar. De bal weggestoken. En daar was volgens mij Mike Kom die daar weg. Of ik weet even niet. Een van de voorwaartsen was daar weg. Maar de bal nu in het bezit van NEC. Aan de linkerkant. Bischoff. Kan die wat gaan doen? Die gaat daar de kop van de 16. Trekt hij naar binnen. Bischoff. Wil die schieten? Nee, dat doet hij niet. Hij speelt hem naar Le Breton. Loopt de scheids een beetje in de weg. En is het in de as Nejasmic die hem naar de overzijde speelt, naar Sherry.
0: Sherry moet dan voor iets creatiefs gaan zorgen. Hij speelt er de 16 in. Gaat hij naar Le Breton. Die probeert dan met een hakje weer Nejasmic te bereiken. Maar Nejasmic ligt op de grond in de 16. Geen strafschop. Hoge bal nu. Hoge heve voet van Nejasmic. Als Levski Sofia de bal wil wegschieten. Tegen het hoofd bijna aan van zijn tegenspeler. Terwijl Reinaldo op de grond gaat liggen. Als de bal over de achterlijn gaat bij Levski Sofia. Want NEC schiet de bal wild naar voren. Zo over de achterlijn bij de Bulgaren. Is dat het moment voor Reinaldo om even te gaan zitten. Maar toch ook alweer te gaan staan. Dat is curieus. Hij zal denk ik gewoon nog eventjes door moeten. Nog zitten op 41-30. Hij zal de rust moeten halen. En dan eventjes opgelapt worden. Als er iets niet goed gaat bij de doeltrap denk ik. Ik denk dat de doeltrap genomen is. Terwijl er een NEC-speler in het strafschopgebied stond. En dat mag echt niet, hè? Dat moet streng zijn.
1: Nee, en nu weer tellen. En nu is die wel genomen. Nu komt die speler wel de 16 in. Is het Mubarak die terugspeelt op Futsov. Maar die opent daarna naar de linkerkant van Levski. En daar komt er weer een verdediger opgestoomd tot halfwege de helft van NEC. Bal weer terug uit. En dan gaat hij naar Mubarak. Bal terug naar Makoen. Zal dat zijn? Makoen dan naar Futsov. Futsov, bal op aan de voet uit een meter of 25 uit zijn doel. En hij speelt hem daar kort in op Mubarak. Mubarak dan weer naar Makoen of Maikon, een van de twee. Daar aan die linkerkant. En via Mubarak is het riedeltje hetzelfde weer. Weer naar Futsov. Dat is omdat NEC wel wat druk zet. Maar Levski daar op zich waarschijnlijk geen problemen mee heeft. Rustig weer Futsov. Die wacht tot er wat gaat gebeuren. Tot in dit geval Sherry wat schijndruk zet. Dan de bal naar voren geschoten. Dan ging daar een speler van Levski naar de grond. En dat leek Schuurs wat gedaan te hebben. Maar dat mocht gewoon via Kretas de bal weer naar voren. Het kopduel prima gewonnen door Linzen. Maar het balbezit is nu toch voor Levski.
0: Ja, nou, het is goed dat je Linzen even noemt. Dit was dan balcontact nummer 3 van de wedstrijd. Zit er totaal niet in. Moet het doen met wat hoge ballen richting zijn kant. Die dan maar moet proberen door te koppen. Terwijl er een NEC-speler op de grond ligt. Volgens mij is dat Bischoff die een aardige beuk gekregen heeft. Vinden ze het bij Levski wel belletjes en schieten ze de bal. Ja, nee, ook niet uit. Ze denken, dan we schieten terug naar de keeper. Naar onze eigen keeper. En dan gaan we kijken of die Bischoff vanzelf weer op staat. Nou, de bal is bij de keeper. En Bischoff staat weer. Dat is het goede nieuws. Voelt een beetje aan zijn hoofd. Zijn neus lijkt er ook nog aan te zitten. Dat is mooi voor hem. Dan kan de keeper de bal weer onder de voet nemen. En de lange bal weer geven. Ah, richting Mubarak. Die staat helemaal vrij. Als hij doorloopt, staat hij alleen op de keeper. Moet Kretas opletten als hij Mubarak de bal inderdaad laat gaan voor zichzelf, om zichzelf te lanceren. Maar zit Kretas daar goed tussen, net buiten zijn strafschopgebied, om de bal een flinke lel te geven. Krijgt hij hem wel weer 2 keer zo hard weer terug nu. Als hij lastig wordt ingespeeld door Bras, speelt hij hem heel slordig terug naar Bras. Dat is het probleem over jezelf afroepen. Gaan ze er een ingooi volgen voor Levski Sofia? Nee, Mubarak houdt hem binnen. Gaat dan eventjes terug richting het middenveld naar Serginho. Serginho terug naar helemaal terug naar de keeper vanaf de helft van NEC. Spelen ze de bal helemaal terug naar de keeper. We spelen nog 40 tellen in de eerste helft. Officieel zal er ook nog wat bij komen. Omdat we toch die momenten met de VAR gehad hebben. Dat ze even keken of die doelpunten nou zouden tellen, ja of nee. Als de bal achterin wordt rondgespeeld aan de linkerkant bij Levski Sofia. Terug naar de keeper. En dan zal die zometeen de bal onder zijn voet gaan nemen. En gaan wachten tot er een beetje druk gezet wordt. Om hem dan vervolgens lang te schieten. Ik wil nu alles verklappen, Hans. Maar dat gaat zo gebeuren. Let op.
1: Je hebt gelijk. Hey. Bal richting Pusso. En die krijgt hem nog onder controle ook. Was geen makkelijke bal. Daarna gaat de bal alsnog via de Angolees over de zijlijn. En mag NEC gaan gooien. Gaan we de vierde man ook in de gaten houden, terwijl er weer geteld wordt en Von Viel nu snel moet gooien. Dan komen daar twee minuten bij.
2: Volgens mij. Tenminste
1: twee minuten. Nu oppassen daar. Daar in de buurt van de middenlijn. Daar de bal heen en weer, al gevangen door Schreuder. Die gooit hem dan gelijk door. En ja, die mocht NEC ook gooien. Dat is dan slim. Dan Le Breton, die gaat naar de grond en het fluitje van de scheidsrechter. En dan krijgt NEC nog een vrije trap. Metertje of 7 over de middenlijn aan de linkerkant. Je zou zeggen, nou, gooi hem eens even lekker richting die 16 meter.
0: Ja, dat is ook het plan. Ik zie Schreuder wild gebaren naar Neasmi. Van kom, naar voren. Nou, dan wordt hij toch nog opzij gelegd. Dat is niet handig. Dan moet zometeen Von Viel de bal maar eens naar voren pompen. Want daar is iedereen heen gegaan. De bal gaat veel te hard richting Tadic. Tadic wel met een applausje van, joh, ik had wel door wat jij wilde doen. Want ik heb hele snelle hersenen. Ik had het allemaal in de smiezen. Maar de bal gaat wel over hem heen. Gaat over de achterlijn.
1: Meer nog niet?
0: Was het proeven, ja? Als de bal op de 5 meter wordt gelegd door de keeper, dan maant de scheidsrechter van, joh, even een beetje opschieten. Ik ga nu beginnen met tellen. En dan denkt de keeper, nou, dan schiet ik hem maar naar voren. Dat leverde zo waar een doelpunt op in de eerste helft. Nu een overtreding van Levski Sofia. Als de bal snel wordt ingespeeld, die vrije trap naar Le Breton, wordt hij gelijk onder druk gezet. Geen andere vrije trap om hem dan zo in te spelen. Maar NEC komt eruit. Misschien aan de rechterkant nog 1 keer aanvallen. Aan de rechterkant met Kevin Kers wordt ingespeeld door Sherry kan dan zich aan gaan bieden om de bal weer terug te krijgen. Het wordt Nejasmic in de middencirkel. Dat is jammer. Nu wel een goede bal richting Tadic. Tadic naar de linkerkant. Naar Pischov op de punt. Dan moet hij hem gaan voorleggen. Hij krijgt hem terug van Tadic. Tadic, dan moet hij gaan schieten met rechts, met links. Hij doet het allebei niet. Staat Hans te wapperen alsof er weer iemand een klein foefertje gelaten heeft.
1: Klein voefsofje.
0: Ja, een klein. Je zit echt op de tocht, hè. Nou, lekker is dat. Wel een ingooien voor NEC. Moet ik even verder praten dat jij even je neus dicht kan halen. Met een vrije trap nu voor Levski. Als Pischov een kleine duw geeft, gaan we er een eind aan breien. Kan Hans even opgelucht ademhalen. Gaan we allemaal een beetje ademhalen. En dan gaan we zo meteen terug. Nou, komen we zo meteen terug voor de tweede helft. Ja. Tot zometeen.
1: Ik ben er ook gewoon, hè, straks. Doei.
0: Hey, daar zijn ze weer. Code rood nog steeds, Hans, of niet?
1: Nee, het is helemaal, ik kan weer ademen. Helemaal goed.
0: Gelukkig maar. Als de mannen van NEC en Levski Sofia zich weer op het veld melden voor de tweede helft, dachten we even dat ze zouden gaan wisselen bij de keepers van Levski Sofia. Want er stond iemand fanatiek ingeschoten te worden in het doel van Sofia. Maar dat blijkt gewoon rug nummer 92 te zijn. Voetsov, de man die in de eerste helft dus ook al een paar goede ballen stopte, moest nog even warm geschoten worden om datzelfde trucje te herhalen in de tweede helft. Maar dan aan de andere kant van het veld. Hij is goed warm, Hans.
1: Ja, dat zie je niet zo vaak. Hij heeft zijn doekje heeft hij netjes naast het doel gelegd. En dan de paal aangeraakt. 4-5 kruisjes geslagen. En dan moet het voor wat hem betreft allemaal goed gaan komen. Gaat NEC aftrappen. Als we natuurlijk nog eventjes mooi doorzingen. En er bij Levski al een aantal mensen bij u in de buurt gaan warm lopen. Er zal ongetwijfeld een fysiek trainer voorop lopen. Althans, die hebben wel een hele grijs kopje. Ik denk dat dat geen speler is, maar dat dat de beul is, zeg maar. De Bobby Harms in andere vorm van Levski Sofia. Sofia, is er een mevrouw aan het tellen rond de middenlijn. En die zegt dadelijk van ja, je mag nu weer starten. En dat mag nu. Het fluitje heeft geklonken. De muziek ook. Het gezang is klaar. En dan de bal teruggespeeld door NEC richting Caretas. Die met een lange bal probeert Kers te bereiken. Zoals het er nu uitziet. Geen wissels bij beide ploegen. NEC dus de tweede helft van links naar rechts. Komen deze kant op. Het toetje bewaard voor de tweede helft. Laten we het hopen. Nu is het nummer 4. Makoen. Die hem een hijs naar voren geeft. Daarna Maikon die de bal met het hoofd beroert. Dat doet Nejasmić ook. En daardoor is het balbezit weer voor NEC weliswaar op eigen helft.
0: Ja, eventjes terug weer van Vonviel naar Kretas. Het moet goed komen in de tweede helft. Zeker met deze bal, want die heeft een kusje gehad van Sherry vlak voor de aftrap. Dus dan mogen we wat moois verwachten. Nu verliest hij de bal, maar kan het misschien hersteld worden door Kers? Nee, dat lukt niet. Dan wordt de bal weggetrapt door Sofia. Wel weer opgevangen. Hé, daar is Linssen al aan de bal. Dat is nummer 1. Dat van balcontact een schotje op aangeven van Linssen van Sherry. Linssen in de eerste helft onzichtbaar. 3 keer de bal geraakt. Nu al gelijk de eerste. Als je hem klaarlegt voor Sherry van een meter of 20. Schiet hij hem een meter of anderhalf naast het doel aan de rechterkant van het doel. In het vooraanzicht het doel van Voetsov dus. Als ze zometeen een doeltrap gaan nemen. Een hele mooie choreografie. 2 verdedigers om allebei de punten van de 5. Dan gaat de rechter, de centrale verdediger, gaat hem nemen naar de keeper. Dan mag de keeper de bal zometeen in zijn voeten weer onder de voet neerleggen bij Voetsov. En dan wacht hij even tot het druk gezet wordt. En dan zal hij hem zometeen een flinke peun geven. Het duurt lang, want niemand zet druk bij NEC. Ja, dan krijg je een soort surplus. Waar je een half uur naar kunt staren. En dan gebeurt er helemaal niks. Een balletje onder de voet. En dan, als hij in kopcirkel staat, denkt hij, nou, dan schiet ik hem maar naar voren. Naar Reinaldo. Goed aangenomen. Legt hij hem op borst klaar voor zijn medespeler. Maar die laat hem te ver van zijn voet vloepen. Dan kan Nejasmić hem overnemen. Ook een beetje een wilde trap. Die wordt gecorrigeerd aan de overkant van het veld door Bischoff. En van Viel, Bischoff wordt naar de grond getrokken. En dan is het een overtreding en een vrije trap voor NEC.
1: Le Breton staat erbij. Die speelt hem kort. Of nee, hij speelt hem even helemaal terug naar Kretas. Kretas openen naar Bras. Nee, hij speelt hem weer naar. Vonviel is dat natuurlijk. Aan de linkerkant stoomt hij op over de middenlijn. Man nog wel in zijn rug. Dan moet hij hem even terughalen. Dan krijgt hij hem alsnog wel bij Bischoff. Bischoff die gaat dan richting de achterlijn. Bischoff, kan hij voorgooien? Nee. Hij komt daar op 11 meter van de achterlijn. Krijgt hij de bal bij Nejasmić. Die randje 16 uit kon halen. Dat deed hij niet. Dan speelt hij de bal wel in de 16. Dan gaat er daar iemand naar de grond. 2 mensen althans. Het was volgens mij Bischoff die daar bij was. En ook Kuso zou dat zomaar geweest kunnen zijn. In ieder geval, die twee die sluiten weer vriendschap. En de fluit die klonk. En die was voor de overtreding. Dus waarschijnlijk van Bischoff. Daardoor mag Dimitrov de bal gaan nemen. De vrije bal heeft hij snel gedaan. Ingespeeld op Serginho. Die de bal nu nog steeds in bezit heeft. Maar die raakt de bal kwijt. Omdat Nejasmić daar gevaarlijk werd. En is Sherry. Sherry met de kans. Oh, en die gaat naar goed.
3: Penalty.
1: Sherry, we krijgen een penalty.
3: Hij tegen.
1: Nee, we krijgen hem tegen. Wat is dit voor raas? Het is in ieder geval de bal. Die komt bij Sherry. En die zou misschien in één keer kunnen schieten. Dat doet hij niet. Daarna lijkt hij ook gehaakt te worden. En dachten wij even aan een penalty. Maar het lijkt alsof hij hem tegenkreeg. Of is het gewoon een achterbal?
0: Ja, ik denk dat het gewoon een vrije trap is. Sherry durft niet met rechts te schieten. Probeert hem om weg te draaien. Heeft hij een tegenstander in zijn rug als hij wil gaan schieten? Dan raakt hij hem uiteindelijk, denk ik. Gaan ze allebei naar de grond? Denk je van, hé, dit is een duw in de rug voor Sherry. Dan wordt het penalty. Maar het is een vrije trap. En ook VAR is het daarmee eens, blijkbaar. Want de vrije trap is inmiddels genomen door Sofia. Wel weer vroeg druk gezet op de mannen van Sofia door NEC. Wel komen ze er goed uit, hoor. Maar de goede bal naar de rechterkant van het veld. Daar staat die Kuso. Heeft 2 man voor zich. Speelt hem er tussendoor naar Serginho. Die probeert dan de bal door terug te spelen naar Kuso. Maar dat gaat niet goed. NEC kan opvangen met Nejasmić. Speelt de bal moeilijk in op Sherry, maar Tadic is dat. Maar Tadic krijgt hem wel weer half bij Nejasmić. Ja, half is niet genoeg, want NEC raakt de bal wel weer kwijt. Rechterkant van het veld zijn we bij die rechtsback. En rechtsbuiten van Levski Sofia moet de bal eventjes terug, denk ik. Nee, het gaat opzij. Dat is een gewaagde bal. Maar hij komt aan bij Serginho. Serginho moet dan wegdraaien, maar er zit Nejasmić tussen. Aan de rechterkant ligt de ruimte bij Kevin Kerst. Die komt hard opstomen. Punt 16 kan hij gaan schieten. Nee, net als hij wil gaan schieten. Is daar een hele goede sliding. Wordt de bal voor zijn voeten weggetikt door de linksback Maicon. En dan kan misschien wel gevaarlijk worden bij Levski Sofia als ze er snel uit zijn via de rechterkant.
1: Everton, en die speelt hem naar Kuso is dat. Kuso, die nadert de 16 meter, trekt naar binnen. Kuso gaat schieten, die schiet hem lage schuiver naast het doel van Kretas, die de bal gelijk alweer op de 5 meter heeft liggen. Ja, dat was Kevin Kers. Je had het over niet zo'n gepolijste voetballer. Dit was ook weer een aanname. Moi. En daarna bleef dat schot eigenlijk uit. Het is nu de lange bal, althans dat had gekund, want Linssen stond stond met beide handen in de lucht te wachten op die bal van Kretas. Die nu wel voor de lange bal kiest richting Bischoff. Bischoff voelt in zijn rug, Aldair zal dat geweest zijn, die hem daarna terugspeelt naar Dimitrov. Dimitrov met wat kunst en vliegwerk krijgt hij de bal bij Makoun. Makoun dan naar Mubarik. En zo blijft Levski in balbezit. Weliswaar halverwege de eigen helft, omdat NEC redelijk wat druk zet. Nu is het Tadic die een stevig duel uit... dat is natuurlijk Bras die een stevig duel uitvecht. Halverwege de helft van Levski. En dat, daar gebruikte hij zijn handen bij. Daardoor de vrije trap voor de Bulgaren. Waar dus een aantal mensen warm lopen. En dat is bij NEC in de linkerhoek ook het geval. Dus er zal nog wel wat gaan gebeuren. Nu een overtreding weer geconstateerd. Is het Tadic volgens mij die zich ver excuseert bij de scheidsrechter. En dat is de meneer Agajev. En daardoor de vrije trap. Wederom voor Levski. Bal terug naar Vucov.
0: Ja, genoeg keuze wel op de bank om wat anders te doen met Sierhuis. Geiger, Kaplan bijvoorbeeld die erbij zijn. Montero, Willemson ook. Mosley die zijn contract verlengde ook op de bank. En Kabar. Ja, die zit er ook. Die zou nog in kunnen vallen. Die
1: is er ook. Voor Bischoff van jouw tijd, of niet?
0: Nou, ik...
1: Of was ik nog minder?
0: Ja, ik moet bekend dat ik nu toch begin te dagdromen over Fobischoff. Als we het hebben over... en in positieve zin in vergelijking met Kabar. Als er een klein overtredingetje wordt gemaakt op de middenlijn. Volgens mij was het Schuurs die zijn tegenstander Reinaldo, de doelpuntenmaker, even een klein zetje gaf. Waardoor op de middenlijn een vrije trap genomen moet worden. Dan moet Kevin Kers opletten als zijn tegenstander uit zijn rug weg gaat naar de linkerkant bij de cornervlag. Pakken ze de bal. Kevin Kers moet niet instappen. Doet hij goed. Dan moet gewoon de bal teruggespeeld worden door Levski Sofia richting de centrale verdedigers. Markoen in dit geval. Aan de linkerkant vindt hij Everton Bala die de bal doorspeelt naar de man met de lange haren. Dat is Mubarik. Maar die komt er niet bij. Gaat de bal over de achterlijn. Gelukkig maar achter een doeltrap genomen gaan worden door NEC. Ja, het Bulgaarse voetbal. Het is niet meer zo wat het geweest was. Je moet altijd terugdenken aan 94 het WK. Halve finale met Lechkov, Stoichkov. Ja. Nou ja, al die mooie namen. Er meer mee. Kostadinov, Balakov, allemaal heerlijke namen. Maar dat is verleden tijd. Het voetbal is niet meer zo goed. Daarom ook veel buitenlandse spelers in het elftal bij Levski Sofia. Als ze nu de bal met een van die goede middenvelders, Grujic, de bal voorover aan de rechterkant ligt aan de ruimte. Wordt dan Kuso weggestuurd. Maar daar zit NEC goed tussen. Lange bal richting... Tadic, die komt niet aan de bal. Hij verdient wel door het druk zetten en het tegenstander gek maken. Een ingooi aan de overkant van het veld. 94 heb je ook natuurlijk alles mee gezien, hè?
1: 94, ja. Nou, ik ga nog even 10 jaar daarvoor. 84, 83. André Iliaskov, Feyenoord. Ja, dat was volgens mij een buitenspeler. Dat was ook een Bulgaar, maar die zal jij misschien niet kennen. Dat is wel jammer eigenlijk dat je dat niet weet, jij als voetbalkenner. Nu is het Kers. Kers staat aan deze kant. Het was Von Viel natuurlijk. Nu in de 16 meter is het een balletje achter de standbeen langs van Tadic. Wordt hier niet gewaardeerd omdat die bal niet aankwam. NEC houdt wel balbezit met de bal aan de overzijde bij Bischoff. Nu Nejasmic, die brengt de bal in, wordt weggekomen. Door Makoun, daarna verlengd door Serginho op de eigen 16. Dan weer opgepakt door Nejasmic. Nejasmic blijft in balbezit. Applaus voor de Kroaat. Speelt weer een goede wedstrijd. De bal aan de linker, aan de overzijde daar bij NEC. Nu met Von Viel naar Le Breton. Le Breton kan die gaan schieten. Doet hij niet naar Bras. Iedereen op de helft van Sofia. Behalve doelman Kretas natuurlijk. Nu de bal ingebracht door Thierry. Dan opgevangen op de rand 16. Door Bras met zijn buik. En daarna via Von Viel helemaal terug. Moeilijke bal voor Kretas. Maar hij heeft alle tijd om die bal onder controle te krijgen. En daardoor houdt NEC het balbezit.
0: Ja, hij valt net niet goed de hele tijd. De voorzet wordt er steeds uitgehaald. En ook de tweede bal steeds voor de voeten van een speler van Sofia. In plaats van dat hij bij een NEC eraan komt. Nu ziet Nejasmic de ruimte aan de rechterkant. Waar Sherry een beetje in is gezakt. Er wordt een mooie combinatie gemaakt met Kers en Sherry en Nejasmic. Schiet niet heel veel op qua meters, maar er ligt wel wat ruimte nu misschien aan de rechterkant. Nee, wordt gezien. De paas van Sherry wordt eruit gehaald door Levski. Dan wordt er wel weer snel onder de druk gezet. De mannen van Velasquez wordt de bal ver weggeschoten door Makoun. En vooral ver naast. Want hij gaat over de dugout van NEC. Wil zo snel gaan gooien. Dat mag blijkbaar op die positie. Totaal niet waar de bal het veld uitging. Een meter of 10, 20 wel gesmokkeld. NEC nu aan deze kant van het veld met de voorzet. Die moet gaan komen, de 16 in. Gaat hij naar Le Breton, komt hij voor de voeten. Die moet er worden! Ah, hij schiet hem naast. Of niet hard genoeg. Dan in tweede instantie moet hij ingeschoten worden door Tadic. Dat lukt ook niet. Eerst wordt hij veel zacht ingeschoten door Le Breton, die er net niet bij kan. En dan in tweede instantie Tadic, die hem ook niet raakt. De aanval gaat door aan de rechterkant van het veld. Nu een schot van Tadic, wordt de eerste instantie geblokt. Weer weggeschoten door Grujic. Het zijn zo 3-4 schoten achter elkaar, maar ze missen allemaal het doel. Tenminste, ze gaan allemaal niet in het doel. Ze gaan wel richting het doel, maar niet hard genoeg en zuiver genoeg om erin te gaan. Weer de bal aan de rechterkant bij Bischoff. Draait hem richting de tweede paal. Links van, nee, wordt weggekopt voordat hij gevaarlijk kan worden. Dan Sherry op de punt van de 16. En deze kant moet hij voor zijn linker draaien om in te schieten. Dan gaat hij richting de tweede paal. Bischoff kan koppen. Linssen moet hem wel inschieten. Dat doet ook niet. Wordt hij weer de 16 uitgewerkt. Kan hij weer opgepikt worden door de Volviel. Wat een knots gekke situatie. Daarvoor het doel van de Leski Sofia. Dan moet Nejasmic gaan schieten. Kapt één keer om met links voor te gaan geven. Kapt hem dan naar de rechterbeen. Gaat hij erin? Nee, voorlangs. Ik zag hem erin vliegen bij de tweede paal. Wat een kans. Wat een schoten. Het is wel een corner. Maar Hans, ga jij hem wel inschieten?
1: Even op adem komen. Man. Goeie actie van Le Breton. Kom bij u in de buurt. Dat is Sherry. Terwijl iedereen er hier achter kan staan. Want het momentum is er nu voor NEC. De corner komt van Sherry, de aanvoerder. Eén hand in de lucht. En dan komt die indraaiende bal. Die is laag. Komt daar iemand inglijden. Dat is Schuurs. Weggeschoten de bal. Hoog en over de zijlijn. Dus mag Leski gaan, of mag NEC gaan gooien. Dat is Sherry. Die laat dat over aan Bras. Bras dan naar Sherry. Sherry, de aanname is goed. Dan komt die bal voor. Wordt weggekopt in de 16. En opgevangen door Nejasmic. Daarna de bal weggeschoten door Serginho. Zou dat zomaar geweest kunnen zijn. Bal over de zijlijn weer. Sherry heeft gegooid op de bovenbeen van Le Breton. Die houdt hem goed onder controle. Daarna is het Kers die de bal niet onder controle krijgt. En een overtreding maakt op Marcoen. Is Nejasmic heel boos op de scheidsrechter. Moet hij gauw wegwezen voordat je een kaart krijgt. De vrije trap voor Leski. Die even adem mogen halen. Want NEC had kans op kans. Maar helaas nog geen doelpunt.
0: Nee, wat een kansen heeft NEC inderdaad gehad. Daar zat veel meer in. Maar er wordt een paar keer niet goed ingeschoten. Waardoor hij er dus niet in vliegt. Heb ik weer koffie gekregen volgens mij. Het gaat helemaal mis hier.
1: Die
0: koffie. Hoop ik dat ze zo meteen nog een bakje thee gaat brengen. Dat we die nog te goed houden. Als er wel heel lang gedaan wordt van het nemen van die vrije trap. Nu dan, de keeper, Voetsov, die hem ver schiet richting de linkerkant van het veld. Wordt het duel gewonnen door Bras. Tenminste, hij wint het kopduel, maar kopt hem wel naast, zijn ploeggenoten. Mikt de verkeerde kant op, gaat de bal over de zijlijn voor een ingooi voor Leski Sofia. Het gebeurt op de helft van NEC, maar wordt gegooid naar eigen helft. En dan zijn ze weer helemaal terug bij de eigen keeper, bij Voetsov. We zitten in de 59ste minuut. NEC vol in de aanval. Maar het staat nog altijd 1-0.
1: Voetsov, de man die dus nog niet gepasseerd is. Nu een laag balletje in de middencirkel. En die wordt goed onder controle gehouden. Daarna via Serginho de bal weer terug naar Voetsov. Die dan de bal weer onder de voeten heeft. Ja, die... Die vertraagt wel en die vindt het allemaal best. Nu ook met twee armen naast hem van, met de handen naar beneden. Van jongens, doe maar rustig aan. Piano, om het zomaar te zeggen. En ja, dit is staat gewoon nu dan toch een lange bal. Omdat Linssen een beetje in de buurt komt. En dan is de bal op het hoofd gekomen van Bras. Daarna is het Marcoen die het kopduel wint in de verdediging van Leski. Maar dan toch het balbezit nu voor NEC. Met Tadic aan de linkerkant. Heeft Bischoff ingespeeld. Bischoff gaat hij de 16 meter in. Bischoff kan hij de bal onder controle houden? Nee, dat lukt hem niet. En dan is Kuso daar weg. Halverwege de helft van NEC. Dan wordt gelijk opgevangen door Tadic en door Loé Le Breton volgens mij. Nee, die had nu de bal in het bezit. En dan is dit Fonviel met een bal naar... dit is Tadic. Tadic dan weer naar Fonviel. Fonviel naar Nejasmic. Nejasmic naar deze zijde, naar Bras. Dan wellicht Sherry. Nee, weer even kort terug. Terwijl Kretas vanuit de verte staat te bekijken hoe zijn medespelers allemaal op de helft zijn van Leski. En NEC goed rondspeelt, maar wel ver van die 16 afgehouden wordt. Het is allemaal een beetje halverwege de helft van u. De bal achterwaarts doorgekopt door Kers was dat. Dan de bal weer aan de overzijde bij... ja, daar is daar Bischoff. Ah, Bischoff met een lage bal. Binnenkant voet, of buitenkant voet. Die komt bij Tadic bij de eerste paal. En die bal... bal die gaat er weer niet in. Wederom een corner. Corner nummer 5 voor NEC aan de overzijde. Of gaan we eerst wisselen? Nee, volgens mij komt die corner eerst nog aan de overzijde van het veld.
0: Ja, gaat aan de overkant van het veld genomen. Die moeten dan indraaien. De Schuurs mee bijvoorbeeld. Nejasmic, die ook kan koppen. Maar voordat hij daar een speler van NEC bereikt, wordt hij er al uitgehaald. Voor de man met de lange haren, Mubarik van Levski. Wel weer het balbezit voor NEC. Als Nejasmic de bal daar heeft op de meter of 10 of 20 van het doel van Levski. Gaat de bal richting de cornervlag. Kan die binnengehouden worden? Dat is knap. Dan moet iemand er zo meteen de voorzet gaan geven. Hij gaat terug naar Nejasmic. Die moet dan gaan kappen, draaien, kijken of hij met links dan voor kan geven. Dan kan het volgens mij handiger zijn om dat met rechts te doen in plaats van met je linkerbeen. Wordt nu weggekopt uit de 16. Opgevangen door Sherry naar de rechterkant. Daar ruimte bij Kevin Kers. Hij probeert de vroege voorzet tegen een arm aan. Buiten het strafschopgebied kon hij niks aan doen. Hand gewoon langs het lichaam. Wel een ingooi voor NEC als de bal via die arm dan over de zijlijn gaat. Moeten we even wachten met het nemen van die ingooi. Twee wissels.
3: Armstrong Okoflex,
0: dat klinkt als een uitzendbureau. En ook de man met de lange haren gaat eraf. Mubarik, dat is jammer, want die was makkelijk te herkennen. Voor hem in het veld, Gasper Tridin, T-R-D-I-N. Als het lingo zou zijn, had ik het goed gehad, Hans.
1: 18 is dat, dus dat is de man uit Slovenië. De ingooi stond nog voor NEC met Kers. Aan deze zijde, Kers die brengt hem in. En die bal die is een eenvoudige prooi voor Vucov, die hem niet gepakt heeft nog. Hij liet hem op zijn handen afketsen. Daarna heeft hij de bal nu wel gepakt. En Tadic die gebaart, het duurt wel erg lang. En de scheidsrechter is aan het tellen. Nog één keer stuiteren van Vucov. Dan de bal aan de grond, dus nu hoeft er niet meer geteld te worden. En dan de bal naar Makoen. Makoen met een lange bal richting Reinaldo. De man van het enige doelpunt tot nu toe. Stevig duel daar. En hij blijft namens Levski in balbezit. En dan is het een goede actie van Marco Grujic. Maar Tadic die daar toch dat duel dan lijkt te winnen. Daarna is het Linzen die verliest van de beul Dimitrov. Die is twee koppen groter dan Linzen. Die het erg moeilijk heeft vandaag. Schitterende bal naar de rechterzijde. Naar een van de nieuwelingen bij Levski. Ik kon er even niet zien wie het was, maar...

0: Wat is dit nou weer? Oh, zet voor de keeper.
1: Ongelooflijk.
0: Ja.
1: Was het die keeper?
0: Ja, de keeper.
1: Ik zat even bij administratie.
0: Ja, de keeper schiet de bal met links naar de zijkant, naar de rechterkant. Maar daar schiet hij de bal zo in de voeten van Sherry. Ja, dat is de koud kunstje. Die hadden jij en ik ook gemaakt. Ik ken jouw voetbalkwaliteiten, maar deze hadden wij allebei echt gemaakt. Staat het 1-1.
1: Dit hoeft niet te zeggen te worden natuurlijk. Hè?
0: Ja, dat is het.
1: Ja.
0: En als je een cadeautje krijgt, moet je hem uitpakken. Bonnetje niet nodig. 1-1.
1: Lekker. En hij telt. Ja, er was niks aan de hand. En Velasquez, de coach, die staat daar met zijn arm over elkaar. Nu die hand weer onder de kin. Een beetje bedenkelijk kijken. En Vucov, ja, die is nu de gevierde man natuurlijk. Die speelt de bal nu naar voren. En als die schiet, volgt er een mooie gezang of geschreeuw. In ieder geval op de tribune. Levski oppassen nu met Serginho. Bal naar de linkerkant. Maar laag voor bij de eerste paal. Prima gepakt door Kretas. Kijken, hij rent richting het einde van de 16. Daarna rent hij weer terug. Bal nog altijd in zijn bezit. Nu, of in zijn handen. Nu heeft hij hem op de grond gelegd. En dan speelt hij hem kort in achterin. Het publiek hier is weer helemaal wakker op deze donderdagavond met een lange bal nu van Kretas op Kerst. Die houdt hem met het hoofd goed binnen, het hoofd van de middenlijn. Daarna Sherry, de man van het doelpunt, die hem niet onder controle kon krijgen. Dan is het Levski weer in balbezit met Dimitrov die hem terug moet spelen op Vucov. Ja, die is eventjes de pisang voor de Bulgaren. Die heeft dat misschien zelf over zich afgeroepen. Nu is het uitzendbureau aan de rechterkant. Gaat naar de grond. En dan mag er gegooid worden door Levski.
0: Ja, hij is geboren, Armstrong Okoflex, in 2002. Nou, daar zat je midden in die periode van Armstrong. Dat hij zo dominant was in de Tour de France. Officieel nooit gewonnen natuurlijk. Ook al hangen ze daar nog thuis. Daar in Austin, Texas. Allemaal netjes ingelijst, die zeven gele truien. Als nu de bal weer is bij Tridin. Ja, de nieuwe man. Moest even kijken. Tridin, die andere nieuwe man met 18. Ziet dat de Armstrong Okoflex aan de rechterkant weg is. De 16 ingaat van NEC. Maar daar zit Volviel heel goed tussen. Lost dit klusje goed op. Krijgt ook nog eens de vrije trap mee. Dat is een dubbele bonus. Maar al op punten gewonnen het duel. En ook nog eens de scheidsrechter meegekregen in de einduitslag. Dan mag NEC de vrije trap gaan nemen. Net nog op in het eigen doelgebied legt Kretas hem klaar. Staat er even te zwaaien dat iedereen naar voren moet. Als we in de 67ste minuut zitten. 1-1 op het scorebord vanwege die surprise. Die Sherry dankbaar in ontvangst nam. Lange bal van Kretas wordt weggekopt. Moet NEC weer even oppassen als het achterin open ligt. In één keer met zo'n lange bal is het Schuurs die de bal opzij speelt in plaats van terug. Dat is een rare keuze. Moet NEC wel druk zetten. Dan hebben ze de bal alweer. Dat lukt inderdaad. Wordt Le Breton weggestuurd de 16. En als hij gaat schieten dan kan het mooi gaan worden. Maar net als hij de bal vrij legt voor zichzelf wordt hij voor zijn voeten weggetrapt. Sherry pakt er wel weer op. Halve corner. Als hij hem indraait wordt er geleund door Linsen. Kan niet bij de bal komen. Dan koppen ze hem de 16 uit. Schieten ze hem zelf weer de 16 in bij Levski Sofia. En dan denkt iemand anders van nou dan schiet ik hem wel heel hard weg. Nummer 4 is dat. Die hem hard wegschiet. Makoen zo in de voeten van nummer 4 per Schuurs. Maar die neemt hem niet goed aan. Dan mag Levski een ingooi gaan nemen. Maand Dick Schreuder iedereen tot rust en kalmte. Maar toch nog even de boodschap wel even inzakken. Want Levski mag een ingooi gaan nemen. Diep op de helft van NEC aan de linkerkant van het veld. Bij die duckout van Dick Schreuder.
1: Ja, jij lette even op Schreuder. Ik lette even op Velasquez. Die werd heel boos op die speler van hem. Die daar dat duel verloor van Schuurs. Op een of andere manier was hij daar niet heel erg blij mee. En ja, het is een emotionele man. Het is een Spanjaard. Nu even een stokje water voor hem. Vucov aan de bal. Dat had u kunnen weten. Want dan gaan we even dat vocaal wat mooier laten klinken. En dan een heerlijke bal op Volviel. Dan daarna het vervolg van deze jonge verdediger is niet zo goed. Daardoor mocht Levski gooien. Halverwege de eigen helft. Dimitrov, de aanvoerder, speelt hem weer terug naar Vucov. Vucov moet snel zijn, omdat Linsen er nog wel zin in heeft. En dan komt dus de bal weggeschoten en opgevangen dan door NEC. Dan een vrije trap. De hoogte van de middenlijn. Vrije trap na de overtreding op Bischoff, volgens mij. En daardoor kan NEC weer eventjes wat rust nemen en kijken of er ergens een gaatje is. En wellicht hier aan deze zijde bij Cash, maar de bal is helemaal aan de andere zijde.
0: Ja, ik zit ondertussen ook

0: Nog even te kijken of er iemand aanstalten maakt om erin te gaan komen. Dat lijkt niet het geval. Wel nog veel jongens van NEC die aan het warm lopen zijn. Tellen 5. Maar niemand die denkt van ik zal mijn hesjes uittrekken om een signaal te maken naar de trainer. Van joh, ik wil erin. Goeie kopbal nu van Schuurs die voor zijn man komt. Kopt hem wel aan de voeten van een tegenstander. Dat gebeurt diep op de helft van Levski. Dus geen probleem. NEC heeft hem wel al wel. Maar Tedder Tadic nu aan de rechterkant van het veld. Kan hij gaan kappen? Kan hij gaan schieten? Doe het maar! Hij schiet op de vuisten van de keeper die hem de 16 uitbokst. Moet hij binnengehouden door Bischoff. Teruggespeeld naar de zijkant. Naar Nejasmic komt nu aan de bal. Nou naar Bischoff aan de overzijde van het veld. Even kappen, even draaien. Gaat hij waarschijnlijk voor rechts draaien. Zodat hij hem voor kan geven. Lager voorzet de 16. Nou, die kan makkelijk weggewerkt worden door die boomlange Grujic. Wat is die gozer lang zeg. Dat kan hij goed voetballen als NEC al wel weer de bal heeft. Want die verre bal van Grujic komt zo in de voeten van Kretas. Dan gaat de bal weer naar de overkant van het veld. Dan moet er ingedraaid worden door Le Breton. Als hij een setje krijgt in de rug, als hij de bal in de 16 wil aannemen. Dat mag dus blijkbaar van de scheidsrechter. Gaat naar de grond, dan mag Levski eruit. En dat gaat snel. Dan moet hier het duel gewonnen worden door Schuurs. Die zijn handen vol heeft aan Reinaldo. Maar hulp geboden door Nejasmic. Die ook weer in een wereldpartij speelt. Dan heeft NEC weer de bal aan de linkerkant van het veld.
1: Speelt inderdaad een goed. Schuurs heeft het soms heel moeilijk. Nu Le Breton even om zijn as draaien. En de bal terug naar Fonville. Dan gaan we naar deze zijde. Naar Bras is dat. Bras slaat Sherry over. De bal bij de lange Kevin Kers. Kers naar Sherry. Mooier kan het niet. En Sherry raakt de bal kwijt. En dan is het Sherry die, of, Kers die daarna weer afjaagt. Maar het balbezit voor Dimitrov. Dimitrov naar Serginho. Allemaal aan deze zijde. De bal terug naar Voetsov. Dan hoort u wat er gaat gebeuren. Voetsov heeft nu even alle tijd. Gebaard weer jongens. Even rustig aan. Sherry is in de buurt. En ook Linsen in de buurt. En dan de bal door de as van het veld. Richting doelpunt te maken Reinaldo. Met in zijn rug Bras. Reinaldo kan wegdraaien. En de bal spelen naar Serginho. Serginho in de midden. Halfweg de eigen helft was dat Grujic. Grujic dan ziet dat de bal aan de rechterkant is. Overzijde van het veld voor Levski. Via aanvoerder Dimitrov weer terug bij Voetsov. Met een lange bal. Die... blijft nog altijd in het bezit daar. Schuurs weer stevig daar verdedigend. Maar dat was Bolla die daar een beetje tegen Schuurs aan hing. Maar dat geen overtreding van Schuurs. Ingooi wel voor Levski. Snel gegooid.
0: Ja, gaat weer terug. Dan even luisteren of het... kijk wat ze doen, want hij is weer bij de keeper. Wordt er een beetje druk gezet door Sherry. Hey, nou, dan is het teken dat de keeper de bal getrapt heeft. Oh, moet Fonville wel even opletten. Als die bal diep lijkt te gaan en dreigend lijkt te worden. Omdat hij een tegenstander in zijn rug heeft. Maar raakt hem bovenop zijn hoofd wel goed. In de handen van de keeper. En dan kan NEC weer gaan aanvallen. Bal nu in de rug ingespeeld. Met een man in de rug ingespeeld. Wordt richting Tadic. Het draait goed open naar Bischoff. Bischoff gaat de punt 16 aan de overkant veld. De 16 in. Mannetje voorbij. Dat lukt net. Komt hij in de voeten van Le Breton. Dan Tadic op de puntcirkel. Krappen, draaien, schieten met links. Nee, durft het niet. Bal naar Kers. Hij dan schieten. Bal niet goed aangenomen. Dan denkt hij een corner te verdienen. Tenminste, dat denkt Linsen. Ik heb het idee dat Kers zelf ook wel door had dat hij hem als laatste raakte. En dan mist hij daar net die handelingssnelheid die je nodig hebt om in die kleine ruimte gevaarlijk te worden en jezelf de tijd te verschaffen om de bal in het doel te schieten. Dat lukt dus niet als de tegenstander er net voor zit en hem dan via jouw voet over de achterlijn tikt. Is dat slim gedaan door Sofia. Weer achterin rondtikken vanaf de doeltrap. Ze zijn niet bang bij Leski Sofia. Na dat slippertje net blijven ze gewoon volharden. Als de bal nu richting de helft van NEC gaat, moet Bras het duel winnen. Dat lukt niet tegen Reinaldo. Hij komt als verliezer uit de strijd. Het kost hem een ingooi tegen. Die snel genomen wordt en weer teruggaat.
1: Makoen heeft gegooid en daarna via de nieuweling Tridin de bal weer bij Voetsov. Publiek, let op. Ja, en daarna de bal weer inspelen op Tridin is dat. En dan bal terug naar Voetsov. Voetsov nu de bal aan de voet. Het publiek is het een beetje vergeten. En hij heeft de bal weer rustig onder de voet. Kort inspelend. Halfweg de helft van Levski is het Serginho. Die zoekt daar Reinaldo. Reinaldo stevig duel daar met Bras. En daarna goed assisterend werk van Fonville. Dan is Linzen weg daar. Die glijdt daar de 16 meter in. Dat is... ja, niks aan de hand eigenlijk. Maar hij had de bal ook niet goed onder controle. De bal is weer in het bezit van Voetsoft. Die is een beetje aan het stuiteren. En Linzen, die gebaart van jongens, dat duurt wel heel erg lang. Nou, de bal op de grond en dan weer de lange bal. Weer richting Reinaldo. Reinaldo, hoog trappen en goed koppen van Schuurs. Het hoge trappen was van Reinaldo, maar dat mocht allemaal. Nu de bal aan de rechterkant bij Levski. Is dat nu in de as van het veld. Die nieuweling Turdin zal dat waarschijnlijk zijn. Die draait om zijn as en blijft een beetje aan de rechterkant. Lange bal wellicht daar. Serginho die de bal daar helemaal komt halen. En hem helemaal terug gaat spelen naar Dimitrov. De captain halverwege zijn eigen helft.
0: Terug naar de keeper. Wordt gelijk onder druk gezet door Lintje. Ah, het was een kort balletje richting die keeper. Maar die schiet hem heel hoog. Niet zo heel ver, maar vooral heel hoog. Op de middenlijn komt hij uit. Fel duel zeg. Goedemorgen. Daar wordt Bischoff onder het gas gestopt. En vakkundig ook. Krijgt hij wel een vrije trap mee. En dan gaan we eindelijk wisselen bij NEC. Gaat Schuurs naar de kant. Staande ovatie voor Schuurs. Die een puikenpartij speelde. Dan ging hij wel één keer lelijk in de mist met een persoonlijk duel. Wat dan uiteindelijk de 1-0 opleverde voor Sofia. Hij wordt afgelost. Nou, dat wilde ik net zeggen. Dat Amitjan Kaplan, die weer terug is, ook overtuigend inviel tegen Ajax. Dan in die paar momenten die hij dan meemaakt op het veld. Toch laat zien dat hij ongelooflijk sterk is en ongelooflijk goed. Terwijl ook gewisseld gaat worden bij Levski. Loopt er een paar man naar de kant. Dan ben ik benieuwd hoeveel erin komen. Het zijn er twee. Twee verse krachten bij Levski. Moeten we even goed gaan kijken wie dat zijn. Ik heb het hier dat nummer 9 erin komt. Juan Perea. En volgens mij is dat ook nummer 22. Mazir Sula. Dan hebben we het volgens mij wel gehad. Of zijn er nog meer mensen het veld ingehobbeld? Nee, dat is het.
1: We moeten alleen nog even weten wie eruit zijn. Maar ja, daar komen we.
0: Knoeiets en Everton Bala zie ik hier.
1: Oké. Okay. Nou, dan gaan we dat dadelijk nog eventjes bijwerken. Lange bal van Kretas op het hoofd van Linus. En daardoor leek Breton daarna een kans te krijgen op de rand van de 16. Maar die bal werd weggeschoten door, of opgevangen door Serginho. Dan de bal nu bij Okoflex, die even aan de linkerkant is. En die daar de 16 meter insnijdt. Dan daarna inglijdt op Bras, is dat volgens mij. En dat zag er steviger uit dan we dachten. En even wat verzorging. Althans, die verzorging is van de eigen spelers, Kretas. En dan is dat een vrije trap volgens mij wel voor NEC.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, Bras staat weer in ieder geval. En Kretas, de keeper, die gebaart. Jongens, ga allemaal maar naar voren voor de lange bal. We zitten in minuut 77.
0: Ja, voorin bij de gasten is ook al Flex naar de linkerkant gegaan. Reinaldo naar de rechterkant. En dan Perea met nummer 9 op de rug. Ook in de spitspositie gaan staan. Als de bal richting het 16 meter gebied gaat van Sofia, kan dan weggekopt worden. Dan doet Tadic het goed om de bal aan de rechterkant te brengen alsnog. Maar heeft hij daar blijkbaar zijn been te hoog opgestoken. En dat schijnt niet te mogen. Dat is een vrije trap voor de bezoekers. Die nog steeds worden ondersteund door een vol uitvak. Zie een paar man daar staan zonder shirt. Het is wel lekker weer geweest vandaag. Maar dit is toch ook misschien een beetje overdreven om daar in je halve naki te gaan staan. Misschien zijn ze wel druk met het zwaaien van die vlag. En word je daar wel lekker warm van. Als de vrije trap genomen is. 77ste minuut. Als de bal weer terug gaat naar de keeper. Dat hoef ik niet eens te zeggen. U hoort het. Als er een klein beetje druk gezet wordt, schiet hij de bal naar voren richting die nieuwe spits. Die moet dan het kopduel aangaan. Dat wint hij. Tenminste, hij raakt de bal op zijn hoofd. Gaat wel over de zijlijn voor een ingooi voor NEC. Heeft Hans volgens mij de administratie wel aardig op orde. Hè? God, het is leuk. Ja, kun je het zelf nog ontcijferen of niet?
1: Het blijft lastig. Maar, wat zeg je?
0: Kun je het zelf nog ontcijferen?
1: Nee, ik kan het niet meer ontcijferen. Maar dat komt allemaal goed. Want NEC is in balbezit. Alhoewel, dat zeg ik. Maar dan is het Reinaldo. Die gaat daar een soort fopduikje laten zien in de middencirkel. Dat wordt wel in ieder geval gehonoreerd met een vrije trap voor de Bulgaren. En dat is dus de bal in de middencirkel. Hij ligt echt op de middenlijn. En Serginho volgens mij, die daar achter de bal staat. Speelt hem kort naar de linkerkant, naar Marcoen. Marcoen dan naar Maicon volgens mij. En die weer terug naar Christian Marcoen. Tweemaal Christian achterin. En dan staat daar Voetsov natuurlijk achter. Ik moet gewoon even nadenken wie het was, omdat ik niks hoorde. Want het geschal van het publiek is een beetje weg. Nu is het Pirea die zijn eerste balcontact op de borst heeft. Daarna de bal kwijtraakt. Kers met wat kunst en vliegwerk de bal bij Le Breton krijgt. Nee, dat lukte niet. Maar goed gezien hoor. Want Kers die werd redelijk gestoord. En daardoor fluit de scheidsrechter alsnog voor de vrije trap voor NEC. Op de middenlijn is het Nejasmits die hem gaat nemen.
0: Ja. Naar de linkerkant, naar Volviel. Eventjes terug naar Kaplan. Hij dus centraal achterin. Kort balletje naar Le Breton. Even slechte aanname, maar corrigeert zichzelf zijn eigen foutje dan. Bal bezit nog steeds bij NEC. Een goede bal, harde, strakke bal ingespeeld door Kaplan richting Tadic. Dan wordt er snel gecombineerd aan de rechterkant. Dan is die bal iets te kort. Van de linkerkant bedoel ik. Richting Volviel, die mee opgestoomd is. Nu moet hij met razend tempo terug. Als de ruimte in één keer ligt aan de andere kant van het veld. Daar komt de 2-1. Maar hij wordt goed gekeerd, zeg. Goede redding. Als in één keer het veld aan de linkerkant van bij Leslie open ligt en daar de ruimte ligt voor die invaller Okoflex, maar die passeert Gonzalo Cretas gelukkig niet. Oog in oog met de keeper probeert hij de bal met rechts in de verre hoek te draaien, maar dat zag onze doelman goed. 1-1 blijft het dus in de 80ste minuut. Wat een kans in één keer, zeg.
1: Was een grote kans voor de geblondeerde man. Die jeugd interland speelde voor Engeland en voor Ierland. En volgens mij in Dublin geboren is. En dit had een kans, een doelpunt eigenlijk moeten zijn voor Levski. Maar NEC, wil je wat doen in Europa, dan moet je vandaag eigenlijk winnen. De bal nu bij Voetsov. Die kan niets anders dan de bal in één keer een peer naar voren geven richting die nieuwe spits Pirea. Het applaus is voor de verdediging van NEC dat gelijk die Colombiaan onschadelijk maakt. En nu alweer in de aanval is met Bischoff aan de linkerkant. De kop van de 16 speelt hij hem naar Sherry. Sherry wil hem terugspelen op Bischoff. Die gaat naar de grond en dat wordt echt weggewuifd door de scheidsrechter. Alsof er niets aan de hand is. Het leek ook alsof hij misschien gewoon een beetje uitgleed. De een die er op zich prima in zit, vind ik. Best wel vaak in balbezit is en wat gevaar sticht aan die flank. Nu is het Voetsov weer aan, met de voet aan de, of, ja, de voeten aan de bal. Rustig opdribbelend. Walking football. En dan een lange bal richting Nejasmits. Die alle ballen daar op het middenveld lijkt te hebben. Speelt een fantastische wedstrijd. Laatste 10 minuten lopen officieel met de Sherry. Man in de rug. Bal dan naar de zijkant. En dan weer even terug naar Fonviel. Fonviel naar Schuurs in de middencirkel. Of nee, dat is natuurlijk niet Schuurs. Dat is Kaplan. Kaplan die dus Schuurs heeft afgelost. Kaplan vorig jaar gehuurd en nu overgenomen. En dat is een hele welkome aanwezigheid vanavond. Want hij is weer terug na blessures. Hij speelde afgelopen zaterdag ook al. Nu is het Kers. Kers, randje 16. Kers, kan die dan gaan uithalen? Nee, gaat hij hem voorgooien? Nee, wil hij hem voorgooien? Maar schiet hij hem eigenlijk met zijn standbeen volgens mij weg? Willen we hier allemaal een koorden? Maar volgens mij was dat toch een beetje je lange slungelbenen die daar die een beetje mee in de knoop kwam. Gaat de bal dus via Kers over de achterlijn. Dat is de scheidsrechter zoals hij dat constateert. En gaat volgens mij Tadic even op de grond zitten. Die heeft even verzorging nodig, zo lijkt. En de verzorging komt nu het veld in. Is dat Tadic?
0: Ja, volgens mij wel, hè? Dat denk ik ook. Er wordt gelijk naar de zijkant. Na een van de jongens die aan de warming-up bezig was, heftig gebaard van joh, opschieten, klaarmaken. Want dit lijkt einde verhaal voor het Dusan Tadic. Wat een kans, een aardige actie dus weer van Kers. Ik zit er even op het scherm te kijken. Volgens mij was het inderdaad geen hoekschop. Dan loopt hij zichzelf toch wel weer een klein beetje voorbij. En dan zien we ook nog eens die grote kans op het op het scherm voor ons, van die we net dus hadden. Die kans aan de linkerkant van het veld, waar Okoflex oog in oog stond met Cretas. Maar wat deed je dat goed, zegt Cretas. Dook op die bal, die Okoflex laag over de grond, richting de verre hoek. Of knap gedaan als de man met de waterzak het veld heeft betreden.
1: Willem om erin, denk ik.
0: Ja, dat zou goed kunnen inderdaad, ja. Om zo meteen Tadic af te lossen, heb ik toch ook nog wel weer zin om Sierhuis,
1: ja, waarom niet,
0: in actie te zien. We eens even kijken, wie staat daar klaar om te wisselen?
1: Ja, volgens mij is dat die grote IJslander.
0: Ja, er staan twee klaar namelijk. Die IJslander komt er inderdaad in, maar er staat nog iemand achter.
1: Geiger,
0: er staat Geiger, denk ik,
1: ik
0: inderdaad. Ja, die ook in het veld zal komen. Heb ik het idee dat Brian Linssen wel eens gewisseld zou kunnen gaan worden. Het zal Tadic zijn die shop in het veld afgaat. Krijgt wel het applaus. Dat is mooi. En dan misschien ofwel Kers die eraf gaat, zeg ik met enige vraagtekens in mijn stem. Tadic, dat gaat niet van harte hoe die naar de kant schopt. Die ligt er redelijk af. Nu gaat het bord omhoog. 10 voor 11. Dat is de eerste wissel. Komt Willemsson er inderdaad in voor Dusan Tadic. En dan gaat de port nu omhoog voor de tweede wissel. Staan ze allemaal een beetje te kijken van nou, wie is het kind van de rekening? Wie moet eraf? Zometeen staat de vierde man een beetje te prutsen met dat port. Wordt er een briefje gebracht van nou, dit nummer moet je zometeen invoeren op dat port. En dan moet je zo, nou ja, Bischoff denkt, het zal mijn tijd wel duren. Ik kom gewoon wel naar de zijkant. Dan wacht ik niet op dat bord, maar ik sprint er vast deze kant op. Bischoff er dus af. Geiger erbij. En dan is het even zien hoe zich dat tactisch gaat ontvouwen. Heb ik het idee dat Le Breton naar de linkerkant verhuist. Willemsson en Geiger achter de aanvallers gaan staan op het middenveld. En dat Kers gewoon aan de rechterkant blijft hangen. Le Breton dus nu linksbuiten.
1: Ja, dan vraag ik me nog steeds af wat er met Sierhuis aan de hand is. Dit vind ik echt zo'n wedstrijd om voor Sierhuis nog wat te doen. Misschien dat hij er daar nog in komt. Want er ligt daar weer iemand op de grond van NEC aan de overkant. Dat is volgens mij, is dat Volviel daar zo? Of in de
0: Le Breton volgens mij.
1: Le Breton. Ja. Die zit daar op zijn kont. De bal is bij Kretas achterin. En die gaan gewoon door. Nou, dat betekent dat de jonge Fransman ook op moet staan. Die staat ook weer op en die loopt daar weer met zijn witte schoenen. Dit was een kopduel. Bijna een kopje over Kers heen. Dat was Maicon die dat deed. Daarna de vrije trap geconstateerd door de scheidsrechter. NEC met Geiger. Voor het eerst in balbezit. Nee, een overstapje. En dan laat hij het over aan Bras, die hem kort terugspeelt naar Kaplan. Kaplan in de middencirkel, dan de bal naar Fonviel. Fonviel niet naar Le Breton, dan de bal daar in de as bij Dimitrov. En dan is het Linzen die ouderwetse pootje raakt. In dit geval de Portugees Serginho. Handje van Linzen voor de Portugees. Vrij trap voor de Bulgaren.
0: 5 minuten nog staan er op de klok. En dan zal er nog een paar minuutjes blessuretijd bijkomen. Het is niet zo gek veel meer wat ze bijtellen. Ook niet echt meer nodig, omdat dankzij de nieuwe regels het spel aardig doorloopt. Ja, dan wordt er niet meegerekend dat de keeper gewoon de bal onder zijn voeten houdt de hele tijd en daar weer op wat tijd rekt. Het mag. Nou, zolang de bal in het spel is, is er niks aan de hand. Nu een lange bal van de keeper. Wordt het duel gewonnen achterin door NEC. Opgevangen door Sherry. Goede bal. Eventjes Bras moet dan even opletten als hij het iets te nonchalant probeert op te lossen voetballend. En dan heeft hij volgens mij ook nog de pech dat de bal via hem over de zijlijn gaat. Diep op de helft van NEC mag dan in één keer uit het niets Levski Sofia een ingooi gaan nemen. Gebeurt door Maicon, die linksback die mee opgekomen is, speelt hem dan, gooit hem dan terug naar Maicon. Maicon. Nou ja, het lijkt allemaal op elkaar. Ik zei het al, als je het snel genoeg uitspreekt, heeft niemand het door dat je misschien even een naam hebt omgedraaid. Als het Maicon nu is, die je weer ingooit richting die nieuwe spits Perea, die wordt fel op de huid gezeten door Kaplan, maar blijkbaar mag Kaplan dit allemaal doen. Sterker, maar Kaplan krijgt ook nog het voordeel van de twijfel, want hij krijgt een vrije trap mee. Komt dus hier als sterkste uit de strijd. En een vrije trap voor NEC. Meter of 2 buiten het strafschopgebied van Kretas. Kretas gaat die bal nemen. Ver, hoog, lang.
1: Richting Kers. Die kopt hem goed door richting Linzen. Linzen of Maicon. Maicon is de gelukkige. Daarna komt de bal bij Okonflex. Halverwege de helft van NEC. Stevig duel. Ingooi daarna voor Levski. Omdat volgens mij Bras die bal over de zijlijn zag gaan via zijn scheenbeen. Hij mag Maicon gaan gooien. Maicon, die gooit hem richting die Perea. Die daar nog op de eigen helft staat. Die stevig duel in zijn rug. En dan gaat de bal over de zijlijn. Een paar meter verder mag Levski dus weer gaan gooien. En de scheidsrechter die houdt de vaart erin. En heeft al snel geteld. En dan gaat de bal wederom over de zijlijn. Dit keer via Sherry. Allemaal voor, voor de bank van de Bulgaren. En dus een nieuwe ingooi. Terug uitgegooid naar Maicon. Maicon, bal onder de voet aannemen. Dan naar Maicon. Dan gaat de bal daar door de benen van Kers. En dan moet Kers een overtreding maken. Dat doet hij ook. Komt de scheidsrechter even bij hem langs. Geen kaart lijkt mij. Maicon gaat naar de grond. Dus of er weet ik veel wat gebeurde. Dat zal ook wel meevallen. Maar het is een Braziliaan. Dus enig theater is hem niet vreemd. Sta op en loop, zou ik zeggen. Dat zegt ook Sherry die erbij staat. En de scheidsrechter heeft dat nu ook gezegd. Dus die vrije trap Ja, die mag Marcon gewoon gaan nemen. En als Marcon dat doet, is Marcon opgestaan.
0: Ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ze het bij Sofia wel welletjes vinden. Dat ze een punt meenemen en daar dik tevreden mee zijn. Het zit een beetje op slot voor NEC ook. De laatste doelpoging van de Nijmegenaren was een schotje van Talis in de 69ste minuut. En ik kijk op de klok, we zitten in de 89ste minuut. En al 20 minuten aanvallend, geen gevaar meer van de Nijmegenaren. Of krijgen we, ja, je had het net al, toen de tweede helft begon over een mooi toetje. Zouden we dat nog krijgen? Kopballetje van Nejasmiets, als hij de bal probeert onder controle te brengen. Dat lukt in twee instanties maar. En dan wordt toch de bal van zijn voeten weggesnoept. Zit Kaplan daar heel sterk tussen. Lost het probleem op en gaat ook nog eens sterk naar voren. Twee man het bos in. Opening naar de andere kant, naar Le Breton. Die is dan weer niet goed. Dat is jammer. De actie zelf was een pluim waard. De paas was van mindere kwaliteit. Ingooi daardoor door Kaplan een beetje weggegeven. Ingooi voor Sofia aan de overkant van het veld. Snel genomen. Dan moet hij eventjes weggetrapt worden. Dat lukt niet. Bal komt zo over de voeten van Sherry. Dat is een voordeeltje van NEC. Bal naar links aan de overkant van het veld. Staat buiten de 16. Dan lijkt mij dit buitenspel als hij Sherry inspeelt. Ja, dat is stom gelopen zeg. Iedereen heeft het door, behalve Sherry zelf. Die dan toch de bal probeert aan te raken. Ja, dan steekt de grensrechter gretig zijn vlag de lucht in. We zitten 40 seconden voor het einde van de officiële speeltijd. Heb ik niet het idee dat er heel veel tijd bij gaat komen. Er zijn alle wissels. Potentiële wisselspelers volgens mij op de bank weer gaan zitten. Heb ik het idee dat het hiermee moet. Oh, er komt toch nog iemand. Er gaat toch nog iemand bij komen zometeen. Als er nog twee zelfs. Als we voor een wonderwel slotoffensief gaan bij NEC. Gaan er nog twee man bij komen zometeen. Voor iets wat dan een supertoetje moet heten.
1: Ja, en dat is echt voor de slotfase. Ik ben benieuwd hoeveel er bij komt. Zit daar dan Sierhuis bij? Of is dit Mosli volgens mij staat daar? En die Duitse. Ja. Oh god.
0: Kabar komt erin.
1: Kabar komt erin. Zo heet die man. Ja, nou. En het is alles wat we willen. Terwijl we er 4 minuten bij krijgen, krijgen we dus volgens mij Kabar en Mosli zo. Is het toch? Is het Sierhuis? Ik kan het van deze afstand niet zien.
0: Naar de kapper geweest.
1: Is hij naar de kapper geweest? Nou, we gaan het. Nee, dat is niet Sierhuis. Nee. Dus, maar oppassen dat want ze mogen vooralsnog niet het veld in. En de bal is wel in het bezit van Levski in de 16 bij NEC. Oppassen dus voor de Nijmegenaren. Want we hebben nu een punt en dat willen we dan wel behouden. Het liefst 3 natuurlijk. Maar geen 0 in dit geval. Dus Levski moet je daar weghouden. Maar Koen die de bal weer inbrengt vanaf de eigen helft. Dan Kers met een verkeerde bal. Daarna komt de bal bij Sherry. Sherry die heeft hem ingespeeld op Linzen. Linzen in de afval. Linzen richting de 16 meter. Linzen, haal uit! Linzen, nee! Oh, wat een schitterende redding van Voetsov. Linzen die vanaf de 16 meter schiet. En die schiet hem in de rechterhoek. En daar gaat die keeper heel goed naartoe hoor. Het is een corner voor NEC. Corner nummer 6. En er lag een speler van Levski op de grond. Die is weer opgestaan. En de corner rest. Maar we gaan eerst nog wisselen bij NEC.
0: Ja, Bras gaat eraf. Kabar komt voor hem in het veld. En ook Yassine Nosny komt erin. Hij gaat Le Breton vervangen. 4 minuten blessuretijd. Hebben we er 1,5 ongeveer op zitten. Dus het is een klein optreden voor beide mannen. Maar ze zouden zich onsterfelijk kunnen maken als ze zo meteen de bal er gewoon in komt. Wat zou mooi zijn als Kabar het doet, zeg. Dan word ik gek. Zo is het. Een corner nu. Sherry gaat hem hier voor ons nemen. Gaat richting de tweede paal. Kan er gekopt worden. Ja, nog gekopt worden door een speler van Sofia. Die kopt hem ver het 16 meter gebied uit. Zo over de zijlijn. Ingooi voor Sherry. Het gebeurt hier voor onze neus weer. Ook voor de voeten van de grensrechter die aardig in de weg staat. Dan moet Sherry even kort gaan gooien. Naar Kers. Kers weer naar Sherry. Het zijn heerlijke paasjes. Sherry wel 1 man voor zich. Moet die kappen draaien om zichzelf wat ruimte te verschaffen. Dan gaat de voorzet de richting Willemson. Kan iemand gaan koppen of gaan schieten? Het lukt niet bij Nosli. Moet eventjes terugspelen nu naar naar Fonviel. Fonviel op zijn beurt naar Kaplan in de middencirkel. We moeten de andere kant op, jongens. We moeten naar voren met Fonviel die de bal diep speelt. Richting de zijkant, richting Kabar. Die hem op zijn achterhoofd raakt. Ja, dit is niet heel best. Glijdt dan vervolgens bijna uit. En dan kan Levski Sofia opruimen.
1: En dan wordt die bal weer opgevangen. Nee, Sofia, de bal naar voren. Oppassen daar. Kaplan, die daar in de buurt komt. En ook Mosli, die daar goed werk verricht. Applaus voor de invaller. Kretas met een lange bal. We zitten bijna in de laatste minuut. Bal weggewerkt. Opgevangen door Nejaspic. Het speelt hier weer een dijk van de wedstrijd. Dit is Geiger volgens mij. Dan komt de bal daar bij Sherry. Sherry vanaf de overzijde. Kan hij hem voorgooien. Sherry gooit hem voor. Komt hij bij Kers met de tweede paal. Nee, dan weggewerkt door meneer Ocon. Flex, nog opgevangen door Kaplan. Kaplan haalt uit. Kaplan, oh, die schiet hem 2-3 meter boven over het doel van Voetsov. Goeie actie van die invaller. En dan krijgen we nog een wissel bij de gasten. Dat is het de doelpuntenmaker Reinaldo die eruit gaat. En volgens mij was dit nummer...
0: Centelles, nummer 20, die erin komt. Nou, dan mag hij letterlijk 20 tellen nog meedoen. En dan moet je niet hopen dat ik... te lang tijd rekt. De wedstrijdpremie in ieder geval binnen voor Centelles. Die zal een paar muntjes bij kunnen schrijven omdat hij in ieder geval op het veld gestaan heeft. Het is mooi voor hem. Officieel nog 15 tellen. Als we inderdaad 4 minuten blessuretijd bijhouden. Misschien komt er nog een blessuretijd in de blessuretijd bij. Ingooi voor NEC. Genomen door Geiger. Moet de bal nou naar Sherry. Die speelt hem ver en hard naar voren. Moet er gerend worden door Kabar. Die is wel snel. Kan niet binnenhouden. Aan de andere kant van het veld. Geen gekke dingen doen en een bal voortrekken. Kapt goed zijn tegenstander uit. Kabar doet hij uitstekend. Gaat de 16 in aan de zijkant. Legt hem terug. Ja. Moet er geschoten gaan worden. Geiger. Tweede paal. Oh, daar wordt hij gepakt.
1: Ja, fluit af.
0: En dan is het denk ik afgelopen. Goede actie van Kabar hoor. En goed neer. Gelegd en dan is het afgelopen. Eindigt het dankzij het cadeautje van de keeper van Levski Sofia. In 1-1 uitgepakt door Sherry dus. Zat er misschien wel meer in, Hans?
1: Ja, helaas. Maar Koen is erg blij. Die is enorm aan het bidden voor dit ene punt. En dat doen er wel meer trouwens, zien we bij Levski. Ja, het had gekund. Ik vond de openingsfase van NEC sterk. Alleen toen werd er niet echt gebeten. Daarna in de tweede helft was het een fase met kans op kans op kans. En toen werd dat cadeautje uitgepakt. En daarna had het had gekund. En het had misschien ook gemoeten. Maar laten we blij zijn met alles wat we hebben. Een punt dus namens Sherry, de keeper van... Levski, die lijkt een beetje ontroostbaar. En die wordt eventjes getroost door zijn medespelers. Kers is ook langsgekomen. Dankjewel, heeft hij misschien nog eventjes gezegd. Dankjewel ook voor de komst naar de Goffert. En ga lekker naar huis straks. Een paar dagen is eventjes een beetje navelbijten. En dan zondagavond om 8:00 weer van harte welkom. Dan komt Fortuna Sittard, de oude ploeg van Kruis Sierhuis. Misschien dat hij daar... En van Velasquez. Maar die is er dan niet bij. Sierhuis hopelijk dan wel iets meer speelminuten dan vandaag, want die bleef dus op de bank toekijken omdat Schreuder hem geen speeltijd gaf. Bedankt voor de wedstrijd op het veld. Bedankt ook nogmaals voor uw komst. De Bulgaarse TV is alweer helemaal aan het nabeschouwen. Ja, dat is het Europese circus ook hier in Nijmegen. Dankjewel, goede reis naar huis. Mocht je morgen nog moeten werken, nog een dagje. En dan is het weekend. En dan zeg ik een goed weekend en dankjewel. Doei, doei.
0: Tot zondag.
1: Ja, ik ben erbij.

0: We gaan zo meteen kijken naar Union tegen Real Sociedad. Wordt aan de dreef gespeeld in Leuven. Real Sociedad, twee seizoenen geleden nog tegenstander van Anderlecht ook, hè, in de Europa League. Het is een ploeg uit het Baskenland. Toen is Anderlecht daar gaan winnen met 1-2. We hebben daar de doelpunten nog eens apart van gezet. Dit is de 1-0 van Pablo Marin. Al na 5 minuten stonden de Basken voor. Maar Anderlecht reageerde gevat met Vasquez, die net voor het half uur voor de 1-1 zou zorgen. En nog altijd in de eerste helft zal Theo Leoni uiteindelijk voor de 1-2 zorgen. Hier komt die 1-2. En zo zou het ook blijven. 1-2 voor Anderlecht op Real Sociedad.
1: Ja, ik dacht dat het 0-1 was met de goal van Leoni. Maar ik ben speciaal nog eens gaan opzoeken. Omdat ik wist wel dat hij die goal daar gemaakt had. Maar ik wist niet dat het 1-2 was.
0: Mm-hmm. Mooi pot wel, hè?
1: Ja, dus van de linksvoeting is dat redelijk goed geshot. Ja.
0: Ja, en Hubert, toen ook al trainer van Anderlecht, dus vanavond terug tegen Real Sociedad. Union is nog maar de derde Belgische ploeg die tegen Real Sociedad speelt. Iemand die een gokje wil wagen, wie de resterende ploeg was, ik ga een tip geven. Waasland.
1: SK Beveren dan? Nee. Lokeren?
0: Sporting Lokeren, ja. Het was Sporting Lokeren in het seizoen 80-81. Hoe oud was je toen, Wesley? Nog heel jong?
1: 3 jaar.
0: 3 jaar, voilà. Dat kan je niet weten. Het is een ploeg, een geweldig Lokeren met Lato, met Lubanski, met Prebel Larsen. 8e finale van de UEFA Cup. Het is Larsen die de eerste maakte, Larsen die ook de tweede maakte, 0-2. En uiteindelijk zou het 1-2 en nog eens 2-2 worden. Lokeren stootte door, maar ging het toen in de halve finale uit tegen AZ Alkmaar en Ipswich. Zou dat seizoen de UEFA Cup winnen. Beelden uit een ver verleden. Seizoen 80-81, dat is 46 jaar.
1: Toen waren de Waalse ploegen echt wel heel goed, hè, met Beveren ook toen. Hè.
0: Een paar jaar ervoor had Beveren Milan uitgeschakeld.
1: Klopt.
0: Om uiteindelijk tegen Barcelona te verliezen in de halve finale. 2 keer 1-0. Ja, 2 keer Hans Krankel. Tijden. Ja, dat waren tijden. Goed, Union speelt zijn thuiswedstrijden in Europa dus aan de dreef. Dat is een pak dichter voor Tess Elst dan in Oostende. En hebben ze genoeg spelers, Tess? Hebben ze er al genoeg gevonden om 11 man op het blad te zetten?
2: Ja, Karel, het stadion is hier voor mij op fietsafstand, maar dat daar gelaten. Het gaat uteraard over Union en er gaan hier 11 spelers op het veld verschijnen. Dat kan ik zeker al zeggen. Hij heeft ze gevonden, David Hubert. Maar op de bank bijvoorbeeld heeft hij 3 spelers van de belofte moeten zetten om toch wel aan genoeg spelers te komen. En hij kreeg daar heel veel vragen over. Hè, want het is niet min natuurlijk 10 spelers die er niet bij zijn. Veel geblesseerden, ook geschorsten met Raul Floruc bijvoorbeeld. Ayatel Hadj, die ook niet beschikbaar is in Europa. Dus dat is wel heel wat. En op de persconferentie gisteren gingen er dan heel veel vragen over puzzelen. Moet je nu veel puzzelen? Ik heb daar eens over nagedacht, die analogie. Ja, dat klopt eigenlijk niet, want hoe minder puzzelstukjes je hebt, hoe makkelijker een puzzel wordt. Dus laat ons zeggen, hij had 12 puzzelstukjes voor 10 plaatsen op het veld, de doelman buiten beschouwing gelaten. En die heeft hij dus gelegd en hij zegt, ja, ik kan alleen maar controleren wat ik kan controleren. En dat is een plan maken met de spelers die ik heb. Een plan om tegen dit Real Sociedad te spelen. Wel, dat plan dat had hij ook moeten maken zondag tegen OA Leuven. Daar is dat niet zo goed gelukt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat vandaag gelukt is tegen een ploeg die toch 6e staat in La Liga. En toch een ander paar mouwen dan het OAL van afgelopen zondag. Maar alleszins, David Hubert, hij klonk strijdvaardig in zijn interview voor de wedstrijd. We kunnen er eens naar luisteren, de trainer van Union. David Hubert, het is nu niet dat je heel veel keuze had, maar toch op 2 posities, laat ons zeggen. Maar je kiest voor dezelfde 11 als tegen Leuven. Waarom die keuze? Want heel tevreden was je niet over het start, de start van die wedstrijd.
3: Nee, oké, maar dat is niet per se dat er 1 of 2 van die jongens in de specifieke geviseerd werden. Ik denk dat het een algemene collectieve geen goede eerste helft was. Daarna, wat ik zei, ook een betere tweede helft. En laat ons hopen dat we daarin, daar nog een stap, een schep bovenop kunnen doen voor vandaag.
2: Ja, je zei het na Leuven, 5 à 10% minder dan anders. Ook de mentaliteit moest beter in die tweede helft. Hoe ga je ervoor zorgen dat het nu vanaf de start zo is? Of is dat gewoon Europa League? Dan komt dat automatisch.
3: Nee, kijk, het zijn gemakkelijke termen. Mentaliteit en intensiteit. En goed, we gebruiken dat misschien als coaches iets te veel. Maar voor mij is het met name in bepaalde zaken die wij als kernzaken beschouwen binnen onze filosofie. Die voor mij daar net niet goed genoeg waren. En dan moeten we zien dat we vandaag absoluut daarin top zijn. Want dan gaan we het ook Sociedad moeilijk maken.
2: Vasthouden aan jullie eigen filosofie. Misschien ergens een voordeel daarin dat Real Sociedad gaat het spel niet de hele tijd moeten maken, vermoed ik.
3: Ja, kijk, wij weten dat wij gevaarlijk kunnen zijn met de bal. Dat we ze daar, oké, het is een ploeg die graag de bal opeist, maar die niet graag achter de bal loopt. Dus bij momenten gaan we daar proberen ze hun wel te laten lopen. Hun te laten bewegen en daarin de juiste momenten vinden om hun pijn te gaan doen. Maar tegelijkertijd is het ook een voetballende ploeg. En weten we dat we ook zonder balcontrole kunnen hebben. Zijn het in de hoge druk waarin dat we ze tot fouten moeten gaan dwingen. Maar zijn het soms ook in een lager, compacter blok om daar de ruimtes zowel achter ons als centraal proberen te weg te nemen. En dat we ze dan in transitie ook gaan kunnen pennen.
2: Tot slot, heeft de staf of heb jij Sila nog wat extra beelden laten zien van Oyarzabal? Want hij kende hem niet.
3: Nee, ik denk dat hij het moeilijk kon uitspreken, maar ik denk wel dat hij de speler kent.
2: Dankjewel, succes.
3: Dankjewel.
0: Ja, zo was er eentje deze week die Lamine Yamal ook niet kende. Hè,
1: maar, Lamine van Galatasaray, ja, dat heb ik wel gelezen aan touw. Ik heb ook het filmpje gezien achteraf. En ik denk dat Yamal die zei, ik denk dat hij mij nu wel gaat kennen. Maar dan moet je dat toch nooit niet doen met zulke spelers.
0: Nee, kleine correctie van daarnet. SKB verschakelde Inter uit natuurlijk, en niet Milan. En het was SCV Waregem dat Milan uitschakelde. Bever met een doelpunt van Bob Stevens na een assist van Wim Hofkens. Het waren gouden tijden met Robert Goedals als trainer.
1: Karel.
0: Die woonde toen bij ons in de straat, Wesley.
1: De jonge mensen gaan nu zeggen, wat?
0: Die woonde toen bij ons in de straat in Ypres. Robert Goed als de trainer van SK Beveren, helemaal. Goed, de opstelling van Union gaan we erbij pakken, want uiteindelijk moest hij er 11 op het blad zetten. Hij heeft er 11 op het blad gekregen. Het was geen luxe situatie om te kiezen.
1: Nee, maar ik denk dat Tess gezegd had dezelfde ploeg als tegen Leuven. Niet in deze formatie, want zij spelen natuurlijk in een 3-5-2 of een 5-3-2, zoals je het wil. Met Guilherme links, linkerkant. Met Patrice wat hoger. En dan Drio Collaro van de Perezinelli. En Mofokeng in steun van Bjondic. Zo is het. Maar ja, goed.
0: Ja, daar hebben ze Guilherme rechts gezet.
1: Ja, dus, maar die speelt wel op de linker wingback. Dus, het is heel raar, want Union moet in principe de ploeg doorgeven aan UEFA. Dat is heel straf dat die zich zo zetten, terwijl iedereen weet dat ze op een andere manier spelen.
0: Ja. Is het enkel in het Baskenland mogelijk dat een speler zoals Oyarzabal, die toch de grote ster is van de club, heel zijn carrière daar slijt? Want uiteindelijk moet hij toch bij andere clubs ook terecht hebben gekund. Grotere clubs nog.
4: Ja, bij Bilbao weet ik dat de spelers daar enorm goed betaald worden. Omdat Bilbao heeft natuurlijk de restrictie die Sociedad niet heeft. Dat je enkel bij Bilbao mag spelen als je Baskisch nationaliteit of origines hebt. Waardoor dat die jongens zo goed betaald krijgen dat ze ook geen andere oorden gaan opzoeken. Sociedad is het anders. Maar ik denk natuurlijk wel, als je een Bask bent en je hebt een beetje dat nationalistische gevoel, dat DNA, dat automatisch wel helpt om te blijven bij je club. En het zijn geen slechte clubs, en dat is ook eerlijk.
0: Nee, kijk, hij heeft er 5 gemaakt op het WK. Oh, juist de bal.
1: Straffe statistiek, want hij heeft nog geen doelpunt gemaakt dit jaar in de competitie of Europees voor Sociedad. Maar wel voor Spanje tegen Engeland ook. Onlangs. Dus het is iemand die makkelijk een goal maakt, dat is duidelijk. Maar ik vind dat wel straf dat daar in Spanje wel kan. Was met de broertje Williams die bij Bilbao, want dat was de sprake van naar Barcelona gaan, inderdaad. En die worden daar zo goed betaald dat die gewoon blijven. Dat is eigenlijk fenomenaal en dat is ook wel heel leuk als je toch van die regio bent. Tja. Het woon-werkverkeer voor die mannen is wel best oké, moet ik dan zeggen. Ja, maar ik kan al gelacht daarmee van tegenwoordig.
0: Plus ook goden, hè? In de streek. Dit zijn echte goden als ze buiten komen. Hè?
1: In die landen is het toch nog altijd zo dat je... natuurlijk is ook wereldkampioen geworden, hè, Europees kampioen. Dus dat maakt ook een groot verschil, maar... Ja, die worden toch nog anders bekeken daar, die grote sporters.
0: Ja, de opstelling gaan we erbij pakken ook van Real Sociedad.
1: In principe altijd in een 4-4-2. Maar heb jij nog met Sergio Gomez gespeeld?
4: Ja, ik heb Sergio Gomez nog op Anderlecht meegemaakt toen dat hij van Borussia Dortmund kwam als nummer 10, rechtse winger. Maar is dan omgevormd naar aanvallende fullback eigenlijk. En deed dat... enorm goed. En hij gaat hier de verdediging samen met John Martin Emstar en Zubeldia uitmaken. En dan een viermans middenveld met Guedes, Herrera, Gorotzka, ook veronderstel ik een Baskische naam, Ocheng. En dan onze topspits Oyarzabal samen met Susic voorop.
0: Ja. En we gaan dadelijk naar Filip Joost, dat is onze commentator. Filip die zei 19 minutes, het zou wel eens moeilijk kunnen worden voor Union. Het is de eerste keer tegen een Spaanse ploeg. Volgen jullie dat? Dat het typische Spaanse spel Union moeilijk zou kunnen liggen?
1: Wel, ik zal direct een statement er tegen gooien. Alle Spaanse ploegen in de Champions League hebben gewonnen gisteren. Mm-hmm. zegt al genoeg, hè. Dus of eergisteren ook.
0: De sterkte van het Spaanse voetbal is veel groter dan dat van het Italiaanse voetbal.
1: Ik blijf dat zeggen, Karel. Het Spaanse voetbal is fantastisch om dat te kijken, vind ik. Real speelt nu wel iets minder. Maar die winnen toch allemaal op een of andere manier. En ik nooit onderschatten. Nu, het feit dat je denkt van, dat je nooit kan winnen... En dat zal Philippe ook wel zeggen, dat bestaat niet. Je kan altijd winnen, want Union speelt gewoon goed de laatste weken. Alleen zondag was het nu net iets minder tegen Angel, maar die hebben gewoon kans. Als ze nu niveau halen, kan dat zeker. En dan moet je hopen dat Sociedad iets minder gaat zijn. Maar dat is gewoon een hele goede ploeg, zo simpel is het.
0: Ze staan zesde in La Liga. Maar als enige van de top 12 hebben ze negatief doelpuntensaldo. Ja, dus ik denk ze hebben er 12 gemaakt en 15 tegen. Dat is wel veel. Dus daar liggen misschien wel kansen.
4: Ja, maar wij zijn het dat de scoringsmachine dit jaar in de competitie nog geen doelpunt gemaakt heeft. Dus dat zal een van de redenen zijn dat ze er zo weinig hebben dit seizoen. Ja. Ja, ik denk dat het spelbeeld vandaag toch zal zijn zoals je dat met de bal, Union verdedigend en hopen op de counter. Ja.
0: Oké, laten we hopen dat dat dan goed uitpakt in die omschakeling. We gaan kijken, we gaan naar het Baskeland. Nee, niet naar het Baskeland. We gaan naar Leuven. Ik zat dan helemaal in mijn gedachten ergens tussen San Sebastian en Bilbao, zoals je dat. Maar we gaan wel degelijk naar Leuven. We gaan naar Philippe Joos aan de Dreef voor Union Real Sociedad.
5: Dreven genoeg ook in Donostia, San Sebastian, maar toch wel degelijk in Leuven, waar flink wat supporters van Real Sociedad zijn afgezakt naar deze studentenstad. En het zijn ook vaak studenten, want we waren hier 3 uur voor de wedstrijd en een heleboel van die truitjes van Real Sociedad op fietsen. En ik neem aan dat ze niet met de fiets zijn gekomen de Pyreneeën over, maar dat ze wel degelijk hier studeren, op Erasmus zitten, restaurants hebben, weet ik veel, de Spanjaarden IT'ers zijn, waarom altijd de restaurantsector erbij halen. Maar ze zitten met een heleboel mensen samengepakt achter het doel, links zo meteen in uw beeld, terwijl de spelers klaar zijn om het veld te betreden. En die ene quote over dat Union een moeilijke wedstrijd tegemoet gaat, dat heeft natuurlijk ook veel te maken met de bijzonder veel afwezigen van Union. Union voltallig, die moeten van niemand bang zijn in de Europa League. Dat hebben ze eigenlijk vorig jaar ook in de Champions League wel bewezen. Af en toe zware nederlaag geleden, maar toch telkens in momenten in die wedstrijd goed Union voetbal laten zien. Maar vandaag, als je ook kijkt naar de bank, 2 keepers en dan nog 5 spelers. Terwijl ze bij Real Sociedad 1 doelman hebben en nog 11 jongens op de bank. Dat zegt iets over hoe deze wedstrijd wel eens zou kunnen verlopen. Hoe moeilijk het zal worden voor de 11 van Union om een hele wedstrijd lang onder aanvoering van Camille van der Perre, de kapitein vanavond, om Real Sociedad 90 minuten lang het hoofd te bieden. Maar zeg nooit nooit met Union. Het clublied weer galmde net aan den Dreef. C'est l'Union qui sourit. Laten we hopen dat ze kunnen blijven glimlachen. De hele wedstrijd lang. Na de zege in Pilsen. Real Sociedad verloor in eigen stadion van Bournemouth. Met 1-2. Een goal van Sergio Gomez, de ex-Anderlecht linksachter. Die u even in uw beeld voorbij zag komen. Daar ook Sar, Mamadou Sar. Hij speelde 10 wedstrijden voor RWDM ooit. Niet eens zo lang geleden voor hij naar Strasbourg trok. En van daaruit naar het moederhuis, naar Chelsea. Waar hij niet echt doorbrak en dus nu bij Real Sociedad. Mjondic heeft een hartje over voor wie kijkt. En er zijn zo'n 7.000 à 8.000 tickets verkocht voor deze wedstrijd. Het kost Union €125.000 om hier te mogen voetballen. Op die prachtige grasmat. En dus op het veld van de ploeg waar ze zondag een zeer matige wedstrijd tegen speelden. Oud-Heveling-Leuven was uitstekend in de eerste helft. En Union mag blij zijn dat Opoku niet alleen een goal voor Leuven maakte, maar ook voor de Brusselaars, waardoor het 1-1 werd. En Union niet langer leider is. Die eer is aan Gent toebedeeld. Gent dat tegen het Deense Aarhus speelt in de Conference League. Dezelfde ploeg als tegen Oud-Heveley Leuven. Niet op deze manier natuurlijk. Dat blijft een euvel van de UEFA. Ploegen geven dat door. En doet dat dan toch een klein beetje opzettelijk, lijkt me. En daar staat een wereldkampioen te wachten tot de elftalfoto van Union genomen is. Mikel Oyarzabal. Met het vaantje van Real Sociedad in zijn handen. Hij gaat zijn 358ste wedstrijd spelen. Is 29 jaar. En zal nu wel eeuwig in Baskeland blijven. Het heeft er niet alleen mee te maken dat hij daar goed geld verdient. Het woon-werkverkeer zal inderdaad meespelen. En ja, hij werd ook nooit echt super voor vol aanzien door de grote drie, zeg maar. Die zich toch meer ook op buitenlandse spitsen richten. Barcelona bijvoorbeeld zal niet gedacht hebben, ja, we gaan na één jaartje Lewandowski wegdoen en we nemen Oyarzabal. Hij is misschien net niet goed genoeg voor wat Real en Barça willen bewerkstelligen. Namelijk telkens de Champions League winnen. Maar hij is veel te goed om dan bij een mindere ploeg te belanden. En dus zit hij hier en blijft hij hier en is hij een lokale held. Al is hij geboren in Eibar en niet in San Sebastian. Wel een aantal jongens. Doelman Marrero. En ook John Martin. De man met het nummer 6 achterin. Dat zijn echte lokale helden. De scheidsrechter is Goga Kikashaishvili. Dan weet u dat hij uit Georgië komt. En de eerste bal diep richting Ochien. Keniaan die is doorgebroken dit seizoen. Guilherme Smit. Ja, zo belde hij meteen met een stevige overtreding. Hij ging voor de bal absoluut. Maar hij is een centrale verdediger die nu op de rechtsachter wordt geposteerd. Hier. Smit, Braziliaans meegenomen. Dan liet hij toch zijn voetje hangen, hoor. Dat was te vermijden. Igor Zubeldia. Hij aan zijn 338ste wedstrijd bezig voor deze clubkleur ook. Nooit voor een ander team gespeeld. Silla op koffie. Van der Per vraagt koffie. Slaat hem slim over. Havenaar. Chibani op rechts. Silla. Patrice. En een lopende Olaru die de fout tegen zich krijgt. Durumé moet zich nog een beetje bewijzen. Hij was een onbetwiste titularis bij Steaua Bucharest. Maar ja, dat elftal heeft zelfs niet meer de naam, de echte naam van de vroegere Europa Cup 1 winnaar. Met doelman Duka dan. Maar Barcelona geen penalty voorbij kreeg in de strafschoprace. Guilherme Smit achteruitlopend en dan toch koppen. Even Sucic, de Kroaat. Zubeldia. Als Smit in vorm zit, zou daar misschien wel iets te rapen vallen. Goed werk van Mofokeng, van de Per. Smit. Laten we maar Guilherme noemen. Dat klinkt Braziliaanse. Dat gaan ze vandaag nodig hebben. Zeneli. Bijzonder aan zijn wedstrijd tegen Oud-Heveley Leuven was dat zijn traptechniek hem in de steek liet. Bizar genoeg. Driehoekjes van Union, maar Guilherme en Zeneli botsten eigenlijk op elkaar. Gratis Europa League voetbal voor de mensen die in het appartementsgebouw wonen aan de overkant. Pellegrino Matarazzo, geboren in New Jersey. Uit Zuid-Italiaanse ouders. Havenaar duwde even Ochieng in de coulissen en krijgt een uitbrander. Chategui, een van de vier nieuwe namen vergeleken met de competitiezege tegen Deportivo Alaves. Maar bijvoorbeeld Oyarzabal speelde daar ook niet in die match. En hier, Martin. Chibane. Stevig, dat duel. Met Yankel Herrera. Olaru probeerde hem uit de lucht te plukken. Maar dit is natuurlijk een ander paar mouwen dan Victoria Pilsen. Waar een aantal jongens tussen de lijnen liepen die het niveau niet echt aankonden. Gomez. En Gonzalo Guedes met de versnelling. Herrera overgeslagen, Sar. Een ex-Bruxellois dus. 10 matchen RWDM, 3 coaches. Dat was toen ongeveer het gemiddelde daar. Niet alleen toen. Het lijkt alsof het al eeuwen zo is. Hij begon met Capassa en eindigde met Yannick Ferreira. Marti. Tubeldia vraagt, krijgt ook. Spionkoop van Union zit rechts. De hele tribune hier zingt mee. Guedes. Dat Herrera die bal liet lopen. En Koffie goed zijn doel uit. Bal net te hard voor Oyarzabal. Kijken wat de Belgische ploegen vandaag kunnen doen in Europa. Na de geweldige zege van Club Brugge in San Siro. Het zou fijn zijn mocht een aantal teams daar vandaag toch een vervolg aan brengen. Mofoke. En Biondic. Avenaar mag gooien. Opvallend bij Union dit seizoen. Nog geen doelpunten van de jongens achterin, die vandaag achterin spelen. Sila niet, Havana niet, Chibani niet. Oké, Chibani nog niet zo vaak gespeeld. Dat was één van de sterke punten natuurlijk. Met Burgess, met Sykes, met McAllister ook. Zanelli probeerde te happen, snel voetbal, geen buitenspel. Oyarzabal, net geen offside. Terugkeer van Chibani is uitstekend. Ja, geweldige tackle en nu toch de vlag de lucht in. Het zal nipt geweest zijn. En zo zie je maar. Het kan altijd gevaarlijk zijn om een actie te laten doorlopen. Oyarzabal legde de bal ook een beetje klaar omdat hij niet meer echt geloofde in de terugkeer van Chibani. Chapeau. En op dit beeld, zonder dat dat wordt stilgezet, zo goed als niet uit te maken. Was de meest krampachtige wedstrijd ooit uit de Belgische competitie. Die tussen Union en Alvevelele, speler of 10. Die compleet uitgeput of de match moest staken of toch moest uitspelen. Het is een hoekschop voor Union. Ja. Eerste corner van de partij. Voor de thuisman. Die toch zonder vrees aan de match begint. We zagen wel al een aantal keren het combinatievermogen bij de Basken. Beetje naïef van Sar. En Zinelli heeft hij vandaag zijn trapschoenen aan. Zweedse international speelt dat nog in het hoofd. Scheidsrechter fluit het even af. Wel richting Herrera, dan zou je denken, ja, laat doorgaan en maakt hij een fout, dan fluit je. Zo'n verschrikker pas echt in jagen. Achtste wedstrijd, moet Havenaar bijna weggekoopt door Marti. Guilherme Olaru. Patrice wil hem op de lijn. Guilherme, fout. Vanocchia, dit is niet blij. De actie van zijn Keniaanse ploegmakker, vorig seizoen doorgebroken. Op de rechterwing. Zanelli steekt dus over.

Eenmansmuurtje, logisch. Die bal gaat daar toch altijd voorbij door. Kubacina, paal! Ja, Union. Die bal schampt de paal links van doelman Unai Marrero. En goed nieuws, want Zanelli is de echte. Oh, nog even een hoekschop was het. Martin zat daar nog aan. Anders zat hij wel binnen. De avondlucht in Leuven. En geen corner, terwijl ze die dus wel verdiend hadden. En bijna de 1-0 voor Union. Blind, maar dat doen wel meer spelers als ze op die manier aan de bal komen. En opgepikt door Zanelli. Mofokeng Union zit helemaal in de wedstrijd. Guilherme maait over de bal, maar blijft wel in balbezit. Mofokeng van de Perre had gekund. Krijgt hem nu. En haalt de bal eruit voor Havenaar. Er zijn scouts van Nijlen aanwezig. Union speelt zondag in het Dudenpark tegen Antwerpse amateurclub. Blauw-wit. Zoals de tegenstander vandaag. En je kan Union dan maar beter eens komen scouten, waarom niet? We zouden de hele ploeg kunnen meenemen. Maar die zijn waarschijnlijk aan het trainen. Patrice voor Biondic. Goeie bal van Louis Patrice Biondic. Mofokeng mooi aangenomen. Afhaken. Biondic had gekund en had hem eigenlijk moeten krijgen.

enige ingrijpen. Altijd gevaarlijk als je de controle toch toelaat. Niki uit Japan.

overtreding van Patrice. Pakte dus rood. De eerste rode kaart uit zijn carrière. Wat de drieste tackle weliswaar. Niet echt op de bal, wel voor de bal. Vrije trap moet worden overgenomen tot onbegrip van Oyarzabal. Met dus de Baskische vlag om zijn arm. Er ligt een tweede bal op het veld, dus nu wachten we daar even op. Hervé Koffi, even als ballenjong. En Patrice, de ene met wel wat meer succes dan de andere bij Paars-Wit. Scoorde 6 keer in de competitie en had 12 assists. Sergio Gomez. Sergio. Mofokeng. Wil wel lopen. Jondic schiet ietsje later in gang. En moest ook van Chatevi afdekken. Silla. En de fout van Guedes. Vrije trap, Union. Niet slim van de Portugees. Silla zit overal tussen. Is niet echt een ontdekking van dit seizoen. Eigenlijk ook al van vorig jaar. Debuteerde zegen in de playoffs thuis tegen Club Brugge toen zodat iedereen dacht dat Union weer kampioen ging worden. Dan was er die penalty fout op Staaien. Dat was de tweede wedstrijd. Opgepikt Camille van der Perre. Links waar Guilherme. Zeneli schuift ook mee. Guilherme, strafschopgebied in. En dan was hij het overzicht een beetje kwijt. Maar drie spelers van Union die bal op te pikken van der Perre. Richting die eerste paal. Maar had Marrero de bal niet verwacht. De reserve doelman dus, maar hij won wel de bekerfinale. De reden dat Real Sociedad hier speelt, want vorig seizoen pas tiende. 4 punten meer dan degradant Mallorca. 5 punten minder dan Conference League ploeg Getafe. Zo dicht kon het bij elkaar liggen. Zeneli, Gomez goed naar binnen. En Guedes. En daar wacht Havenaar. En Van der Perre. Kwartiertje aan de gang. Guilherme. Van der Perre. Uiteraard eerst op de bal. Zeneli. Daar kan je van op aan. Mofokeng. Goed aangeboden Bjornic. Heerlijke kaat. Zeneli. Trappen. Olaru. Zwakschot. Een uitstekende aanval. Union zit erg goed in de wedstrijd. En Real Sociedad. Voorlopig niet echt meer aan aanvallen toe. Zijn weer niet. De eigen defensie weggeraakt. Ja, een dikke duim van Koffi. Volgende wedstrijd van Union. Dus, tegen Hapoel Beersheba. Er wordt dus in Düsseldorf gespeeld. Zonder toeschouwers, dus extra profiteren vandaag. Oei, Camille van der Perre.

jongens gedoken op rechts. Met Patrice en Olaru. En ook al ben je trots op de Baskische roots. Dan kan je met Baghdadi Capital spelen als shirtsponsor. De globale voetbalindustrie. Zit alweer. Of oké. Dikje is goed van Zinelli. Achterloos. Verraad klasse. Sar. Gomez met Patrice. En Gomez. Nadien ook bij City. Net niet doorgebroken, maar als hij voetbalde, trok hij echt wel zijn string. De concurrentie daar was gigantisch. Bal niet. Doordekken van Patrice. Beetje knokken op het middenveld. En uiteindelijk goed werk van Gorrochategui. Guilherme kwam nog naar binnen. Ochieng, dit haalt hij niet. Nyon slaapt er dus in om het voetbal van Real Sociedad lam te leggen. Nou ja, die druk is voor veel ploegen, ook in de Europa League, een moeilijk gegeven. En aan de bal. De Brusselaars nu al meer laten zien dan afgelopen weekend. En het is ook niet zo moeilijk. Mofokeng houdt terecht in. Gomez, niet voorbij Patrice. Zubeldia. Gorrochategui is Camille van der Perre kwijt. Goed opgebouwd. Guedes. Herrera dus naar binnen. Dat had Guedes niet echt verwacht. Oyarzabal. Even de klasse. Mooi vrijgemaakt tegen Silla. En Zubeldia. Harde knal. De eerste keer Real Sociedad. Een terecht applaus krijgt voor een goede aanval. Kijk de manier waarop Havenaar plots gewoon een zoutpilaar wordt. En mee was hij ook nog eens, Oyarzabal. In de finale dus, na 62 minuten vervangen door Ferran Torres. Die het zou beslissen in de verlengingen tegen Argentinië in New York. Gomez, laat hem stuiten en dan heb je een probleem met Bjondic. Die net te veel bezig was met Gomez. Maar Louis Patrice, uitstekende actie. Twee mensen voor de goal. En zijn het. Mofokeng dook naar die eerste paal. Bjondic naar de tweede. Patrice, ah, knap werk. Gomez, die dacht, ik heb Bjondic afgehouden. Een tweede unionist en weer een corner lijkt me. Het is toch Zubeldia die die bal raakt? Is het de tweede corner die Union niet krijgt? Ja. Die skeert dus ook de angle. Goeie ingreep. Olaru, Havenaar. Tweede Spaanse tegenstander dus voor Union. Vorig jaar uit bij Atletico Madrid 3-1 verloren. Maar lang stond de 2-1. Enfin, lang, vanaf minuut 80. En Atletico moest nog even bibberen, toch? In het eigen stadion. Bjondic. Net niet goed genoeg, de kaats. En nu Ochieng met Guilherme. Die een enorme inspanning doet om mee te komen verdedigen. En Havenaar lijkt mee te vallen. Die heeft een geweldige interpretatie.
situatie weer van een ministry of silly walks. Was het nu zijn knie of zijn hand waar hij geraakt werd? Kijk, oei, oei, oei. Beetje krakkemikkig. En nog altijd hoor. De knie dan toch. Koffi Silla. Nog altijd met het knieverband. Oyarzabal is het een beetje beu aan het worden. En Union is fantastisch aan het voetbal. Olaru met de fout. Ah, terecht goed gefloten. De Georgiër ook nog geen foutje te betrappen. Mamadou Sarr speelde geen minuut op het WK, maar speelde 120 minuten in de finale van de Afrika Cup. En ja, de man die hij niet kende, kent hij misschien nog altijd niet. Hij is niet zo'n voetbalfan, Silla. En hij is gestopt met naar het WK kijken toen ja, Senegal werd uitgeschakeld. En daar valt wel enig begrip voor uit te brengen. Voorop te brengen, excuus, gezien de manier waarop dat gebeurde. Zo fijn dat uiteindelijk voor de Belgen was. Zo jammer was dat voor de Senegalezen natuurlijk. Biondic meegeven. Olaru. Gomez zit ertussen. Ingooi Union. Shibani schokt naar die bal. En ook hij zal wel ver kunnen gooien zeker. Dat is een van die puntjes van aandacht in de matrix van Olofnenenko. Van ballen schoonwrijven, droogwrijven. Slim van Patrice. Een aantal jongens die toch een verre ingooi verwachten. Marti, Zubeldia. Avenaar, Olaru, Mofokeng. Nissan. Olaru, aangetrapt. Bij het doortikken. Kasseisvili gaat even kijken. Nou, zijn veter is een stuk getrapt, geeft hij aan. Nou, beginnen maar aan. De nachtmerrie, als je dat tijdens de wedstrijd moet doen. Chien, gevolgd door Guilherme. Havenaar neemt nu die positie over. Niet onlogisch als hij naar binnen komt. En dan kan Guilherme doorschuiven naar Zubeldia. Dat heb je met deze twee systemen. Oh ja, Zabal slim plaatsgevonden. Sucic heeft eigenlijk nog geen bal geraakt, maar liep vrij. Ja, Zabal sloeg hem over. Nou, de bal niet op bij Guedes. Havenaar. Matige bal. Van de Perre. Ertussen. Smit en Biondic. Marathonman. Fout maken. Hij is binnengebleven. En nu dan ook Zeneli. Olaru via Van der Perre. Tot bij Shibani. Biondic. Ja, proberen. Je weet maar nooit. Van Basten in München tot die in Genua. Dat was meer dat laatste. Hij als rechtsvoetige. Dat was ook met links.

verme. Rochateghi, raam voor de moeite. Zanelli. Durfde niet in één tijd die bal weg te leggen. En nu zitten ze opgesloten. Onderkent dat gevaar. Sar. Niels Sociedad heeft zo stilaan iets meer balbezit gekregen. Dan tijdens een zeer matige wedstrijdbegin. Ondergaan de match niet langer. Een beetje bij hun positief. Sucic. Geboren in Linz, zoals zoveel Kroatische internationals van zijn leeftijd. Allemaal een gevolg van de burgeroorlog. Giovanni moet mee met Gides. Sucic. Alle spelers op de helft van Union. Marchier. Tjebeldia komt. Guilherme. Met de balrecuperatie. Bjondic. Lichaam zetten. Uitstekend werk. Molaru. Niet te snel spelen. Voilà. Hier is Mofokeng. Guilherme moet hem even laten. Oh, bal te ver van de voet. En een counter. Niet meteen in de kiep. Eigenlijk al halverwege gesmoord. Martin zat te hoog. Neemt nu weer zijn positie in. Olaru weer. Eigenlijk nog iets te langer mogen bijhouden. Laat uit, stop. Idealiter. Of oké. Goed werk. Minchibani. Bijna lijkt te zeggen qua lichaamstal van... Waarom moet ik meedoen? Mofokeng, mooi. En met wat geluk. Zanelli, tikje voor Olaru, komt er niet door. Van der Perre. Guilherme. Met Ochien. Die ballen kan hij wel beter leggen, normaal gezien. En nu opletten voor de counter met Guedes. Dan moet je eerst wel voorbij Camille van der Perre geraken. Zien dat hij de zijs nu niet boven haalt. Zubeldia. Sucic komt wat meer mee voetballen. Daar is hij weer. Dat is niet zijn bedoeling om die bal richting Ochieng te spelen. Maar wel nog bijna uit zo.

Zinelli. Havenaar. Moeilijk. Niet de juiste keuze daar. En opletten, want Sucic schiet in gang. Silla. Hij wil even geholpen worden door Havenaar. Nadat hij dat zelf deed. En hij vertrouwde het zaakje niet. Half uur aan het voetballen, 0-0 de stand. Vorig jaar slikten ze meer doelpunten in Elsen dan de ploegen die degradeerden. Dus ook dit seizoen geen hermetische defensie. Tegen Betis, Real en Atletico. Drie ploegen die boven hen staan. Marti. Osien gaat. Opletten geblazen. Havenaar. Moest even twee richtingen uitkijken. En weer Silla. Eerste corner ook voor de Spanjaarden nu.

0: Gomez voor de inswinger. Heeft Gorrochategui bij zich. Opletten geblazen. Voor geel en blauw. Ver. Wel goed actief mee verdedigd. Daar mag AS Roma eens naar kijken. Die kregen gisteren op 8 minuten tijd 3 corner goals binnen. Zonder de geblesseerde Miles Villar natuurlijk. Terwijl ze Real eigenlijk een uur lang min of meer van de mat hadden gevoetbald. De terugkeer van José Mourinho. Ja, potential penalty check. Nee, daar gaan we toch geen strafschop voor geven. Niemand in de buurt. Een arm was tegen het lichaam, toch? Hier. Nee. Ook het mouwtje. Nee, echt niet. En dat kan je sneller zien ook. Darren England. Dus er ook nog eens... een Engelse VAR bent, daar moet je al iemand vermoorden voor de VAR tussenkomt. Het gevaar is natuurlijk dat als die mannen in Europa komen en andere richtlijnen moeten of willen volgen, dat ze dan wel eens een blunder kunnen begaan. Er liggen bananen, maar Zubeldia kiest voor de inworp. Stewards moeten ook eten. Het zal eens niet. Union heeft een wat mindere periode nu. Veel verbruikt in het uitstekende wedstrijdbegin. Nu iets minder lucide aan de bal. Van der Perre doet dat wel goed. Bjondic vinden is wat moeilijker. Real Sociedad voelt dat ook. Geen Zorgan, geen Schoofs, de twee architecten van het team. Dat mag je niet onderschatten. Eén van beiden. Hij zou altijd spelen vandaag. En misschien wel eens allebei in bepaalde wedstrijdfases. Chibani. Er was een tikje, maar ging wel heel gretig neer. Heeft ook nog in gras gevoetbald. Ja, hier was niks aan de hand. En dan niet gras, maar gras. De parfumhoofdstad van Frankrijk. Daar kan je al eens een luchtje scheppen. De favoriete vakantiebestemming van Dirk Abrahams. Kijk, ik ga het toch zeggen. Ik ben zeker dat hij van zijn stoel tuimelt nu. Van der Perre. Silla. Olaru. En Bjondic die nog voor Sar probeert te kruipen. Die in allerijl moest wegwerken. Ingooi Union. Tijd dat ze nog eens aan die overkant geraakten. Guedes is voortdurend aan het zeuren tegen ploegmakkers en scheidsrechter. Het eerste is nog erger dan het tweede. Daar krijgt Kevin De Bruyne nu ook veel kritiek voor in Napels. Maar ja, De Bruyne die met Lorenzo Luca moet samenspelen. Je zou voor minder eens een verwensing naar die hoofd slingeren. Geen fout? Ja, toch. Het duurde even hoor. Voor Kikashijsvili besloten fluiten. Het middenrif van Olaru, die aan een goede wedstrijd bezig is. Nou, wel degelijk een overtreding, toch? Hij houdt niet in. Hier zie ik, kijk. En een vrije trap op eigenlijk de ideale plek. Want je kan hem vandaar over de muur krijgen en weer laten zakken, Zeneli. Dit proberen. Olaru met de losse veters. Mofokeng staat er ook bij. Maar die hiërarchie lijkt me duidelijk. En wie gaat er liggen? Dat is wat Herrera zich afvraagt. Moet Oyarzabal... deurtapijt spelen? Gaat de wereldkampioen plat op zijn buik?
1: Keeper wil het uiteindelijk niet, Unai Marrero.
0: Je zou het kunnen proberen. Hard laag. Want ze gaan springen. Het is in elk geval een afstand. Ja, waarop de muur eigenlijk verwacht wordt om te springen. Ja, ja, er ligt wel een speler klaar. Zeneli in de muur. Dat is... Gorochategi die gaat liggen. Was Zeneli, Havenaar, net buitenspel lijkt me. En ook neergegaan in slow motion. Logisch. Dat je hier geen fout van kreeg. Hij wacht zo erg om het nog wat erger te laten lijken. Balverlies van Gorochategi. Mofokeng. Hier is Zeneli. Trappen maar. Gorochategi lost het dan wel zelf op. Sucic. Oyarzabal.

Cavani deed de flank wat te letterlijk dicht. Guedes. Dit is een mannetje. Verleden bij Benfica, PSG, Valencia. Die zijn beste cijfers haalde toen Valencia. Nog meer of meer het predicaat van topclub kon opeisen. Er is geel voor David Huber. Eerste kaart in de wedstrijd. Ja, wie? Maar dat is niet erg. Beter jij dan als speler, toch? Wie speak? Daar heeft hij ook wel gelijk. Er zijn veel grofgebektere coaches in het voetbal. Goeie bal van Gomez. Patrice afgeblokt. Mofokeng. Patrice gaat eens spurten. Zijn motor is zelfs bij Union groter dan die van een aantal andere jongens. Rochien is op de linkerflank. Maar hij geraakt nooit voorbij zijn man. Chibani met balverlies. Zenelli en dan de overtreding van Chibani. Ah, zonde. Vrij trap snel genomen. Guedes, Koffie. Was zijn doel uit. Verrijdelt een goal zonder Guedes te begraven. Knap werk. Maar opletten geblazen. 5 minuten voor de rust. Stabel zegt ja, als je fout fluit voor ons, mag je ons ook het voordeel van een snelle vrije trap niet afnemen. En daar heeft hij, wat mij betreft, gelijk in. Maar dat is een eeuwig twistpunt tussen verdedigers en aanvallers. Verdedigers willen zich positioneren, maar ja, dan wordt de professionele fout eigenlijk nog wat meer beloond. Vrije trap, toch nog sneller genomen dan ze bij Union dachten, door Sergio Gomez. Gorochategui. Guedes. Herrera. Dat is een cadeau voor Van der Perre. Oh, mooi van Olaru. Patrice. Die pas komt er niet uit. Even de overhaasting bij de thuisploeg. Knap werk hoor. Gomez het bos in. Patrice, zijn ogen deden het goed, zijn voeten minder. Centraal breed kunnen spelen. Bjondic, moment om druk te zetten. Nu. En Silla. Laat die maar doen. Goed werk. Van Herrera. Van der Perre schoffelt even Gomez onderuit. En komt weg zonder kaart. Vrije trap snel genomen, maar... Moet 10 meter terug. Dat is dan weer een ander aandachtspunt voor een ref. Beetje obstructie. Maar schoffelen was het niet echt. Als hij schoffelt, dan heb je het geweten. Gaat hij lopen. Oyarzabal. Silla pakt de meters. Een fenomeen. Wat een ziekenhuisbal. Een ballonbal van Yangel Herrera. Alsof hij nog nooit een voorzet heeft getrapt. Bal diep, schreeuwt David Huber. Even niet uit voetballen. Enfin, dat is een keuze die Union wel vaker maakt. Hens van Bjondic. Die claimt dat hij geduwd werd. Nou.
is. Olaru er naartoe. Vrijheid bij Gorrochategui. Toch Zubeldia. Tweede helft speelt Real Sociedad naar de eigen fans. Union ook. Wedstrijd die zeker niet bol staat van de kansen. Er waren er weinig. Tot zelfs geen. Union had wel een aantal bijna mogelijkheden. En sowieso is deze eerste helft van thuis nog echt niet te versmalen. Tegen een La Liga ploeg. Onbevreesd, ondanks de vele afwezigen. Sykes, McAllister, Zorgan, Schoofs, Floruts, Rodriguez, El Hadj mogen er ook bij noemen. Maar ja, die staat niet op de Europese lijst. Maar viel dus in tegen Leuven. Geen persona non grata meer. Van der Perre, Bjondic kwam in de bal. Klein misverstand. Gorrochategui. Mooi van Herrera. Kijk, dit doet hij beter. Sucic, slechte kaats. Silla. Want veel spelers van Union voor de bal. Bjondic. Klein beukje. Is echt groot. 1 minuut krijgen we erbij. Sucic. Zubeldia. Ochien. Ja, ze hebben Oskarsson op de bank zitten. IJslandse spits. Kubo, de Japaner. Carlos Soler. Ook hij ex-PSG. Dus echt wel nog wat goede voetballers. De bank van Real Sociedad is sterker dan die van Union vandaag. Perre, weer gerecupereerd. Bjondic, goed werk. Mofokeng in de voet. Dat was de bedoeling. Maar David Hubert kan tevreden zijn over wat zijn ploeg heeft laten zien in die eerste helft. Ondanks de 0-0. En het feit dat doelman Marrero niet echt aan het werk is gezet. Bijna geklopt door zijn eigen verdediger op die recuperatie